0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de tweede aflevering van mijn bespreking van het boek van de katholieke Oostenrijkse psychiater Raphaël Bonelli. Dat boek verscheen recent onder de titel Taboe. Eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In de vorige aflevering vertelde ik u hoe het woord taboe pas in de 19e eeuw verscheen in de westerse talen. De eerste die dat Polynesische woord gebruikte was de ontdekkingsreiziger en kaartenmaker kapitein Cook. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijdes van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. In alle oude culturen hadden taboes betrekking op de grens tussen het heilige en het profane. Verder vertelde ik u dat het woord vooral bekend is geworden via de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij alle traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. En daarmee kunnen we hem als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van de jaren 60 zien. De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde afschaffen. Maar deze revolutionairen maakten geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden werd toen in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Bonelli onderscheidt, anders dan Freud, natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie. Ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone. Wanneer zij hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid

vrijheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. En zijn boek gaat natuurlijk vooral over die tweede categorie. Aldus mijn korte samenvatting van de vorige aflevering. In zijn boek analyseert Bonelli 7 van die grote hedendaagse taboes en hun ermee verbonden psychologische patroon. Hij onderscheidt achtereenvolgens het migratietaboe, het demografische taboe, het gendertaboe, het klimaattaboe, het abortustaboe, het coronataboe en het godstaboe. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik ze hier niet alle 7 ga bespreken. Zelf wil ik in toekomstige uitzendingen nog eens uitvoerig aandacht geven aan een ander taboe dat bij Bonelli slechts zijdelings aan de orde komt, namelijk de wijze waarop de nieuwe fatsoenlijken ons tegen ons eigen verleden willen laten aankijken. In hun invloedrijke visie is het Westen schuldig aan zowat alle kwalen waaraan de huidige wereld leidt. En ook dit thema speelde in de verkiezingsoverwinning van Trump trouwens een belangrijke psychologische rol. Maar we zien in de huidige Verenigde Staten natuurlijk ook hoe de strijd tegen een invloedrijke en door de Trumpisten fel bekritiseerde ideologie, die gedreven wordt door een opzichtige weg met ons mentaliteit, heel gemakkelijk op haar beurt weer kan leiden tot het omgekeerde, een exorbitante vorm van overspannen nationalisme. Onder andere weer begeleid door weer opnieuw lijstjes van verboden woorden. En zo kan het ene extremisme als haast vanzelf een nieuw extremisme oproepen. Na een korte pauze wil ik eerst uw aandacht vragen voor 2 van de door Bonelli beschreven taboes. Het abortustaboe en het taboe van de godsvraag. En net als in de vorige aflevering kunt u ook nu in de korte pauzes pianomuziek beluisteren van de 20e eeuwse componist Henri Dutilleux.

Bonelli noemt de abortuskwestie uitdrukkelijk een van de grootste taboes van onze tijd. Hoewel in veel landen gelegaliseerd, blijft de thematiek maatschappelijk extreem gevoelig en mijdt men het in de openbare ruimte vaak als serieus gespreksonderwerp. Opmerkelijk is het hoe abortus in de moderne samenleving, ondanks een ruime legalisering, net als vroeger, van een denkverbod is voorzien. Zelfs in landen met een zeer liberale wetgeving. Waarom, zo vraagt onze auteur zich retorisch af, blijft het onderwerp zo brisant en tegelijkertijd zo onuitgesproken? De bescherming van het ongeboren leven kent immers diepgewortelde ethische en religieuze oorsprongen. Al omstreeks 400 voor Christus wordt het in de eed van Hippocrates genoemd. De grote wereldreligies, zoals christendom, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme, zien die bescherming als fundamenteel gebod. In de islam geldt het ongeboren kind als schepping Gods en daarom als bescherming waardig, al wordt in sommige stromingen abortus toegestaan voor een bepaald tijdstip. Zelfbeschikking en individuele beslissingsbevoegdheid van de vrouw, beide centrale principes van het feminisme, worden in deze samenhang vaak als pro-abortus argumenten genoemd. Vaak wordt dan een tegenstelling gehanteerd tussen de rechten van de moeder en die van het ongeboren kind. Maar precies hier ontstaat volgens Bonelli het taboe. Er bestaat volgens hem immers geen maatschappelijk geaccepteerde taal om deze spanningsrelatie op te lossen. En daarmee hangt dan nog een ander taboe samen, namelijk de posttraumatische storing die bij de vrouw soms vele jaren later of zelfs decennia later na de daad kunnen optreden. Moderne samenlevingen staan voor een onoplosbaar moreel conflict. Enerzijds wordt de abortus als een snelle en gemakkelijke oplossing gepresenteerd. Anderzijds voelen veel mensen, zelfs pleitbezorgers, onbehagen bij de voorstelling dat ongeboren leven in het moederlichaam gedood wordt. Een dergelijk fenomeen wordt wel aangeduid als cognitieve dissonantie. Dat betekent mensen houden twee tegenstrijdige overtuigingen gelijktijdig overeind, zonder het dilemma te kunnen oplossen. En dat leidt ertoe dat het thema getaboeïseerd wordt, omdat het anders een onaangenaam nadenken over ethiek, moraal en consequenties gaat vergen. Een onbehagen dat soms zelfs leidt tot agressieve woede, wanneer activisten bijvoorbeeld afbeeldingen van dat ongeboren leven inzetten. Dergelijke verontwaardiging is illustratief voor het taboekarakter dat om dit onderwerp hangt. Anti-abortusactivisten worden in de media vaak of doodgezwegen of als agressieve extremisten voorgesteld. En soms, met name in landen als Engeland en Schotland, door de justitie bestraft. In zijn speech haalde de Amerikaanse vicepresident Vance het voorbeeld aan van de 51-jarige fysiotherapeut en legerveteraan Adam Smith Connor, die 2 jaar geleden een afschuwelijke misdaad pleegde door op 50 meter afstand van een abortuskliniek 3 minuten lang in stilte te bidden. Zonder iemand lastig te vallen, zonder met iemand contact te zoeken. Toen Britse politieagenten hem aanhielden en wilden weten waarvoor hij bad, antwoordde hij dat het voor de ongeboren zoon was die hij en zijn ex-vriendin jaren geleden had laten aborteren. Adam kreeg een boete van £1000 voor deze euveldaad, want volgens een nieuwe wet was zelfs het in stilte bidden binnen een omtrek van 200 meter van de abortuskliniek verboden.

tweede voorbeeld van de hedendaagse taboes die Bonelli in zijn boek beschrijft, betreft wat hij noemt het godstaboe. Dan gaat het hem uitdrukkelijk niet om wat hij noemt een patchwork klaube, een soort voor de moderne mens gemaakt samenstel van aantrekkelijke elementen die interessant en aangenaam lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld allerlei diffuse, spiritueel, esoterische overtuigingen zijn. Nee, hij heeft het over een bindend en verbindend geloof aan een God en zijn geboden, die ons uitdagen dagelijks aan onszelf te werken. Hij schrijft: waarom vinden sommige tijdgenoten het zo irritant wanneer anderen zich als gelovig presenteren? Wat kan daaraan zo bedreigend zijn wanneer bijbelgetrouwe christenen de politiek correcte mainstream tegenspreken? Vanwaar die woede wanneer mensen het katholieke leergezag voor waar houden en hun leven daarnaar inrichten? Waarom is het heden te dagen voor velen al ergerniswekkend wanneer voor hen volledig onbekende jonge mensen vanuit het geloof vrijmoedig voor het celibaat kiezen? In welke zin kan het buitenstaanders raken wanneer jonge paren tot het huwelijk willen wachten? Hoezo is het erg dat de meeste religies masturbatie en homoseksuele handelingen als zondag beschouwen? Waarom valt tolerantie ten aanzien van religie tegenwoordig nu juist zoveel liberalen zo zwaar? Echte, bindende en uitdagende religie is een provocatie en een taboe geworden. Een religie waarbij we niet sowieso allemaal automatisch in de hemel komen, omdat we zo braaf zijn. Een religie waarin God serieuze beslissingen van ons vraagt en de zondaar bestraft. Een religie die de andere wang toekeert wanneer men op de ene slaat, waar vrede belangrijker is dan de overwinning. Een religie die de mensen leert dat vergeven belangrijk is en dat niet altijd de anderen schuldig zijn. Kortom, een geloof waarbij niet alles op het even is. Zo'n geloof is taboe. Aldus Bonelli, die er nog op wijst dat praktiserende christenen principieel vogelvrij zijn, juist in die media die de huidige tijdgeest het meest enthousiast dienen. Want het zijn juist deze persorganen die zich voortdurend opwerpen als verdedigers van andere minderheden, die op geen enkele manier gediscrimineerd mogen worden. Een taboe binnen een taboe is het dan om een onderscheid te maken tussen de bereidheid geweld te gebruiken binnen de diverse godsdiensten. Wereldwijd worden de christenen het meest vervolgd, maar voor dat gegeven hebben deze media doorgaans heel weinig belangstelling. In dit verband vertelt Bonelli zijn lezers over een grappig verlopend experiment dat hij deed met het inmiddels roemruchte ChatGPT. ChatGPT. Kunt u een paar goede moppen over Jezus vertellen? Vraagt hij zijn computer. Nu, die vraag levert wel een aantal smakeloze grappen op. Maar wanneer hij vervolgens aangeeft dat hij ook wel belangstelling heeft voor wat moppen over Mohammed, weigert het computerprogramma dat. Als motivering krijgt hij de brave boodschap: ik houd me aan de grenzen die respect en sensibiliteit tegenover religieuze figuren vragen. Maar wanneer u in plaats daarvan een algemene godsdienstige mop wilt horen, zal ik u er graag één vertellen. De nadrukkelijke vraag waarom het programma dan wel net moppen verteld heeft over Jezus, die toch overduidelijk ook een religieuze figuur is, verandert daar niets aan. Wij worden hier, beste luisteraar, geconfronteerd met het boeiende gegeven dat moderne taboes kennelijk zo sterk zijn dat ze een geïntegreerd onderdeel kunnen worden van digitale denksystemen.
Het godstaboe is natuurlijk ouder dan 1968. Maar de huidige democratisering ervan heeft natuurlijk te maken met die toen opbloeiende Umwertung aller Werte, die met dit religieuze zelfgevoel samenviel. Het individualisme dat alles aan zich ondergeschikt gaat maken, die tot onze huidige narcistische cultuur geleid heeft, gaat moeilijk samen met het geloof aan iets hogers dat zich boven het eigen ik bevindt. Het geloof aan een God die absoluut is en die niet automatisch meebuigt met onze eigen wensen en begeerten, staat op gespannen voet met de reclame- en consumptiesamenleving die ons voortdurend toeroept: jij kunt krijgen wat je wilt. Niets van wat je wil kan schadelijk zijn. Jouw begeerte mag grenzeloos zijn. Hoogstens is er de grens van je eigen gezondheid of die van anderen. Maar het bestaan van God begrenst natuurlijk die uitwassen van het ik. Hij kortwiekt ons ego. Hij vraagt nederigheid, zelfverloochening en onderschikking. Hij staat daar als de radicale tegenhanger van het hedonisme, van de culturele spraakmakers van na 1968. Het godsgeloof vormt een correctie op die menselijke onderbuikgevoelens van hebzucht, wellust, gulzigheid, afgunst, voor al die prikkels van de moderne consumptiemaatschappij. En in die zin ontstond de meest ingrijpende vergissing van 1968 door God als antithese van de vrijheid voor te stellen. God, zo beweerde men, zou onze vrijheid begrenzen door al die talrijke voorschriften en normen die hij ons via de godsdienst oplegt. En die godsdienst wordt in het christendom natuurlijk gerepresenteerd door de kerk. En die kerk heeft zich dan gedurende eeuwen immers als corrupt en machtshongerig bewezen. Natuurlijk, zo schrijft Bonelli treffend, maakt de kerk als menselijk instituut fouten. Maar haar louter beoordelen naar fouten van haar grondpersoneel en haar daarom de deur uit doen, is hetzelfde als de democratie willen afschaffen omdat in parlementen ook foute ideeën geuit kunnen worden. Maar afgezien hiervan werd het geloof aan een God volledig misverstaan. Hij kortwiekt de vrijheid van de gelovige immers niet, maar de gelovige wordt juist door het geloof een vrije mens. Want de ware gelovige, zo schrijft Bonelli, wordt bevrijd van zijn driften en begeerten die jaarlijks met de nieuwste trends veranderen. De ware gelovige laat zich ook niet leiden door dysfunctionele bijgelovige taboes als symptomen van de actuele politieke tijdgeest. Dat is de ware vrijheid, het vrij zijn van de manipulatie en politieke ideologie. Zijn morele kompas is helder. En dat biedt zeker weinig zwakke plekken ten aanzien van politieke indoctrinatie. Een gelovige mens laat politiek niet in ieder segment van zijn leven domineren. In de diepst gelegen kamers van zijn bestaan laat hij alleen God toe. En nu begrijpen we weer beter waarom moderne ideologieën zo vijandig staan en stonden tegenover het geloof. Dat soort ideologieën willen immers het gehele leven politiseren. Ze hebben immers een sterke neiging in ieder woord en handeling een voortzetting van de politiek te zien. Daarom waren het communisme en het nationaal socialisme militant atheïstisch van karakter en werd de kerk in hun dictaturen vervolgd en gehaat. Maar, zo laat Bonelli ons weten, dat geldt ook voor het tegenwoordig zo invloedrijke woke-denken. Voor dat wokisme in al haar verschijningsvormen geldt immers dat het net als het communisme en nationaalsocialisme vaak de trekken van een pseudo-religie aanneemt. In al dat moderne woke-gedachtegoed geldt als het hoogste gebod de eigen individuele
bevrediging. Vindt als het ware de sacralisering van ons eigen ik plaats. Benedictus XVI bracht die op het ik betrokken ethiek ooit kort aldus onder woorden. Er ontstaat een dictatuur van het relativisme, die niets definitiefs aanvaardt en als laatste maatstaf slechts het eigen ik en zijn wensen gelden laat. Alleen wanneer christelijke kerken of bepaalde vertegenwoordigers ervan zich verregaand aan de tijdgeest onderwerpen, worden zij in de media toegejuicht. Een oprecht christelijk geloof daarentegen, dat een egocentrisch individualisme in de weg staat, geeft slechts grote ergernis en geldt als reactionair. En dan wordt een dergelijk geloof als subversief waargenomen en om die reden getaboeiseerd. Nu goed, na de bespreking van deze twee taboes rest nog de vraag waarom mensen, vooral uit de maatschappelijke en culturele bovenlaag in het Westen, vaak zo slaafs en fanatiek aan die valse taboes blijven vasthouden. Ja, hoe konden die taboes zo lang succes hebben? Wel nu, in het laatste deel van zijn boek laat Bonelli zien hoe die moderne taboes ook onder delen van de bredere massa zijn gaan leven via de toepassing van een groot aantal psychische technieken.

0: Rafael Bonelli beschrijft in zijn boek ook een groot aantal psychologische afweermechanismen die werkzaam zijn bij het in stand houden van die moderne, dysfunctionele taboes. Ik geef u er ter illustratie enkele voorbeelden van. Twee typische afweermechanismen zijn rationalisering en intellectualisering. Beide mechanismen dienen om niet geconfronteerd te worden met onaangename emoties of onzekerheden. Rationaliseringen dienen vaak als rechtvaardiging voor bestaande overtuigingen, terwijl men bij het verschijnsel intellectualisering zijn toevlucht neemt tot louter abstracte argumenten om maar geen onaangename gevoelens toe te laten. In de media vindt men tal van voorbeelden van wat Bonelli aanduidt met de term rationalisering. In de bewering "geslacht is slechts een sociale constructie" wordt de biologische realiteit van het geslachtsonderscheid uitgewist om een zuiver ideologische positie in te nemen waarmee totale gelijkheid boven natuurwetenschappelijke feiten gesteld wordt. Of de bewering "abortus is slechts een kwestie van reproductieve zelfbestemming", waarmee de rationalisering hierin bestaat dat het morele dilemma verdrongen wordt. Het biologische feit dat een mensenleven beëindigd wordt, wordt zo genegeerd om een heldere morele rechtvaardiging te krijgen. De bewering "alle asielzoekers vluchten voor oorlog en onderdrukking en hebben onze hulp nodig" simplificeert een oneindig ingewikkeld probleem tot een simpel, dwingend, moralistisch gebod. Iets anders functioneert het afweermechanisme van de intellectualisering. Wanneer we lezen "migratie is historisch gezien een normale toestand dat met complexe geopolitieke factoren samenhangt", worden daarmee reële sociale problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt op een quasi-academisch niveau opzij geschoven. Een dergelijke functie heeft ook de volgende bewering ten aanzien van abortus. De discussie over het recht op leven versus zelfbeschikking is een normatief ethisch debat dat geen objectieve antwoorden kent. Beide afweermechanismen maken een eerlijk debat moeilijk, omdat zij of de ware motieven versluieren, zoals gebeurt bij rationalisering, of emotionele en morele vragen omzetten in droge theorie. Iets wat in het Duits zo treffend wordt aangeduid met de onvertaalbare term Klugscheißerei, dat zoiets betekent als je standpunt hullen in wolken van onbegrijpelijk pseudowetenschappelijk verbalisme. Ik liet in deze boekbespreking al eerder de term cognitieve dissonantie vallen. Cognitieve dissonantie treedt op wanneer wij dingen zien die afwijken van onze diepgevoelde overtuigingen. En men heeft dan de keuze uit twee mogelijkheden: zijn overtuiging bijstellen of zijn waarnemingen negeren of verdringen. Wie je bent, wordt dat bepaald door wat je ziet, of bepaalt wat je ziet wie je bent? Anders gezegd, zijn onze standpunten gebaseerd op wat we waarnemen, of zijn onze waarnemingen gebaseerd op onze standpunten? We zien bijvoorbeeld regelmatig progressieve feministische voorvechters van de multiculturaliteit het antisemitisme en de vrouwenverachting in sommige groepen migranten zorgvuldig negeren ten einde hun beeld van de wereld geen krassen op te laten lopen. Enerzijds zetten zij zich in voor vrouwenrechten en benadrukken zij het gevaar van patriarchale structuren, vrouwenonderdrukking zogezegd. Anderzijds zeggen zij geen enkel bezwaar te hebben tegen massale immigratie uit streng patriarchale culturen. De schijnbare bevrijding uit deze dissonantie luidt dan stevast: alle culturen zijn gelijkwaardig en wie op duidelijke problemen wijst is racistisch. Een vroege beschrijving van cognitieve dissonantie vinden we overigens al in een fabel van de oud-Griekse schrijver Esopus. Die fabel gaat als volgt. Een hongerige vos zag een fraaie tros druiven hangen aan een lange wijnstok. Die zien er lekker rijp uit, dacht de vos. Hij ging op zijn twee poten staan om de druiven te grijpen, maar de tros hing te hoog. De vos nam een aanloopje en sprong hoog in de lucht, maar nog kon hij de tros niet bereiken. Wat de vos ook probeerde, het lukte hem niet de druiven te pakken. Dus gaf hij het op. De vos keerde zich om met de neus in de lucht en liep weg alsof het hem niks kon schelen. Ik dacht dat die druiven rijp waren, zei hij tegen zichzelf. Maar nu zie ik dat ze toch zuur zijn. Bonelli geeft ook tal van voorbeelden van methoden om die dysfunctionele taboes in leven te houden. Een ook in ons land overbekende strategie duidt hij aan met de term reductio ad Hitlerum, waarbij de positie van tegenstanders in verband worden gebracht met de opvattingen van Hitler. Het bekritiseren van onwelgevallige opvattingen door de vertolkers ervan voor te stellen als fascisten is in vooruitstrevende kring natuurlijk al decennia lang een geliefde sport, ook bij ons. En we zijn nu natuurlijk op het onvermijdelijke punt aangekomen waarin sommige lieden het establishment daadwerkelijk wensen te provoceren door hun symbolen en hun gedrag te ontlenen aan wat ze op de politieke rommelzolder kunnen vinden. Of de meeste van deze mensen alleen al het woord fascisme zouden kunnen spellen, waag ik te betwijfelen. Beste luisteraar, tijdens het lezen van dit boek werd ik geconfronteerd met een treffende illustratie van wat Bonelli in dit boek schreef over het karakter en de werking van die hedendaagse ideologisch gedreven taboes. Dinsdag 15 oktober jongstleden zou SGP-aanvoerder Chris Stoffer in het praatprogramma EVA een toelichting mogen geven op de campagne die zijn partij was gestart om het stijgende aantal abortussen in ons land weer te laten dalen. Wie dit deel van het programma nog eens zou willen bekijken, krijgt een haarscherpe illustratie te zien van veel van wat Bonelli in zijn boek beschrijft. Te midden van een gezelschap aan tafel, dat de heer Stoffer ook niet zeer welgezind was, zagen we de gastvrouw duidelijk steeds verontwaardiger worden. Vandaar het grote aantal interrupties van deze mevrouw. Stoffer kreeg nauwelijks de kans een zin af te maken. Het was mij overigens volkomen duidelijk dat die verontwaardiging niet gespeeld was. Dit ging niet over zoiets als de hypotheekrenteaftrek of de hoogte van de energierekening. Nee, het ging hier over het doorbreken van een modern taboe. De verontwaardiging van mevrouw Jinek was authentiek, om dat woord maar weer eens van stal te halen. Authentiek, want was gericht op een man die doodleuk aan haar tafel het moderne abortustaboe zat te doorbreken. Veel van wat Bonelli in zijn boek beschreef kon de kijker hier aantreffen. Intellectualisering. Het ging hier niet over het doden van ongeboren leven, maar over een schandalige politieke partij die wilde beslissen over de lichamelijke integriteit van andere mensen. Rationalisering. Wat wilt u, meneer Stoffer, met de zwangerschappen die het gevolg zijn van verkrachtingen? En ja, meneer Stoffer, als vader van drie dochters, zou u nog steeds een tegenstander van abortus zijn als een van uw eigen dochters verkracht wordt? Het kon niet op. En de abrupte manier waarop mevrouw Jinek het gesprek afbrak, liet overduidelijk zien dat ze mentaal werkelijk aan het eind van haar krachten was. Kortom, we zaten te kijken naar een hedendaagse versie van de aloude schandpaal. Beste luisteraar, meer als een eerste indruk van dit zeer lezenswaardige boek kan ik u hier niet geven. Bonelli laat ons zien hoe wij in het Westen in een dysfunctionele taboe-maatschappij leven, terwijl we eigenlijk een maatschappij zouden moeten zijn met functionele taboes. Vandaag de dag kunnen we in iedere zin die we uitspreken op zulke dysfunctionele taboes betrapt worden. God wordt afgelost door politieke cultussen, door allerlei soorten pseudo-intellectuele goeroes, door de wetenschap, door bijgeloof, door de natuur of door het klimaat. Ons innerlijke heiligdom wordt zo in toenemende mate een altaar voor afgoden. Hier geldt het bekende woord: wanneer de mens ophoudt in God te geloven, kan hij in alles gaan geloven. Bonelli beschrijft in zijn boek nog talloze andere ideologisch gedreven taboes. Taboes die de samenleving verdelen en ons op de aardse bodem terneerdrukken. En die het ons extreem moeilijk maken naar het hemelse te streven. Er is het anekdotische verhaal over Thales van Mileten, een van de eerste Griekse filosofen. Op een avond, zo gaat dat verhaal, loopt hij te wandelen en raakt volledig in de ban van de prachtige sterrenhemel. Terwijl hij naar boven kijkend naloopt te denken over de diepere geheimen van het uitspansel, valt hij in een put. En toen zou iemand hem belerend hebben toegesproken: hij wilde de dingen van de hemel kennen, maar hij vergat te kijken naar wat voor zijn voeten lag. En Bonelli wijst zijn lezers er fijntjes op dat dit verhaal voor onze tijd omgekeerd moet worden. Wij zijn tegenwoordig zo druk niet in de talloze valkuilen te stappen die de taboe-samenleving voor ons uitgestrooid heeft, dat wij volledig vergeten zijn de blik af en toe omhoog te heffen, om de hemeltent in al haar schoonheid en volmaaktheid te beschouwen. Hij schrijft: wanneer we eindelijk een geestelijk pauzemoment gebruiken om ons op te richten, merken we dat we elke oriëntering verloren hebben. We weten niet waar we ons bevinden, waar we eigenlijk heen willen, hoe en waar we eigenlijk naar op weg zijn. Dan wordt het aanlokkelijker de blik weer te laten dalen en uit angst ons te vergissen weer een spoor vol taboes en valstrikken te volgen. Want op zijn minst geeft ons dat tenminste een geprefabriceerde richting. Ergens aan te komen schijnt ons kennelijk aantrekkelijker dan de weg naar het juiste doel te betreden. In dit geval ook de weg naar een eigen meningsvorming. En zo kwellen we ons op onze weg. De gedachten reiken niet verder dan tot onze volgende stap. Ons innerlijke heiligdom verduistert. Het vult zich met banaliteiten en verliest zo het zicht op het ware, het goede en het schone. De uitwerking van al die dysfunctionele taboes ondermijnt niet alleen onze vrijheid op het gebied van taal en denken, ondermijnt niet alleen een gezond politiek discours en tast onze democratische grondwaarden aan. Zij tast ook ons innerlijke kompas aan, ons zintuig voor waarde en ons verantwoordelijkheidsgevoel. Zij corrompeert het hart. Een beschaafde maatschappij kan zich zonder functionele taboes niet ontplooien. Een vrije maatschappij wordt door te veel dysfunctionele taboes onderdrukt. Aldus Raphaël Bonelli. Beste luisteraar, ik ben aan het eind van mijn bespreking van zijn boek Taboe gekomen. Volgende week start ik met een langere serie getiteld De Katholieken van Vietnam. Weer zeer bedankt voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn

0: zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Dan bidden we de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de Katholieke Kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom luisteraars van Radio Maria. In een serie van uitzendingen waarin we praten over de traditionele Latijnse mis, gaan we vandaag verder met pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen. We hebben diverse punten aangeraakt, zoals het ad orientem celebreren, de priester die afgezonderd is van het volk, en ook over de herhalingen in de liturgie. Als laatste hebben we een klein stukje gesproken over de liturgische kalender. Om daar verder op in te gaan is een wat meer technische kwestie, maar in ieder geval dus wel even aangestipt dat de liturgische kalender die in de TLM gebruikt wordt toch duidelijk afwijkt van de kalender zoals we die in de mis van Paulus VI kenden. Wat wel een heel bijzonder punt rond de TLM is, en dat menigeen die de kerk binnenkomt tijdens dat de viering gaande is, soms denkt van, ben ik te laat of ben ik te vroeg? Ik hoor nog niks. Terwijl je wel allerlei dingen aan het altaar ziet. Nou, daar is een heel fameuze opmerking die sommige mensen zeggen: het is een iconostase van stilte.
4: Mm-hmm.
3: En iconostase verwijst dus naar de Byzantijnse of orthodoxe liturgie, waarin een iconostase, een paneel van diverse iconen, het Allerheiligste, het priesterkoor, afschermt van de kerk.
4: En bij de consecratie gaan zelfs de deurtjes dicht.
3: Gaan zelfs de deurtjes dicht. Ja. Maar dat is het verschil. In onze Romeinse ritters kennen we zo'n afschuiming door iconen of wat dan ook, kennen we niet. Of ik moet eigenlijk even heel voorzichtig zeggen, niet meer.
4: Mm-hmm.
3: Want in de oudere kerken kom je iets van dat soort fenomenen kom je best nog wel eens tegen.
4: Ja, zeker als je boven het altaar dus een ciborium hebt. Dat wil zeggen vier pilaartjes met er een dakje boven. Ja, van oorsprong gingen daar tussen de pilaartjes gordijnen. En op moment suprême gingen de gordijntjes dicht.
3: Dicht. Kijk. Maar hoe moeten we dus dat zien van dat er dan in de Romeinse ritters die iconostase van stilte, om dat beeld toch maar even weer te noemen.
4: Ja.
3: Waarom wordt een gedeelte van het gebed of van de liturgie, met name zeg maar het eerste deel, wel hoorbaar gesproken, terwijl er op enig moment er bijna het, nou, letterlijk het heilige stilzwijgen toegedaan wordt, terwijl het niet stil is?
4: Fides ex auditu. Ja, geloof komt uit het horen. Vandaar dat de woorddienst, dus de lezingen in feite, dus hardop zijn. En dat betekende dat je dus de lezingen via je oren kunt interioriseren. Terwijl juist wanneer we overgaan naar de viering van de Eucharistie, dat het geïnterioriseerd zijn, dus het zich eigen maken, door de stilte wordt bewerkt. Dat zie je ook in de oude, in de verschillende Bijbelboeken, zie je dat weer naar voren toe komen. Wanneer spreekt God? God spreekt niet in het rumoer en van alles en nog wat. Ja, het mooiste voorbeeld is Elia, die op een gegeven moment nadat die Baal profeten heeft geëlimineerd en hij dus een prijs op zijn kop gezet. Hij vlucht de woestijn en hij zegt: na mij de zonvloed, ik ga sterven. Ik wil sterven. Dan zegt God: wel, nee, jongen. En God komt hem tegemoet. Ja, en in de storm en in het onweer en van alles en nog wat meer, in de orkanen, het zegt Elia allemaal niks. En op het moment dat hij dat bliksem flitst, en het zegt Elia allemaal niks. Maar op het moment dat er een stilte en een heel zacht suizen van de wind is, Dan bedekt India zijn gezicht en dan weet hij, nu komt God voorbij. Ook in de stilte van Mozes op de berg spreekt God. En zo zijn er tig momenten aan te wijzen, ook in de Heilige Schrift, dat stilte de voorwaarde is om bij het mysterie te komen. En vandaar dat er dus een soort iconostase is van de stilte. Het geeft ook aan dat niet op de eerste plaats staat datgene wat we doen, maar wat God aan ons doet. En dat je daarvoor open staat, dat je met je handen open staat en dat je ontvangt. En de stilte zegt in feite dat je ontvangt met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wezen. En dat je dat wat je ontvangt ook je eigen mag maken.
3: En dan komt natuurlijk altijd, althans vanuit de moderne mens, die overal aan wil meepraten, meedoen.
4: We struikelen over de talkshows, ja.
3: De vraag van, er is inderdaad die iconostase van stilte aan de priesterkoorkant.
4: Ja.
3: Wanneer mogen wij gelovigen iets zeggen? Wij antwoorden een aantal keren wel op van Domus Vobiscum.
4: Het conspirito duo, en met uw geest.
3: Waarvan trouwens ook een aantal mensen niet begrijpen van wat dat antwoord eigenlijk dan is. Mm-hmm. Misschien is het wel goed om daar ook even op in te gaan.
4: Mm-hmm. En met uw geest, wat betekent dat? Ja.
3: Ja. En dat zeker tijdens de consecratie
4: is er stilte.
3: Is er echt stilte. Absolute stilte.
4: Ja.
3: Daarbij is altijd de grote wens dat indien er ook nog een koor is, dat hij op tijd ophoudt met zingen.
4: Klopt.
3: Zodat dan in ieder geval de consecratie
4: is in stilte.
3: In stilte kan zijn.
4: Ja.
3: Maar, en dan krijg je dus het bijzonder in de mis, het Onze Vader wordt dan een keer wel weer luid gesproken.
4: Ja, door de priester. Voor het volk, wat het volk beantwoordt met zet libera nos amalo. Terwijl ik me kan voorstellen dat in een verdere ontwikkeling van de TLM, dat ook door het volk in totaal gebeden kan worden. Ja.
3: Maar daar zie je dat
4: en
3: er
4: volgens mij heeft Pius de XII daar in de Missa Dialogata al een aanzet toegegeven. Maar dat zou ik moeten opzoeken.
3: Zover mij bijstaat, inderdaad in 1958 is er überhaupt over de muziek. En
4: ja.
3: is dit ook is een punt geweest van om voor te stellen om dat die dan ook wel door de gelovigen mee te laten bidden.
4: In verband met de fameuze participatio actuosa. Oftewel, we moeten allemaal iets gaan doen, maar dat wordt er niet meer bedoeld. Dat we erbij betrokken zijn. En de stilte is ook een wijze van betrokken zijn, waar we in feite wat we ons ontwend hebben. Ja? De stilte is de voorwaarde om goed te luisteren. De stilte is de voorwaarde om het mysterie te laten. Ja, de stilte is in feite het redmiddel om ons te behoeden voor uitspraken die we niet waar kunnen maken. Ja, zie bijvoorbeeld al die talkshows, stel dat en stel dit. We weten het niet zeker, maar we hebben toch wel onze mening klaar. Dit en dat en zus en zo. Of het beroemde voorbeeld van een minister die meteen al begint te krijsen dat een heleboel politieagenten de fout in zijn gegaan omdat ze in een dossiertje hebben gekeken enzovoort, terwijl er later allemaal niks van waar is enzovoort enzovoort. De stilte behoedt ons voor een heleboel misère en ellende. Waarom trekken kluizenaars zich terug? Waarom trekken mensen zich terug in de stilte om in feite de grootheid van God te zien en de grootheid ook van de schepping?
3: Daarbij is natuurlijk toch wel opvallend in de mis, wat ik net ook al aangaf, naast de iconostase van stilte, de momenten van stilte. Inderdaad, in het beginstuk van de mis wordt dus wel meer, alsof het een gedialogeerde mis is.
4: Ja.
3: Priester en de gelovigen die dus op elkaar antwoorden.
4: En met uw geest, dat wil zeggen, wij vormen een eenheid met u.
3: En daarmee ook zichzelf ontvankelijk maken om het gebed wat de priester vervolgens uitspreekt, om dat ook zich eigen te maken.
4: Ik zeg, de Heer zij met u. Ja, met al die mensen die voor me zitten. Ja, en zij zeggen, het komt spirit en met uw geest. Ja, dus ook met u. Ja, datgene wat u ons geeft, hè, dat mag doorresoneren in de mensen. En dat datgene wat de mensen, wat dat daarin resoneert, ook weer terugkomt naar mij toe. Dus een wisselwerking.
3: Dat is dan een wisselwerking op dat moment. Vervolgens gaan we dus de stilte in. Eigenlijk men weer vanaf de offerande.
4: Ja.
3: Waarbij je dan ook het gebed heeft ook de naam gekregen. Secreta.
4: Secreta, ja.
3: Het wordt in stilte, eigenlijk in het geheim. Ja. Misschien dat nog de betere vertaling.
4: Ja.
3: Alsof het een geheim is. Ja. Wordt het gebed gedaan. Ja. De privatie daarentegen gaat eigenlijk alsof het luikje lofzang, weer open gaat.
4: Lofzang, van, lofzang.
3: Waarin dus dan weer luid gebeden wordt.
4: Ja.
3: En vervolgens na het Sanctus begint dus het kanongebed en dan
4: weer de stilte.
3: Maar dan ook de, zou haar zeggen, de volstrekte stilte. De
4: heilige stilte.
3: De heilige stilte.
4: Ja.
3: Met een kleine moment van het nobiscum.
4: Ja. Terwijl dat nobis peccatoribus, dat wil zeggen, dat werd vroeger gedaan, hè, voor de priesters die ook aanwezig waren in coro. Dus die in de koorbanken zaten, vlakbij het altaar. Was dat voor hun een teken, hè, dat ze, ja, er ook bij betrokken werden. Ja, het nobis slaat dus niet terug op het volk, maar het nobis slaat op het terug op de priesters die erbij waren.
3: En die dus ook op het priesterkoor, ja, aanwezig zijn. Ja,
4: in toog en superplie.
3: Ja. Ja. En dus eigenlijk zich ook achter die iconostase bevinden.
4: Ja, ja.
3: Dan gaat opnieuw toch weer een deurtje open,
4: ja,
3: tijdens het paternoster.
4: Ja, gaat het deurtje weer dicht.
3: Gaat het deurtje weer dicht.
4: Ja.
3: Maar het deurtje gaat vervolgens weer toch weer over.
4: Ja.
3: Wanneer de priester met een partikel boven brood en wijn.
4: Pax Domini sit semper vobis cum et cum spiritu tuo. Ja.
3: En de daar vrede is dus dat element van dat die vredeswens die daarin geïncorporeerd is, zo mooi, eigenstandig, herkenbaar en voor ons als gelovigen in de kerk hoorbaar plaatsvindt.
4: Ja, want de echte vrede komt uit de eenheid met Christus. En niet omdat ik jou zo leuk vind.
3: Dat en omdat ook dat
4: ik moment vind je wel leuk, hoor, maar even terzijde. Hè, dus er wordt altijd gedacht, hè, als we maar on speaking terms zijn met elkaar, hè, dat dan de vrede komt. Maar de echte vrede komt uit het hart van Christus.
3: Ja. En
4: we geven ook de vrede van Christus. En ik geef niet mijn vrede aan jou. En jij geeft niet jouw vrede aan mij. Nee, we geven de vrede van Christus geven.
3: Omdat, en probeer het even wat in wat lijkentaal te vertellen. Met het feit dat na de Onze Vader ontvangt de priester de patheen, gebruikt de patheen, bidt daarbij het Libera Mei gebed.
4: Ja.
3: En vervolgens schuift,
4: Kust de patheen. Schuift hem onder de hostie.
3: Min of meer symboliseert, als zoals Thomas van der Kin ook zegt, van eigenlijk de graflegging van Christus.
4: Ja.
3: En dan vervolgens met het breken van het lichaam van Christus.
4: Ja.
3: En het vervolgens een
4: dat is partikel. Een vloeiende beweging is dat.
3: Ja. En één partikel dus dan vervolgens met drie kruisen boven de kelk. In de commixio, in het maar samenvoegen.
4: Commixio et consecratio, corpus domini nostri Jesu Christi, fiat nobis. Ja.
3: In het Nederlands. Nee.
4: Ja, de vermenging, ja, van, en de consecratie, ja, ja, van beide, ja, mogen ons tot voordeel zijn, geloof ik.
3: Ja. Waarmee eigenlijk ook dan, hè, dus waar de twee consecratiemomenten zijn geweest van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die daar samen gevoegd wordt,
4: ja,
3: in het ene,
4: offer.
3: En eigenlijk daarmee ook weer representeert dat ook daarmee de verrezen Christus als één geheel,
4: ja,
3: zou plaatsen. En dat die vrede ons dus
4: gegeven
3: deelgenoot is.
4: Ja.
3: En daarna pas wordt het Agnus Dei ingezet.
4: Klopt. Men op de borst geklopt.
3: En zie daar, ik wil het dan toch even dus aanduiden, in de nieuwe mis, dat eigenlijk die Pax moment, ja, het elkaar de vrede wensen, eigenlijk voorafgaat aan die Comectio. Ja. En de Comectio vindt eigenlijk min of meer plaats tegelijkertijd dat het Agnus Dei wordt.
4: Ja. Ja.
3: Dus daar,
4: een soort fremdkörper zou je bijna kunnen zeggen. En maar, daar kom je als priester dan ook vaak heel moeilijk uit. Want op het moment dat dus het koor het Agnus Dei zingt, ben jij aan het breken. En legt dus een kleine partikel in de kerk. Terwijl je niet weet, moet ik dan het gebed bidden wat erbij hoort. Of moet ik het Agnus Dei bellen? Bidden.
3: Ja. Maar goed, dat was even een klein zijstapje. Ja. Zij ons vergeven hopelijk. Ja. We hadden het over die stilte.
4: Ja.
3: Dan is dus na het stille moment van dat de priester zelf gaat consumeren.
4: Ja.
3: En dat wordt dan geaccentueerd door dat de misdienaars de bel laten klinken.
4: Ja.
3: Zodat eigenlijk ook iedereen weet van
4: Domine non sum dignus.
3: Nu, wat een eerdere uitzending ook al een keer precies is genoemd, van de liturgie vereist dat vanaf dat de offergaven gebracht worden tot aan het communiceren door de priester,
4: ja,
3: dat één doorgaande beweging is.
4: Ja. De priester mag dus ook niet halverwege ergens naar de sacristie gaan. Hij mag het superdanium, hij mag het priesterkoor niet verlaten. Hij moet contact houden, fysiek met het altaar.
3: Ja. En dus even terug naar dat stilte moment. Dat is dan ook een stil moment.
4: Ja.
3: Als je een drie herenmis bijwoont, zie je ook dat de diaak en subdiaak even tijdelijk wijken.
4: Ja.
3: Zodat het heilige moment dat de priester het offer gaat consumeren,
4: dat is zijn moment.
3: Zijn moment is,
4: ja.
3: En dat het ook in die zin weer die iconostase van stilte mag zijn.
4: Ja, klopt.
3: En pas na dat wij
4: een soort onderstreping eigenlijk van A, wat gebeurt er? B, wat betekent het? C, wat voor een effect heeft het? Ja, je ziet het. Ja, het gebeurt. Maar het effect is dat je dus één wordt met Christus. Ja, word wie je ontvangt. Dat is de oude uitspraak van Augustinus.
3: En wat de gelovigen later dan ook vervolgen in hun communie.
4: Ja, ze zien dus alle het voorbeelden van wat hun ook een paar minuten later zullen ontvangen. En vandaar ook dat het gepast is om soms ook de schuldbelijdenis te herhalen. Om zich weer innerlijk bewust te zijn. Ik nader als een patiënt naar de dokter. En ik nader als een bedelaar naar degene die me alles geeft. Ja? Vanuit een houding van eenvoud en nederigheid. Niemand kan de communie claimen. Niemand kan zeggen en ik moet de communie gaan.
3: En ik denk dat, om even toch even dat korte zijstapje te maken, niemand is verplicht om
4: één keer per jaar
3: naar de communiebank te rennen.
4: Nadat
3: omdat
4: je gebied hebt.
3: Mijn buurman gaat, omdat iedereen gaat. Nee.
4: Bank voor bank is de vreselijkste methode die we ooit hebben uitgevonden in Nederland. Ja, om mensen te dwingen te communiceren. En als je blijft zitten, voel je je bijna schuldig en word je aangekeken van, wat is met jou aan de hand?
3: Ja. Dus in deze zin wil ik ook zelf een warm pleitbezorger van zijn. Van, kijk niet naar wat je buurman doet.
4: Nee.
3: Het is voor jou, in welke gesteldheid je bent, dat je meent je te kunnen naderen tot Christus.
4: Ja, ja.
3: Of dat je zegt, ik ben er vandaag niet aan toe.
4: Nee.
3: Het gaat me niet.
4: Ja.
3: Of dat je,
4: het is jouw persoonlijke keuze.
3: Ja.
4: En in die vrijheid, onze kerk heeft ons altijd, persoonlijke vrije keuze is iets wat bij onze kerk heel hoog staat aangeschreven. Ja? Vandaar ook de felle reacties tegen de reformatie, met name tegen Calvijnen. Die in feite de eigen vrije menselijke wil tot niks meer verklaart.
3: Nou, ja. Maar waarmee ik dus ook de gelovigen wil aanmoedigen van, niet om af te zien van te communie gaan, maar wel om vanuit eigen keuze en vanuit eigen gewetensonderzoek, van ben ik inderdaad in de gesteldheid om
4: te het getuigt communie soms van meer eerbied en meer ontzag om dan niet de communie te gaan, dan naar voren te schokken en alsnog de communie te gaan. Om de dood eenvoudige reden, je moet weten wie je ontvangt en je moet je huis op orde hebben. Vandaar dat communie gaan en het sacrament van de biecht hebben altijd bij elkaar gehoord. En helaas hebben we dat in Nederland uit elkaar gesloopt. Met rampzalige gevolgen. Ja.
3: Even tot dit moment. Ja. En dan komen we straks nog, ofwel nog wat verder te spreken over het te communie gaan, de toncommunie.
4: Ja.
3: Maar voor het moment is even een
4: moment
3: van de muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis. Tal van aspecten hebben er al de revue gepasseerd. En ik kan u vast beloven, er kunnen nog zoveel meer nog passeren die heel bijzonder en heel belangrijk zijn. Laten we toch nu even een opstapje maken nadat we aan het eind van het vorige stuk terechtgekomen bij de communiegang van de gelovigen. En het bijzondere fenomeen, de tongcommunie, die we op diverse plekken in de wereld eigenlijk niet meer kennen. En dat zeker in de kringen die met de nieuwe liturgie gaan is. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, op heel veel plekken is er wel een revival, dat het op de hand ontvangen van de communie steeds minder is geworden en dat er steeds meer mensen zijn die a, de communie op de tong ontvangen en b, daarbij ook door de knieën gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dus de twee aspecten. Eén, men gaat bij de communiebank op de knieën en wanneer de priester komt met de heilige hostie, dat je dus die ontvangt op de tong. Wat is nou het bijzondere van dat je niet je handen naar voren toeschuift, met alle eerbied die je daarbij toch zou kunnen hebben, wat ze zeggen van, ik maak een troon van mijn handen om Christus te ontvangen.
1: Ja, weten we allemaal. Maar dan moet je wel even teruggaan. Ten eerste, de handcommunie is afgedwongen. Ik zeg het nou even heel bout. Maar in feite heeft men Rome het mes op de keel gezet, dat men toch de handcommunie wilde ingevoerd zien. En men had daarvoor de glorieuze gedachte dat de handcommunie was de oudste manier van communiceren. Inderdaad, bij Cyprianus en bij nog een aantal kerkvaders vind je, wat je net zei, dat je handen tot een troon maakt. Maar wat gebeurt er dan? En daar refereert men dan meestal niet aan. Dan wordt er dus een doek over je hand gelegd. De communie wordt op die doek gelegd. Je beweegt je hoofd richting de doek die op je handen ligt, waarop de communie is. En je pakt met je tong, pak je dus voorovergebogen naar je handen toe, pak je de communie en je raakt hem dus zelf niet aan. Want de communie pak je niet.
0: Het is een gave.
1: Het wordt je gegeven. Dat is ook de reden waarom dus de kerkcommunie zo problematisch is. Nou, afgezien dat iedereen uit dezelfde kerk zit te drinken. Ja, en het morsen enzovoort. Maar het wordt je gegeven. Je neemt niet zelf. Ja? Gods gaven worden je gegeven. Daar heb je geen zeggenschap op. Daar heb je geen recht op. Dat kun je niet claimen. Daar kun je niet voor naar het gerecht toe gaan om dat af te dwingen of wat dan ook. Het wordt je gegeven. En dat is de oudste manier van te communie gaan. Uit hygiënische zaken heeft men rond de 6e, 7e eeuw heeft men dus besloten om de communie niet meer op de hand te leggen, maar op de tong. En die oude handcommunie, dus dat je je hand als troon maakt, dat er een doekje overheen gelegd wordt. Ja, en dat dus de communie erop gelegd wordt en dat je dat je je hoofd dus met de tong open richting de hand begeeft en dat je dus met je tong de communie opneemt, ja, en niet vastpakt met je handen. Ja, daarin zie je ook al de eerste aanzet in feite tot een soort communiebank. En de communiebank is het verlengde in feite van het altaar. En de communiebank is het altaar van de gelovigen. Ja, wat je ook ziet in de tijd van Carolus Borromeus, in de late middeleeuwen zie je die communiebank langzaam maar zeker ontstaan. De tongcommunie was dus in de 7e, 8e eeuw werd gefrequenteerd. En ja, in 1968, 69, 70 zie je dat met name uit Nederland dus de impressie komt. Dat de handcommunie moet en zal weer ingevoerd worden. Niet wetend, niet snappende hoe de handcommunie in vroegere tijden in de vroege kerk werd gepraktiseerd. En dat men dus een troon maakt, ja, lichaam van Christus, amen, wordt erop gelegd en je pakt met je handen en je stopt in je mond. Ja, dan zie je al, ja, je pakt het zelf en dat klopt niet. Ja, je ontvangt het.
0: Voor de luisteraars die in kerken waar geen communiebank is en zich misschien geen voorstelling kunnen maken van wat dat is.
1: Ja.
0: Dus daar waar het priesterkoor begint, daar wordt meestal een bank, een zeg maar een half hoog, bijna zeg maar op tafelhoogte rail.
1: Waar je aan kunt knielen.
0: Waar je aan kunt knielen.
1: Op een kussen.
0: En als de kerken dat op een goede manier voor elkaar weet krijgen, ligt daar overheen een zogenaamde communiedwaal.
1: Nou, daar steek je je handen onder.
0: Daar steek je inderdaad de handen onder. En dat is nog een extra puntje wat natuurlijk meespeelt bij de tongcommunie. Vaak is er dus een misdienaar die de priester begeleidt. Ja. En die dus een zogenaamde communiepateen.
1: Ja,
0: dat
1: klein
0: is
1: schaaltje.
0: Een klein schaaltje, een wel waardevol schaaltje. Onder de kin houdt.
1: Ja. Zodat er geen partikels verloren gaan, ja. Kleine stukjes.
0: De kleine stukjes van de hostie, want nadat de kerk ons ook leert, in ieder partikel is Christus ten volle
1: tegenwoordig, ja, zowel onder gedaante als brood als onder gedaante van bloed. Dat heeft mij wel eens tot vreselijke dingen, hoe je het niet aangezet, ja, maar ik heb daar vreselijke dingen mee meegemaakt. Ja, dat je dus in die tijd nog, die tijd dus ook nog de kelkcommunie had en dat mensen met indopen en dat je dus nadat je klaar was met communiëren echt op de knieën moest gaan. Met een doekje dus de stenen vloer moest afvegen vanwege de druppels bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten wat je op dat moment aan het doen was. Ja. Terwijl de eerbied gewoon vereiste, jongens, ga met het heilige der heiligen heilig om. Anders keert het zich tegen je. Pas ermee op.
0: En vandaar dus dat mooie gebaar dat wij dus dan kennen. Dat we dus knielend te communie gaan.
1: Ja.
0: En dus ook
1: je maakt je klein.
0: Maar dat de kerk ook dan zo zorgzaam is. Dat ze zegt van oké, je gaat het ontvangen. Maar zelfs op dat moment proberen we dus die zorgvuldigheid te bewaren. Dat als er partikelen, om welke reden ook. En dat kan natuurlijk een klein ongelukje zijn. Ja. Dat toch netjes opgevangen wordt. Ja. En voor de oplettende kijkers die dan misschien een keer hebben gezien van nadat de priester klaar is met het communie uitreiken, neemt hij direct van de misdienaar die pateen mee. Ja. Dus het is niet meer de zorg van de misdienaar, maar het is de zorg van de priester zelf.
1: Ja.
0: Dat hij dus de pateen meeneemt naar het altaar en hem daar verder vervolgt.
1: Als een van de taken van jou als priester, dat wordt ook heel vaak vergeten, dat je het heilige bewaakt. Je bent een custodes, een bewaker voor het heilige. Zorg dat de mensen die in contact komen met het heilige ook dat heilige zien, respecteren en bewaren. Ja.
0: En ook nog een klein saillant detail. Op het moment dat de priester de communie uitreikt, zegt hij de woorden erbij, waarbij hij die zelf afsluit met amen.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot
1: Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ik ben degene die het zegt. Ja.
0: Want de priester kan het ook zeggen, want hij is degene geweest die de consecratie heeft voltrokken.
1: Ja.
0: En die dus weet, dit is het lichaam van Christus. En hij zegt dus, dit is Christus. Amen. Het zij zo.
1: En de communicant, degene die de communie gaat, beaamt dat op zijn manier door te knielen, door de knieën te gaan en door zijn tong uit te steken.
0: En hier zie je dus die verschuiving in het aspect waarin dus in de Paulus de Zesde mis, dat het geacht wordt dat jij als gelovige die Christus gaat ontvangen, dat jij amen zegt.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk dat
1: amen ook van je gevraagd wordt om dat op dat moment de communie te nuttigen op de plek waar je het ontvangt. En dan je dat pas gaat lopen. Terwijl je nu in de domme praktijk ziet, men ontvangt het en men gaat al lopen. En tijdens het lopen gebeurt er van alles en nog wat. En dat je soms als priester, en dat klinkt heel vervelend, achter iemand aanmoedigt om te zeggen, wilt u alsjeblieft nuttigen?
0: Ik geef toe
1: Sorry dat ik het zeg, maar er zullen collega's zijn die dit zullen herkennen. Maar erg prettig voel je er allemaal niet bij, want je wordt gewoon afgeleid en uit je concentratie gehaald. Maar omdat je het heilige moet bewaken, moet je het soms gewoon zeggen.
0: Ja, maar het gaat mij even dus om van wie het amen spreekt, dat het toch eigenlijk heel, heel bijzonder is dat je dus als ontvangende Christus ontvangt.
1: Ja.
0: En dat je daar, je stemt ermee in, Maar jij kunt niet zeggen dat het Christus lichaam is. Want ja, je hebt wel iets gezien in de verte. Maar kun jij daarmee vaststellen dat het dus... Ja. Het, nee, dat is dus in de TLM...
1: De Christus is de garantie.
0: Die is de garantsteller. En ik geef ook toe dat ik als mistinaar die dus het patheen onderhoudt... best ook altijd toch wel even een scheef oogje houdt van degene die weggaat...
1: Ja.
0: Want ook daar gebeuren toch helaas ook gekke dingen in.
1: Ja.
0: En maar dat is dan de gedeelde verantwoordelijkheid samen met de priester... om dus dat oogje in het zeil te houden van dat het op die manier goed gaat. Ja. Er is natuurlijk
1: omdat met name in Nederland zit zo ingebakken in, van... ik ben in de kerk en de communie wordt uitgedeeld... dus moet ik ook de communie gaan? Nee. Ja, onderzoek u zelf of u waardig bent... En blijf gewoon zitten. En de communiebank is een heerlijk instrument. Iedereen die de communie wil gaan, komt gewoon op zijn of haar eigen tijdstip naar voren toe. Schuift aan, neemt plaats bij de communiebank. Niemand hoeft bank voor bank te gaan. Wie blijft zitten, blijft zitten. Klaar.
0: Even toch een klein zijstapje ook richting de orthodoxe liturgie.
1: Ja.
0: Wat zie je daarin? Daar zie je dat dus Christus lichaam en bloed...
1: Ja.
0: Worden door de priester

0: lichaam en bloed ja. worden door de priester op het altaar al reeds vermengd.
1: Ja.
0: En de gelovigen die naar voren komen, knielen niet, maar beginnen in eerste instantie al maken een hele diepe buiging.
1: Ja.
0: En vervolgens haalt ze hun hoofd iets naar achteren.
1: Ja, en maakt met zijn, hoe heet het, de holle mond.
0: Waarin dan door de priester met een lepeltje
1: lichaam en bloed
0: ingeschoven
1: wordt. En het lepeltje wordt gekanteld.
0: Ja. Ja. Waarbij dan ook daar wel een doek ook bijgehouden wordt. Ja. Om ook daar dus wel die voorzorg te houden.
1: Ja.
0: Waarmee ik wil zeggen, ja, het is een andere traditie.
1: Ja.
0: Je hebt toch net geroepen van je moet toch knielen? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dus in deze wijze binnen die liturgie van de Oosterse kerken daar Christus op die manier ontvangt, daar zie je eigenlijk hetzelfde aspect, alleen naar de mores van de Slavische volken.
1: Ja, zoals je dus in een orthodoxe kerk ook geen knielbanken hebt en ook geen banken überhaupt hebt, je staat daar de hele tijd.
0: Ja. Ja. En daar maakt het niet uit dat daarmee dus de gelovigen minder devoot zouden zijn.
1: Nee.
0: Mensen die wel eens, misschien eens een keer zo'n viering hebben meegemaakt in de orthodoxe kerk, daar wordt toch heel regelmatig dat men diepe buigingen maakt, kruistekens maakt en dat soort zaken.
1: En lang niet iedereen gaat de communie.
0: Maar waar ik ook mee wil zeggen, en dat is natuurlijk wel een kenmerk van onze liturgie evenzeer, er zijn momenten van staan. Er zijn momenten van knielen. Er zijn momenten van hoofdbuiging maken. Ja. Het is, plat gezegd, geen sportschool.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel zeggen dat dus de liturgie uitnodigt om niet alleen in je geest en in je woorden, maar ook in je lichaamshouding aan te geven van dat je betrokken bent bij wat er aan liturgie op dat moment plaatsvindt.
1: In principe in de oude liturgie kniel je. Bij de lezing, epistel, zit je. Bij het evangelie, sta je. Bij het credo, sta je. Maar voor de rest is het geknield in feite. Zeker in de stille mis. Ja. Zijn er geen knielbanken of zijn er geen zitbanken in de kerk, wat soms in Rome gewoon voorkomt, dan sta je dus. Maar bij de consecratie, kniel je.
0: We onderbreken even nog weer voor een momentje voor het draaien van een stuk muziek.

0: De lex orandi, lex celebrandi, oftewel...
1: Lex credendi.
0: Hetgeen men bidt, is hetgeen men viert. Hetgeen men viert, is hetgeen men gelooft. Het zijn fameuze woorden.
1: Ja. Vincentius van Lorrain ooit besproken. Ja, lex credendi statuit lex orandi. Dus wat je gelooft, dat uit je in je gebed. Maar datgene wat je dus bidt, ook vanuit jezelf, moet ook een uiting zijn van wat je gelooft. Dus het is geen eenrichtingsverkeer van A naar B, maar het is ook van B naar A. En dat is wel belangrijk om te weten. Wij voegen ons in het geloof van de kerk. En het geloof van de kerk heeft dus te maken met de hele traditie. En ik word niet moe om te zeggen dat je vier dingen bij elkaar moet houden altijd. Dat is ten eerste Christus, dat draait het om. Valt hij weg, wordt het Bhagwan, Gandhi of wie dan ook, ja, dan klopt er iets niet. De schrift, ja, de heilige schrift. Wordt plotseling de heilige schrift in de liturgie vervangen door een spiegelverhaaltje of wat dan ook.
0: Gedicht van Toon Hermans.
1: Klopt er iets niet, gedicht van Toon Hermans ook niet, ja. Enzovoort, klopt het ook niet. Dan de traditie, maar niet de traditie van het moment, maar de traditie dus van uitgaande van het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus tot op de dag van vandaag. Dus geen geïsoleerde traditie.
0: En wat ons door de apostelen is ook overgeleverd.
1: Ja, en wat in de kerk is doordacht, bewaard als het depositum, filii als het, ja, de geloofsschat. Ten vierde, het gezonde boerenverstand. Als dat er niet is, ja, gaat het ook niet goed. Snap je? Christus, schrift, traditie, gezonde boerenverstand. Dat hoort bij elkaar. Vandaar ook datgene dat als je bidden, mag je ook weten dat je opgenomen bent in de grote stroom van het kerkelijk gebed. En als je de brevier bidden en als je de rozenkrans bidden, mag je weten dat je dus bidt. Ja, in de stroom van eeuwen. En dat, ja, op het moment dat je de Eucharistie vierde, op het moment dat je aan het bidden bent, dat je de schrift leest, dat je weet dat aan de andere kant van deze aardbol ook iemand is, die aan het bidden is en met wie je kunt verenigen. Daar gaat het om.
0: En ook, ik denk dat het ook een standaardpunt is, de gebeden, bijvoorbeeld de collecta, ze hebben het gebed na het Gloria. De collecta is heel kernachtig.
1: Ja.
0: En geeft
1: typisch Romeins. Kort en krachtig, zonder grote bijwegen, zijwegen of wat dan ook.
0: Maar in zijn kernpunten altijd een geloofsmysterie aangevend.
1: Ja.
0: Waarmee je dus in iedere mis bij de les getrokken wordt van... dit is ook een punt dat wij, ik durf wel te zeggen, moeten
1: geloven. En daar wil ik dus even een klein zijsprongetje maken. In de oude gebeden vind je het woord ziel elke keer terug. Je vindt het woord propitiatio, vind je terug. En expiatio.
0: En voor de luisteraars even vertalend.
1: Ja, propitiatio wil zeggen toewijding. Ja. Het heilig misoffer wordt gevierd in eenheid met Christus. Gaat terug op zijn lijden en sterven. Maar de vruchten van dat lijden, sterven en verrijzen, kun je aan jezelf toe-eigenen. Dat wil zeggen dat het vruchtbaar wordt voor je eigen leven. Expiatio wil zeggen uitboeting. Dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus geweest is voor de uitboeting van de zonden. En dat in elke Eucharistieviering wij aanvullen wat in het lijden van Christus nog ontbreekt. En daarmee bedoel ik niet dat ik het unieke, eenmalige offer wat Christus op het kruis heeft volbracht loochen, maar dat in feite de ontvouwing van dat ene onherhaalbare, unieke offer ontvouwd wordt in op een bloedige wijze op het altaar van de Heer. En dat het ook dus onze zonden uitwist. Dat als je daar met een open, eerlijk en oprecht hart aan deelneemt, als je gebiecht hebt, als je geen belemmeringen hebt, dat de genade letterlijk vanuit het kruis door de heilige mis naar je hart stroomt en je innerlijk vernieuwd wordt. Snap je? Daar gaat het om. Die laatste twee dingen, dus propitiatio, dus ja, toe-eigening zou je kunnen zeggen, en expiatio, dus uitboeting, vind je in de nieuwe liturgie dus bijna niet meer terug. Ook de woorden zelf niet.
0: Aan de andere kant dan ook mijn warm pleidooi om zeker aan te moedigen dat mensen thuis al de liturgie van de komende zondag voorbereiden.
1: Ja.
0: En niet alleen dus zich concentreren.
1: En niet zeggen zondagmorgen in de kerk, en wat gaan we vandaag weer eens doen?
0: Ja. Er kunnen heel veel andere dingen kunnen gebeuren. Maar ja, wat in de liturgie gebeurt, dat kan al dus van vooruit dus voorbereid worden.
1: Ja. En dat je zelf ook een intentie hebt. En ik ga nu naar de kerk toe met de intentie, hè, ja, om bijvoorbeeld te bidden, hè, voor opoe. Of te bidden, hè, voor, ja, voor een goede baan. Hè. Dat kan allemaal. En dat brengt zoveel meer, ja, energie teweeg. We laten te veel genade liggen.
0: En daarbij, in ieder geval zoals ik het zelf dan ervaar, door die liturgie van de komende zondag voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet alleen te kijken naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Hoe goed en hoe fantastisch dat ook is. We hebben het eerder al benoemd. Ja. Daar liggen natuurlijk ook kernpunten in van de heilsmysterie die ons meegegeven wordt. Maar je ziet, althans, soms is het moeilijk. Soms ligt het iets meer boven in het zichtveld. Dat juist ook in die collecta's, in die secreta's, daar, ja, eigenlijk, ik noem het zeg maar, de kapstokken hangen. Om 1, je eigen geloof weer eens voor het daglicht te halen van, hey, wat hier nu gezegd wordt, geloof ik dat nou echt? Of te onderzoeken van, wat staat daar nou? Wat wil de kerk nu eigenlijk op dat moment met dat gebed mij meegeven? En, zoals je net zelf ook al aangaf, het helpt mij ook om dus de intentie van de komende zondag wil ik toch speciaal een keer bidden voor, nou, welke noden er zich ook in het persoonlijk leven voordoen, of van mensen die je kent. En dat is eigenlijk dat die en dan kom ik weer terug op wat we eerder opgesproken hebben. Die herhalende factor, dat je wellicht misschien zondag na zondag denkt van, eigenlijk staat hier toch dezelfde gebed bij de collecte. Nee, kijk ze maar eens na.
1: Ja.
0: Slechts in heel enkele gevallen zie je dat het een herhaling is van een exact dezelfde tekst. Maar het is vaak in de combinatie van een aantal termen,
1: ja,
0: dat je denkt, hé, hier wordt ons nu weer een nieuw heilsgeheim,
1: ja,
0: naar voren gebracht.
1: Ja.
0: En ik geef toe, het is niet altijd even makkelijk,
1: nee,
0: om het te ontdekken. Het vraagt,
1: nee, maar,
0: kunst en, ja,
1: oratie, herhaling. Oraties in het Latijn zijn soms ontzettend moeilijk. Klein voorbeeldje. Praesta nobis quesumus, ja. Verleen aan ons, zo smeken wij, Domine, o Heer. Ut salutaribus iuniis eruditi. Ja, onderwezen, hè, door, ja, het heilsbrengende vasten. Anoxiis quoque vitiis abstinentes. Ja, en zich afhouden, hè, van, ja, dodelijke, ja, ondeugden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Propitiationem tuam. Ja, door de toeheiliging dat we, ja, facilius, op een gemakkelijke manier, impetremus, ja, worden uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Je zit daar dus, ja, die...
1: Heb je de Nederlandse vertaling? Want ik heb het nu even uit de losse hand vertaald.
0: Maar dan moet u me even zeggen van,
1: dat is de derde week. En dat op de vierde, op de woensdag. Woensdag in de derde week van de vaste.
0: En dan praten wij over de collecta.
1: Collecta. Praesta nobis quesumus domine ut salutaribus iunius eruditi.
0: Ik zeg meteen erbij een vertaling, want
1: ja,
0: de vertaling bestaat niet. Nee. Want diverse missaals hebben verschillende vertalingen. Maar daar staat hier, wij bidden nu, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten.
1: Ja.
0: En dan komt het woordje geoefend.
1: Geoefend, ja.
0: Ja, dus dat geeft dat wij door een heilzaam vaste geoefend.
1: Ja. Onderwezen, onder eruditus, onderwezen, ja, ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden.
1: Ja, noxis vitis, ja.
0: Daar zitten natuurlijk twee elementen in. Een schuldige.
1: Ja. Ja.
0: En ondeugden.
1: Ja, ik ben de sukkel.
0: Ja. Ja. Nee, maar je kunt ondeugden hebben waar je misschien net aan partner deel hebt, maar dit zijn echt toch wel schuldigen.
1: Ja.
0: He, bewust.
1: Ja. Ja.
0: Even een vrije vertaling van Leek hier.
1: Ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden. Ja. Ah, daar krijgen we hem. afsterven.
1: Ja, abstinentes.
0: Het is niet van leuk, van we hebben het vastgesteld, dat zal wel. Nee, ja. Ook naar de toekomst
1: afstervend,
0: toe.
1: Afstervend, ja, aan onze schuldige ondeugden. Ja. Oké, en nou komt het. Propitiationem.
0: En daar zie je toch ook hoe de kerk toch ook heel pastoraal is. Hmm. De vertaling zegt in ieder geval, en zo gemakkelijker.
1: Ja.
0: Want het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, facilius.
0: Ja, maar het is gemakkelijker, het helpt je, uw vergiffenis te bekomen.
1: Ja, propitiationem, vergiffenis, toe-eigening.
0: Ja. Maar dus dit even als een kleine oefening van hoe leest men gebeden.
1: Ja.
0: Hier zie je inderdaad eigenlijk in wat is het, 6-7 regels.
1: Wat het hele helsmysterie ontvouwt. Die zonder gekheid.
0: Ja.
1: Dat meen ik echt. Ja.
0: En dat is
1: elk gebed is een bouwwerk. En dat staat als een huis. Ja, dat staat als het paleis op de Dam. Ja, dat kun je ook niet zo 1-2-3 weggummen. Ja, dat staat als de Eiffeltoren. Die kun je ook niet onder die arm meenemen en zeggen van nou, dat.
0: Ja. Waarmee dus dan dus dat lex orandi is inderdaad die opstap op eigenlijk het helpje.
1: Ja. Dat moment, als je dit gebed bidt, ga je staan in de complete helsgeschiedenis, in de complete traditie. Je staat in, het komt uit de schrift. Ja, de meeste woorden komen uit de schrift. Het verwijst naar Christus. En het gezonde boerenverstand nodig te zuiden om het goed in ons op te nemen. Daar draait het om.
0: Een mooi moment om toch ook even te luisteren naar een stukje Gregoriaans.

Welkom luisteraars van Radio Maria. In het voortgaand gesprek over de traditionele of de tridentijnse Latijnse mis, de Romeinse rites, die op de aloude wijze nog steeds gevierd wordt en, al zeg ik het zelf, op steeds meer plekken gelukkig weer mogelijk is om bij te kunnen wonen, ook in Nederland, praat pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen over wat aspecten van die liturgie. Heel veel hebben we nu al langs zien komen. Er is nog het fenomeen van

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Een korte serie van 3 uitzendingen over de traditionele Latijnse mis hebben pastoor Van der Vecht en ik, Joost Verstegen, de revue laten passeren. We hebben nog heel veel meer dingen die over de liturgie te bespreken zijn of uit te leggen zijn. En wellicht dat de luisteraars daar best ook heel geïnteresseerd in zullen zijn. We kijken wel of wij daar nog een nadere serie kunnen laten volgen op deze serie. Maar misschien is het wel goed om een klein beetje samenvatting van deze 3 uitzendingen te maken. Waarbij we in aanvang het specifieke van wat is liturgie en wat is mysterie daarin tot uitdrukking hebben laten komen. En wellicht dat de luisteraars dan de lijntjes hebben kunnen trekken van als we bijvoorbeeld gesproken hebben over de iconostase van stilte, wat dat daarnaast en met het mysterie te maken heeft, maar ook datgene wat wij in de liturgie dan ook samen doen. We hebben nog niet eens over dingen gesproken als van waarom wordt het epistel naar het oosten gelezen en waarom wordt het evangelie naar het noorden gelezen. Al dat soort aspecten gaan we hopelijk in een vervolgserie bespreken. Wat wel opvalt, is dat wij praten nu al 3 uitzendingen over.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk een waterval zijn op dat terrein zoveel we willen.
1: Ja.
0: Maar we zien gelukkig dat heel veel mensen binnenkomen in de liturgie, kennelijk bij de keel gegrepen worden en het niet meer loslaten.
1: Klopt. En sommigen lopen gillend weg. Maar met name dus de oudere mensen die zeggen van dit willen we niet meer enzovoort enzovoort. En gaan net zo goed als ook zeggen, u moet niet denken dat u mij nog in de kerk krijgt. Of u moet niet denken dat u mij nog aan het biechten krijgt enzovoort enzovoort. Die zitten zo vast in hun vooroordelen van als en nog wat, die bereiken we niet meer. Niet dat ik ze afschrijf, maar zij gaan hun eigen weg. Prima, de Heer zal ervoor zorgen. Maar er is nu een hele groep van mensen die bij stukjes en beetjes dus de katholica herontdekt. En met name ook onze kerk ontdekt en binnenkomt en ziet wat speelt zich hier af. En soms ook gewoon letterlijk als een kat in een vreemd pakhuis komt en dingen ziet. En ik zeg dan ook allereerst, als je met de oude liturgie in aanraking komt, mensen, dompel je onder, stel geen vragen. Zit niet te bladeren in boekjes in de hoop dat je kunt gaan volgen, kunt begrijpen of dit of dat of zo. Maar laat het eens op je afkomen. Laat het mysterie gewoon mysterie zijn. Mozes ging ook de berg op, ging ook de wolk in. Hij brak de wolk niet af. Hij zat geen klasje scheikunde te doen. Om de wolk scheikundig te analyseren in H2O en vooral ze nog wat meer. Nee, hij liet de wolk de wolk. En op dat moment gebeurt er wat. En dan zie je ook de dingen. En dan voel je ook het samenspellen. Hè. En als de liturgie goed gevierd wordt. Want ook de oude liturgie kun je om zeep helpen. Door hem snel te doen. Hè, zonder aandacht enzovoort enzovoort. De meeste ja, rommelen maar wat aan. Hè. Ja, maar echt met aandacht. Hè, en dat je voelde hè, van hey, die zijn op elkaar ingespeeld. Daar ontvouwt zich het mysterie. Een bloem die in de knop staat, in de bloei staat, gaat langzaam, maar zeker open. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan voel je ook dat je meegenomen wordt. Onze wereld, die bol staat met woorden, bol staat met meningen, bol staat met AI, bol staat met voor alles en nog wat mogelijkheden te overgaan. Maar het mysterie van het leven wordt niet meer aangeraakt. Vandaar dat men dus een enorme leegte ervaart in het dagelijkse leven. En die leegte wordt niet opgevuld door koffie te leuten, wordt niet opgevuld door een jointje te roken, wordt niet opgevuld door allerlei sigaretten achter elkaar af weg te paffen, wordt niet opgevuld door hele trades met bieren achterover te slaan, wordt niet opgevuld met hoe heet het, allerlei festiviteiten en allerlei van alles en nog wat af te lopen met wat dan ook. Maar die leegte wordt opgevuld met de gave van God. En die gave van God staat altijd klaar. Ja, God is als een bron die altijd opborrelt. Ja, zoals Jezus ook zegt tegen haar aan de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik geef u het water wat opborrelt tot eeuwig leven. Heer, geef mij van dit water. Ik ben het levend water. Het gaat om Christus. In onze liturgie gaat het niet om de priester. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om dit of dat. Je kunt de oude liturgie kun je op een grootste steenblok vieren. Wat ze in Ierland ook gedaan hebben. In de tijden dat de katholieken daar vervolgd werden. Dus om te gaan de missen aan het strand of aan de kusten. Enzovoort, enzovoort. Het maakt niet uit, maar dat je voelde dat die liturgie, dat vieren van dat mysterie, dus geloof, hoop en liefde naar boven laat komen. En in dat geloof, hoop en liefde, dat daar eenheid gemaakt wordt. Dat daar dingen naar voren te komen die ons mensen overstijgt. Wat we zelf niet kunnen maken. Ja, onze eigen onvolmaaktheid, ja, ons eigen geneuzel over familieomstandigheden, van alles en nog wat meer over geld, macht en seks, en je kunt zo gek niet bedenken. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat er als een bloem, dat Gods liefde, aanwezigheid, vrede en vreugde zich ontvouwt en aan jou gegeven worden. En dat jij daar naartoe mag gaan, open mag staan, jezelf zuivert en zo die genade die God ons geeft ook durft te beantwoorden. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan ontdekken.
0: En in die zin proberen wij ook wel als parochiegemeenschap, die bijvoorbeeld in Os de liturgie viert, er ook voor open te staan bij het achtersacrament, de koffie.
1: Ja.
0: Om toch de vragen en opmerkingen die er zijn op te nemen en ook mensen daarin te begeleiden. Maar het belangrijkste verzet.
1: Maar wel het mysterie laten.
0: Wat ik net zeg, het belangrijkste element blijft dan van, kom de volgende keer gewoon terug. Nog een keer.
1: Ja. Omdat door het mysterie te laten wil ook zeggen dat je zelf ook als mens, jezelf accepteert ook als een mysterie. Niet als een optelsomme van deeltjes of van wat dan ook. Of van eigenschappen die gekwalificeerd en geclassificeerd kunnen worden enzovoort enzovoort. Ja, een van de belangrijkste dingen op de eerste pagina's van de Bijbel. Als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, wat roept God dan? God roept niet van, hey Eva, waar ben je? Of hey Adam, waar ben je gebleven? Nee, hij zegt, mens! Waar ben je? En daarmee sluit hij alles in. Snap je? En dat is het mooie. Onze liturgie sluit alles in. Voor de mens die dat wil proeven. Die daarvoor openstaat. Mensen die om de hoek in komen kijken en zeggen, poppenkast, sorry, heb ik geen boodschap meer aan. Die gaan hun eigen weg. Prima. Maar mensen die gaan snuffelen en gaan krenken en gaan kijken, daar kunnen mooie dingen uit ontstaan.
0: Laten we dan ook samenvattend zeggen van, laten deze uitzendingen dan eigenlijk een soort snuffelstage zijn. Ja. Om elementen gewoon even aan te snuffelen, aan een beetje tot ze door te laten werken. Ja. Is het niet helemaal duidelijk van wat we hier besproken hebben? Meld u zich via Radio Maria met uw vragen en opmerkingen. Die willen we heel graag dan in.
1: De wijsheid hebben we ook niet in pacht. Maar deels wat ik zeg, komt ook uit een achtergrond van meer dan 30 jaar. Ja, toch de oude mis vieren. Maar ook 43 jaar priesterschap. Ja, gewoon de koude grond van de harde realiteit en het leven.
0: En ook dan de ervaringen van de mensen zelf, die dan op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Ja. En misschien iets meegemaakt hebben. En daardoor wat vragen hebben. Of die van datgene wat we dan besproken hebben zeggen van, er zit wat hiëten in. Of zo kunnen aspecten bespreken. Die zaken willen we graag meenemen.
1: Ik kan alleen voor mijzelf zeggen, sinds dat ik de oude liturgie vier, ben ik thuisgekomen. En dat zou ik voor geen goud meer willen missen.
0: En het thuiskomen ook van anderen zouden we eigenlijk graag aan willen moedigen. Waarbij ik nadrukkelijk ook zeg van, we sleuren u niet aan uw oren de kerk in.
1: Nee.
0: We zijn hier niet aan het ronselen.
1: Nee, we zijn geen secte.
0: Wij zeggen duidelijk, dit biedt de kerk aan.
1: Ja.
0: Dit biedt Christus aan. En laat dit dan ook tot iedereen deugd zijn van, voel u vrij. Maar de vrijheid in Christus.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren, beste mensen.
0: Idem en wellicht tot een volgende keer.
1: Oké. Joost, bedankt.
0: Arie, ook bedankt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

En van harte welkom hier bij Aan Tafel met. In dit nieuwe seizoen, hè, want het is de eerste uitzending weer van het seizoen 2026-2027, zo heet het dan officieel. Heb ik toch wel bijzondere gasten, u hoort het goed, aan tafel. Want dat bent u als luisteraar. En ik heb het even heel erg breed geïnterpreteerd. Want luisteraars natuurlijk naar Radio Maria Nederland luisteren. Nederlandse luisteraars. Maar Radio Maria, u weet het natuurlijk wel, is internationaal. Komt in meer dan 90 landen bij de mensen thuis in de, in de woonkamer, maar misschien is het ook wel de keuken of de slaapkamer of de trailer of de auto of de campingradio of noem maar op. Er zijn natuurlijk zoveel plekken waar mensen gelukkig naar Radio Maria luisteren over de hele wereld. En zonder luisteraars zou er ook gewoon geen Radio Maria bestaan. Het gebed bijvoorbeeld, wat toch wel de belangrijkste pijler is van Radio Maria, wordt gedragen door u als luisteraar. Wij kunnen hier in de studio natuurlijk zitten bidden en dat doen we ook heel veel. Maar als dat niet met u zou zijn, die dat thuis met ons meedoet, dan zou het toch wel een beetje mager zijn. Maar doordat het door zoveel wordt gedragen, wordt meegebeden, u viert mee met de vieringen op de radio, u luistert, u reageert, u vraagt intenties aan, wat een ontzettend krachtige en heel belangrijk onderdeel is ook van Radio Maria, ook weer wereldwijd. Ja, daardoor mag, denk ik, Radio Maria ook rekenen op de goedkeuring van ons lieve Heer. Ik hoop het natuurlijk, van ons lieve vrouw, van wie eigenlijk deze radio is. Het is haar project, zoals ook altijd de stichters zeiden. Het is inderdaad het project van Maria, die natuurlijk Christus bij de mens heeft mogen brengen. En nog steeds mogen wij dan door Maria u de mensen bij Christus brengen. Dat hopen we, dat proberen we. En nogmaals, uw gebed, uw betrokkenheid, uw donaties, dat mag ik zeker niet vergeten, die zijn ongelooflijk belangrijk om überhaupt Radio Maria te kunnen laten bestaan. Nou, daarom dacht ik, het is mooi om in deze eerste uitzending in het nieuwe seizoen dan ook de luisteraar centraal te stellen. Hoe doen we dat? Nou, ik heb een aantal getuigenissen van mensen die vertellen over wat Radio Maria voor hen betekent of wat er gebeurd is misschien ook wel. En dat zijn getuigenissen van over de hele wereld. U heeft er ook wel meerdere kunnen beluisteren tijdens de zomerprogrammering. Maar ik heb er nu toch nog weer een paar verzameld die ik graag wil laten horen. En als nou zo'n opname draait, dan zou u kunnen bellen naar de live studio. Als u zegt, ik wil ook graag vertellen, of ik heb een mooie getuigenis of een kort verhaal, of ik heb iets moois meegemaakt of ervaren, of een gebedsverhoring. Of het is gewoon mijn steun en toeverlaat, of het is net die ene keer geweest dat het precies het juiste woord is gezegd, of het juiste gebed of het juiste lied heeft geklonken. Dat vinden we fijn, niet zozeer voor onszelf om te horen, ook dat is natuurlijk heel fijn, maar juist ook voor elkaar. We zijn samen een grote familie en laten we elkaar ook op deze manier laten weten van elkaar dat het ons goed doet. Hè, dat we dankbaar zijn aan Moeder Maria, aan ons lieve Heer. En ik dacht, die gelegenheid wil ik u geven. Ik ga beginnen met een getuigenis die eerder dus vertaald is naar het Nederlands en voorgelezen is door een van onze vrijwilligers. En het is een getuigenis uit de Filipijnen. Dat is best wel een getuigenis van een minuut of 8-9. Maar in die tijd kunt u bellen hier naar Radio Maria om dan te laten weten dat u bijvoorbeeld daarna best wel kort iets zou willen vertellen zelf op de radio. Het nummer waar u dus naar kunt bellen is van de live studio.
En dat is 073-687-2001. En we gaan dus luisteren naar een getuigenis van iemand uit de Filipijnen, vertaald uiteraard en voorgelezen door een van onze vrijwilligers.

0: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie, tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakte met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11 uur 's avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij U. Leer mij Uw wil te doen, want Jij bent mijn God. Mogen Uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van Uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in Uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in Uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de heilige Rozenkrans op de complete. En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook lijdt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.
1: Een indrukwekkende getuigenis die natuurlijk heel heftig is, maar die aangeeft hoe Radio Maria inderdaad op wonderlijke wijze de harten en de levens van mensen ook beïnvloedt. En dit was dus een verhaal uit de Filipijnen. Ja, er zijn er natuurlijk van over de hele wereld, zoals ik zei. En ik laat u er graag nog eentje horen. Dat is een getuigenis die komt uit Venezuela, dus andere kant van de wereld. Maar ook prachtig, korte getuigenis. Maar nog steeds staat ook de uitnodiging dat u belt naar de live studio als u zelf graag iets zou willen vertellen over wat Radio Maria in uw leven wellicht betekend heeft of nog betekent. En u kunt daarvoor bellen naar het nummer 073-687-2001. Intussen luisteren we dan naar dus deze kortere getuigenis vanuit Venezuela, maar belt u gerust.

0: Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6 uur 's ochtends op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2 uur 's nachts een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.
1: En weer een toch wat heftige getuigenis van mensen, van iemand dus in dit geval, die ook diep in de put zat. Maar het is toch mooi om te horen hoe op wonderlijke wijze ook vaak Moeder Maria in de levens van mensen via de radio dan ingrijpt, zou je kunnen zeggen. En blijvend ook dan een metgezel is. Nou, ik heb iemand aan de lijn hier van Radio Maria Nederland. En de stem die komt ongetwijfeld bekend voor, want vaak dan bidt zij mee. Melanie is dat. Dag Melanie, welkom in de uitzending.
2: Dag Yvonne.
1: Ja, nou,
2: dankjewel.
1: Zeker. Ja, nou, het is hartstikke fijn dat je belt. En ik denk dat het heel mooi is om te horen, hè, want jij bidt vaak mee met de rozenkrans van 11:45 zo, het laatste tientje bijvoorbeeld. Ik ben gewoon benieuwd wat is Radio Maria? Wat betekent Radio Maria voor jou?
2: Radio Maria betekent voor mij heel veel en ook voor mijn man.
1: Ja.
2: Het is voor ons alles. Het is een steun, een toeverlaat. En zeker op een oude dag is het geweldig. Ook na het overlijden van onze zoon hebben we daar heel veel steun aan gehad.
1: Ja, ja. Hebben we ook veel voor gebeden in der tijd, hè?
2: Ja.
1: Mensen die weten dat misschien niet, maar we hebben bij de intenties altijd heel veel voor jullie zoon gebeden. Heeft dat jullie... Wat betekende dat voor jullie?
2: Heel veel, want hij was zelf namelijk een heel Maria-kind. En hij had ook Radio Maria ook altijd aan. En hij heeft destijds ook bij Marieke Al in gesprek gehad op Radio Maria.
1: Ja.
2: Ja, dus en hij was zo'n Maria-kind. Dus mijn man die moest op een gegeven moment de hele kamer blauw-wit schilderen. Alles was Maria en engelen nog.
1: Ja.
2: Alles nog, ja.
1: Ja, dus, ja. En, ja?
2: Ja, zeg maar.
1: Nou, je geeft eigenlijk aan, hè, ook als je ouder wordt, dan, nou ja goed, de ouderdom komt met gebreken, hè, dat weten we allemaal wel. Maar goed, dingen worden soms ook gewoon moeilijk in de tijd waarin we leven, in de wereld waarin we leven. Waar haal jij bij Radio Maria kracht uit of bemoediging?
2: Ik zal het zo vertellen, Yvonne. Ik ben destijds, toen ik 4 jaar was, ik heb het al een keer verteld, maar bijna 5, heb ik hersenvliesontsteking gehad. En toen was ik al helemaal blauw. En omdat mijn vader op zaterdagavond de kachelpijp ging zetten, wat je normaal niet doet natuurlijk in een gezin, maar hij wel. En die kwam boven en wij sliepen met een groot gezin, wij sliepen op zolder en toen kwam die boven. En toen dacht hij, hé, wat ziet onze Mil er raar uit? En hij ging naar beneden. Hij zei tegen mijn moeder van, onze Mil ziet er zo raar uit. Het is net alsof ze helemaal blauw is. En mijn moeder dacht, oh, die zie beren op de weg. Maar die is toch naar boven gegaan. En ja, die vond het ook. En toen is ze naar de buurvrouw. Die buurman was net getrouwd. Was voor de tweede keer getrouwd. Die mevrouw was overleden. En zij was een verpleegster. En toen dacht zij, die haal ik erbij.
1: Ja.
2: En die zei, daar moet je mee heen. Want dat is niet goed. En als het een half uur langer had geduurd, dan was ik er niet meer geweest.
1: Zo, ja, ja, ja.
2: En we hebben allemaal gebeden, de Rozenkrans en de Noveen van Maria, heel Tiel. Dus daar is heel veel voor mij gebeden. Dus ik zeg altijd, ik ben lopend wonder.
1: Ja, ja, nou in die tijd bestond Radio Maria dan nog niet, maar wel natuurlijk
2: nee,
1: de Rozenkrans
2: Radio Maria,
1: en het gebed.
2: Omdat, ja. Ja. Ik, toen die kwam Radio Maria, kijk, wij hebben die hele afstand van 62 af, de kerk die achteruit ging. En ik zeg alleen, Paus Johannes Paulus II was mijn leidsman. Dat was de enigste, want ook met de priesters ging het allemaal niet zo goed en alles wat om ons heen gebeurde. Dus ik stond helemaal alleen. En ik zeg altijd, ik ben die hele oceaan alleen overgezwommen. En in die tijd ben ik, mijn vader was ook een hele Maria-vereerder. En die is ook onder die gebeden overleden. Want toen ik zei, hij was een heilige Treetje en heilige Maria. En mijn moeder Bernadette. Mijn moeder Theresia. En omdat ik zei van heilige Maria, heilige Treetje, heilige Bernadette. Haal papa toch, want hij komt zo graag.
1: Ach, ja.
2: En hij overleed. En ik denk, dan moet er niemand op de wereld zeggen dat er niks is.
1: Nee.
2: Dus dat zijn allemaal hele dingen.
1: Ja.
2: En ik ben altijd, toen ben ik in tegendachtig naar Lourdes geweest, want daar zou ik met hem nog naartoe. En dat kon niet meer. En toen ben ik toch gaan bedanken. En ben in Lourdes, dat was de eerste keer. En toen ben ik naar de hand met Katholiek Nieuwsblad, ben ik mee naar Fatima, de eerste reis naar Fatima.
1: Oh
2: geweest.
1: Ja.
2: Ja, die reis heb ik toen meegemaakt. En daarna ben ik nog 6, 7 keer geweest.
1: Ja.
2: En toen ontmoet ik Joop.
1: Ja. Hey, en is nou bij Radio Maria zelf, hè, is dan vooral het gebed of ook bepaalde programma's? Wat spreekt jou het meeste aan? Of waar heb je zelf het meeste aan?
2: Ik vind aan alles, want wij krijgen zoveel informatie wat we zelf nooit gehad hebben en ook niet wisten. En dat krijg je nu allemaal mee. Mm-hmm. Voor allerlei vlakken zit erin.
1: Ja, ja.
2: Allerlei vlakken. Kijk, ik vind het al morgens met morgens. De Rozenkrans, de Heilige Mist vind ik zo geweldig. De programma's die er zijn, wat uitgelegd wordt, hoe het benaderd wordt. Alles, ook vanuit Rome en de noem van de paus, alles.
1: Ja, zeker. Ja. De intentie van de paus elke maand natuurlijk, daar de uitleg bij. Maar ook wel andere natuurlijk dingen die vanuit de Heilige Stoel komen, die worden dan inderdaad toegelicht. En veel catechetische programma's, zoals je zegt, dingen die worden uitgelegd. Ja, ja.
2: Ja, en de kerk vind ik zelf in Nederland ook heel. Ja, het is zo, er is zoveel te krijgen, laat ik het zo zeggen. Mensen zijn arm als ze het niet pakken.
1: Ja. Ja, want jullie hebben eigenlijk ook meegemaakt wat je net aangeeft. Er zijn natuurlijk jaren geweest dat het er behoorlijk hopeloos uitzag. Maar goed, volhouden en blijven bidden. En nu zien jullie misschien ook, en ik hoop dat je dat op Radio Maria hoort, echt ook weer lichtpuntjes.
2: Ik kan je zo zeggen, Yvonne, ik heb mijn hele leven gezegd, ik hoef mijn hele leven niet te winnen. Als ik aan het eind van mijn leven maar gewonnen heb. En dat zijn jullie aan het zelfvolmaken. En ik heb in 1980 heb ik een brief geschreven naar Brandpunt. Naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Duitsland. Mm-hmm. En dat is, toen is Barbara Engel van het protocol afgeweken. En dat was natuurlijk een Nederland kaartje. En toen heb ik 10 nachten geschreven. En heb een brief geschreven. Naar Brandpunt. En ik heb hem ook aangetekend gestuurd naar kardinaal Willibrand. Want ik dacht, als hij op de televisie komt, dan moet ik wel antwoord kunnen geven.
1: Ja, ja, ja.
2: En jullie, ik krijg nu antwoord op mijn brief. Ik ben er nu. Ik zeg altijd met deze pauze, het is net mijn kleinste broertje. En ja. Ik heb ze allemaal gevolgd. Dus en het klinkt raar, maar ik ging s'avonds met paus Johannes Paulus II naar bed. Want ik had een radio.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan had ik van die bandjes. En dan die preken die je haalt, die zette ik dan op. En daaronder viel ik in slaap.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus.
1: Hey, en stel dat, als je nu, je komt natuurlijk mensen tegen. Misschien wel, dat weet ik niet precies waar. Maar als je iemand zou willen aanraden van, goh, Radio Maria moet je eens proberen. Wat zeg je dan waarom ze dat zouden moeten doen? Waarom mensen naar Radio Maria zouden moeten luisteren?
2: Nou, ik heb toevallig 14 dagen terug had ik een mevrouwtje die ik altijd vroeger zag in de kapel van de vrouw van alle volkeren en ook van in Heilau. En sinds kort hebben ze een Diemen om 10:30 vrijdagsmorgens. Is een beetje een nieuw initiatief om een mis te doen. Dat zijn Irakezen, Turken. En daar gingen wij. En Joop zegt toen, daar gaan wij heen. Want we kunnen niet meer naar Heilo, of moeilijk. En bij Alof de kapel, dat is ook niet meer. Tenminste, het is allemaal te vermoeiend. En daar gaan we vrijdagmorgens heen. En dan is het ook niet druk in die kerk. En we waren de eerste keer dat we kwamen. Dus zeg ik dacht dat hier een heilige mis was. Maar ik zag niemand. Maar ik hoorde wel praten. En toen werd de mis nog op het altaar gehouden met 8 mensen. Mm-hmm. En we werden heel geweldig ontvangen. En daar gaan we nou heen. En ik zie 14 dagen terug, zie ik een mevrouwtje daar. En die ken ik van de kapel van Onze Lieve Vrouw van alle volkeren. Ik zeg, zo ken je Radio Maria? Ze zegt, nee.
1: Hmm.
2: Nou, ik zeg, zo en zo. Nou, toen, maar ik weet ik erop was er niet. En ik had geen telefoonnummer van haar. Dus ik zie haar van de week weer. Ik zeg, goh, zo en zo. Ze zegt, ik heb het al. Ze was op de web gegaan en ze had er 2 bij jullie besteld.
1: Ach, ja.
2: En ze was er zo blij mee.
1: Ja,
2: zo blij mee. Dus zo verspreid ik
1: nou.
2: Je hebt het overal door.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nou, dat is ook denk ik de manier waarop het beste werkt. Hè? Als luisteraars zelf, ook uit hun eigen ervaring, andere mensen kunnen vertellen. Radio Maria, je moet er naar luisteren. Want, en dan is het natuurlijk voor iedereen weer zelf om in te vullen. Dat, ja, ja. Maar ik wil jou heel erg bedanken, Melanie. Want leuk zoals je vertelt erover. En fijn sowieso. Zo, hè, dat zoals jij, maar ook andere natuurlijk luisteraars, met ons mee bidden en ook voor ons bidden. Dat weet ik. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.
2: Zeker.
1: En ik heb hem klaargezet, het lied Barca. Want ik weet dat jij dat heel leuk vindt. Nou, je noemde paus Johannes Paulus II of hè, als de grote houvast, zeg maar. En dit was het lied, hè, wat hij zijn lievelingslied, zoals het wel gezegd werd, over het bootje, hè, waarop we uitgenodigd worden om daarop te stappen in vol vertrouwen.
2: En uit dankbaarheid, hè, voor aankomend weekend met Maria van Guadalupe, Maria van Fatima, Moeder Teresa. Ja, het is,
1: klopt.
2: Ik vind het geweldig. Het is echt voor mij het antwoord op mijngene waar ik mijn hele leven voor gevacht heb.
1: Nou, daar danken wij jou sowieso ook voor. En we met het gebed dan
2: en dat door je heilige families komen.
1: Ja. Heel belangrijk.
2: Ja,
1: heel
2: voor
1: belangrijk
2: de jeugd,
1: dat we daar bidden.
2: Zo moeilijk, je leest het overal. Maar we zitten op de goede weg.
1: Nou, super.
2: Ja.
1: Heel veel dank, Melanie. Groetjes ook aan jouw man, aan Joop.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Dan tot een volgende keer weer.
2: We horen elkaar vast nog.
1: Heel goed. Dag, hè.
2: Doei, doei.
1: Dag. En dat was inderdaad een van de heel trouwe luisteraars en meebidders. En zoals beloofd is hier het lied Barca.

Barca, gezongen door Capella Gorole in het Pools. Ja, voor de mensen die Pools spreken. Heel herkenbaar natuurlijk. Het lied waar, of eigenlijk het favoriete lied van Paus Johannes Paulus II. En Paus Johannes Paulus II is nou net weer een heel favoriete paus van, ik denk, best wel veel luisteraars. Ja, we zijn hierin aan tafel met dus eigenlijk de luisteraars in het zonnetje aan het zetten. En dat doen we door middel van getuigenissen. We hebben net ook gehoord van een van de Nederlandse luisteraars. En de andere getuigenissen komen van over de hele wereld. Want die zijn verzameld door de wereldfamilie van Radio Maria. Vertaald en voorgelezen. Ik heb er weer eentje klaarstaan. Het is een getuigenis uit Frankrijk. En nou, de eerste twee getuigenissen waren best heftig. Ik heb ze dus ook niet allemaal zo. Ik weet niet precies waar ze over gaan allemaal. Maar ik denk dat het mooi is om te horen, ook in het verhaal van Melanie, die we net mochten beluisteren, hoe het echt een familie is waar mensen thuis, zich thuis voelen komen eigenlijk. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook waar Radio Maria voor staat. Dat door weer en wind, zon en regen, eigenlijk je een thuis hebt. Een thuiskomen bij Moeder Maria, bij ons Lieve Heer, maar ook bij elkaar als luisteraars. Je ziet elkaar dan niet, maar je weet dat je verbonden bent, ook door het gebed. En misschien ook wel door de levenservaring die iedereen toch ook heeft op een gegeven moment. Verschillend, maar we kennen allemaal vreugde, verdriet, pijn.

0: lijden. Dat komt allemaal voor. En gelukkig mag Radio Maria daarin van betekenis zijn. We gaan luisteren dus naar een getuigenis. En deze komt dan vanuit Frankrijk. En wordt ook weer voorgelezen door een van onze vrijwilligers.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, en toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte: het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest en ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mis ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders, en ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
0: Ja, een getuigenis dus vanuit Frankrijk. Met een toch heel andere sfeer. Ik weet even niet het juiste woord voor. Dat ook wanneer niet een gebed letterlijk wordt verhoord, gelukkig wel rust gevonden kan worden. En ook dat eigenlijk wordt ervaren als een gebedsverhoring, wat natuurlijk op een bepaalde manier ook zeker zo gezien mag worden. Ja, het zijn vanuit heel verschillende delen van de wereld dus deze getuigenissen. En nogmaals, mocht u misschien zelf iets willen vertellen, misschien wel over een verhoring ook van een gebed, of hoe u dat heeft ervaren, of hoe u het ervaart om mee te bidden, bijvoorbeeld bij Radio Maria, dan kunt u dat natuurlijk altijd delen. Ik ga nog een andere getuigenis laten horen. Helemaal vanuit Panama is dat. Dus ook weer Zuid-Amerika, weer een ander deel van de wereld. En u kunt dan tijdens dat die getuigenis op de radio klinkt, zou u eventueel kunnen bellen hier naar de live studio als u zegt, ja, ik wil best een korte getuigenis geven. Het nummer is 073 687 2000.

0: Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en God zij dank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder. Thank you.
1: een prachtige getuigenis dus uit Panama. Ja, en ik heb ook een getuigenis hier vanuit Nederland van een luisteraar. Ik zie dat er nog een lijntje gaat, maar dat kan ik nu even niet tegelijkertijd opnemen. Maar ik heb een luisteraar aan de lijn. Dag, en ik heb even uw naam nu niet meer helder. Sorry.
2: Maddie.
1: Ja, dag Maddie. Nou, we hadden net al heel eventjes kort met elkaar gesproken. En ja, eigenlijk is het Maria, hè, die in uw verhaal vooral centraal staat.
2: Ja, ja.
1: Want hoe is dat gekomen?
2: Nou, ik ben bevriend met Irakezen. Zij is van de islam, ik ben christen. En op een gegeven moment wilde ze zo graag een kindje, een eerste kindje, maar het lukte niet. Ik vertel het gewoon in het kort.
1: Ja.
2: Ja, toen raakte ze zwanger, maar het kindje is doodgeboren.
1: Och, ja.
2: Natuurlijk groot verdriet. En toen was ik met haar in gesprek. We praten altijd over het geloof en over de liefde onderling met elkaar. Goed zijn voor elkaar enzovoort. Toen zei ik, weet je, de katholieke kerk in het dorp, als je naar binnen gaat, linksaf is er een Mariakapel. Want jullie zeggen dat Mohammed zijn moeder Mirjam heette. En Jezus zijn moeder die heette Maria. Dus een beetje raakvlakken.
1: Hmm.
2: Ik zeg, als je nou naar binnen gaat, linksaf in de Mariakapel, dan zie je allemaal kaarsjes. Ga maar op het bankje zitten. En dan praat je tot Maria. Dan zeg je van, Maria, u bent zelf ook moeder. Ik wil zo graag moeder worden. Enzovoorts. Ik zeg, ga het proberen. En na 2 maanden belde ze me op. Ze zegt, ik ben naar het dorp gelopen, in de kapel geweest. Ik heb een kaarsje gebrand en ik heb met Maria gesproken. En nu ben ik zwanger.
1: Zo.
2: En dat kindje is geboren, helemaal gezond. En dat kindje is laatst 20 jaar geworden.
1: Zo, wauw.
2: Ja,
1: wow.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja,
1: en jullie hebben nog altijd contact ook?
2: Jawel, alle jaren contact gehouden. Ja. Hele vele mensen, ja.
1: Ja, en bidden jullie ook wel eens samen?
2: Ja, in gesprekken. Ik heb zelf nog een Marokkaanse in de Meren. En die had ook wat probleempjes. En ik zei, weet je, zullen we samen bidden?
1: Hmm.
2: En dat doen we al een heel jaar.
1: Ja, ja.
2: Elke week eventjes samen bidden.
1: Zo. En helpt Radio Maria daar ook u bij in het bijzonder?
2: Nou, Radio Maria die helpt mij in het bijzonder. Want ik, natuurlijk alle mensen hebben wel eens wat. Maar dan grijp ik gelijk aan Maria. U weet het. U bent moeder. Ik ben moeder. Help alsjeblieft. Wees een voorspraak bijvoorbeeld voor mijn zoon. Het werk wat hij doet. Dat hij beschermd wordt, enzovoorts. Bij alles betrek ik Maria bij, want als kind baden wij de rozenkrans thuis in Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Ik word 80 jaar, dus de rozenkrans is voor mij piece of cake,
1: ja,
2: zeg ik dan. Ja, ja,
1: ja.
2: We hebben op de nonnenscholen gezeten, Maria was er altijd voor ons. En ik kan me herinneren dat mijn oma mij voor het eerst als kindje van 6 of 7 naar het Marialof meenam op de vrijdagavond.
1: Ja, ja.
2: En dat bestaat nog steeds in Suriname, vrijdagavond Marialof. En zij heeft me toen het Ave Maria geleerd. En nu klinkt het misschien vreemd, maar elke ochtend, al 9 jaar doe ik het, elke ochtend uit mijn bed het Ave Maria.
1: Ja, ja.
2: En dat galmt door mijn huis. Elke ochtend.
1: Geweldig, geweldig. Ja, ja,
2: ja, ja,
1: ja, ja.
2: En ik voel me er heel prettig bij. En ik voel me er heel geliefd bij. Op een gegeven moment, 2 maanden geleden, heb ik gewoon tegen God gezegd, weet je wat, eigenlijk heb ik geen mensen nodig. Ik kan met alles naar u toe komen.
1: Hmm.
2: Ik leg het gewoon in uw handen.
1: Ja.
2: En het is weer goed. Eigenlijk heb ik geen mensen nodig om te gaan zitten klagen of wat. Maar natuurlijk kan dat niet. Je hebt elkaar nodig.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat
1: ja,
2: gevoel, dat sterk gevoel van, ik kan het bij God neerleggen. Ik kan het bij Maria neerleggen.
1: Ja, ja.
2: En gaan vragen om een voorspraak.
1: En echt een kind van Maria.
2: Ik ben echt een kind van Maria.
1: Ja, ja. Ja. Wat
2: en
1: mooi om te horen.
2: Door aan mijn kleinkinderen. Ja. Even een heel leuk anekdote. Mijn kleindochter was toen 3 of 4 en ik zie haar met een doek over haar hoofd lopen. Ze speelde met die poppen. En ik vroeg haar, lieverd, waarom heb je die doek op je hoofd? Ze kijkt me heel ernstig aan en ze zegt, ik ben even Maria.
1: Eventjes, ben eventjes Maria. Ach, wat
2: ja,
1: mooi. Ja,
2: ja, Maria, ja. Toch mooi. Ja.
1: Ja, nou ik hoop dat Radio Maria ook inderdaad wat u zei, hè, u tot steun is. Om die sterke band natuurlijk ook te onderhouden. Fijn ook om te horen hoe Maria u eigenlijk onder haar mantel houdt.
2: Ja,
1: zo mag je het zeggen, ja. Ja, leuk. Is er misschien een lied dat ik voor u kan draaien? Ik heb het niet van tevoren gevraagd, dus ik weet niet of u toevallig een lied in gedachten heeft.
2: Die noem ik dan de oude Maria liedjes van vroeger. Even kijken hoor. Dat liedje van Bernadette.
1: Oh, het dorp
2: dat
1: of...
2: ben ik naar Lourdes geweest voor het eerst.
1: Ja.
2: Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En daar heb ik op het plein met duizenden mensen samen staan zingen van Maria in de bergen.
1: Ja. Ik zal eens kijken of ik het...
2: Ja. Dat liedje, ja.
1: Oké, okay. Nou, we gaan het gesprekje afsluiten. Heel veel dank dat u heeft gebeld. En nou, ik zou zeggen, blijf bidden en blijf het Ave Maria zingen. Lekker, door het huis galmend.
2: Oké.
1: Dank, hè. Dag. Dag, dag.
2: Dag, dag.
1: Ja, en inderdaad natuurlijk het Ave Maria, wat zowel in Lourdes als in Fatima klinkt. Hè. Dat is bij de processies vooral, denk ik, dat het gezongen wordt. Ja, dat is echt wel het lied waar heel veel luisteraars warme herinneringen aan hebben. En dat is ook wel heel mooi om dan deze uitzending mee af te sluiten. We gaan ernaar luisteren. Eén van de uitvoeringen van Ave Maria. En ja, heel veel dank dat u heeft geluisterd. Dat u heeft gebeld om hier iets te vertellen over wat Maria of wat Radio Maria betekent voor u. En er zijn natuurlijk al die getuigenissen van over de hele wereld. Die komen zeker nog wel een keertje voorbij. Maar we gaan nu luisteren. Ik ben dus inmiddels druk aan het zoeken, zoals u misschien hoort. Ik hoop dat ik de juiste te pakken heb dan, het juiste lied. En dan nogmaals dank voor het luisteren. Dit was Aan Tafel Met. En dan gaan we het Lourdeslied draaien.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
2: En van harte welkom bij het programma Een Bisschop Opent de Week. In dit nieuwe seizoen, de allereerste met Monsieur Mutsaerts hier in de studio. Van harte welkom.
3: Goedemorgen Yvonne, welkom. Ja. Ook luisteraars, goedemorgen.
2: Ja, wat fijn dat u hier ook weer bent natuurlijk. Dat is ook heel fijn.
3: Op de fiets.
2: Op de fiets zelfs, ja. En ja. Nou, ook dat we het seizoen mogen starten, zeg maar hier samen met u. In het Een Bisschop Opent de Week. Nou, de meeste luisteraars die zullen weten dat u in mei een behoorlijk ongeluk heeft gehad. Daardoor ook eventjes niet aanwezig was. Even kort, hoe is dat gegaan? Of niet zozeer hoe is het ongeluk gegaan, maar gewoon hoe is het gegaan? En hoe gaat het nu?
3: Ja, hoe het ongeluk gegaan is, het raar is, dat weet ik helemaal niet. Nee. Ik werd ineens wakker in een ambulance. Geen idee wat er gebeurd was. Als je die foto heeft in de krant gestaan, dus veel mensen hebben dat kennelijk gezien. Ja, als je die auto ziet, dan denk je, heeft hij dat overleefd, degene die erin zat? Ja. Ik heb er heel goed afgebracht. De heup was uit de kom, nou, die hebben ze teruggezet. En een bovenarm, die is verbrijzeld. En daar zitten nou de nodige schroeven en pinnen in. Maar ik heb daar helemaal geen last van. Pijn heb ik eigenlijk ook niet aangehad. En binnen de kortste keer was ik weer uit het ziekenhuis en het gaat eigenlijk prima.
2: Ja, ja.
3: Dus er zijn twee factoren die een rol spelen, denk ik. Er is een goede engelbewaarder en een goede auto. Dat laatste scheelt ook natuurlijk.
2: Ja, dat maakt zeker uit. Ja. Dat maakt zeker uit, ja, ja. Ja. Maar fijn om te horen, ook alles weer op kunnen pakken aan werkzaamheden. Ja. En,
3: nou, enige beperking is, ik ben tijdelijk mijn rijbewijs kwijt.
2: Oh.
3: Dat sturen ze dan op naar CBR. En dat duurt allemaal eindeloos voordat die er nou eens afgewerkt hebben.
2: Zo.
3: Maar goed, dat gaat wel weer goed komen.
2: Ja, ja, ja.
3: Ik heb dus weinig benzinekosten de laatste maanden. Alles heeft zijn voordeel. Ja.
2: Ja, want je bent hier op de fiets deze
3: keer.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan ook in deze maanden natuurlijk goed.
3: Ik heb wel een elektrische fiets aangeschaft, want ik kreeg wat van het gefiets. Ja, ja.
2: Ja, ja, ja. Nou, maar gewoon weer ook actief in de parochie.
3: Ja,
2: misschien
3: zeker.
2: Ook even al wat vakantie gehouden.
3: Nee. Ik heb vakantie als het lekker weer is en ik kan in mijn eigen achtertuin zitten met een kopje koffie of een glaasje witte wijn. Dan ben ik helemaal content.
2: Ja, ja.
3: Ja. Nee, en verder het gewone werk in de parochie. En bij het bisdom ligt het allemaal een beetje stil, hè, in juli en augustus. Mm-hmm. Ook de vormsels en zo. Ik wel weer trouwens gisteren, ik wijs er toch graag op, heb ik twee jonge lui mogen vormen van 15 jaar. En dat is toch een wonderlijk fenomeen wat je dat tegenwoordig ziet. Die komen uit zichzelf, melden zich aan. Een hele pure zielen verdiepen zich erin. Verlangen ook naar de communie. Hadden wij dat ook als kind? Ik geloof het niet. We deden gewoon mee, denk ik.
2: Je deed mee. Wel erg onder de indruk natuurlijk van alles. Dat wel, maar...
3: Ja, en nou ja, ik heb ze ook het sacrament van de vormers natuurlijk mogen toedienen. Dat is mooi.
2: Ja.
3: En alle twee ook uit een gezin wat niet praktiseert of wat dan ook.
2: Uit twee verschillende gezinnen?
3: Ja, ja. Ja. Dat meisje die had een zus, die heb ik 2 jaar geleden gedoopt. En die is door haar zus eigenlijk tot dat geloof gekomen. En die jongen, ik weet het niet. Ze kunnen het zelf ook vaak moeilijk benoemen. Maar gewoon echt, en hij kwam ook al maanden trouw naar de kerk. En verlangde echt daar volledig deel te nemen.
2: Ja, ja.
3: Ook op de Tong de Communie, daar heeft hem ook niemand verteld. Maar dat, dus die hebben alle respect en eerbied en verdiepen zich erin. Worden ook goed voorbereid.
2: Ja, want hoe gaat dat dan?
3: Kijk, we hebben natuurlijk al jaren kan dat eigenlijk niet meer, de gewone gang van zaken. Eerste communie, een aantal bijeenkomsten. En dat was het dan eigenlijk meestal. Bijvoorbeeld als ze het vormsel doen, de laatste keer dat ze naar de mis waren, was de eerste communie. En En ja, de volgende keer dat ze in de kerk komen, is waarschijnlijk bij de uitvaart van opa. Maar dat schiet allemaal niet op. Mm-hmm. Er zit geen beleving in. We zitten gewoon wat kennis misschien te geven, wat nauwelijks verinnerlijkt is. Dat heeft geen zin meer. Je moet eigenlijk gewoon het hele pakket aanbieden. En niet alleen beginnen met kennis van zo zit het in elkaar en dit staat in de Bijbel. Nee, neem ze maar mee. Kom maar eens zien, vind ik altijd een goed idee. He, dus kom maar mee met Jezus, laat maar zien wat er gebeurt. En we hebben zoveel antwoorden op grote vragen.
2: Ja.
3: Dat de kerk, de traditie, de heiligen. En als je wilt duidelijk maken, de Eucharistie, dat is natuurlijk moeilijk. Reales presentia, laat dat maar eens doordringen. Nou, vertel maar een aantal en laat ze ook maar zien, de Eucharistische wonderen. Dat helpt veel beter.
2: Ja, ja.
3: En we moeten eigenlijk gewoon een heel uitgebreid programma hebben waar alles in zit. En die blijven ook komen. Dat is de toekomst echt van de kerk.
2: Een doorlopend programma. Zeg maar.
3: Ja.
2: Waarin je jongeren, kinderen zijn dit eigenlijk zelf, nou ja, tieners.
3: Ja.
2: Of wie dan ook, wie zich aanmeldt.
3: Nou,
2: want
3: klopt.
2: Ze eigenlijk betrekt in het kerkelijk leven
3: ja.
2: ook.
3: Ja. Kijk, de doop is wat anders. Daar kun je niet meer wachten natuurlijk. Maar de eerste communie, ik meen ook, die het zijn natuurlijk kleine aantallen. Laat ze maar de eerste communie in een gewone zondagsmis. Elke keer 2 of 3 of 1. Hebben ze nog extra aandacht ook. Want kijk, normale communie in de missen. Ja, dan komen ze de volgende keer in de kerk. En dan is het ineens totaal anders.
2: Ja, ja.
3: En dan is het ineens allemaal heel, heel vreemd. En ook met het vormsel. Doe maar het hele pakket. Ja. En betrek ze er maar mee. En ga met ze mee.
2: Ja. Ja.
3: Ja, en ik merk ook bij de nieuwe katholieken, noem ik ze maar, ik heb er geen beter woord voor, dat is ook geen discussieclub of wat dan ook, die willen gewoon weten, maar wat leert de kerk en hoe zit dat in elkaar? En ze verwonderen zich erover en ze hebben er houvast aan. Dat is echt mooi hoor.
2: Ja. En ze nemen echt tijd voor gebed. En het,
3: zeker.
2: Om het te verinnerlijken, ja. U zei het net
3: ook. Ze lezen ook de Bijbel.
2: Ja.
3: Ja. En ook het gebed is iets gewoons.
2: Ja.
3: En daar komt de familie mee. Die vinden het allemaal mooi. En waarom hij het oppikt en de rest niet, ja, dat weet ik ook niet.
2: Nee.
3: Maar op een of andere manier toch ook met internet heeft het veel te doen. Dat ze de juiste kanalen weten te vinden.
2: Ja, er is natuurlijk alles te vinden op internet.
3: Maar kennelijk ook de gaven. Dat is onderscheid hebben.
2: Ja.
3: En merken van, nou, dit is een beetje raar en dit klopt volgens mij wel. Jongeren hebben dat toch nogal gauw. Hè? Dus zelfs met kinderen op school. Hè? Dus kijk, als iemand aardig is, maar je meent er niks van, dan hebben de kinderen feilloos door.
2: Ja.
3: En andersom ook, als iemand best wel streng is, maar heeft het goed voor met die kinderen, ook dat hebben ze door.
2: Ja.
3: Dus, nou.
2: Ja, dat zijn echt wel heel mooie ontwikkelingen. Maar er wordt op zich toch ook al wel langer gesproken over van hoe kun je zo'n doorlopende, of catechese is misschien niet eens dan het goede woord, want je wil meer dan kennis overdragen. Ja. Maar het is eigenlijk nog zomaar fragmentarisch.
3: Ik denk dat het ook anders is. Je moet ook niet zeggen, dan en dan is de eerste communie en op die en die datum is het vormsel. Ja, je moet wel iets regelen, want je hebt een bisschop nodig. Ja, ik kan het dan zelf in de eigen parochie. Maar eigenlijk laat ze zichzelf maar aanmelden. En dan heb je al een heel ander publiek, als ik het zo mag noemen.
2: Ja.
3: Kijk, er is natuurlijk heel weinig over van de communicanten en vormen. Die aantallen echt, die kelderen. Wat niet verwonderlijk is, hè. Het is eigenlijk nog wonderlijk dat ze er überhaupt nog zijn. Want ja, ik vraag me wel eens af, waarom laat ik ouders hun kinderen het vormsel doen? Zelf komen ze er nooit. Ze zijn ook niet van plan om dat te veranderen. Wat is de waarde daarvan? Kijk, ik neem dat niemand kwalijk, maar het is wel verwonderlijk dat het nog steeds zo werkt in een tijd wat eigenlijk niet meer kan.
2: Nee. Het zou ook betekenen dat je dus als, zeg maar, vrijwilligers in parochies, maar ook de priesters zelf en de bisschop uiteindelijk natuurlijk, toch ook anders daarover moeten gaan denken van hoe je dat dan kan aanpakken.
3: En je moet het ook niet overlaten aan ouders die eigenlijk nauwelijks betrokken zijn, maar aan iemand die echt weet, die ook zelf een trouwe bidziel is, daar begint dit echt mee. Het gaat gewoon niet.
2: Nee.
3: Iemand die zelf niet praktiseert, die kun je zoiets niet laten voorbereiden. Dan, hoe moet dat overkomen bij kinderen? Dat het kennelijk niet echt belangrijk is.
2: Nee, precies.
3: Ja. Ja. En hoe welwillend die ouders ook zijn, hè? Die bedoelen het vaak goed, maar ja.
2: Ook zij zouden misschien zelfs meegaan. Dat zijn wel verhalen die ik in ieder geval wel gehoord heb van ouders die inderdaad, het kind gaat naar de eerste, de voorbereiding voor de eerste heilige communie.
3: Ja.
2: En in die periode raakt zo'n ouder ook weer opnieuw geraakt, zeg maar.
3: Dat kan ook, hè?
2: Gaat meedoen
3: en
2: wordt uiteindelijk gewoon praktiserend weer katholiek. Ja. Dat gebeurt ook wel, maar goed, dat gaat dan misschien om enkelingen.
3: Kijk, die trajecten moeten ook wat langer zijn, maar je moet gewoon absoluut nul beginnen. En dan 5 bijeenkomsten of iets in die geest, dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee.
3: Dus ik ben al bezig een heel project te schrijven. Kijken of we daarmee uit de voeten komen.
2: Okay.
3: Ik doe mijn best.
2: Oké. Nou, dat is mooi. Dat is een mooie toekomst. Mooi vooruitzicht dus.
3: Ja.
2: Leuk. U heeft nog wat anders ook geschreven. Ik heb het net in mijn handen gehad, maar ik heb het nu niet hier.
3: Ja, Helden, Boeven en Wonderen. Dat zijn bijbelverhalen. Bij de KBS, Katholieke Bijbelstichting, heeft dat uitgegeven. Het is net uit. En het is bedoeld voor kinderen, niet de allerkleinste, maar meer 10 tot 13, 14 jaar, zal ik maar zeggen. Het is geschreven. Het zijn een stuk of 15 verhalen uit het Oude Testament en ongeveer 15 uit het Nieuwe Testament. En het is geschreven vanuit het perspectief van zo'n 10, 12-jarige zelf.
2: Oké.
3: Ik meen te weten hoe die denken. Maar daar laat ik graag van qua kinderhoofd ook iets van klopt. Dus in die zin is het toch een beetje uniek, zal ik maar zeggen.
2: Ja,
3: en het is handzaam. Mooie tekeningen van Bob Leenders.
2: Jazeker. Nou, het is wel leuk, hè? Want we hebben het natuurlijk over gehad. We hebben hier het programma gehad, Levi.
3: Juist,
2: op avontuur met Levi. Of met Levi op avontuur,
3: geloof ik. Met Levi op
2: pad. Ja, met Levi op avontuur. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje de weergave.
3: Zeker.
2: Ervan.
3: Het is hier begonnen op Radio Maria. Met een paar kinderen erbij. Die af en toe ook hun bijdrage leverden. Dit is nou het resultaat.
2: Ja. En is het, maar dat kan waarschijnlijk allebei, is het om voor te lezen of is het voor de kinderen om zelf te lezen?
3: Nee, kinderen van die leeftijd kunnen het zelf lezen. Kinderen die wat jonger zijn, dan kan het voorgelezen worden. Dus van harte aanbevolen. Ja, ik zit hier geen verkooppraatje te houden. Maar er is niet zo heel veel voor jeugd van die leeftijd. En ik hoop dat dit voor hun iets geschikt is. En dat het ook een beetje die Bijbel gaat leven.
2: Ja.
3: En ook het Oude Testament heb je daarvoor nodig. Want als je het Oude niet kent, dan begrijp je het Nieuwe minder. En het Oude Testament zelf kun je ook niet echt begrijpen als je het Nieuwe helemaal niet kent. Het is vandaar dat ik net zoveel verhalen uit het Oude als het Nieuwe Testament.
2: Oké. En er staan ook af en toe vragen tussen, zie ik.
3: Ja.
2: En de kinderen zelf, maar waarschijnlijk ook de ouders als ze het met hun kind lezen, een beetje te helpen om over na te denken.
3: Zeker. En de verhalen waar kinderen in voorkomt bij, die heb ik wat opgenomen. En natuurlijk ook de spannende Daniel en de leeuwenkuil. Je kent het allemaal wel, David en Goliath. Maar die hebben ook allemaal zo zijn betekenis.
2: Ja.
3: En dan ga je ook een beetje het grote plaatje zien. En dan gaat het meer leven.
2: Ja. Nou, ik denk dat als je kijkt in de supermarkt, dan liggen al de pepernoten klaar voor Sinterklaas.
3: Oh, dat is al die tijd.
2: Heel verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel een heel mooi cadeautje.
3: Ja, het is gewoon verkrijgbaar bij elke boekwinkel of bij bol.com of hoe werkt het allemaal. Het is uitgegeven door de KBS, heeft gewoon een ISBN-nummer.
2: Ja.
3: En ook met dank aan Radio Maria, want dat is een beetje de aanzet geweest, hè?
2: Ja, Helden, Boeven en Wonderen.
3: Zo
2: een Bijbel voor kinderen. Leuk.
3: Ja.
2: Het is een lief. Ja, het is geen dik boek, laat ik het zeggen.
3: Nee.
2: Het is een. Wie weet volgt er nog wel eens een keertje een deel 2 of zo.
3: Ja,
2: hè?
3: Ik kan het niet zo goed laten. Dus, ik heb ooit geschreven: Jezus kan niet voetballen. Waar natuurlijk ook. Niet direct Bijbelverhalen, maar er waren gewoon alledaagse gebeurtenissen die kinderen meemaken. En altijd wel een link te leggen met een Bijbelverhaal.
2: Ja.
3: Dus in die zin is het een beetje een opvolger. Nou ja, vooruit maar.
2: Leuk.
3: Ja.
2: Wij lopen zo tegen het eind van het programma al aan. En ik zou eigenlijk willen vragen. Ja, heeft u nog een mooie gedachte of een zegenwens voor onze luisteraars?
3: Nou, een zegenwens. Laten we het daar maar bij laten. Dat is het beste wat we kunnen doen, denk ik. Hè? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
3: De naam des Heren zij gezegend.
2: Van nu af tot in eeuwigheid.
3: Onze hulp is in de naam des Heren.
2: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3: Zegenen alle luisteraars van Radio Maria, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.
3: Het gaat iedereen goed.
2: Heel veel dank en tot een volgende keer weer.
3: Heel goed, Yvonne. Dank wij ook.
1: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door

0: Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Gedwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sissen je vader niet is. Heel blij, majesteit. Ik denk dat ik je maar moet vergeven dat je niet meteen, nadat je achter het complot kwam, naar me toe bent gekomen.

0: ben wellicht enigszins verantwoordelijk voor je misvattingen over Sissen. Als ik Natemahar had toegestaan zijn relatie tot jou bekend te maken, zou je niet zulke bespottelijke conclusies hebben getrokken. Carilinee ademde opgelucht. Dank u, Kandake. Nu weten we tenminste wie een moordenaar heeft ingehuurd om je te doden. Ik zal het afhandelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken wat dat aangaat. U bent grootmoedig, Kandake, zei Natemahar. Maar hoe zult u hem vinden? Vroeg Carilinee. Ik heb mijn middelen. De koningin glimlachte om de commotie bij de deur. En daar komt er een, als ik me niet vergis. Carilinee keek om toen de deur van de troonzaal openging. Een magere jongen van schouder tot kuit gekleed in wit linnen slenterde naar binnen. Arkamani! De jongen grijnsde en liep zelfverzekerd naar de troon om een mooie buiging te maken. Hallo, tantetje! De koningin tikte hem zachtjes op zijn hoofd met haar waaier. Kandake voor jou, snoeltaap. Ja, mevrouw, zei de jongen gehoorzaam met schitterende ogen. Is de koningin je tante? Piepte Carilinee. Aangetrouwd slechts, verduidelijkte de koningin. Ik dacht dat je mijn spion was, zei Carilinee verontwaardigd. Ik had de indruk dat je voor mij werkte, voegde Natemahar eraan toe. Jullie hadden het allebei mis, zei de koningin voldaan. De jongen heeft potentieel. Ik had hem eerder dan jullie ingeschakeld. Ze wendde zich tot Arkamani. Wat heb je voor nieuws, snotaap? Ik weet wel waar hij zich schuilhoudt, tantetje. Kandake, zei ik. Ja, tantetje. De koningin sloeg geen acht meer op de jongen en wendde zich tot Natemahar. We hebben de huurmoordenaar gevonden die Sissen had ingeschakeld om het meisje te doden, schijnt het. Mag ik helpen, Kandake bood Theo aan? Carilinee stapte naar voren. Als hij gaat, ga ik ook. Treurig telde hij zijn slinkende hoeveelheid munten. Hij was tot volslagen armoede vervallen dankzij die walgelijke meid en haar capriolenman. Beiden waren verdwenen van het schip, opgelost als rook op een winderige dag. Hij was klaar met hen. Als die eenogige hoveling meisjes wilde doden, dan deed hij het zelf maar. Van nu af aan zou hij zich verre houden van klussen die met vrouwen te maken hadden, nam hij zich voor. Hij moest ander werk zoeken. Hij dronk de beker met goedkoop gerstenwater leeg en zette hem met een klap neer. Hij trok zijn oude wapenuitrusting aan, gespte zijn zwaard om, waarvan het vertrouwde gewicht iets troostends had, en slingerde zijn leren pijlkoker over zijn schouder. Nu zag hij er weer respectabel uit, als een echte krijger. Hij opende de deur naar de straat en ontweek een berg warme mest. Toen hij opkeek, stokte zijn adem. Daar stond ze, als een geestesverschijning, en keek glimlachend naar hem op. Ze zwaaide alsof ze hem kende. Lieve help! Het geluk was weer met hem en had haar naar hem toegebracht. Hij zou zich van haar ontdoen en de rest van zijn loon krijgen. Hij rende op haar af en ze bleef staan, roerloos als een kreupel konijn, alsof ze wachtte tot hij haar kwam vullen. Hij trok zijn mes en liet het tussen zijn vingers dansen, tot het koude heft als de vertrouwde hand van een geliefde in zijn handpalm lag. Toen hij nog slechts 3 stappen bij haar vandaan was, botste hij op een brede borst die er eerst niet was geweest.
1: Kijk uit waar je loopt, gromde hij.
0: En hij keek op.
2: Niet weer! De capriolenman stond voor hem en grijnsde.
0: De krijger duwde tegen de brede borst en draaide zich om weg te rennen, de andere kant op, maar stuitte daarbij op een andere brede borst. Zonder waarschuwing verscheen er ineens een hele rij brede borsten voor hem, die hem de weg versperden. Het gerstenwater had hem iets trager gemaakt. Hij knipperde met zijn ogen en boerde, en pas toen herkende hij de uniformen. De koninklijke gardesoldaten. Hij draaide snel om vervolgens abrupt tot stilstand te komen. Hij werd omringd door een nieuwe muur van sterke mannen. De muur week een beetje uit elkaar voor een lange vrouw die met een ijzig gezicht aankwam lopen. Zijn mond werd droog toen hij de glimmende kap om haar hoofd zag. Ze drukte de punt van haar zwaard tegen de gevoelige plek waar zijn hals overging in zijn keel. Kniel voor je koningin, geschoft. Hij viel op zijn knieën. Hij had kunnen weten dat het de hand van een vrouw zou zijn waardoor hij aan zijn einde kwam. Ik kan u een naam geven, bracht hij uit. Dat geloof ik graag, zei ze opgewekt. De koningin had erop gestaan dat Theo en Cariline een paar kleine privévertrekken innamen die in verbinding stonden met haar eigen appartementen. Ze wilde niet dat Quintus Blandinus lucht kreeg van Carilinis aanwezigheid in Kush. 's Avonds liet ze een eenvoudige maaltijd serveren in haar persoonlijke eetkamer met alleen Natemahar, Cariline en Theo als gasten. Je kunt nu wel stoppen met me aan te kijken alsof ik je zal opeten, kind, zei ze tegen Cariline, terwijl ze plaats nam. Ik moet er zeker van zijn dat je geen deel uitmaakte van het complot. Ik neem aan dat u me niet op mijn woord had kunnen geloven. Nee, dat kon ik niet. Ze vouwde haar servet open. En wat ben je nu van plan om te doen? Vroeg ze, terwijl een jonge Kushitische slavin een schotel van groente opdiende. Ga je terug naar je tante in Caesarea? Blandina, meen ik. Carilines mond viel open. Is er eigenlijk iets wat u niet weet? Natemahar schraapte zijn keel. Om eerlijk te zijn, Cariline is verloofd met Theo. Ze zullen spoedig trouwen en terugkeren naar Korinthe. Verloofd? De koningin trok een wenkbrauw op. Ik zie geen ring aan je vinger. Dat is toch de Romeinse gewoonte? Theo werd een beetje rood. Ik heb nog geen gelegenheid gehad om er een te kopen. Ik heb haar te huwelijk gevraagd toen we aan boord van mijn schip waren. En gezien onze haast om uw majesteit te waarschuwen, konden we de reis niet vertragen door onderweg een haven aan te doen. De koningin schoof haar bord weg. Ik neem aan dat je Romeins staatsburger bent? Niet van geboorte, legde Theo uit. Mijn broer heeft mijn staatsburgerschap een aantal jaren geleden geregeld. Anders moet je als handelaar ijzingwekkend veel belasting betalen aan Rome. Ik heb daar zelf ook enige kennis van, zei de koningin droog. Ze richtte zich tot Cariline. Je mag dan van moeders kant een Romeinse zijn, maar je vader is een Kushitische edelman. Als zodanig, Theodotus van Korinthe, heb je mijn toestemming nodig om met haar te trouwen. Cariline sperde ontzet haar ogen open. Ze keek naar haar vader en vroeg stiltjes om hulp. Maar haar vader was net zo geschokt als zij. Kandakei, begon hij. Ze legde hem met een handgebaar het zwijgen op. Ik heb het niet tegen jou, schatbewaarder. Ik spreek tegen Theodotus van Korinthe. Nou, mevrouw, ik wacht op de vraag. Theo stond op en keek op de zittende koningin neer. Met een soepele beweging knielde hij voor haar op één knie. Kandakei, wilt u mij toestaan om te trouwen met Cariline Gemina, dochter van uw hoofdschatbewaarder Natemahar? Zijn stem klonk zelfverzekerd en vast. Als hij al onrust voelde, dan hield hij dat goed verborgen. Wil je met deze man trouwen? Vroeg de koningin aan Carillené. Ja, Kandake, heel graag. En wat heeft je grootvader erover te zeggen? Hij weet het niet, mevrouw. Maar mijn vader heeft zijn zegen gegeven. De koningin trok een mondhoek op. Quintus Blandinus zou ontploffen van ergernis. Ze richtte haar aandacht weer op Theo, die nog steeds geknield voor haar lag. Je mag met haar trouwen, zei ze. Theo boog zijn hoofd en het lukte hem om er elegant uit te zien en niet onbeholpen. Dank u, Kandake. Soms heb ik een schip nodig dat een paar boodschappen voor me kan doen, zei ze, zonder al te opvallend kushitisch te zijn. Theo trok een wenkbrauw op en keek haar minzaam aan. Ik kan geurende zeep voor u vervoeren, mevrouw. Zeep? Zeep. Ik ben op zoek naar een scheepskapitein, niet naar een handelaar. Kan je pomade een natie maken of breken? Misschien niet, maar men gaat er beslist lekkerder van ruiken. Ze gooide haar hoofd in haar nek en lachte. Nou, sta maar op van de grond. Je kip wordt koud. Ze wenkte de slavin. Haal mijn kist, die van albast en goud. Carillené keek toe terwijl de Kandake een paar ogenblikken later in haar kist zocht. Uiteindelijk haalde ze er een kleinood uit dat glinsterde en sloot de deksel. Theodotus van Korinthe, zei ze formeel. Ja, Kandake. Hij knielde opnieuw voor haar neer. Hier is een kleine beloning voor je diensten aan de koningin van Kush. Ze liet iets in Theo's handpalm vallen. Een stralende lach verlichtte zijn gezicht. Het was precies het soort charmante, levendige glimlach die het hart van een vrouw sneller deed slaan. Dat dacht Carillené. Ze probeerde een glimp op te vangen van Theo's schat, maar hij sloot zijn vingers om wat hij vasthield. Theo boog. Mijn dank, Kandake. En, zei de koningin, waar wacht je dan op? Ik overweeg hem te houden. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat een man sieraden ontvangt van een vorstin. De Kandake maakte een vreemd geluid dat onstellend veel op gegrom leek. Theo lachte. Hij lachte. Hij gooide het fonkelende sieraad in de lucht en ving het met gemak op en schonk de koningin een ondeugende grijns. De donkere ogen vernauwden. Toen vertrok haar strenge mond. Schiet op, jongen. Ja, mevrouw. Theo nam Carillené's linkerhand in de zijne. De koningin heeft me geholpen met een delicaat probleem, mijn schat. Hij stak Carillené's hand uit en liet iets om haar ringvinger glijden. Ze keek op haar hand neer en zag een ring gemaakt van gepolijst geel goud, aan beide kanten versierd met delicate krullen en graveringen, en in het midden fonkelde een ovale robijn. Carillené's adem stokte. Wat prachtig! De koningin glimlachte. Helaas bezit ik geen traditionele Romeinse trouwring met een graveerwerk van elkaar vastgrijpende handen. Maar misschien kun je dat later door een edelsmid in de robijn nog laten graveren. Carillené schudde haar hoofd. Ik zou er niets aan veranderen. Hij is perfect. Ik veronderstel dat je ook een ijzeren ring zult willen hebben, zei de koningin doelend op de traditie van Romeinse vrouwen om een eenvoudige ijzeren ring te dragen voor dagelijks gebruik en hun met edelstenen bezette verlovingsring alleen bij speciale gelegenheden te dragen. Het zou jammer zijn om dit schitterende sieraad te verliezen, omdat het onvervangbaar is. Bovendien, voegde Theo eraan toe, ben ik van plan de andere ring te laten maken van ijzer dat in Kush is gewonnen en gesmeed, zodat Carillené altijd een stukje van haar tweede thuis dicht bij haar hart heeft. Dit gaat te ver, zei de koningin tegen Athemahar. Hij heeft altijd precies de juiste woorden klaar. Ze wenkte de slavin weer, die een buiteltje in haar hand legde. Handelaar, opnieuw liet Theo zijn stem in de steek om aan de voeten van de koningin neer te knielen. Ja, Kandake. Ik heb je je beloning gegeven omdat je geholpen hebt mijn leven te redden. Maar ik ben je nog steeds een betaling schuldig. Laat nooit gezegd worden dat de koningin van Kush haar schulden niet betaalt. Het was mijn eer om u te dienen, mevrouw. Toen Theo weer ging zitten, schraapte Carilinee haar keel. Wat is er nou, kind? Ik wil u een gunst vragen. Uiteraard, de koningin zuchtte. Je hebt mijn leven gered. Daarvoor verdien je een grote beloning. Wat zal het wezen? Wil je een robijnen armband voor bij je ring? Vruchtbare land aan de Nijl? Een stel paarden? Ik dank u, koningin, maar ik wil geen van die dingen. Wat dan wel? Ik wil mijn vader. Het gezicht van de Kandake verstilde. Ik heb 24 jaar lang geen vader gehad, terwijl u uw schatbewaarder had. Hij heeft in uw dienst alles verloren en is nooit opgehouden trouw voor u te werken. Als hij bereid is zijn positie te verlaten, dan zouden Theo en ik hem graag met ons willen meenemen naar Korinthe. Hij kan een eigen huis krijgen op ons land. Elke dag met ons eten, met ons bidden, met onze kinderen spelen, mocht het God behagen mijn schoot te zegenen. De Kandake balde haar hand tot een vuist om haar zilveren tafelmes. Je vraagt veel. Carilinee had zin om te zeggen dat de koningin veel had genomen, maar ze hield haar tong in bedwang. U zei dat ik een grote beloning verdiende en ik heb hem om een grote beloning gevraagd. Nu, ik heb gezien met wat voor soort mannen u elke dag te stellen hebt. Begrijp ik dat het zwaar zal zijn om iemand als mijn vader kwijt te raken. Een man die u kunt vertrouwen, maar we weten allebei dat hij lichamelijk niet sterk is. Hij heeft nu rust en vrede nodig. Een koningin kan veel zegeningen verlenen, maar ze kan niet de liefde van een familie geven. Het mes viel op tafel. De Kandake wendde zich tot Nathemahar. Is het dat wat je wil? Ik had nooit gedacht dat het zelfs maar een mogelijkheid kon zijn, mijn koningin. Dit is voor het eerst dat ik ervan hoor. Ja, maar is het dat wat je wil? Haar vader keek naar Carilinee. Zijn ogen glommen. Meer dan wat ook, zei hij schor, en met een wanhoop in zijn stem die Carilinees hart deed omdraaien. De koningin werd stil en liet haar hoofd hangen. Toen ze eindelijk haar hoofd weer hief, leek haar hele lichaam een beetje gekrompen. Dan zul je het krijgen, zei ze. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vocaal ensemble Cantemus zingt de Zweedse traditional Glädjens Blomster. Bij het begin van dit gebed probeer ik stil te worden. Ik vraag God dat Hij me de genade geeft om echt stil te worden, om te kunnen luisteren naar Zijn woord.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, vanaf vers 31.
1: Jezus ging naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, waar hij de inwoners steeds op Sabbat onderwees. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Er was in de synagoge een man die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: "Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God." Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit hem weg." De demon smeet de man op de grond, midden tussen de mensen, en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: "Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat ze de mensen verlaten?" Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek.

Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag. Jezus verbaast hen. Probeer een moment om iets van de radicaliteit van Christus' leer te vatten. Welk onderdeel van Christus' leer verbaast je?

Hoe radicaal is jouw antwoord op het onderricht van Christus? Welke autoriteit geef jij aan Gods woord in je leven? Hoe bepaalt Gods woord wie je bent?

0: Luister opnieuw naar het evangelie en merk op hoe verschillend er op de leer van Christus gereageerd wordt door verschillende mensen.
1: Er was in de synagoge een man die bezeten was door een geest, een onreine demon, en deze schreeuwde luidkeels: "Ah, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God." Maar Jezus sprak hem streng toe en zei: "Zwijg en ga uit hem weg." De demon smeet de man op de grond, midden tussen de mensen, en ging uit hem weg zonder hem te verwonden. Allen waren verbijsterd. Ze bespraken het voorval met elkaar en zeiden: "Wat zijn dat voor dingen die hij zegt? Hoe komt het dat hij het gezag en de macht heeft om onreine geesten zijn bevelen te geven, zodat ze de mensen verlaten?" Het nieuws over hem verspreidde zich overal in de streek.

Wat zou je in staat stellen om meer gezag te geven aan het woord van God in je leven? Meer dan de veronderstelde autoriteit van de talloze andere stemmen die om je aandacht roepen? Vraag Christus om je te helpen gezag aan zijn stem te geven in je leven van vandaag.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De laatste aansporing. Veelgeliefde, gij, man Gods, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen. Daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons te rechtertijd zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de enige Heerser, de grote Koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft hem gezien of in staat hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht. Amen. Vermaan de rijken van deze wereld dringend niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op de ongewisse rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat zij wel doen, zich verrijken door goede daden en vrijgevig zijn en milddadig. Zo bezorgen zij zich een goede belegging voor de toekomst, om eenmaal het leven te verwerven dat waarlijk leven is. Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het profaan en leeggeredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis. Sommigen die haar verkondigen, zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt. De genade zij met u allen. Tweede lezing. Uit een homilie van heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, op de eerste brief aan Timotheus. Aansporing om te leven in het licht. Schittert hier als sterren in het heelal, zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft. Wij moeten als sterren zijn. Leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdeesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als volwassenen onder kinderen, als geestelijke mensen onder zinnelijke. Die moeten daarmee hun voordeel doen. Wij moeten het zaad zijn, zodat zij rijke vrucht kunnen dragen. Er zouden geen woorden nodig zijn als ons leven zo'n uitstraling had en geen leermeesters als wij onze daden lieten spreken. Er zouden geen heidenen meer zijn als wij echte christenen waren, als wij de idealen van Christus hoog hielden, als wij onrecht en achterstelling verdroegen, als wij scheldwoorden met zegen en kwaad met goed vergolden. Als wij allen dat zouden opbrengen, zou niemand zo bot zijn dat hij niet meteen tot de ware godsdienst overging. Om jullie dit te leren stond Paulus alleen. En hij trok zoveel mensen aan. Als wij allemaal zo waren, hoeveel werelden zouden wij dan niet kunnen aantrekken? Kijk, er zijn meer christenen dan heidenen. In andere vakken kan één man aan 100 kinderen tegelijk lesgeven. Hier zijn veel meer leraren en veel meer leerlingen, maar niemand gaat vooruit. Want leerlingen kijken naar de kwaliteit van hun leraren. En als zij zien dat wij dezelfde verlangens hebben, hetzelfde willen, namelijk macht en aanzien, hoe kunnen zij dan waardering krijgen voor het christendom? Ze zien een laakbaar gedrag, gehechtheid aan het materiële, een hoge waardering voor het geld, net als bij hen of nog veel meer. Angst voor de dood, vrees voor armoede, afkeer van ziekte, een even sterk verlangen naar ereplaatsen en ambten, een kwellende gierigheid en zucht naar buitenkansjes. Hoe kunnen zij dan tot het geloof komen? Door wonderen? Maar die gebeuren niet. Door ons gedrag? Maar dat is slecht. Door onze liefde? Maar daar is geen spoor van te bekennen. Daarom zal ons rekenschap worden gevraagd over eigen zonde, maar ook over de schade aangericht bij anderen. Laten wij eindelijk tot bezinning komen, wakker worden, op aarde een levenswijze tonen alsof wij al in de hemel zijn en werkelijk zeggen, ons vaderland is in de hemel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: beste luisteraars, een hele goede morgen. We zitten alweer op de dinsdag in de tweede week en mogen samen de laude, het kerkelijk morgenwet, gaan bidden. Nou, er is vandaag geen gedachtenis of geen feest, dus het is gewoon de dinsdag in de tweede week. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 188. En dan loopt het verder gewoon helemaal door. Dus als u bladzijde 188 geeft, dan zit u goed. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 914. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 914. Dan gaan we even naar voren, naar bladzijde 705. En daar vindt u de hymne van de dinsdagmorgen. 705. En dan gaan we eigenlijk terug. We beginnen op bladzijde 914. En dan gaan we verder op bladzijde 918. Nou, en dan heeft u verder alle bladzijden. Dus we beginnen in het Klein Getijdenboek op bladzijde 188 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 914. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Een machtige God, immers is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Een machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejuich.

0: Heer, met gejubel we groeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werpen we ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Heer, aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, machtige God is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 705. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in stralen van zijn aangezicht.
1: Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht.
0: Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd en het al tot glans en leven wekt, zodat het ons harten trekt.
1: Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wiens vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld.
0: Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt.
1: U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Het groot getijdenboek nu, bladzijde 918. Zend mij uw licht, Heer, uw steun om mij te leiden. God, schaf mij recht, kom voor mij op bij dit onheilig volk. Bevrijd mij van de mens vol valsheid en bedrog.
1: Gij zijt mijn kracht, waarom verstoot ge mij? Waarom loop ik dan treurig rond, door vijanden gekweld?
0: Zend mij uw licht, uw steun om mij te leiden. Om mij te voeren naar uw berg en in uw tent.
1: Dan ga ik naar uw altaar, God die blijdschap geeft. En loof u bij de citer, God, mijn God.
0: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn redder en mijn God.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zend mij uw licht, Heer, uw steun om

0: mij te leiden.
1: Red ons, Heer, elke dag van ons leven. Ik sprak, in de bloei van mijn leven bereik ik de poort van het dodenrijk. Waar blijft nu de rest van mijn jaren?
0: De Heer zal ik niet meer aanschouwen. In het land van de levenden.
1: Nooit zie ik een mens terug. Van hen die de wereld bewonen.
0: Mijn woning op aarde wordt afgebroken. En neergehaald als een herderstent.
1: Hij rolt als een wever mijn leven op en snijdt het af van de schering. In één dag is het gedaan.
0: Ik lig tot de ochtend neergeveld, als had een leeuw mijn botten gebroken. In één dag is het gedaan.
1: Ik piep als een jonge zwaluw. Ik klaag en kreun als een duif.
0: Ik zie naar de hemel op. Met zwakke, vermoeide ogen.
1: Maar gij hebt mijn ziel van de grafkuil gered. Mijn zonde de rug toegekeerd.
0: Het schimmende rijk brengt u geen hulde. De dood verheerlijkt u niet.
1: Die afdalen in de grafkuil verwachten niets meer van uw trouw.
0: Het zijn de levenden die u prijzen, zoals ik u prijs deze dag.
1: Van vader op zoon wordt het voorzegd. Men kan zich op u verlaten.
0: Heer, red mij, dan zullen wij zingen met citerspel in uw huis. Elke dag van mijn leven.
1: Van vader op zoon wordt het voorzegd. Men kan zich op u verlaten.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Red ons, Heer, elke dag van ons leven.
1: Voor u moet men zingen in Sion, God. Voor u moet men zingen in Sion, God. En u in Jeruzalem dankoffers brengen.
0: Tot u die ons bidden aanhoort, komt ieder mens met zijn zonden.
1: Al heeft onze ontrouw ons meegesleept. Gij zijt een God van verzoening.
0: Gelukkig de mens die gij roept en ontvangt, die in uw voorhoven woont.
1: Hij deelt in overvloed van uw paleis. De heilige rust van uw tempel.
0: Op wondere wijze verhoort gij ons bidden. God, onze redder, getrouw aan uw woord.
1: Naar u zien de randen der aarde uit. De kusten van ver over zee.
0: Gij die het gebergte stut met uw kracht. Gij die met almacht omgord zijt.
1: Gij die het gedruis van de zee bedwingt. Het razen van golven, het tieren van volken.
0: Gij dwingt met uw tekenen eerbied af. Tot aan de grenzen der aarde.
1: En jubelen doet gij de poorten. Waardoor de zon opstijgt en daalt.
0: Gij hebt de aarde verzorgd en gedrenkt. Haar rijk en vruchtbaar gemaakt.
1: gevuld tot de rand van uw regenbekken. De halmen hebt gij bereid voor het graan. Zo hebt gij voor alles gezorgd.
0: Gij drinkt de voren en effent de kluiten. Doorweek ze met regen en zegent het zaad.
1: Het hele jaar is omkranst met uw gaven. Uw voetsporen druipen van vruchtbaarheid.
0: Op eenzame steppen glinstert de dauw. Een gordel van heerlijkheid ligt om de heuvels.
1: De beemden dragen een kleed van kudde. De dalen een deken van graan. Het is al jubel en lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor u moet men zingen in Sion, God. Gij leeft niet in de duisternis, zodat de dag u als een dief zou verrassen. Gij zijt allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij behoren niet aan nacht en duisternis.

0: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
1: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in.
1: Ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: En hoor mij, Heer, ik stel mijn hoop op uw woord.
0: Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: Gij kind zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verlos ons, Heer, uit de macht van al onze vijanden.
0: Prijzen wij onze Verlosser, die door zijn verrijzenis deze wereld heeft verlicht. Laten wij hem aanroepen.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Heer Jezus. In dit uur gedenken wij uw verrijzenis. Laat de hoop op eeuwig leven met u een licht zijn dat dag en nacht blijft schijnen.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Aanvaard de voornemens waarmee wij deze dag beginnen. Verhoor onze gebeden en help ons bij onze plannen.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Laat de liefde ook vandaag ons dichter bij u brengen. Laat al wat er gebeurt voor ons en anderen gelukkig zijn.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Maak dat ons licht schijnt voor de mensen, zodat zij onze goede werken zien en de Vader verheerlijken.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, leid ons op uw wegen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt het ware licht en gij brengt alle mensen tot het heil. Wij bidden u, schenk ons de kracht om voor u de weg te bereiden naar vrede en gerechtigheid. Gij die leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 22e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Zo spreekt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest. En luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie ge zijt, de heilige God. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij is de rust zelf. Een rustpunt in onze wereld. Verheven boven het gewoel van de wereld met alle geesten en machten die erin huizen. Jezus is ook een rustpunt in mijn eigen hart. Ook als ik daar met mijn eigen gevoel niet zo goed bij kan komen, en zelfs als ik in mijn eigen hart alleen maar onrust ondervind, ook dan kan ik me in geloof overgeven aan hem, de sterkere, die, zoals hij zelf zegt bij Lucas, de boze geesten overwint. Lucas 11, 22. Een paar passen voor de plaats waar ik gebiddend een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met overwicht in zijn blik, opgewassen tegen de machten in mij, in staat om dat wilde en onbedwingbare in toom te houden. Een gebaar maken van eerbied, mij klein maken voor zijn grootheid en zijn goedheid. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het meeste helpt, zijn woord in heel zijn kracht te ondervinden. En in deze houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Als in vogelvlucht overzie ik de geschiedenis. Jezus ging weg uit zijn vaderstad, meer eruit gegooid dan eruit gegaan, ze joegen hem de stad uit. Maar tenslotte neemt Jezus het initiatief van de woedende stadgenoten over. Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Waarheen? Naar Kafarnaüm. Eigenlijk als een balling, een vluchteling. En evenals in Nazareth komen de mensen onder de indruk van het gezag waarmee hij sprak. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Nu is de kracht van iets of van iemand te af te meten aan diens vermogen om tegenkrachten te overwinnen. De kracht van Jezus' woord wordt nu gedemonstreerd aan zijn vermogen om de allergrootste tegenkracht te weerstaan. De tegenstand tegen Jezus' boodschap mag zich nog zo luid laten horen en ons zelfs heen en weer doen slingeren. Tegen zijn woord is geen macht bestand. Het is geladen met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die bij de Jordaan over Jezus was gekomen en die hem ook toen al meteen deed standhouden in de beproeving door Satan in de woestijn. Jezus is sterker dan alle machten van de geschiedenis. Dat heeft de kerk in alle tijden ondervonden. Ik stel me de plaats voor ogen waar dit gebeurde,
de synagoge van Kafarnaüm, waar hij als leraar optrad, en ook de plaatsen waar ik zelf aan de lijve de macht van Jezus' woord heb ervaren. En ik vraag nu om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik zijn kracht mag leren kennen. De overweging. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. In de oorspronkelijke taal staat voor het woord gezag een woord dat volmacht betekent. Jezus heeft een goddelijke volmacht. Hij is de gevolmachtigde van God. Luisterend naar zijn woorden, horen zij door Jezus' woorden heen de oorsprong van waaruit hij spreekt. Een goddelijke oorsprong. En dat is dan diezelfde bovenmenselijke kracht die ook de duivels onmiddellijk waarnamen. Ik weet wie gij zijt, de heilige God. Ook de aanwezigen in de synagogen werden bij de duiveluitdrijving diezelfde huiveringwekkende kracht gewaar. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft, zodat ze weggaan? Als zoon van God komt Jezus van God, spreekt God door hem en handelt hij uit Gods kracht. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft zodat ze weggaan? Wat heb je van Jezus' machtswoord te verwachten en wat niet? Over wat je niet te verwachten hebt, daarover gaat de eerste lezing uit de brief aan de Thessalonicenzen. Je krijgt niet alles te weten, niet tijd en uur, niet tijd en uur van de dag des Heren. Het heeft geen zin, broeders en zusters, u te schrijven over tijd en uur. Je weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Niet hoe het je zal vergaan in het leven, niet hoe je sterven zal zijn. Je kunt je niet op een natuurlijke manier veilig voelen. Alles heeft gewoon zijn verloop. En je weet in zekere zin niet veel meer dan een ongelovige. En toch, de mensen in de duisternis leven zo dat ze het licht niet verdragen. Ze doen alsof ook God niet alles weet. Ze praten het kwade goed of zeggen, ja, dat is zo erg niet. Wij horen niet aan macht en duisternis, want wij zijn allen kinderen van het licht. Wie al wat ons overkomt, moeten we ons niet laten opsluiten in de gebeurtenissen. Ook niet in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Want dan scherm je je af van het licht van God. Ons leven blijft hetzelfde. Maar toch verandert het helemaal. En wel doordat wij ons laten opnemen in het geheim van God. En met dat geheim van God komen wij in aanraking bij de viering van de sacramenten, die dan ook vaak aangeduid worden als geheimen van ons geloof, maar ook als wij persoonlijk bidden. Daar worden wij onmiddellijk door God aangeraakt. Want dan gebeurt wat Ignatius in zijn geestelijke oefeningen omschrijft als de onmiddellijke mededeling van God van zichzelf, die in liefde zijn schepsel omhelst wanneer het bidt. Dan is er geen afstand meer. Daarover kun je niet spreken of in begrippen uitdrukken wat er gebeurt. Dan gebeurt er zoiets als wat er voor de ogen van de aanwezigen in de synagoge gebeurde. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar, wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? In de Augustie gebeurt zo'n doorbraak van God in onze geschiedenis. Het wordt daar ook letterlijk als geheim aangeduid. Mysterium filii, geheim van het geloof. En dat bestaat erin dat God daar onder ons is. En de gelovigen beamen het geheim. Mijn Heer en mijn God. Jezus is altijd nieuw. Het blijde nieuws. Het evangelie gebeurt dan ook steeds weer opnieuw. Het is nooit oud nieuws.
en het gezag waarmee hij sprak is van de Vader. Jezus is de gevolmachtigde van zijn Vader. Zoals God nooit veroudert, zo evenmin het woord van Jezus. Daarom viert de kerk ook dagelijks de Eucharistie. Iedere dag opnieuw staat de kerk met Jezus op uit de zonde. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar. Me door Jezus bij de Vader laten brengen, dat Jezus alles met de Vader te maken heeft, hadden ook de onreine geesten begrepen. Zij spreken over Jezus als de heilige Gods, zich dan bij de Vader uitspreken en sluiten met een Onze Vader.

0: Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Goedemorgen Radio Maria. En welkom in dit programma van Goedemorgen Radio Maria. En het is vandaag voor mij weer voor het eerst na de zomerprogrammering dat ik weer een programma mag maken van Goedemorgen Radio Maria. En zo beginnen we dan weer aan het nieuwe radioseizoen. Gisteren ook al, denk ik. Yvonne was toen aan de beurt en heeft zij Goedemorgen Radio Maria verzorgd. En woensdag, denk ik, morgen weet ik eigenlijk niet. Nou, donderdag ben ik ook weer aan de beurt, dus ik mag op dinsdag en op donderdag het programma Goedemorgen Radio Maria verzorgen. Nou, fijn dat we er weer zijn. En dan is het zomaar ineens de 1e van september. De 1e, weer een gloednieuwe maand staat ons te wachten. En ja, wat voor maand is dat eigenlijk? We weten natuurlijk dat mei is de Mariamaand. Juni is de Heilig Hartmaand. Juli, Heilig Bloed van Christus. En oktober is de rozenkransmaand, weet ik. Nou, september, wie weet dat? Gaan we zo eens even opzoeken. Als u het weet, mag u het mij ook zeggen. Stuur me dan een berichtje op WhatsApp. Dat is het WhatsApp waar u ook uw gebedsintenties naartoe stuurt. 06-2001-9670. Waar is de maand september van? Ik weet het niet. We gaan het zo eens even opzoeken. En we gaan ook bidden natuurlijk in deze uitzending van Goedemorgen Radio Maria. En we gaan ook mooie muziek luisteren. En we gaan de lezingen van vandaag lezen. Wat wil God ons vandaag vertellen? Nou, laten we maar eens luisteren naar een mooi lied. Ik heb hier klaarstaan De Kracht van Uw Liefde. En dan zoeken we ondertussen eens even op waar de maand september van is in onze kerk. Welke liturgie, wat wordt dan gevierd? Nou, natuurlijk de Rosary Rally. We kunnen wel zeggen dat voor Radio Maria is september de maand van de Rosary Rally. Namelijk

laat uw liefde stromen. Ja, de kracht van uw liefde. Mooi lied. Ja, inmiddels ben ik erachter, beste luisteraars. Waar is de maand september van? Nou, de maand september is toegewijd aan de Bijbel. De maand van de Bijbel. Dat komt omdat september heeft deze naam te danken. Omdat op 30 september het feest van de heilige Hieronymus wordt gevierd. Hij vertaalde de hele Bijbel in het Latijn. Dus dat vieren we aan het einde van deze maand. En daarom is deze maand september ook wel toegewijd aan de Bijbel. Ook is het de maand van de engelen. Want de dag ervoor, op 29 september, is het feest van de heilige aartsengelen Michael, Gabriel en Raphaël. En daarom is de hele maand september in de katholieke kerk vaak toegewijd aan de heilige engelen en de engelbewaarders. Het is ook de maand van Onze Lieve Vrouw van Smarten.

En dat komt omdat op 15 september herdenkt de kerk het verdriet van Maria om haar zoon Jezus. Ja, dat is inderdaad de dag na het feest van kruisverheffing. Feest is dan, klinkt dan een beetje gek. Hè? Feest, kruisverheffing. Feest, martelwerktuig. Of martelmethode, kruisverheffing. Ja, dat is op 14 september. En de dag daarna vieren we de gedachtenis van de heilige maagd Maria, moeder van smarten. De moeder die haar zoon ziet lijden en deelgenoot wordt in Christus lijden. En dan hebben we ook nog september de tijd van de schepping. Dat is van latere datum eigenlijk. Sinds kort is dat zo, dat op 1 september... dat is meer de ecumenische scheppingsperiode. Die begint op 1 september vandaag dus en duurt tot 4 oktober, het feest van Sint Franciscus. Dierenvriend en natuurvriend. Dus 4 betekenissen eigenlijk die dan wel worden gegeven aan de maand september. Die vandaag begint. Vandaag 1 september. Nou, heel bijzonder natuurlijk dat we op dinsdag ook de droevige geheimen bidden. Dus we mogen dan, ja, mogen dan natuurlijk in ons gebed ook bij Maria zijn. En zij is onze lieve vrouw van smarten. En dan mogen we ook weten dat later deze maand, over 2 weken, herdenken we heel speciaal dat verdriet van Maria om Jezus. Ook de maand van de engelen, daar mogen we ook bijzonder natuurlijk altijd na de mis bidden we het gebed tot de heilige aartsengel Michael om ons te beschermen, om de duivel, om de zielen, om de boze geesten die alles willen verderven, alles kapot willen maken, alles willen vernietigen wat goed is, om ons daartegen te beschermen. En dat is wat de heilige aartsengel Michael doet. Dus mogen we ook dat gebed bijzonder bidden deze maand. En dan natuurlijk de maand van de Bijbel. Wat is dat, de Bijbel? Ja, een hele verzameling van boeken. Het is de traditie van het doorgeven van het woord van God. En het is het evangelie. Dat is de blijde boodschap. En laten we dan maar eens gaan lezen wat Jezus ons vandaag wil zeggen. We openen het missaal en dan zien we dat vandaag op 1 september krijgen we de eerste lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons mensen wordt iemand alleen gekend door zijn eigen geest in hem, niet door een ander. Zo kent niemand het wezen van God dan alleen de geest van God. Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade heeft gegeven. En daarover spreken wij, niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de geest. Geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Woord van de Heer, wij danken God. Dan krijgen we de antwoordpsalm, dat is psalm 145... met responsorium: de Heer is rechtvaardig op al zijn wegen.
De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen. Uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen. Richt al wie gebukt gaat weer op. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer. En ik ken ze en zij volgen mij. Alleluia. Uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest, en die luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet het, de Heilige Gods. Jezus voegde hem toe: zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden alle met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: wat is dat voor een woord, dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft dat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Woord van de Heer. Wij danken God. Ja, twee keer zijn de mensen verbaasd. Eén keer zijn ze buiten zichzelf van verbazing, omdat hij sprak met gezag. Dat is alleen nog maar naar aanleiding van dat hoe Jezus optrad als leraar. Maar daarna zijn de mensen ook verbaasd. Ze zijn zelfs met verbazing geslagen als Jezus de boze geest uitdrijft. En deze lezingen krijgen we ook te horen in de Eucharistieviering, die we altijd twee keer per dag vieren. Vieren we hier twee keer per dag op Radio Maria. Zenden we twee keer per dag uit. Namelijk één keer in de ochtend. Dat is om 9:00 in de ochtend. Zo dadelijk dus om 9:00 ook. Hier vanuit onze eigen kapel. Met Sillebrand, pastoor Pieter Zimmerman. En vanavond altijd iedere avond om 7:00 vandaag ook. De Heilige Mis vanuit Christus Koninkkerk in Veldhoven. Met pastoor Sillebrand, pastoor Frank As. En krijgen we dan nog meer uitleg? Ja, natuurlijk, we krijgen uitleg in de mis, altijd bij de preek. En we krijgen uitleg in het programma Woord van God. Een overweging bij het Evangelie van de Dag van Pater Bots. En dat is altijd om 7:30 in de ochtend en om 16:30 in de middag. En dan nog een keer om 9:30 in de avond, maar dan gaat het over de liturgie van de volgende dag. Goed, weer tijd voor een klein beetje muziek. En dan gaan we zo dadelijk bidden. En dan hebben we ook nog een noveen. Met de noveen leven we biddend toe naar de Rosary Rally aankomende zaterdag 5 september.

Maria Temminen, gezongen door het kinderkoor De Madeliefjes. Mooie, lieve stemmen, zuivere stemmen, met een mooi klokkenspelletje op de achtergrond. Het is heel zoet en dat mag hier op Radio Maria. Dat kan hier op Radio Maria. Noveengebed gaan we bidden. Het is een prachtig gebed. We zijn vandaag op dag 6. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. 7, 8, 9, ja, dan is het inderdaad de 9e dag, is de dag voor de Rosary Rally. Vandaag de 6e dag, morgen de 7e dag, donderdag 8e dag, vrijdag 9e dag. En zoals u weet, de novene is altijd 9 dagen. Nou, we hebben net al in de Bijbel gelezen wat wil God ons vandaag zeggen. Dat is heel mooi. Hè? Zo op de eerste dag van deze maand van de Bijbel. En we mogen bidden, hè, maand ook van de Ons Lieve Vrouw van Smarten. En dan gaan we ook luisteren naar de woorden die Maria heeft gesproken. Namelijk in Fatima heeft Maria tot de kinderen gesproken. Daar gaan we ook naar luisteren. Dat is een deel van het noveengebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden van de heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima, zoals door haar gesproken op 13 juli 1917. Bij het brengen van offers, zeg dan, o Jezus, dit is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de zonden die begaan zijn tegen het onbevlekte hart van Maria. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria.
Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Novain Rosary Rally. En daar wordt hij ook aangeboden in het Engels. En ik zie dat in die WhatsApp-groep heel wat leden zitten. 1011, maar liefst. 1011 leden. Dus het is een populaire app, groep. En dat is fijn. Het is mooi dat we zo samen mogen bidden. Zo samen mogen optrekken in gebed. Samen mogen toeleven naar de Rosary Rally. Ja, nog heel kort daarover over de Rosary Rally. Die is namelijk op 5 september. Het kan nu bijna niet ontgaan zijn. Er is veel over gesproken, ook op radio. Maar we hebben natuurlijk allerlei luisteraars. We hebben luisteraars die soms luisteren. We hebben luisteraars die 24 uur per dag luisteren. Nou, u moet weten dat als u het nu voor het eerst hoort, dan moet u weten dat er op internet meer informatie is te vinden. RadioMaria.nl/rosaryrally. Slash is schuine streep, hè, Rosary Rally. Daar vindt u alle informatie. En dan ziet u dat bijvoorbeeld om 12:30 de mis begint in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht in Amsterdam. Om 12:30 begint dat, zaterdag. Nu, we hebben nog een paar minuten. Gaan we een klein beetje muziek luisteren. Dan heb ik gelegenheid om onze meebidder te bellen voor de Rozenkrans. En ondertussen luisteren we naar een mooi Maria-lied.

0: kort over het programma Goedemorgen Radio Maria. De eerste weer van dit radioseizoen voor mij. Gisteren was de eerste, maar vandaag voor mij de eerste. En ik mag het voor u verzorgen op dinsdag en donderdag. In de aankomende weken ook. 8:30, tijd voor de Rozenkrans. En ik heb een meebidder aan de lijn, Fien. Fijn dat je klaar staat om mee te bidden. En u bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Wees gegroet, maar onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bidden om zegen over alle luisteraars van Radio Maria. Willen we ook bidden voor de intenties die ons hebben bereikt. Voor een goede uitslag, voor de zieken, voor vrede in de wereld en vrede in de harten, in onze harten. En dat we bespaard mogen blijven van rampen. Zou u willen bidden voor de zielerust van mijn overleden moeder die vandaag jarig zou zijn geweest. En voor mijn lieve man, wiens sterfdag het vandaag is. Dank u wel. Voor Colombia, voor hoop, moed en kracht voor alle Colombianen, ook voor de Colombianen die in het buitenland wonen. Gebed is gevraagd uit dankbaarheid. Willen we bidden voor herstel van alle die in het ziekenhuis liggen. Een gebed uit dankbaarheid. En wensen we elkaar veel plezier en veel zegen toe in ons werk. Willen we bidden voor een oom die vandaag of morgen waarschijnlijk zal overlijden, om de redding van zijn ziel en voor een zalige dood. Bidden we dat de kerk in op dorp, de kerk op dorp, de kerk in ons dorp of zo, denk ik, betekent dat, dat die weer open gaat. Bidden we voor roepingen, huwelijk en gezin en religieuze leven en priesters, voor singles en ongewild kinderlozen. Gebed is gevraagd uit dankbaarheid voor de aankoop van een fijne woning voor mijn vrienden. Dank aan Sint Jozef voor zijn voorspraak. Bidden we uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Voor ons allen, voor de zegeningen die we dagelijks krijgen en vooral ook voor u, dank u. Ook uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijddurende bijstand. Voor ons gebeden die zij aan haar zoon, ons lieve Heer, Jezus Christus. Dank u wel voor uw gebeden. Bidden we uit dankbaarheid voor een goed verlopen operatie. Graag gebed uit dankbaarheid dat Radio Maria ons zoveel vreugde in ons geloof geeft. Ons geloof versterkt door de gebeden, de programma's en de mooie liederen. Ik wens het team van Radio Maria de rijke zegeningen van God toe. Mijn dankbare groeten en ook mogen we daarvoor bidden uit dankbaarheid. Wilt u bidden voor onze jarige kleinzoon voor een gezegend nieuw levensjaar? Dank en van harte gefeliciteerd. Wij willen graag een gebedsintentie opgeven voor een sociale regering. Dat alle personen hun of haar voorstellen en beslissingen geleid mogen worden naar Jezus voorbeeld. Met vriendelijke groet. Goedemorgen, graag gebed voor een nichtje, voor een sollicitatie. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor mooi weer en een vruchtbare rosary rally op 5 september in Amsterdam op voorspraak van Heilige Moeder Teresa van Calcutta. Hartelijk bedankt. Voor mijn kleinzoon die een nieuwe stap gaat maken in werk en leren. Dat zaterdag de sollicitatie gaat lukken. En dat het leren en werken voorspoedig gaat. Dit alles op voorspraak van Sint Jozef. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. Op voorspraak van de Heilige Anna, Heilige Antonius. Verhoring van een speciale intentie. Om vrede onderling en in de wereld. Om eenheid en bekering van de harten. Goedemorgen, graag gebed op voorspraak van Maria, onze lieve moeder. Voor een oplossing en bekering in een moeilijke situatie voor mijn jongste dochter. Dank u wel. Graag gebed voor rust in mijn hoofd en kracht om zorgen en verdriet weer aan te kunnen. En we hebben nog meer gebedsintenties ontvangen, maar de tijd laat het niet toe om dat ook nog allemaal uit te bidden. Willen we toch ook die gebedsintenties insluiten in onze gebeden. Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een andere hun schuld vergeven. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng al de zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader
1: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Dank u wel voor het meebidden met Rozenkrans. Dank ook aan Fien, vaste meebidder voor de Rozenkrans op de dinsdagochtend. En ja, ik heb een berichtje binnengekregen van pastoor Pieter Zimmerman. Dat het veel file is, maar ook nog een spraakbericht. Dus gaan we daar eens even naar luisteren. En vast staat daarin of dat hij het gaat halen hier om 9 uur of niet.

zo te zien zijn ze bijna klaar hier in de voorbereidingen op de gestiefviering hier in onze kapel bij Anne-Maria en de Bos. Met celebrant pastoor Pieter Zimmerman, onze priesterdirecteur. En ik kreeg net een berichtje van hem. Wie de gasten zijn in het programma In Gesprek met de priesterdirecteur. Dat zijn broeder Edward Welling en vader Michael. En ja, die laatste, ik weet niet of dat hij vernoemd is naar de heilige aartsengel Michael. Maar ja, dat is ook deze maand natuurlijk de feestdag, de gedachtenis aan de heilige aartsengelen. Dus bijzonder mogen we ook zo dadelijk na de mis het gebed bidden van de heilige aartsengel Michael.

0: Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor alle die u aanroepen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: Met
0: uw geest. Broeders en zusters, beste luisteraars, de openingstekst van de Heilige Mis vandaag is uit Psalm 86. Daar wordt gezegd, de Heer is goed en vergevingsgezind en dat klopt ook. Maar we moeten die vergevingsgezindheid natuurlijk wel opzoeken. Hij vergeeft niet automatisch, hij vergeeft pas als wij ook onze zonden belijden. Laten we daarom aan het begin van deze Eucharistieviering ons hart openen voor God. En laten we hem en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte.
2: En doen en laten,
3: door mijn grote schuld.
2: Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maakt, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
0: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
4: Amen.

Laat ons bidden. Almachtige God, al het goede komt van u. Vervul ons hart van liefde voor uw naam,

0: door uw voortdurende zorg. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons, mensen, wordt iemand alleen gekend door zijn eigen geest in hem, niet door een ander. Zo kent niemand het wezen van God, dan alleen de geest van God. Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God ons in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij, niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de geest, geestelijke gaven, uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Woord van de Heer. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Uw werken zullen u prijzen, Heer. Uw vromen zullen u loven. Zij roemen de glorie van uw heerschappij, uw macht verkondigen zij. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Zij maken uw kracht aan de mensen bekend, de pracht van uw koninkrijk. Uw rijk is een rijk voor alle eeuwen, uw heerschappij geldt voor ieder geslacht. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Waarachtig is God in al zijn woorden en heilig in al wat hij doet. De Heer ondersteunt die dreigen te vallen, richt al wie gebukt gaat weer op. De Heer is rechtvaardig op al zijn wegen. Alleluia. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer, en ik ken ze en zij volgen mij. Alleluia.
3: Alleluia.
0: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaum, een stad in Galilea, en trad hij op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest, en die luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie ge zijt, de heilige God. Jezus voegde hem toe: zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft dat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Woord van de Heer. Broeders en zusters, beste luisteraars thuis. Gisteren hoorden we hoe Jezus in zijn geboorte, of niet in zijn geboortestad, maar in zijn vaderstad Nazareth komt. Hoe hij daar het woord neemt, hoe hij daar op de Sabbatsdag begint voor te lezen uit de boekrol. En hoe dat op weerstand stuit.

En vandaag horen we hoe Jezus op een plaats komt waar hij heel veel is geweest, Kafarnaum, eigenlijk zijn uitvalsbasis zou je kunnen zeggen, de woonplaats ook van de apostel Petrus, en dat daar eigenlijk iets soortgelijks gebeurt. We horen dat de mensen nogal fel reageren op Jezus. Het is vandaag niet dat we horen dat mensen zijn verhaal interessant vinden, of dat ze er wel eens wat meer over willen horen. Nee, we horen dat de mensen buiten zichzelf zijn van verbazing. Als je daar even bij stilstaat, dan gaat dat wat verder dan alleen maar een soort oppervlakkig enthousiasme. Ze zijn buiten zichzelf van verbazing. Er gebeurt hier dus iets wat ze nog nooit hebben gezien, nog nooit hebben gehoord. En waarom? De reden dat ze buiten zichzelf van verbazing zijn, wordt erbij genoemd, omdat hij spreekt met gezag. Blijkbaar, die timmermanszoon, die ze toch dachten te kennen, want hij heeft natuurlijk 30 jaar in hun midden geleefd. En hij was nooit zo heel opvallend, die eerste 30 jaar van zijn leven. Maar nu begint hij aan zijn publieke leven en blijkbaar is er echt iets veranderd in hem. Nog steeds dezelfde, nog steeds de zoon van God. Maar wel de zoon van God die als het ware het startschot heeft gegeven om ook zijn plannen publiek openbaar te maken. En daar komt natuurlijk dat gezag vandaan. Jezus kiest ervoor om zijn gezag ook te gaan gebruiken. Vervolgens horen we dat hij met die gezaghebbende stem de boze geesten begint te bedwingen. En het uitdrijven van boze geesten, dat is geen bijzaak in het evangelie. Sterker nog, ongeveer 30%, dus ongeveer 1/3 van alle wonderverhalen die we hebben in het evangelie, gaat over het uitdrijven van boze geesten. Dus dat wil niet zeggen dat hij dat af en toe een keer doet. Nee, in 1 van de 3 gevallen is dat wat hij aan het doen is, uitdrijven van boze geesten. Nou, dat is voor onze realiteit, waar de meeste van ons natuurlijk niet zo vaak bij stilstaan en niet zoveel mee bezig zijn. Maar het is wel degelijk een realiteit toen en nog altijd. Er is ook zoiets als de onzichtbare schepping. En in die onzichtbare schepping waren er ook boze geesten rond. En Jezus Christus is gekomen niet zozeer om spectaculair te tonen hoeveel gezag hij heeft en om op die reden alle boze geesten weg te jagen. Maar Jezus Christus is gekomen om te tonen dat de vorst van deze wereld, de duivel, uiteindelijk van zijn troon gestoten zal worden. En Jezus zegt dat ook vlak voor zijn kruisdood. De vorst van deze wereld is op komst, maar hij vermag helemaal niets tegen mij. En dat is ook zo. Ook al heeft de duivel heel veel aardse wereldse macht, uiteindelijk haalt hij niks uit tegen de macht, de almacht van Jezus Christus. En het is ook een heel belangrijk besef dat door de kruisdood en de verrijzenis van Jezus Christus de duivel voorgoed van zijn troon is gestoten. Tot die tijd was hij de machthebber op aarde. Vanaf de kruisdood en verrijzenis is hij dat niet meer. En de boosheid van de duivel, ook in onze dagen, is uiteindelijk dat niet kunnen erkennen, dat niet willen aanvaarden. Het is als een soort wild dier in het nauw, die weet dat hij verloren heeft, maar die daarom des te feller om zich heen begint te slaan. We hebben net in de eerste lezing gehoord over de apostel Paulus, die spreekt tot de christenen van Korinthe. En hij spreekt over het worden van een geestelijke mens. En we kunnen pas die boze geesten en ook de goede geest van God herkennen op het moment dat we zelf ook geestelijke mensen worden. En een geestelijk mens worden betekent dat we versterven aan het wereldse, aan het aardse. En dat we door biddende mensen te worden uiteindelijk steeds meer de geest van God gaan herkennen, maar ook de boze geesten leren onderscheiden. En als we alleen maar aards denken en aards leven, zullen we dat nooit herkennen. Zullen we nooit die onzichtbare realiteit van de schepping zien. Maar op het moment dat we biddende mensen worden, zullen we beetje bij beetje merken dat onze ogen gaan openstaan. En dat we als het ware een nieuw zintuig ontwikkelen, namelijk een zintuig van onze ziel. En niet allereerst onze ogen of onze neus of onze mond of onze oren, maar een zintuig van de ziel dat in staat is om God te begrijpen. En waarom? Omdat God natuurlijk degene is die ons gemaakt heeft. God heeft iets van zijn goddelijkheid aan ons geopenbaard. Hij heeft natuurlijk zijn zoon gegeven, maar ook in onze eigen ziel heeft hij als het ware een soort kiem van goddelijkheid, een kiem van onsterfelijkheid gelegd. En uiteindelijk is het aan ons om te zorgen dat we door te bidden, door ons opnieuw steeds weer te bekeren, dat we die kiem van goddelijk leven die we hebben ontvangen in ons doopsel, dat we die laten opgroeien. Ja, dat we daar maar met heel veel zorg mee omgaan en dat we daar ook niet roekeloos mee omgaan. Broeders en zusters, we hebben met vijanden te maken in de wereld die vele, vele malen krachtiger zijn dan wij. Maar het is tegelijkertijd een belangrijk besef dat wij uiteindelijk de Almachtige Heer aan onze zijde hebben en dat we uiteindelijk Hem moeten aanroepen om al die kwade machten te overwinnen. Laten we dat doen, laten we trouw blijven aan de opdracht van Jezus Christus en laten we uiteindelijk in het sacrament van het altaar onze redding steeds weer opnieuw zoeken en vinden. Amen.

En deze heilige mis wordt opgedragen voor Sidehel van de weldoeners van Radio Maria. Voor een van onze medewerkers die vandaag 65 jaar is geworden. Uit dankbaarheid en voor zegen over haar leven. En voor de zielerust van Gerard Boerhoff.

bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, laat dit heilig offer ons voortdurend tot zegen en heil zijn. Mogen uw kracht voltooien wat wij in dit mysterie vieren. Door Christus onze Heer.

Doe dan al, goede vader. Vragen wij, nederig, door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, te aanvaarden en te zegenen deze giften, deze gaven, deze heilige, vlekkeloze offeranden die wij u aanbieden. Allereerst voor uw heilige katholieke kerk. Geef haar genadig vrede, bescherming en eenheid. En geleid haar over de hele wereld. En voor uw dienaar, onze paus, Leo, voor onze bisschop Gerardus en hun bisschop Robertus. En voor alle die rechtzinnig en trouw de behoeders zijn van het katholieke en apostolische geloof. Gedenk Heer uw dienaars en dienaressen. En al hier aanwezig wie geloof herkent en wie toewijding gebleken is. Voor dit offer van lof wordt gebracht. Voor henzelf en al hun dierbaren. Voor hun verlossing. Voor het hel en behoud waarop zij hopen. En uw gebeden richten tot u, de eeuwige, levende en ware God. Verbonden in dezelfde gemeenschap, heren wij de gedachtenis allereerst van de roemrijke Maria altijd maagd. Moeder van onze God en Heer, Jezus Christus. En mede van de heilige Jozef, haar bruidegom. En van uw heilige apostelen en martelaren. Petrus en Paulus, Andreas, Jacobus en Johannes. Thomas, Jacobus, Philippus, Bartholomeus. Matthäus, Simon en Thaddeus. Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus. Laurentius, Chrysogonus, Johannes en Paulus, Cosmas en Damianus, en van al uw heiligen. Omwille van uw verdiensten en voorbeden, help ons in alle omstandigheden door uw kracht en uw bescherming. Aanvaard genadig vragen wij, Heer, dit offer van ons, uw dienaars, en van alle die u toebehoren. Leid ons alle dagen van ons leven in uw vrede. Ontruk ons aan eeuwige verwerping, en tel ons bij het getal van uw uitverkoren. Gewaardig u God, deze offeranden ten volle te zegenen, te bevestigen, te bekrachtigen, haar waarachtig en aanvaardbaar te maken, dat zij al dus voor ons worden het lichaam en bloed van uw zeer beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Die op de dag voor zijn lijden het brood heeft genomen in zijn heilige handen, en ook opgeslagen ten hemel, tot uw God zijn almachtige Vader, u prijzend en dankend een zegenbede heeft gesproken, het brood heeft gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

zal hij mij ook na het avondmaal deze voortreffelijke beker in zijn heilige handen. En u prijzend en dankend, heeft hij andermaal een zegenbede gesproken en hem aan zijn leerlingen gereikt met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij bereiden tot het Heilige
0: Daarom gerekend, Heer, het heilig lijden van Christus, uw Zoon, onze Heer, en zijn verrijzenis uit de dood. Als ook zijn opklimmen naar de heerlijkheid van de hemel, brengen wij uw dienaren, tezamen met uw heilig volk, aan uw verheven majesteit, van uw eigen giften en gaven, het volmaakte offer, het heilig offer, het vlekkeloos offer, het heilig brood van het eeuwige leven, en de beker van onze verlossing in eeuwigheid. Gewaardig u op deze offeranden met welgevallen neer te zien, en ze te aanvaarden zoals gij hebt willen aanvaarden, de gave van uw dienaar Abel de rechtvaardige, het offer van onze stamvader Abraham, en het heilig offer, de offergave zonder vlek, u opgedragen door uw hoge priester Melchizedek. Wij smeken u, almachtige God, laat deze gave in de handen van uw heilige engel, draag het tot op uw altaar in den Hoge, voor uw goddelijke majesteit. En mogen wij allen, als wij door deel te hebben aan dit altaar, het hoogheilig lichaam en bloed van uw Zoon ontvangen, met hemelse zegen en genade verzadigd worden. Gedenk ook, Heer, uw dienaars en dienaressen die voor ons zijn heen gegaan, gemerkt met het teken van het geloof en die rusten in de slaap van de vrede. Laat hen en alle die in Christus zijn ontslapen, genadig toe tot het woord van de vreugde, het licht en de vrede. Aan ons, uw zondige dienaars, die vertrouwen op uw eindeloze barmhartigheid, geef ook ons een plaats in het gezelschap van uw heilige apostelen en martelaren. Johannes, Stefanus, Matthias en Barnabas, Ignatius, Alexander, Martellinus en Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia en Anastasia en van al uw heiligen. Laat ons toe in hun gezelschap, vragen wij, niet naar schatting van onze daden, maar door de weldaad van uw vergiffenis. Door Christus onze Heer, door wie gij, Heer, al deze gaven steeds weer schept, heiligt, levend maakt, zegent en ons uitdeelt.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonden en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij zien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus.
1: Want van uw schoonheid en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheilige sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, met brood van uw tafel zijn wij gesterkt. Wij bidden u, laat ons door dit voedsel groeien in liefde. Maak ons bereid om u en onze naasten te dienen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Dus en zusters, beste luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van deze heilige mis. Tot slot enkele mededelingen. Morgen is het weer de eerste woensdag van de maand. Dat betekent dat we weer mannen bidden met Sint-Jozef zullen hebben hier in de kapel. Om 7:00 de heilige mis in het Latijn en om 8:00 de rozenkrans. Dus morgenavond voor alle mannen, mannen bidden met Sint-Jozef. Dan aanstaande zaterdag natuurlijk de Rosary Rally. Die zal beginnen om 12:30 in de kerk in Amsterdam aan de Keizersgracht 218. Dat is de Onze Lieve Vrouwenkerk. En als u daar naartoe komt, dan zult u vanzelf zien hoe de rest van het programma zal zijn. Dus in de middag de mis en dan aansluitend zullen we naar het Vondelpark trekken. En dan aanstaande zondag om 10:00 de heilige mis in de kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem, waar nog steeds kardinaal Burg ook in ons midden zal zijn. En hij zal dan de mis celebreren daar in de kathedraal. Allemaal van harte welkom. De Heer zij met u.
1: Met
0: uw geest. Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu alle heen in vrede.
1: Amen.

Heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

0: Noveengebed gaan we bidden. Het is een prachtig gebed. We zijn vandaag op dag 6. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden van de heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima, zoals door haar gesproken op 13 juli 1917. Bij het brengen van offers, zeg dan, o Jezus, dit is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de zonden die begaan zijn tegen het onbevlekte hart van Maria. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Novene Rosary Rally. Daar wordt hij ook aangeboden in het Engels.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag herdenken we in de heilige van de dag de heilige Egidius van Saint-Gilles uit Frankrijk. Zijn feest is op 1 september. Dat Egidius echt bestaan heeft, lijdt geen twijfel. Maar welke verhalen die om zijn personen geweven zijn op waarheid berusten en welke bijvoorbeeld zijn verward met anderen die ook Egidius heten, is lang niet altijd duidelijk. De Acta Sanctorum komen tot de volgende slotsom. Egidius was waarschijnlijk van Griekse afkomst. Hij moet rond 640 geboren zijn. Op 25-jarige leeftijd verliet hij zijn vaderland en bereikte over zee de Franse zuidkust. 2 jaar lang woonde hij in de buurt van Arles of een andere plaats. Van daaruit trok hij met een Ferdinandus de eenzaamheid in om als kluizenaar te gaan leven. Ze vestigden zich ergens aan de Garde. Na zo'n 2 jaar, dus zo ongeveer in 670 of 671, besloot Egidius een nog eenzamere plek op te zoeken. Hier werd hij 2 jaar later in augustus of september 673 door de Visigotische koning Flavius Wamba aangetroffen. Met deze gebeurtenis is de beroemde legende van het hert of de reekoe verbonden. De legende luidt als volgt. Gilles was afkomstig uit Athene. Zijn ouders waren van adel. Van kinds af aan had hij zich verdiept in de gewijde letteren. Op een dag ging hij als gewoonlijk naar de kerk. Op een pleintje lag een zieke die hem om een aalmoes vroeg. Gilles gaf onmiddellijk zijn hele tuniek. Op het moment dat de zieke deze aantrok, was hij genezen. Bij de dood van zijn ouders stond Gilles de gehele erfenis af aan Christus. Op een andere dag genas hij door zijn gebed een man die door een slang gebeten was. Hij genas ook een bezetene. Deze leidde met zijn geschreeuw in de kerk te veel de aandacht van de andere kerkgangers af. Maar nu werd Gilles bang dat hij te populair zou worden onder de mensen. Hij vluchtte in het geheim naar de kust. Daar zag hij juist hoe schepelingen dreigden om te komen in een geweldige storm. Op zijn gebed ging de wind meteen liggen. Toen die zeelui hoorden dat hij graag naar Rome wou, namen ze hem uit dankbaarheid gratis mee. Het schip kwam ergens in Arles terecht. Daar verbleef hij 2 jaar bij de heilige Caesarius, bisschop van die stad. Ook genas hij daar een

Ook genas hij daar een vrouw die al 3 jaar ten prooi was aan koortsaanvallen. Toch wou hij het liefst de eenzaamheid in. Hij verliet dus stilletjes het stadje en leefde enige tijd met de ereniet Viridomius op een plek waar God ten gunste van hem de onvruchtbaarheid deed ophouden. Maar nog steeds drong het gerucht van zijn wonderen tot bij de mensen door. Hij verliet zijn metgezel en trok zich nog verder in de eenzaamheid terug. Ten slotte vond hij een grot dicht bij een bron. Bovendien kwam daar geregeld een reekoe die hem melk gaf om van te leven. Op een dag kreeg de zoon van de koning dat hert tijdens de jacht in de gaten en zette het met zijn honden achterna. Doodsbang zocht het zijn toevlucht bij Sint-Gilles. Deze kwam naar buiten op het rare schreeuwgeluid van het beest en hoorde hoe de jagers er aankwamen. Hij vroeg dus aan God om het dier te redden dat hem zo trouw van voedsel voorzag. Waarop geen van de honden het dier durfde te benaderen. Ze keerden onverrichte zaken bij de prins terug en omdat de nacht begon te vallen, moesten de jagers hun jacht opgeven. De volgende dag ging het net zo. Voor ze het dier te pakken hadden, viel de duisternis in. Toen de koning ervan hoorde, nodigde hij de bisschop en alle hoogwaardigheidsbekleders uit om deel te nemen aan de jacht, om dit aantrekkelijke dier dat steeds aan zijn achtervolgers wist te ontsnappen. Ook nu durfde de hond het dier niet te benaderen. Wel had één van de aanwezigen met zijn pijl onwetend de heilige monnik verwond. Toen de jagers zich eenmaal een weg hadden gebaand door het dichte struikgewas, ontdekten ze een grijsaard in monnikspij met een reekoe die zich aan zijn voeten had neergelegd. De koning en de bisschop stegen af en traden te voet naderbij met de vraag wie hij was, waar hij vandaan kwam en hoe hij terecht was gekomen op zo'n onherbergzame plek en wie hem die wond had toegebracht. Ze vernamen dat ze daar zelf schuld aan waren. Ze reikten hem een grote hoeveelheid geneesmiddelen aan, met daarbij een schat aan geschenken. Maar de heilige wenste ze zelfs nog geen blik waardig te keuren, de geschenken niet en de geneesmiddelen ook niet. Sterker nog, in het besef dat Gods kracht des te meer in zwakheid aan het licht komt, bad hij God dat deze hem zou genezen van zijn verwonding. Tot zover dus de legende. De geschiedenis over de heilige Egidius gaat als volgt verder. In de maand augustus trok koning Wamba na de verovering van de Zuid-Franse stad Maguignol op een beleg te slaan rond de stad Nîmes. Een middeleeuwse geschiedschrijver weet te vertellen dat daar in de buurt een vreemdeling woonde die een visioen had gezien hoe de stad gespaard zou blijven, omdat de bevelhebber van het leger een gelovig man was. Zou dat Egidius zijn geweest? Hij was inderdaad een vreemdeling en leidde zo'n heilig leven dat het niet vreemd is, zeker niet in die tijd, dat hij voorspellende gebedsvisioenen had. Het kan ook zijn dat de ontmoeting tussen Egidius en koning Wamba plaatsvond in de maand september. Immers, Wamba had een gedeelte van zijn leger vooruitgestuurd om Nîmes te veroveren. Toen Nîmes eenmaal genomen was, is hij er pas naartoe gegaan. In afwachting van zijn opmars kan hij tijdens de jacht op Egidius gestoten zijn, zoals dus de legende vertelt. Hoe dan ook, in het jaar 673 of 674 stond koning Wamba hem het gehele gebied af om er een klooster op te vestigen. Dat werd toegewijd aan Sint Petrus en al vlug stroomde het vol met nieuwe monniken. In 684 maakte paus Benedictus II het Sint-Petrusklooster exempt. Dat wil zeggen dat het niet onder gehoorzaamheid viel van de plaatselijke bisschop. De bisschop kon zich er dus niet bemoeien met de interne gang van de zaken. Bovendien schonk de paus bij die gelegenheid 2 planken van cyprushout. De een zou dienst doen als drempel, de ander als kroonlijst van toegangspoort tot het klooster. Het klooster kwam tot geweldige bloei. Waarschijnlijk zelfs zozeer dat de monniken vervuld waren van trots. Immers, Egidius tempert het enthousiasme door te voorspellen.

0: halen dat het tot de grond zou worden verwoest. En dat gebeurde inderdaad, tijdens de invallen van de Saracenen in het jaar 720. Egidius was toen al 80 jaar oud. In de oude boeken is er sprake van dat hij door Karel Martel naar het hof in Orléans wordt ontboden. Dat kan zeer wel in deze tijd geweest zijn. Deze was, na zijn overwinning, op Chilperic koning geworden van Neustrasië en Bourgondië en kwam in 719 naar Orléans. In datzelfde jaar drong de opperbevelhebber van de Saracenen op zijn veroveringstocht door tot in Zuid-Frankrijk. Het ligt dus voor de hand dat Egidius met zijn monniken zijn toevlucht zocht in het koninkrijk van de Franken, dat Karel Martel van hem hoorde en hem vroeg naar Orléans te komen. Waarschijnlijk heeft Egidius de Saracenen niet afgewacht. Hij kan simpelweg het voorbeeld hebben gevolgd van zijn collega Sint Romulus uit het Sint Bodeliusklooster. Die vluchtte bij de nadering van de Saracenen vanuit de stad Nîmes naar Bourgondië. Eén of twee jaar later is hij waarschijnlijk weer met zijn monniken naar zijn klooster teruggekeerd. Dat zou dan samenvallen met de nederlaag van de Saracenen in de slag bij Toulouse in 721, waar hertog Eudo van Aquitanië als overwinnaar uit de strijd kwam. In 725 kwamen de Saracenen dan weer terug en verwoestten toen grote delen van Zuid-Frankrijk. Daarbij wordt Egidius Sint-Petrusklooster geheel met de grond gelijk gemaakt, precies zoals hij had voorspeld. Kort daarvoor, ergens tussen 721 en 725, moet hij op hoge leeftijd zijn overleden. Er zijn enkele relieken van hem aanwezig in de Saint-Sermain-kerk te Toulouse. Hij ligt ook begraven in de kerk die gebouwd is op de plek waar hij heeft geleefd. Daar groeide een kloostertje uit en tenslotte het plaatsje dat naar hem is genoemd, Saint-Gilles, in de nabijheid van de stad Nîmes. Saint-Gilles groeide in de middeleeuwen uit tot een druk bezochte bedevaartplaats. Het lag immers op de route naar Compostela. Waarschijnlijk vanwege deze verering is Egidius één van de 14 noodhelpers geworden. Daar neemt hij een uitzonderlijke plaats in, want hij is de enige niet-martelaar onder hen. Omdat zijn feestdag zo gunstig in het seizoen lag, was het in vele plaatsen op 1 september de Saint-Gilles-markt. En dat betekende een vrije dag. In Delft bijvoorbeeld was dat de dag dat deur aan deur belasting werd opgehaald. In de eerste week van september vindt in het Vlaamse Mulken een Sint-Saint-Gilles bedevaart plaats. Saint-Gilles wordt afgebeeld als eremiet in de eenzaamheid, vaak als abt en meestal met een reekoe naast zich. Dikwijls klimt het dier tegen hem op om bescherming te zoeken. Hij is de patroon van Edinburgh, van Graz, Heiligenstadt, Jülich, Carinthië, Klagenvoort, Nuremberg, Oschatz, ten oosten van Leipzig, Osnabrück, Saint-Gilles, het Saint-Gilles in België, Saint-Gilles-du-Gard, Saint-Gilgen in Oostenrijk, Saint-Gilles bij Dendermonde, Saint-Gilles-Waas en van Toulouse. Hij wordt ook aangeroepen tegen epilepsie en besmettelijke ziekte, chronische infectie en een heleboel andere ziekten. Ook tegen angst en ongeluk en bovendien bij geestelijke nood, schaamte en verlatenheid. Heilige Egidius, oftewel heilige Saint-Gilles, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK, hoeveel?
2: 36.
1: 36. Jacob en de hemelladder. De monnik Johannes Climacus, die in de overgang van de 6e en de 7e eeuw in het klooster van de Sinaï leefde, schreef zijn beroemde ladder van de goddelijke opklimming. Het Griekse woord climax betekent ladder. Hij beschrijft 30 treden van de geestelijke weg die de mens voeren van bekering en onthechting naar gebed, stilte en uiteindelijk naar de liefde. Op de icoon van de website, die op de website staat, heb ik 7 treden geschilderd. Hier sluit de oude christelijke traditie aan bij het visioen van Jacob, wanneer Jacob onderweg de nacht doorbrengt bij Bethel, droomt hij een wonderbaarlijk visioen. Hij ziet een ladder die op de aarde staat en waarvan de top tot in de hemel reikt. Engelen van God stijgen op en dalen neer. Bovenaan staat de Heer en hernieuwt hij de belofte van Abraham en Isaac aan Abraham en Isaac. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 28 vers 14. De ladder verbeeldt hemel en aarde. God is niet ver van de mens, maar hij opent de hemel en komt de mens tegemoet. Eeuwen later verwijst Jezus zelf naar dit visioen wanneer hij Nathanael ontmoet. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel ook geopend zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen boven de mensenzoon. Daarmee onthult Christus het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp uit een droom, ze verwijst naar hemzelf. En hierbij moeten we ook denken aan Theresia van Lisieux. We hebben het hier over opstijgen en neerdalen, niet eens over klimmen. Theresia van Lisieux, in die tijd hoorde ze van de eerste liften die overal geplaatst werden. En zij noemde de armen van Jezus als een lift. Goed. Christus onthult zo het geheim van Jacob's ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp als een uit de droom, maar naar hem verwijzend. Hè? Dus zoals Theresia zegt, die lift. Christus is de ladder. Hij is de ware verbinding tussen hemel en aarde. In hem daalt God zelf naar de mens af en wordt de weg naar de Vader geopend. Hij is de Zoon die uit de hemel gekomen is en ons terugbrengt naar het huis van de Vader.
2: De ladder die wij mogen beklimmen. Christus is de ware ladder en daarbij rijst een andere vraag. Hoe gaat de mens deze weg? De eerste treden, zo zien we, beginnen met het loslaten van het oude leven, onthechting en gehoorzaamheid. Daarna volgt de weg van boete, het bewustzijn van de dood en het leren omgaan met de passies die het hart gevangen houden, zoals woede, wrok, oordeel, leugen, gulzigheid, begeerte, geldzucht, ijdelheid en hoogmoed. En daartegenover groeien de deugden. Nederigheid, zachtmoedigheid, zuiverheid, eenvoud, waakzaamheid en onderscheidingsvermogen. En hoger op de ladder komen de stilte, het gebed en de innerlijke vrede. Uiteindelijk bereikt de ladder haar voltooiing in één woord, liefde. We zien op de icoon hoe Jezus de ladder boven vasthoudt en ons aanmoedigt om naar hem te komen. Het doel van deze geestelijke weg is dus niet alleen dat wij steeds volmaakter worden in eigen ogen, maar het doel is dat ons hart steeds meer op God wordt gericht en leert liefhebben zoals hij heeft liefgehad tot het uiterste toe.
1: Hier ontmoeten Jacob en Johannes Climacus elkaar, als het ware halverwege de ladder, kunnen we maar zeggen. Jacob ziet een ladder die van de aarde naar de hemel reikt. Climacus beschrijft de weg van de mens die langs de ladder omhoog gaat. De 30 treden zijn geen ladder waarmee de mens zichzelf naar God toe kan werken. Ze beschrijven eerder hoe Gods genade de mens langzaam bevrijdt van alles wat hem van God verwijdert. Maar het christelijk geheim is dat de mens niet uit eigen kracht omhoog klimt. Dus hij wordt als het ware met die lift van Theresia meegenomen. Maar eerst daalt God af. De hemel wordt geopend. Christus komt naar ons toe. Hij neemt ons menselijk bestaan aan, deelt onze kwetsbaarheid en gaat zelf de weg van het kruis. Daarom is de christelijke geestelijke opgang geen vlucht uit de aarde. Het is juist een steeds dieper binnengaan in Christus die ons menselijke natuur heeft aangenomen. De ladder staat met haar voet op de aarde. Dat is veelzeggend. God vraagt niet om menselijkheid achter ons te laten, maar juist om daar midden in ons leven hem te ontmoeten. Iedere trede wordt een beweging van het hart, van angst naar vertrouwen, van hoogmoed naar nederigheid, van oordeel naar barmhartigheid, van bezit naar ontvankelijkheid, van onrust naar gebed en uiteindelijk van onszelf naar de liefde.

0: spiegeld zien van aangezicht tot aangezicht. Keer me nog even terug naar Jacob, hoe hij teruggaat naar het land van zijn vaderen. In de nacht daarvoor worstelt hij aan de rivier de Jabok met een geheimzinnige engel. Hij ontvangt een nieuwe naam, Israël, omdat hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 32, vers 29. Jacob noemt deze plaats Pniel. Wat betekent? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ben toch in leven gebleven. Hier bereikt Jacobs eigen weg dus een dieptepunt en hoogtepunt tegelijk. Hij is niet langer de man die steeds vlucht. Hij is iemand die God heeft ontmoet. Die zijn heup heeft ontwricht, zodat hij niet langer kan vluchten. Deze ontmoeting met de engel wijst vooruit naar het grote mysterie van de menswording van God in Christus. Wat Jacob slechts in een geheimvolle ontmoeting mocht ervaren, wordt werkelijkheid in Christus. Het onzichtbare aangezicht van God wordt zichtbaar voor ons. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoofdstuk 1, vers 14. En in vers 18: niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem doen kennen. Jezus toont ons het ware gelaat van God. Hij is onze bestemming, ons thuisland, zegt Theresia van Lisieux, kerklerares. Houden we onze ogen naar haar voorbeeld, dan steeds op Jezus gericht. Hij gaat naast ons, opdat we niet ten val komen.
1: Zo kunnen wij de weg van Jacob verstaan als een voorafbeelding van de weg die in Christus wordt vervuld. Jacob ontvangt het visioen van de ladder. Christus wordt de ware ladder tussen de hemel en de aarde. Johannes Climacus leert ons hoe wij deze weg met Christus kunnen gaan. En aan het einde wacht niet een beloning, maar de liefde, ofwel de beloning is de liefde. Het is de weg waarop wij ontdekken dat God ons al tegemoet komt. Hij daalt af naar ons en opdat wij in Christus mogen opgaan naar hem. Jacob zag de hemel geopend. Christus opent de hemel, de geest leert ons de weg. En de laatste trede is de liefde. Daar, bovenaan de ladder, ook op de icoon staat geen onbekende God te wachten, maar de Vader naar wie Christus ons brengt. Want uiteindelijk, op de hoogste trede van de ladder, is niet iets wat wij bereiken. Op de hoogste trede is Christus zelf te zien, ook op de icoon. In Christus mag de mens werkelijk God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, omdat God zelf ons menselijke aangezicht heeft aangenomen.
0: Bidden we samen. Heer Jezus Christus, u bent de ware ladder die hemel en aarde verbindt. Zoals Jacob bij Bethel de hemel geopend zag, open ook voor ons de weg naar de Vader. Leer ons, tree voor tree, los te laten wat u van ons verwijdert, wat ons van u verwijdert. Onze angst, onze hoogmoed, onze eigen wil en onze onrust. Geef ons dan, smeken wij u, een nederig hart, een waakzame geest, stilte om te luisteren en een hart dat leert bidden. Zoals Johannes Climacus ons leert. Voer ons zo, langs iedere trede, steeds dieper binnen in uw liefde. Want u daalt naar ons af, opdat wij in u mogen opgaan naar God. Breng ons dan uiteindelijk daar waar Jacob u ontmoette, van aangezicht tot aangezicht, zodat de hoogste trede altijd de liefde mag zijn. Heer, u bent de weg, u bent de ladder, u bent het doel.
1: Heer, voer ons op naar uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een ander icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De laatste aansporing. Veelgeliefde, gij, man Gods, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen. Daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons te rechtertijd zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft hem gezien of in staat hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht. Amen. Vermaan de rijken van deze wereld dringend niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op de ongewisse rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat zij wel doen, zich verrijken door goede daden en vrijgevig zijn en milddadig. Zo bezorgen zij zich een goede belegging voor de toekomst, om eenmaal het leven te verwerven dat waarlijk leven is. Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het profaan en leeggeredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis. Sommigen die haar verkondigen, zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt. De genade zij met u allen. Tweede lezing. Uit een homilie van heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, op de eerste brief aan Timotheus. Aansporing om te leven in het licht. Schittert hier als sterren in het heelal, zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft. Wij moeten als sterren zijn. Leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdeesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als volwassenen onder kinderen, als geestelijke mensen onder zinnelijke. Die moeten daarmee hun voordeel doen. Wij moeten het zaad zijn, zodat zij rijke vrucht kunnen dragen. Er zouden geen woorden nodig zijn als ons leven zo'n uitstraling had en geen leermeesters als wij onze daden lieten spreken. Er zouden geen heidenen meer zijn als wij echte christenen waren, als wij de idealen van Christus hoog hielden, als wij onrecht en achterstelling verdroegen, als wij scheldwoorden met zegen en kwaad met goed vergolden. Als wij allen dat zouden opbrengen, zou niemand zo bot zijn dat hij niet meteen tot de ware godsdienst overging. Om jullie dit te leren stond Paulus alleen. En hij trok zoveel mensen aan. Als wij allemaal zo waren, hoeveel werelden zouden wij dan niet kunnen aantrekken? Kijk, er zijn meer christenen dan heidenen. In andere vakken kan één man aan 100 kinderen tegelijk lesgeven. Hier zijn veel meer leraren en veel meer leerlingen, maar niemand gaat vooruit. Want leerlingen kijken naar de kwaliteit van hun leraren. En als zij zien dat wij dezelfde verlangens hebben, hetzelfde willen, namelijk macht en aanzien, hoe kunnen zij dan waardering krijgen voor het christendom? Ze zien een laakbaar gedrag, gehechtheid aan het materiële, een hoge waardering voor het geld, net als bij hen of nog veel meer. Angst voor de dood, vrees voor armoede, afkeer van ziekte, een even sterk verlangen naar ereplaatsen en ambten, een kwellende gierigheid en zucht naar buitenkansjes. Hoe kunnen zij dan tot het geloof komen? Door wonderen? Maar die gebeuren niet. Door ons gedrag? Maar dat is slecht. Door onze liefde? Maar daar is geen spoor van te bekennen. Daarom zal ons rekenschap worden gevraagd over eigen zonde, maar ook over de schade aangericht bij anderen. Laten wij eindelijk tot bezinning komen, wakker worden, op aarde een levenswijze tonen, alsof wij al in de hemel zijn, en werkelijk zeggen: ons vaderland is in de hemel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht. Door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, ik ben vereerd om deze ochtend twee bijzondere gasten hier in de studio te hebben. Ze zitten hier links en rechts van mij. En ik denk dat u ze misschien wel kunt kennen, want ze waren vorig jaar ook bij de Rosary Rally. En ze hebben prachtige gewaden aan, dus daarin zijn ze makkelijk te herkennen. Maar ik heb hier twee herauten van het evangelie in de studio. Namelijk Father Michael Carlson. Welcome, Father.
1: I'm very joyful to be here with everyone, with Father Zimmerman. And it's we'll put this all in the hands of the Blessed Virgin Mary.
0: Absolutely. Ja, zoals u kunt horen, Father Michael spreekt Engels. Ik zal het zo gaandeweg wel vertalen. Hiernaast mij zit ook broeder Edward Welling. En broeder Edward die spreekt wel Nederlands.
2: Goedemorgen, inderdaad. Kom uit Nijmegen.
0: Dat is iets dichter bij huis.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want de priester komt uit Amerika helemaal, Minnesota. You are from Minnesota, right?
1: Yes, ja. Yes.
0: Ja. Ik zal, zoals ik net al zei, het een en ander vertalen als het nodig mocht zijn. Ik zal met broeder Edward gewoon in het Nederlands spreken en met Father Michael zal ik in het Engels spreken. To start with you, Father, you are here now in the Netherlands. You are not situated here. Hey? You are on a visit.
1: Yes.
0: Can you tell a bit for the listeners who have no clue who the heralds of the gospel are? What kind of congregation this is?
1: Yes, it's a Catholic congregation, of course, that was born in Brazil as a lay association. And little by little, helping with the parishes, helping with the bishops, it became necessary to grow into, well, it was always the desire of our founder, Monsignor João Cladias, a Brazilian, but with parents from Italy and Spain. It was always his desire to have a religious order that would help the church to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary in a special way based on Our Lady.

0: Mary, in a special way based on Our Lady of Fatima, our devotion to Lady of Fatima. But it was necessary to grow not only from a lay association, which began in 2001. It became, that later, it branched off also into a priestly association called Virgo Flos Carmeli. And then we also have a second order for women. They have vows, but they're private vows, and so, but they live all in community, the women religious of the Heralds of the Gospel.
1: Okay. Dus ik vraag aan Father Michael, wie zijn nou echt die herauten van het evangelie? Hij zegt nou, hij is zelf priester, maar het is eigenlijk gestart als lekenorganisatie in Brazilië in 2001. En de toenmalige stichter, Monsieur João...
0: João Cladias.
1: João Cladias.
0: It's difficult, a little bit difficult to pronounce, but since he's Brazilian... João means John.
1: John, ja, oké. Okay. Ja, dus de stichter die had voor ogen dat hij een lekenorganisatie wilde stichten. Maar wel helemaal gericht op de devotie tot Onze Lieve Vrouw. En dan heel specifiek Onze Lieve Vrouw van Fatima. Dus de organisatie was er eigenlijk op gericht en is er nog op gericht om de devotie tot Maria van Fatima te verdiepen. Maar later, ja, het groeide vrij snel, is daar ook een tak uit voortgekomen speciaal voor priesters. En ook een tweede orde voor vrouwen. Hè. Dus het is ook echt een religieuze organisatie geworden. Dus er zijn eigenlijk twee takken, hè, two branches.
0: Yes.
1: One for lay people and one for clergy and religious people.
0: And religious,
1: people.
0: Yes.
1: Yeah.
0: And the apostolate of the heralds is very, very varied. Let's say. So there's many types of activities. So there's we have this home statue visits with the pilgrim statue of Our Lady of Fatima, of the Immaculate Heart of Mary. But not only to homes, but to churches, parishes, hospitals, schools, all over the place, bringing the love of the Blessed Virgin Mary to the people, to the faithful, because many times in our society today, there's very little understanding of the love that the Blessed Virgin Mary has for each and every one. And in these statue visits, many times the Blessed Virgin Mary transmits her love and her graces that many times transform the people and their homes and everything. It's very something very filled with graces. But then there's also the choir. We all have special masses in places, ceremonies, all sorts of activities to spread the devotion to the Blessed Virgin Mary and the love for the desire of perfection and ceremonial in the ceremonies of the Catholic Church.
1: Yeah. Dus Father Michael zegt van het is een heel gevarieerd apostolaat. Waar ze druk mee zijn is onder andere het bijzondere pelgrimsbeeld van Maria van Fatima. Om dat overal naartoe te dragen. Ze komen bij gezinnen thuis en die gezinnen die kunnen zich dan toewijden aan Maria. Maar ze komen bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen, ze komen in scholen. En dat is allemaal om die opdracht van Fatima, om daaraan te voldoen. Om inderdaad die liefde tot dat onbevlekte hart van Maria te verdiepen. En Vader Michael zegt ook van ja, Ons Lieve Vrouw heeft een enorme liefde voor ons, maar die is nog lang niet bij iedereen bekend. Dus het is echt die devotie tot Maria die de congregatie inspireert om het werk te doen wat ze doen. Daarbuiten hebben ze ook nog prachtige koren. Hè? Jullie kunnen ontzettend mooi zingen. You sing beautifully. Hè? This is also one of the part of the apostolate.
0: Well, some of the heralds sing
1: some
0: beautifully.
1: Of them. Okay, not all.
0: Not
1: okay.
0: All of them.
1: Yeah, we were discussing this before the broadcast started. Will you sing live? But then Broeder Edward started coughing. No,
0: yes, actually, Brother Edward does sing very well.
1: Yeah.
0: But unfortunately today,
1: doesn't
0: we're not
1: have his best,
0: with our
1: best
0: choir.
1: Yeah, yeah, okay.
0: But
1: yeah.
0: Yes, some sing very, very well. And that is one of the main apostolates of the Heralds of the Gospel in many places. Because our founder...

0: always wanted us to, through music, which is gets to the heart. It's not necessary. It's a language that's universal.
1: Yeah.
0: So through music, Gregorian chant, singing, but also through musical instruments like trumpets, trombones, the French horn, clarinets. We have our band and choir that help out in masses and, yeah, and ceremonies all over.
1: Ja, dus Father Michael zegt van, het is ook echt een hele bewuste keuze om goede koren te hebben, met vaak ook begeleid met instrumenten zoals trombone, trompetten of andere instrumenten, omdat het ook het verlangen was van de stichter om ook het evangelie te verkondigen door de schoonheid te tonen. Hè? Dus door mensen te raken met de taal van muziek. Gregoriaanse gezangen bijvoorbeeld, begeleid met instrumenten. Om op die manier ook echt de harten te raken. Dus niet alleen maar theoretische kennis overbrengen, maar ook echt met die schone gezangen de mensen te raken. Ja, broeder Edward, ik schakel even over naar het Nederlands. Ja, jij bent een van de jongere telgen, denk ik, hè, van de familie van de heer Houten, klopt dat?
2: Godzijdank hebben we veel roepingen over de hele wereld. Dus ik ben niet de jongste, maar goed, er zijn een heel groot aantal jongeren die nog jonger zijn
1: ja,
2: dan ik.
1: Ja, uh-huh. Ja, want hoe oud ben je?
2: Ik ben 29.
1: 29, oh ja, dat is niet meer piepjong. Nee, dat klopt. Nee. En jij bent broeder. Wat is het verschil precies voor de mensen die dat niet weten? Priester, hè? De vader, dat begrijpen de mensen wel. Maar wat doet een broeder precies?
2: Dus eigenlijk, hè, bij de herauten, wij treden in bij de herauten, om het zo te zeggen, om heraut van het evangelie te worden. Om een religieus te worden. Het is heel anders dan bijvoorbeeld seminarist te worden. Als iemand seminarist wordt, gaat hij het seminarie in om priester te worden. En hè, als hij uiteindelijk geen priester wordt, dan is het natuurlijk iets aan de hand, om het zo te zeggen. Heeft zijn doel niet bereikt. Bij het religieuze leven, niet alleen bij de herauten, maar ook bij de andere congregaties, hè, men treedt in tot het religieuze leven om lid te worden van die religieuze organisatie, die orde, die congregatie, om zijn leven aan God te wijden binnen dat charisma wat door de Heilige Geest aan die specifieke congregatie is gegeven.
1: Ja.
2: En daar binnen die congregatie kan men uiteindelijk priester worden of niet. Maar dat is meer, om het zo te zeggen, bijna iets, iets bijkomends, om het zo te zeggen. En meer om op een andere of een betere of een diepere manier de orde en zo dus ook de kerk te kunnen dienen.
1: Ja, helder. Dus je wordt allereerst heraut. En dan binnen het feit dat je heraut bent, kan de congregatie, of God in feite, door de congregatie inderdaad ervoor kiezen om jou wel of niet priester te wijden. Maar het gaat allereerst om de spiritualiteit van de congregatie.
2: Inderdaad.
1: Wat heeft jou zo getrokken aan de herauten? Dat jij daar je hele leven voor in het teken hebt willen stellen?
2: Het eerste eigenlijk liefde op het eerste gezicht was het habit. Want het habit spreekt heel, heel erg, hè. Alles in het habit heeft zo zijn symbool. En de verschillende symbolen die ik in het habit zag, waren precies eigenlijk de dingen waarvan ik zag, nee, dit is echt het meest katholiek habit wat ik heb gezien. Deze organisatie, deze congregatie, past helemaal bij mij. Want ik zie die diepe spiritualiteit en ook de hele mariale spiritualiteit, hè, heel erg duidelijk in het habit. En eigenlijk, je ziet eigenlijk ook wel iets in het habit wat niet in woorden uit te drukken is, maar waar je van je direct denkt van, oké, dit is helemaal goed.
1: Het trekt echt de aandacht, hè? Als jullie ergens komen, dan zien, je kunt niet om jullie heen, om het zo te noemen. Het is niet net als bijvoorbeeld de minderbroeder Franciscanen, dat ze wat verdekter staan opgesteld, zeg maar.
2: Nee, dit is echt iets voor tegenwoordig, waarin alles wat katholiek geloof is en zo probeert te worden verstopt en zo.
1: Ja.
2: Juist om te laten zien, het katholiek geloof is levend, is mooi, is de moeite waard om trots op te zijn.
1: Omschrijf het daarbij dus, want we spreken voor de radio nu, dus mensen kunnen niet zien wat jullie aan hebben. Wat maakt dat habit zo bijzonder?
2: Het habit is een witte tuniek. Voor de priesters is het een bruine tuniek. Met een bruin scapulier. Het scapulier is dus een mantel, een schoudermantel om het zo te zeggen. Dat eigenlijk elke religieuze organisatie, elke religieuze congregatie heeft die. De bijzondere van onze is dat het Karmelieten scapulier is. Wat in de 13e eeuw door Maria in een verschijning in Engeland aan de heilige Simon Stok is gegeven. Als het kleed van haar bescherming. Met een belofte om alle die dat kleed dus dragen bijzonder te beschermen. En dat is dus het scapulier wat we hebben, omdat onze stichter eerst bij de derde orde van de Karmelieten hoorde. Op dat bruine scapulier wat wij dus dragen, staat een groot kruis. Een kruis met aan de uiteinde van het kruis een soort bloemachtige lelies, om het zo te zeggen. Dat geeft aan het kruis natuurlijk een zekere elegantie, maar ook een zekere vreugde. Hè? Het kruis is Christus die aan het kruis voor ons is gestorven. Maar is toch ook die vreugde van de verrijzenis die je aan die bloemachtige uiteinde van het kruis dus ziet. Het is een kruis gebaseerd op het kruis van de heilige Jacobus, van de middeleeuwse Spaanse ridderorde van de heilige Jacobus. En het origineel, het middeleeuwse origineel, is heel rood. Die van ons is half rood. In het midden een gouden koord. En aan de andere kant is het wit. Ook die kleuren symboliseren natuurlijk. Doet direct denken aan de kleuren van de goddelijke barmhartigheid. Het wit en het rood. Maar symboliseert ook het wit, de zuiverheid van Maria. Wat ook ons ideaal van zuiverheid is. Het rood, het bloed wat Jezus voor ons aan het kruis heeft vergoten. En wat ook het bloed is wat elke katholiek in zijn leven voor God bereid moet zijn om dat voor hem te vergieten. Mocht dat uiteindelijk fysiek nodig zijn, maar ook met het lijden van elke dag. Bereid zijn om voor God te lijden natuurlijk. En het gouden koord wat het kruis dus door de helft verdeelt, verticaal. Dat is dus eigenlijk symboliseert de waarde van het katholieke geloof, de gouden kleur. Maar ook het is een dunne draad, het geloof. Moeten we goed voor zorgen, om het zo te zeggen. Je moet groeien in het geloof, niet verliezen. Zo dun als een draad, om het zo te zeggen. Het is iets heel kostbaars waarvoor moeten zorgen.
1: Het ziet er inderdaad prachtig uit. We hebben wel wat foto's gemaakt net aan het begin van de uitzending. Die zullen we op de website delen. Als jullie dat goed vinden, dan kunnen mensen ook zien wat jij nu vertelt. Hè?
2: Prima.
1: Ja. Ja, ik zie nog meer. Ik zie ook tekenen op jouw kraag of boord, om het zo te noemen. Wat zijn dat?
2: Op het kraag of het boord zijn twee symbolen van het Vaticaan eigenlijk. Zijn de pauselijke sleutels met de tiara. Dat is het typische symbool van het pausschap. En dat symboliseert ook zeker. Normaal gesproken militaire uniformen hebben op de kraag eigenlijk een kroontje of zo. Om te laten zien dat wij strijden voor de koning. En om te laten zien dat wij eigenlijk strijden voor de katholieke kerk. Dat is ons ideaal, waar wij ons leven voor geven.
1: Ja. Jullie dragen ook laarzen. Want je hebt het nu over soldaten in het leger van de Heer. Heeft dat ook die betekenis of niet?
2: Het heeft aan de ene kant natuurlijk, roept natuurlijk direct die betekenis op van laarzen. Dat is toch een leger van in zekere zin. De geestelijke strijd die we moeten voeren natuurlijk in ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook in de geestelijke strijd die we zien in de samenleving. Dat is iets wat natuurlijk heel erg onderschat is in de zekere zin. Het katholieke geloof heeft het aspect van die strijd natuurlijk heel duidelijk. Maar in sommige tijden en tegenwoordig ook heel vaak wordt het een beetje aan de kant geschoven. En wordt het meer gezien als vrede, vergeving en zo. Dat wat natuurlijk ook aspecten zijn van het katholieke geloof. Maar goed, het geheel van het katholieke geloof moet natuurlijk soms wat meer laten zien. Wat een beetje vergeten wordt, om het zo te zeggen.
1: We zijn hier op aarde ook de strijdende kerk. Dat is wat je daarmee wil aangeven.
2: Inderdaad. Inderdaad.
1: De strijd tegen de duivel, tegen het vlees, tegen de wereld, tegen de zonde.
2: Zo is dat.
1: Ja. Ja. Ik zie ook nog een, ik weet niet hoe je het moet noemen, een soort grote medaille of embleem.
2: Dat zit dus op het hart eigenlijk, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk iets wat in ons hart zit, maar zeker ook in het hart van alle luisteraars. Dat is namelijk in het centrum een kleine symbool van een monstrans. Onze liefde tot het Heilig Sacrament, wat eigenlijk het centrum van ons leven is. Daarboven een klein beeldje, relief. Van onze lieve vrouw van Fatima, om onze liefde tot Maria te tonen. En onderaan weer de pauselijke sleutels. Dat zijn eigenlijk de drie witte liefdes, zoals dat wordt genoemd. Ja. Christus in het Heilig Sacrament, de Heilige Hostie, is wit. Maria van Fatima, haar kleed is wit. En de paus is natuurlijk altijd in het wit gekleed.
1: Dus dat zijn witte gedaante.
2: Inderdaad, de drie witte liefdes.
1: Heel mooi, ja. Dankjewel, broeder Edward. Ja, we gaan zo nog even terug naar Vader Michael. Maar ik wil eigenlijk eerst even gaan luisteren naar een van de liederen die jullie zelf zingen. Dus zoals ik net begreep, niet iedereen van de herauten zingt. De een heeft weer een ander talent natuurlijk. Maar zingen is belangrijk binnen jullie apostolaat. Ik ga even kijken of er al iets is klaargezet door onze redactie. Want dat zou gebeuren. Ik ga het even zoeken. Ik zie het nog niet staan. Nou, dan moet ik het eerst even opzoeken. Dan komen we daar zo even op. Voordat we zo naar de muziek gaan luisteren. Father Michael, I know that the heart of your mission, so to say, is promoting the devotion to the Immaculate Heart of Mary.
0: Absolutely.
1: Yeah, and the most profound way, so to say, to do this is the consecration to the Heart of Mary.
0: The consecration,
1: right?
0: To the Heart of the Blessed Virgin Mary. Of course, every consecration to the Blessed Virgin Mary is to our Lord, but through her hands, because she has the best hands, and she's the Mother of God, and she's the one who takes us to the true devotion to our Lord Jesus Christ, as St. Louis de Montfort tells us. Yes, ja, very
1: dus,
0: important.
1: Ja. Ik vraag aan de Father Michael van, dus het is duidelijk, hè, het hart van alles wat de spiritualiteit van de Herauten uitmaakt, is de devotie tot het onbevlekt hart van Maria. En dan nog iets specifieker, de toewijding aan het hart. En Father Michael zegt inderdaad, dat klopt. En elke toewijding aan het onbevlekt hart van Maria is natuurlijk ook altijd een toewijding aan het heilig hart van Jezus. Hè? Dus je kunt je niet toewijden aan Maria zonder dat je automatisch ook bij Jezus wordt gebracht. I know an important part of your apostolate is also you go to homes, hè, and also to schools, you just told me, so that people or families, an entire family, can also consecrate themselves to the Immaculate Heart, hè,
0: yes,
1: through the heart of Mary to the heart of Jesus. How does this work?
0: Well, originally our founder, he found a book, which is St. Louis de Montfort, The Consecration to the Blessed Virgin Mary, which is at that time it was Blessed Louis de Montfort, and he made his consecration to the Blessed Virgin Mary, and having made his consecration to the Blessed Virgin Mary, he perceived how that completely changed his life and put his life in the perspective of truly loving our Lord Jesus Christ, and through the Blessed Virgin Mary, he perceived, as St. John Paul II also made this consecration, he perceived that this was something very, very important in his life, and that it was central to the devotion to the church. And so he wanted this to grow within the heralds of the gospel. And from there, he dreamt of everyone making every possibility that everyone that might be able to consecrate themselves to Our Lady, that happened. First, it was in little groups, in families, in churches, but then with the internet, and especially with COVID, we weren't able to go out to so many places. So it grew on the internet, especially, well, right now we only have in Portuguese, the consecration in Portuguese, in Spanish, and in English.
1: Okay, and the preparation is also on internet then?
0: Yes, yeah, okay. There's the preparation, 30-day preparation, 33 days, as St. Louis de Montfort wanted. And this one can sign up for, it's for free, of course, on our website in English and the YouTube in English. We hope to have in the Dutch language, hopefully soon. French, we have plans. We also have plans for German. But little by little, it's growing very, very much. St. Louis de Montfort said that when this devotion, when this consecration to Mary had grown in big proportions, that would be a sign of the intervention of God in society in that day. And we see how much this is very, very important, because through devotion to Our Lady, the person really loves God as they should. That's what St. Louis de Montfort says. He says that since God wanted to come to this world through the Blessed Virgin Mary, he also wants us to arrive at him, at his love, through the devotion to the Blessed Virgin Mary, because it wasn't absolutely necessary. It wasn't something absolute. But since God wanted this, because he has his mysterious ways, that must be the most perfect. Yeah. That's what he says. And yeah. So...
1: Sorry to interrupt. I will give a short translation because otherwise some listeners won't understand anymore.
0: I'm sorry.
1: Dus ik vroeg net aan, aan vader Michael van... dus die toewijding aan, aan het hart van Maria... Hè, dus de toewijding aan het hart van Jezus door het hart van Maria... waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom is dat zo belangrijk? Nou, hij zegt dat gaat primair terug naar de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Ja, dat was natuurlijk een bekende Franse heilige... die deze toewijding aan Maria overal promoten. Hij heeft daar een belangrijk boekje ook over geschreven. In het Nederlands heet dat De Ware Godsvrucht. Het wordt ook wel het Gouden Boekje. Hè? The Little Golden Booklet, yes. Is het called also. Dus het Gouden Boekje van Grillon de Montfort. En daarin spreekt hij heel duidelijk over die toewijding aan Maria. En dan zegt hij ook zoiets van... dat is eigenlijk de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Hè? The most certain and fast way to heaven, hè? Is this consecration. Ja, wat is die toewijding? Dus die toewijding is dat je inderdaad volledig aan Maria toebehoort. En... de heilige Grillon de Montfort die zei al van als deze toewijding zal toenemen in de wereld, dan zal uiteindelijk God ingrijpen. Hè? Dus God die laat zich ook als het ware bewegen op het moment dat veel mensen echt toegewijde zielen aan het hart van Maria zijn, dan laat God zich ook bewegen. Dan zal hij ook ingrijpen ten goede. Hè? Dan zal hij de samenleving ook de goede kant omvormen. En ja, het is ook een keuze geweest van God om mens te worden door Maria. He, dat is niet een soort toevalligheid. He, dat had ook op een andere manier gekund als God het had gewild. He, want God is tot alles in staat. Maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om door de heilige maagd Maria mens te worden. En daarom, zegt vader Michael net, verlangt God ook dat we door diezelfde Maria tot God komen. He, dus dat is niet alleen God komt tot ons door Maria, maar ook wij komen door Maria tot God. En dat is natuurlijk wel een hele, hele mooie gedachte. Hij voegde er ook nog aan toe net van de heilige paus Johannes Paulus II... had natuurlijk ook zijn hele pontificaat in het teken gesteld van deze toewijding. Hè. Totus tuus was zijn wapenspreuk, hè. Geheel de uwe. En dat was natuurlijk geheel de uwe Maria. Hè. Dus volledig toegewijd aan Maria. We are going to listen to one of your songs. I found Salve Regina Gregorian chant from the Heralds. Is this a good song to listen to?
0: Yes, yeah? Of course.
1: Okay. We gaan luisteren naar het Salve Regina gezongen door de herauten van het Evangelie.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gehoord het prachtige Salve Regina gezongen door de Herauten zelf. Hè. Weliswaar niet live hier in de studio. En dat kan misschien een volgende keer nog een keer gebeuren. Maar toch een hele mooie weergave op YouTube. Ja, heel gedragen. Hè. Ik hoorde net al, jullie vertelden dat dit ook een belangrijk deel van het apostolaat is. Dus de harten raken met muziek. Ja, aanstaande zaterdag hebben wij weer een belangrijke dag. Hè. Dan zullen we met flink wat mensen in Amsterdam samenkomen. En dat heeft ook alles te maken met die devotie tot het onbevlekt hart van Maria. Ja, niet alleen spreekt Grion de Montfort natuurlijk over die toewijding aan Maria, maar ook de opdracht van Maria van Fatima, waar jullie net zelf al over spraken, is ook belangrijk, hè, die eerste zaterdagdevotie. Broeder Edward, kun jij daar iets over vertellen? Heeft dat ook een plek in jullie spiritualiteit, de eerste zaterdagdevotie?
1: Zeker. Dat belangrijk, ja? Eigenlijk alle landen waar de herauten van het evangelie dus kloosters hebben en hun apostolaat dus uitoefenen, hebben we dus promoten wij dus die eerste zaterdagdevotie. Omdat het nou een van de belangrijke opdrachten, zoals u dat zegt, van onze lieve vrouw van Fatima was. Zij is dus in Fatima, in Covadiria, is ze 6 maal verschenen. Nadat eerst de engel van Portugal aan de 3 herderskindertjes verscheen. Verscheen in 1917, onze lieve vrouw, 6 maal. En ze zei, ik zal nog terugkomen om de devotie tot mijn onbevlekt hart, om daarom te vragen. En zij is inderdaad dus teruggekomen in Pontevedra. Toen zuster Lucia, die woonde daar dus. Omdat haar neefje en haar nichtje, Jacinta en Francisco, die waren aan de Spaanse griep overleden. Kort na de verschijningen. En zij was de enige die dus overbleef. Dat was haar ook al door Maria gezegd tijdens de verschijning in Fatima. Ze zei van, Francisco en Jacinta, die zal ik binnenkort naar mij toe roepen. Maar jij moet nog hier blijven. Om de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld te vestigen. Hè? En dan zegt zuster Lucia, zegt, nou, moet ik dan helemaal alleen blijven? Ja, natuurlijk, een klein meisje zit, degene met wie ik nu Maria zie, en ik blijf dan helemaal alleen. En dan zegt Maria, zegt haar dan, maar ik ben altijd met jou. En inderdaad, onze lieve vrouw die komt dus in 1925, verschijnt ze in Pontevedra, in het klooster waar zuster Lucia dan woont. En ze verschijnt samen met het kindje Jezus. En zij verschijnt dan dus met haar onbevlekt hart. Een hart met vlammen die daaruit komen. En omcirkeld met een doornenkroon. Dat is dus haar onbevlekt hart. En de eerste zaterdag is bijzonder om eerherstel te brengen aan dat onbevlekt hart. Dat zo beledigd wordt en zoveel lijdt onder de zonde van de mensen. Dat wordt dus gesymboliseerd door die doornenkroon die om dat hart heen heen staat. En dus de eerste zaterdag is dus eigenlijk bedoeld om als eerherstel, door het eerherstel, doornen uit het hart van Maria te halen, om Maria te troosten. En ze vraagt dan dus ook om 5 zaterdagen. 5 is echt een typisch Mariaal nummer, om het zo te zeggen. Sinds de middeleeuwen al. De naam Maria heeft 5 letters. In het Latijn is ook mater, moeder, heeft 5 letters. Virgo, maagd, heeft ook 5 letters. De rozenkrans heeft 5 tientjes. Dus 5 is echt een heel, heel Mariaal nummer. Om 5 zaterdagen, 5 achtereenvolgende zaterdagen, de communie te ontvangen, te biechten, de rozenkrans te bidden en 15 minuten over de geheimen van de rozenkrans na te denken. Hè? Maria zegt dan om mij gezelschap te houden gedurende 15 minuten, mediterend over de geheimen van de rozenkrans. Omdat de mensen het dus een beetje gemakkelijker te maken, organiseren wij dus eigenlijk in alle landen waar we dus kloosters en kapellen hebben en apostolaat doen. Elke eerste zaterdag een plechtige mis. Met het beeld van onze lieve vrouw van Fatima. Met gezang, met muziek, met een plechtige liturgie. Heilige mis, priesters om de biecht te horen. De rozenkrans, een 15 minuten meditatie. Om dus het zo makkelijk mogelijk voor de mensen te maken. Om aan deze smeking, om het zo te zeggen, van Maria eigenlijk te voldoen.
0: Ja. Dus ja. Het is echt om Maria te troosten en die doornen uit haar hart te trekken, als het ware.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Ja, ze voegt er ook hele mooie beloften aan toe. Hè, voor degene die devotie trouw zullen vervullen. Hè, uh-huh. Persoonlijke beloften. Dus we krijgen dan de garantie, om het zo te noemen, dat we niet in ongenade zomaar zullen sterven. Uh-huh. Dus dat we nog voordat we sterven in ieder geval de mogelijkheid ontvangen om de sacramenten te ontvangen.
1: Zegt, ik zal alle genade die nodig zijn voor de redding van de ziel van deze persoon, zal ik op het moment van de dood aan die persoon geven.
0: Precies, ja. Dat is een mooie belofte natuurlijk. Dan word je nog niet automatisch gered, hè, want je kunt altijd nog de hemel afwijzen.
1: Maar hier zegt het heel duidelijk, ik zal alle genade geven.
0: Ja,
1: het is dan ligt aan ons om die genade daar gebruik dan van te maken.
0: Precies.
1: Maar dat aan ons aan genade op dat moment niet zal ontbreken, dat is zeer zeker.
0: Ja. En ook voor de wereld. Hè? Dus je had het net over Ponte Vedra. En Maria zou ook niet lang daarna verschijnen. Ook in Tui, hè? Ook in Noord-Spanje. En daar is natuurlijk die fameuze uitspraak gedaan van de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk vooral een opdracht aan de paus en de bisschoppen. Maar die verborgen kant van datgene wat ze in Fatima is komen zeggen, is toch die eerste zaterdag.
1: Inderdaad, is iets waar eigenlijk bijna niks, wat eigenlijk een beetje verdekt is, om het zo te zeggen. Wat men niet eigenlijk weet. Maar wat wel, er zit een prachtige belofte aan. En het mooiste is natuurlijk ook nog, er zit eigenlijk iets wat we aan Maria kunnen geven, wat zij graag wil. Want zij is onze moeder. We zien hoezeer zij lijdt aan al de ontrouwe kinderen die ze tegenwoordig heeft. Alles wat er op aarde gebeurt. Alles wat er in de kerk gebeurt. En we zeiden dus van onze moeder, we moeten haar troosten. Hoe kunnen we dat nou doen? En zij geeft ons zelf eigenlijk de manier aan hoe zij graag getroost wil worden. Ze zegt zelf inderdaad ook. Het is natuurlijk mooi dat de mensen het willen doen, die eerste zaterdag devotie, omwille van die belofte. Maar het mooiste is nog, als men dat dus wil doen, eigenlijk gewoon om haar te troosten.
0: Ja, omwille van de liefde. Ja. De troost die we haar brengen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ze doet ook een prachtige uitspraak dan van, je zei net dat op het moment dat Maria aan zuster Lucia verschijnt, dat ze ook spreekt over, moet ik dan alleen blijven hier op aarde? Hè? Want haar neefje en nichtje zijn inmiddels al naar de hemel. Dan zegt ze ook van, maar mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn.
1: Inderdaad.
0: En de weg die je naar God zal leiden. Hè? Dat is ook
1: precies.
0: Een prachtige uitspraak, niet alleen voor haar natuurlijk, maar voor iedereen die de toevlucht neemt tot Maria.
1: Ja.
0: Ken je ook het verhaal van, vind ik zelf zo'n prachtig detail van dit hele verhaal, dat ze de opdracht krijgt om die devotie te verspreiden, maar dat ze er nog een beetje in aan het talmen is eigenlijk. Ze treuzelt en ze heeft er nog niet snel genoeg gehoor aan gegeven. En dan komt ze op een gegeven moment een klein jongetje tegen en die wijst ze dan naar de kapel. En later komt ze dat jongetje weer tegen. En dan zegt ze van, heb je gedaan wat ik jou vroeg? Ben je naar de kapel gegaan om daar te gaan bidden? En dan ineens verandert dat jongetje in een kleine koning. En dan blijkt het Jezus Christus zelf te zijn. En die zegt, hebt u gedaan, zuster, wat ik u heb opgedragen? Namelijk om die devotie te verspreiden. Hè? Dus dat ging nog niet helemaal zonder slag of stoot.
1: Nee, inderdaad. Ze zegt dan, mijn biechtvader en zit daar met mijn superieur en weet ik niet wat. En zegt dan ook, en sommige mensen hebben ook de moeilijkheid om dan precies op de eerste zaterdag te biechten en zo. Hè? En dan is het op zijn minst mooi dat zij, dat maakt het voor ons natuurlijk een stuk makkelijker, die de eerste zaterdag devotie zouden willen doen in ons leven. Omdat ze namelijk de moeilijkheden aan Jezus, aan het kindje Jezus dus, voorstelt. En ze krijgt dan dus ook van hem het antwoord om het een beetje wat makkelijker te maken. Ze zegt bijvoorbeeld van, sommige mensen kunnen niet op de eerste zaterdag biechten. Mogen ze ook van tevoren biechten? En Jezus zegt dan, ze mogen natuurlijk ook. Ze vraagt om 8 dagen van tevoren. En Jezus zegt, ze mogen ook van tevoren biechten. Het mag zelfs nog langer van tevoren zijn.
0: Ja.
1: Als ze me maar in staat van genade ontvangen.
0: Ja,
1: als ze de communie ontvangen op de dag zelf.
0: Ja.
1: Maar en dat ze dus de biecht doen met de intentie om om mijn hart te eerhersteld te brengen. Maar als ze dan die intentie zijn vergeten, dan mogen ze ook daarna nog biechten, zegt Jezus dan.
0: Het kan niet coulanter zijn eigenlijk.
1: Inderdaad.
0: Dat maakt het zo eenvoudig mogelijk. Ja.
1: Ja.
0: Het is altijd prachtig als de hemel ook zo naar ons toe komt om het ons zo eenvoudig mogelijk te maken. We hebben voor aanstaande zaterdag, wanneer we dan ook dus weer die eerste zaterdag devotie in Amsterdam zullen gaan volbrengen, hebben we ook mooie kaartjes uitgebracht. Dat noemen we dan de ladder naar de hemel. En dan kunnen mensen die 4 opdrachten van Maria, dus wat u net al zei, van de communie ontvangen, de biecht, De Heilige Rozenkrans bidden, minstens 15 minuten mediteren over de Rozenkrans, kunnen ze afvinken op het plaatje. En dan moet ze er ook steeds bij zeggen van de intentie waarmee ik dit doe, is ook om eerherstel te brengen. Dus dat is wel iets wat ook expliciet moet worden gemaakt. En dan kunnen ze dat 5 eerste zaterdagen op een blaadje invullen. En dan weet je zeker dat je het ook nooit vergeet of overslaat. Dus dat is dus iedereen die zaterdag komt, die krijgt zo'n kaartje als daar behoefte aan is. Father Michael, yeah, it's always a problem here in this broadcast that time flies because it's only 1 hour and normally we have way more to discuss than
2: the
0: we...
2: The inflexible second and the minute hands going by.
0: Yeah, exactly.
2: But
0: exactly, yeah.
2: When it's well taken care of the time, it always has good results in eternity.
0: Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, so 1 hour important. Can be really packed with many graces, of course.
2: Yes.
0: Yeah. So you are in Holland right now. Are you on a special mission now here in Holland?
2: Yes, yeah? We live, both brother Edward, who's, even though he's Dutch, he lives in Spain with me. We have a house there, a center of community. We, for example, the Gregorian chant that everyone heard just before, every day we have this in our daily lives. We have a program, an internal program that's very strong, intense, with a lot of prayer life, ceremony, and singing, especially Gregorian chant, or practicing polyphonic, or practicing other types of music, also studies. We have continued studies all the time. But our center, we have mostly in Europe. We have in Spain, Portugal, Italy. And then we come for missions because we have several families here in the Netherlands who participate in our spirituality. I think, you know, Diana and others.
0: Yeah. They have been in this broadcast as well last year.
2: Yes. Yeah. Uh-huh. And we have, since we have a couple of our members are from here, from the Netherlands, it's a very lovely place to come. And it's very joyful for us to help the people that we have, that we know here in the Netherlands. For example, through the consecration courses online, many people have made the consecration either in Spanish or in English. And so we also visit some of them that were able to, taking the Blessed Virgin Mary. And so it's once in a while that we're able to come to the Netherlands. And it's always very joyful to see the faith and the joy of everyone here.
0: I believe there was a Holy Mass yesterday or maybe two
2: days
0: ago.
2: Yes, we had on Sunday, in Spanish. We had the other time in English. We hope to have another one in English. And maybe in Dutch when we have someone that is able to master the language, or maybe a Dutch, maybe, who knows.
0: Are there many Dutch brothers and fathers
2: Just a couple.
0: Okay.
2: Because we haven't had very much. We had one brother that was here for a while, but we haven't had very much action. But we hope to have more in the future.
0: Yeah, the son of Anton and Diana, of course.
2: Anton and Diana. Yeah. Then we have Brother Edward. Yeah. And then we have just people that have Dutch ascendant, descendancy.
0: Mm, okay.
2: But from other countries.
0: Ah, yeah. Even vertalen. Dus Father Michael zegt van, we leven in Spanje. Hè? Dus hij leeft, de broeder Edward leeft ook in hetzelfde huis. En met meerdere broeders en paters daar. Maar er zijn meerdere huizen. Er zijn ook huizen in Italië en in Portugal. Een moederhuis zit dus in Brazilië. Maar ze gaan wel vaker ook op reis, zoals ze nu ook op reis zijn in Nederland, om daar bevriende families te bezoeken. En om daar ook bij die families dus die devotie tot het onbevlekte hart te vergroten. Ze hebben ook met regelmaat heilige missen, waarin ook die toewijding kan worden uitgesproken. Dus na de mis, denk ik dat het is. Hè?
1: Ja, tijdens de dankzegging, tijdens de communie.
0: Oké, tijdens de dankzegging, tijdens de communie. Ja, oké, een mooi moment. Ja. Dus het is niet zo dat ze altijd alleen maar in het huis blijven waar ze wonen, maar ze trekken ook rond om overal die devotie te verspreiden. I think some of you were also present 2 years ago when we had the consecration of our country to the Immaculate Heart of Mary, right?
2: Yes.
0: What is the importance of this? If people don't understand what this means, what does it mean?
2: I was here. I don't know. I think Brother Edward was here. No, it was Brother Michael, Luis Miguel from Portugal, and a couple others. It was a very beautiful ceremony, but it not only is the visual side, not even so much, but when we give ourselves to Our Lady in a special way, individually, that has a strong influence on our spiritual life, because it's very symbolic. Everything that's symbolic has really touches the heart, the Sacred Heart of Jesus, because we are made of soul and body, and our body relates very much to what we see, what we feel, what we hear, and we take part of every day. It's very reminds us, reminiscent of what we're going to have in heaven with our Lord, with the Blessed Virgin Mary, with the saints, with the angels. And so when we do a consecration, the cardinal was there. He's the representative of the people of God, of the Catholic Church, before God here in the Netherlands. And also, of course, several priests, of course, the people, all in the same desire to consecrate this nation, but ourselves, to the Blessed Virgin Mary. That has a very great strength because of its symbolic nature. Mm. And everything, doing things together with the same desire, with the same love, with the same confidence in the Blessed Virgin Mary. This touches in a special way the heart of God. God, as he became man, he has a physical heart, but he has a spiritual heart, as if to say, because he's the father of each and every one of us. And so when we do this as his children in a loving way, he, of course, we already know that he's always protecting us, he's loving us, the Blessed Virgin loves us. But when we do this in an official manner, this shows that we are very intent on fulfilling to make it official, as if to say, our love for the Blessed Virgin Mary, our desire to be her children, to be obedient to her, to love her in every which way. And that this love is not something that we just keep within our hearts. It's something that we manifest to other people. We want people to know that she's our mother.
0: You even write it down, I believe, right? With the written consecration.
2: Yes.
0: And then you put your signature.
2: And we put our signature to make sure that we
0: concrete.
2: Know that, yeah, yeah, it's something
0: it's
2: that doesn't, we don't go back on
0: feeling.
2: It.
0: Yeah.
2: Because when we sign something, we know that it's for all time.
0: Yeah, it's really an act of the will also,
2: not
0: only your thoughts.
2: It's not just that we woke up this morning, we feel a lot better, and so we're going to consecrate. No.
0: No.
2: It's something that we thought about, we prepared ourselves about, and even though it might be a quick preparation, one could say, no, well, what about a preparation of 1 year, 5 years, 10 years? No, it can't be so long that we might put it off afterwards.
0: Yeah, so it's 33 days, right?
2: Yes.
0: Yeah. Exactly, yeah. I will translate again. Nou, dus Vader Michael zegt van dat die toewijding, het grote belang daarvan. Hij was zelf ook aanwezig bij de toewijding van Nederland 2 jaar geleden. En hij zegt ook van zo'n toewijding is natuurlijk iets van de zichtbare kant. Hè? Dus je doet echt iets, je spreekt iets uit. Je zet je handtekening onder een blaadje. Maar tegelijkertijd heeft het ook een, als het ware, een soort onzichtbare component. En in die toewijding geef je alles. Hè? Dus je geeft ziel en lichaam. Je houdt eigenlijk niks achter voor de hemel. Je houdt niks achter voor Maria. En hij zegt van zo'n individuele toewijding heeft een enorme consequentie voor je persoonlijke leven. Maar op het moment dat je je gezamenlijk toewijdt, dan heeft dat nog iets extra krachtigs, zou je kunnen zeggen. Want het is God natuurlijk heel welgevallig als ook een groep mensen, en zeker als het een hele natie of een heel land is, die in gezamenlijkheid ervoor kiest om zich toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria. Dan betekent dat dus dat je ook als land op dat moment heel bijzonder onder die bescherming van Maria valt. En dat je er ook dus inderdaad niet alleen maar als losse individuen, maar ook als groep, als deel van dat lichaam van Christus wordt toegewijd aan de Heer door het hart van Maria. Like I said before, unfortunately, we almost have to conclude. Could you tell, to conclude, some really practical things? Do you have a website where people can find some more information? Could they come to one of the Holy Masses you are organizing here in Holland still? Or
2: Yes. On this day, unfortunately, the two of us are already going back to Spain tonight.
0: Okay.
2: There are two other brothers that are going to continue for a few weeks, for a couple weeks, several visits. But I think their agenda is quite filled.
0: Okay.
2: Maybe if someone really is able
0: to, right?
2: Yes.
0: Yeah.
2: So we won't have any special message this time. But we will periodically have some mass. We will send. How do we send out the invitations? First of all, normally we have through the website. We have a YouTube in English. We actually have two YouTubes in English. One is just kind of more a practical one, and the one that has a lot. Well, I should say three because we have one in Canada, based in Canada, where they have podcasts and things like that. We have catechism, several types of Catholic teachings and whatnot. In there, you can find it at Heralds of the Gospel YouTube Canada or Heralds of the Gospel YouTube Official. and then from there, we have the possibility to make the consecration to the Blessed Virgin Mary. That's how most of the people here in the Netherlands are able to know about the Mass.
0: So the catechesis is online then?
2: Yes, the catechesis is online, and then the person puts their some type of a contact.
0: Okay.
2: And can be invited to a Mass here or invited.
0: So it starts on the internet, but then it becomes more personally.
2: Yes. Or if the person meets one of our members while we're here in the Netherlands, then, can I? It's kind of almost family based little by little.
0: Yeah. We are in good contact with Antoine and Diana also. So
2: exactly.
0: Sometimes there come questions of the listeners. They start sending WhatsApps to our studio, and then we can say, Antoine or Diana.
2: Exactly. Yeah. Or even the website.
0: Yeah. En de website
2: YouTube channel.
0: Oh, de YouTube channel.
2: More
0: than
2: anything.
0: Ja. Nou, ik vroeg tot slot, want we moeten zo gaan afronden. Of vader Michael en broeder Edward nog lang in Nederland zijn. Nou nee, vanavond vliegen jullie weer terug naar Spanje. Dus dat is heel kort. Maar als jullie, als de luisteraars thuis op de hoogte willen blijven van alle activiteiten en al het mooie werk dat ze doen. Er zijn verschillende YouTube-kanalen. Dus er is een YouTube-kanaal Officieel, heet dat. En een YouTube-kanaal van Canada. Nou, daar kun je in ieder geval ook alle mooie gezangen vinden. Maar ook overige activiteiten. Dus via YouTube, via de website, kun je van alles achterhalen. En vader Michael zegt net, het werkt een beetje als een familie. Hè? Dus op het moment dat je geïnteresseerd bent en je wil wat meer weten over die toewijding. Je kunt online ook je voorbereiden. Hè? Die 33-daagse voorbereiding kan online. Maar dat wordt dan wel gaandeweg ook persoonlijk gemaakt. Dat je weet dat er een contactpersoon is in het land waar je zelf die toewijding aan het doen bent. Waar je contact mee kunt hebben. En dan kan het ook zijn dat daar in de nabijheid ook een heilige mis wordt gevierd. Waar je dus ook die toewijding kunt uitspreken. Oké, we zullen gaan afsluiten met het lied A Trece de Mayo. Father, why this song?
2: Well, it has become basically the hymn of Our Lady of Fatima. And when it's sung, everyone is reminded of this so important devotion to the Blessed Virgin Mary of Fatima. And even though it was sung in Portuguese, which is where Our Lady appeared, Portugal, it's through the music, everyone can come into the same spirit of childlike love for the Blessed Virgin Mary. And I imagine that here in the Netherlands also the hymn is known.
0: Yeah.
2: So
0: at least here on the radio.
2: Well, but since it's so well known, it kind of brings together her children from so many nations.
0: Yeah, that's
2: beautiful. And so many places.
0: Yeah.
2: In the same spirit.
0: Goed, we gaan luisteren naar A Trece de Mayo, hè, dus de 13e mei, de eerste keer dat Maria natuurlijk verscheen in Fatima. Gekozen door de herauten die hier vandaag bij mij aan tafel zaten. Ontzettend bedankt. Thank you so much, Father Michael.
2: Thank you so much also. Father Zimmerman. And everyone who's listening, because they've had the patience to be learning
0: Father
2: all
0: Michael,
2: this. But it's also something very important for us and for everyone to grow. In de devotion to the Blessed Virgin Mary. Ja.
0: Dus Vader Michael, bedankt ook u allen thuis. Onder andere voor uw geduld, maar ook omdat het natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp is om over te spreken. Broeder Edward, ook dank en heel veel zegen over jullie prachtige apostolaat.
1: Dank u wel.
0: We gaan luisteren naar A Trece de Mayo.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Ja, beste luisteraars, dank u wel voor het luisteren naar In Gesprek met de Priesterdirecteur. We gaan het Angelus bidden en het middaggebed. Voor het laatste mag ik u de bladzijdenummers geven van het Grote Getijdenboek en het Klein Getijdenboek. Op 1 september vinden we de hymne op bladzijde 706. En we vinden de antifoon, psalmen en verder op bladzijde 925. En ook kunnen we het Klein Getijdenboek ter hand nemen. En dan vinden we de hymne op bladzijde 197. En de psalmen komen direct daarna. Ik wens u alvast veel devotie.

0: De Engel des Heer heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heer.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten. Opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bezield en vurig bidden wij en loven Heer uw heerschappij. Nu het zesde uur gekomen is, geeft ons het kruis getuigenis.
1: Want op dit uur is ons bereid, het hoge heil der zaligheid, is aan het kruis in stille kracht, het offer van het lam gebracht.
0: De middag werd tot duisternis, toen zoveel licht verschenen is. Laat heel ons leven zijn gericht op de genade van dit licht.
1: Aan God de Vader in zijn troon, zijn lof en aan zijn enige Zoon. En aan de Geest die troost ons geeft, zijn lof die nimmer einde heeft.
0: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Gedenk toch het woord tot uw dienaar gesproken, waarop ik mijn hoop heb gesteld.
1: Want dit is mijn troost in al mijn ellende, dat ik in uw uitspraken leven vind.
0: Hoogmoedigen honen mij zonder genade, maar ik wijk niet af van uw wet.
1: Ik denk aan uw oordeel eertijds gegeven, en daarin vind ik mijn troost.
0: Ik ben verontwaardigd over de zondaars, die onverschillig zijn voor uw wet.
1: Want gij hebt het uit als een loflied. In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht.
0: Des nachts gedenk ik uw naam, Heer. En steeds onderhoud ik uw wet.
1: Mijn enige zorg was immer dat ik uw bevelen volbracht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In ieder verblijf van mijn pelgrimstocht heb ik uw bevelen volbracht. Als de Heer doet verkeren in het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen. De dwazen beweren er is geen God, bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen een die het goede doet.
1: De Heer beziet uit de hemel de mensen. Of er begrip is en zoeken naar God.
0: Maar alle zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één.
1: Komen die boosdoeners nooit tot bezinning, zij die mijn volk verslinden als brood?

0: als brood, die God niet willen erkennen.
1: Eens zullen ze beven van angst, want God verstrooit het gebeente van ieder die u belaagt.
0: Dan zal men de spot met hen drijven. Als God zich tegen hen keert.
1: Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Als de Heer doet verkeren het lot van zijn volk, dan zullen wij juichen.
1: Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart. God, sta mij bij met uw naam. Kom voor mij op met uw macht.
0: Luister, o God, naar mijn bede. Hoor wat mijn mond u zegt.
1: Overmoedigen vallen mij aan, brutaal staan ze mij naar het leven. Zonder te denken aan God.
0: Toch is het God die mij helpt. De Heer die mijn leven bewaart.
1: Gaarne zal ik u offers brengen. Prijzen, o Heer, uw weldadige naam.
0: Die mij gered heeft uit iedere nood. Mijn vijanden zag ik vernederd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het is God die mij helpt, de Heer die mijn leven bewaart.
2: Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel. Alle ledematen, hoeveel ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. Wij allen, Joden en Heidenen, slaven en vrije, zijn immers in de kracht van één en dezelfde geest door de doop één enkel lichaam geworden. En allen werden wij gedrenkt met één geest.
1: Heilige Vader, bewaar ons in uw naam.
0: Opdat wij volmaakt één zijn.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard, dat voor alle volken hel verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het helsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

Ja, mooie muziek van Mozart, symfonie nummer 36. Terwijl we ons voorbereiden op de Rozenkrans om 11:45. Irene komt dan hier in de studio om voor te bidden. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden. Natuurlijk kan dat via de radio, maar het kan ook heel speciaal door te bellen. Hier naar de live studio op het nummer 0736872001. Het nummer dat u ook op de website vindt en in het boekje Bidden met Radio Maria. En dan krijgt u Irene aan de lijn. Dan mag u ook uw gebedsintentie doorgeven. En dan kunnen we samen als gemeenschap, als lichaam van Christus, samen als christenen, broeders en zusters, bidden voor die intenties. Dat is prachtig dat het kan. We hebben ook al de nodige gebedsintenties ontvangen. En dat is altijd ook het begin van gebed. Om na te denken, wat wil ik de Heer vragen? Wat wil ik vragen om samen voor te bidden? Dat is in zichzelf al ook het begin van bidden. En dan mogen we dat noteren in WhatsApp. Als in de zin van de tekstbericht hier in de studio sturen. Het nummer daarvan is...

06-2001-9670. En ik wil u ook vragen om dan inderdaad mee te bidden via de telefoon. Sommige mensen vinden dat spannend. Of sommige mensen zeggen, ja, mijn stem is daar helemaal niet geschikt voor. Nou, dan kan ik u bemoedigen of geruststellen. Dat doet er helemaal niet toe. Voor de Heer is uw stem sowieso goed. Uw stem is goed voor de Heer en om God te loven en te eren met uw stem. Door te bellen naar de livestream hier en een tientje van de Rozenkrans mee te bidden. Het is heel eenvoudig. Een kind kan de was doen, zal ik maar zeggen. Het is niet ingewikkeld. Irene zal u daarin uitleg geven, want u komt dan onder de knop. Dat betekent dat u niet te horen bent. En wanneer u aan de beurt bent, om te antwoorden, om het gebed mee te bidden. Nou, dan gaat de knop omhoog en dan bent u wel te horen op radio. Zo gaat dat, heel eenvoudig. Dus u hoeft er eigenlijk niks bijzonders voor te doen of voor te kunnen. En van harte aanbevolen. Straks 11:15 de Rozenkrans om mee te bidden. Een tientje van de Rozenkrans samen met Irene. Graag tot zo dadelijk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn om weer samen de Rozenkrans te gaan bidden. We gaan uw intenties brengen bij Maria. We vragen om haar voorspraak bij haar zoon. Ik wens u een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Erende Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt. En de allereerste intentie van de paus voor de maand september. Bidden we dat we, geïnspireerd door Sint Franciscus, onze onderlinge afhankelijkheid mogen ervaren met alle schepselen die door God geliefd zijn en liefde en respect verdienen. Bidden we om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld wordt. Uit dankbaarheid voor de vele luisteraars, bidders en weldoeners van Radio Maria. Om roepingen tot het priesterschap, diokanaat en religieus leven.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor dochters en kleinkinderen. We willen ook bidden voor de zielenrust van een mevrouw die net overleden van haar broer wordt begraven. We bidden dat toch zij beide rust mogen vinden. We bidden ook om troost en kracht voor hun familie. We willen ook bidden voor al die mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat zij toch nog pijnloos mogen genieten van hun leven. Maar we bidden ook om kracht voor hen. We bidden ook voor een dochter. We bidden voor haar om bijstand van de Heilige Geest. Om de renovatie in haar huis aan te pakken. Maar we willen ook bidden, Sint Jozef, om uw voorspraak. Om het goed verloop van een renovatie. En op voorspraak van de Heilige Geest bidden we ook om de begeleiding van een goede start van het collegejaar. Overwegen we het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan zo dadelijk het tweede tientje van de Rozenkrans bidden en Anton heeft het al gezegd, u mag nu bellen naar de studio van Radio Maria. Als u graag een tientje op de radio thuis door de telefoon wil meebidden. Als u dat graag wilt, het is natuurlijk heel fijn, dan hoef ik het niet alleen te bidden. Dan kunt u bellen naar de studio naar het, en het telefoonnummer daarvan is 073-687-2001. Alvast dank voor uw belletje.

0: We willen graag het tweede tientje samen gaan bidden. Om zegen over de Nederlandse bisschoppen. Wij willen ook bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Ook bidden we dat er toch vrede mag komen in Oekraïne, het Midden-Oosten en alle andere oorlogsgebieden. Dat alle betrokkenen zich hiervoor mogen inzetten. Wij willen ook bidden om zegen over de Rosary Rally en de dag in Haarlem. Ook willen we bidden uit dankbaarheid, Heer. We hebben toch zoveel reden om u te danken. Ook willen we bidden voor al die mensen die wij ons gebed hebben toegezegd. We willen ook bidden uit dankbaarheid voor een jarige en een prachtige mijlpaal en voor een gezegend nieuw levensjaar. Ook willen we bidden tot de heilige Peregrino. We bidden voor een neef die opnieuw leverkanker heeft. We bidden voor hem om een algeheel herstel, maar ook om kracht en sterkte bij de behandelingen. We bidden ook op voorspraak van onze lieve vrouw van de vrede voor een jongen die, voor een meneer die opnieuw leukemie heeft. We bidden ook nog voor twee andere mensen met leukemie. We bidden ook voor hen om een herstel. Ook is ons gebed gevraagd voor een ernstig zieke schoonzoon. We bidden ook, Sint Jozef, om uw voorspraak voor diegenen die geldproblemen hebben. We bidden voor hen om een oplossing, Sint Jozef. Wilt u hen terzijde staan? Dat zij toch ook zonder zorgen om geld mogen leven. Ook willen we bidden voor een vriendin die naar bedevaart gaat, dat ze genadevolle reis mag hebben. Ook willen we bidden voor de zielenrust van een jonge vrouw die euthanasie heeft gepleegd na ondraaglijk lijden, met geen zicht op genezing. We bidden om barmhartigheid voor deze jonge vrouw. Overwegen wij het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank voor het meebidden van dit tweede tientje. We gaan zo dadelijk het derde geheim van de Rozenkrans overwegen. En u mag bellen naar de studio van Radio Maria voor als u graag een tientje wil meebidden van de Rozenkrans thuis via de telefoon. Heel fijn als u wilt meebidden. Het nummer wat u kunt draaien, dat is 073-687-2-001. Alvast dank voor uw belletje.

0: We willen graag het derde tientje gaan bidden. En ons gebed is gevraagd om een veilige reis en een behouden terugkeer volgende week. Wij bidden ook bidden uit dankbaarheid. Ja, Heer, we hebben toch veel redenen om U te danken. Elke dag weer opnieuw, voor iedere nieuwe dag al die we van U mogen ontvangen. Wij willen ook bidden voor alle beledigingen aan het heilig hart en het onbevlekt hart. Wij willen ook bidden voor alle kinderen die weer gaan beginnen met school en voor alle leraren, dat zij samen de weg van heiligheid mogen gaan en dat zij, leerlingen en leerkrachten, elkaar tot zegen mogen zijn. We willen ook graag bidden voor bekering van familie. We bidden dat ze de genade van het geloof mogen ontvangen. Dat ze Gods liefde mogen ervaren en zich weer tot Hem keren. We bidden ook om acceptatie van een oogziekte. We bidden ook voor genezing van een neef. En we bidden ook voor genezing van een oog. En voor herstel van relaties. We bidden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria en in de naam van Jezus. Bidden we ook bidden voor twee zieke zussen en voor een zieke zwager. We bidden, Heer, dat U hun allen wilt bijstaan. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, Uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje. We gaan zo dadelijk het vierde geheim van de Rozenkrans overwegen. En als u die muziek hoort, mag u bellen naar de studio en dat is het nummer 073-687-2001. Dan mag u uw intentie doorgeven en ook aangeven of u graag misschien een tientje wil meebidden. Thuis via de telefoon op de radio. Alvast dank voor uw belletje.

0: We bidden graag het vierde tientje gaan bidden. En wij willen bidden om rust en kracht in een gezin. En dat de verbouwing goed mag verlopen. We bidden ook voor oma Maria. En op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius willen wij bidden voor de verhoring van een speciale intentie. En we bidden om vrede onderling en in de wereld. Ook willen we bidden om eenheid en bekering van de harten. We bidden ook bidden uit dankbaarheid om hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. We bidden ook voor de zielerust van een goede bekende. Ook willen we bidden voor de zielen in het vaagmoeder, in de zielen in het vage vuur. En we bidden ook om innerlijke rust voor iemand. Ons gebed is ook gevraagd voor een oudere zieke moeder. Dat zij zich door God mag keren, dat zij zich tot God mag keren en mag doorleven als het zijn wil is. We bidden ook voor een neef met een gezichtsaandoening. We bidden voor hem dat er een oplossing mag komen. We bidden, o Maria, of u hem nabij wilt zijn en dat ook. Ja, hij misschien in aanmerking mag komen voor een kunstlens. We bidden ook voor een oom die ongeneeslijk ziek is. Wij willen bidden voor hem om kracht en bescherming. Bidden we ook voor tieners, jongeren, die het in deze tijd zo moeilijk hebben, dat ze de zin van hun bestaan mogen zien, maar hierbij ook de nodige hulp bij ontvangen. En op voorspraak van de heilige Anna bidden wij voor kinderloze echtparen. We bidden, Heer, dat u daar wonderen wil verrichten en laten zien wat uw plan is en de weg met hen. Wij bidden ook bidden om bescherming van alle vervolgde christenen, dat hun vervolgers tot inkeer mogen komen. Overwegen wij het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, voor nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dankjewel voor het meebidden. Zo dadelijk gaan we het laatste tientje van de Rozenkrans overwegen. En als u graag nog een intentie wilt doorgeven, of het laatste tientje en ook de litanie wil meebidden, dan kunt u bellen naar de studio. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

0: We willen graag het laatste tientje van de Rozenkrans gaan bidden. En we willen bidden voor de zielenrust van een schoondochter. Wij bidden ook om zegen over familie. Wij bidden ook voor familieleden en ook voor familie in Spanje, dat ze een goede gezondheid mogen ontvangen. Ons gebed is ook gevraagd dat God het hart van mensen die zoekende zijn wil aanraken. Dat hij hen in contact brengt met mensen die hen verder kunnen helpen. Bidden we ook om bescherming van het leven en het ongeboren leven. Bidden we bidden dat de Heilige Geest de kerk opnieuw wil vervullen en heiligen. We bidden voor al onze dierbare overledenen. We bidden voor een zielenrust. Bidden we ook uit dankbaarheid voor een zeer mooie getuigenis deze ochtend, die zeer versterkend is. Bidden we ook uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van onze lieve Heer en onze lieve vrouw. Op voorspraak van de heilige Rita willen wij ook bidden voor een dochter, dat er een stageplek mag zijn van mensen en dat er mensen mogen zijn met een luisterend hart. Maar we willen ook bidden, Sint-Jozef, om uw voorspraak voor deze dochter, voor een goede stageplek. En we willen bidden ook voor de begeleiding, Heilige Geest, aan de start van een nieuw collegejaar. En we bidden ook voor een jonge vrouw die vandaag een zware hersenoperatie heeft, dat de handen van de chirurg gezegend mogen zijn en alles goed mag verlopen. We bidden ook uit dankbaarheid. Ja, Heer, we willen u blijven danken. Ter ere en op voorspraak van de heilige Maria van Fatima en zijn heiligheid Johannes Paulus de tweede. We bidden ook voor iemand met pijn in het hoofd en draaierigheid. Bidden om een oplossing. Ons gebed is ook gevraagd voor kinderen en kleinkinderen. Bidden voor hen om zegen. En we willen bidden voor de wereld waarin wij leven, dat de mensen de weg naar de Heer mogen terugvinden, dat ze Jezus als koning mogen erkennen. Ook willen we bidden om genezing van de depressie voor een zoon. Ook willen we bidden dat voor een vrouw, voor een jonge vrouw, voor haar om genezing. En we bidden ook voor al die intenties die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Overwegen we het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We bidden de litanie van de heilige maagd Maria, de litanie van Loreto. Mocht u het gebedenboekje hebben van Radio Maria, dan kunt u de litanie vinden vanaf bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons, Christus, en hoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goede Tierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zon.

0: Zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige maagd Maria. Altijd maagd, in de noden van het ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank je wel voor het meebidden van het rozenhoedje. Fijn dat we zo samen hebben mogen bidden met en voor elkaar. Ja, dat het ons mag sterken om zo samen te bidden. Ik ga u ook nog vertellen wat u kunt beluisteren bij Radio Maria. Dat is zo dadelijk om 1 uur. Oh, dat ben ik vergeten. Maar misschien staat die de noveen voor de Rosary Rally. Nou, die staat er nog in, dus we gaan dadelijk de noveen bidden van de Rosary Rally van dag 6. En na de noveen kunt u luisteren naar het voorgelezen boek Juweel van de Nijl. Dan om 2 uur is het programma Dicht bij zijn hart. En dat is van de apostelen die het hart hebben en van kardinaal Burk. Dan om 3 uur bidden wij de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Dan om 3:30 is Emmausgangers. En vandaag is Joop van der Elst in gesprek met, en dan moet ik heel goed kijken, het zijn hele kleine lettertjes. Het lijkt wel of de lettertjes steeds kleiner worden. Arnold Huygen. Hij is vandaag in gesprek met Arnold Huygen. Ze spreken over een boek in Femo, de ontdekking van de hel. Dan om 4:30 is Pater Bots met het woord van God. En 5 uur bidden wij de rozenkrans. Die kunt u weer meebidden. 5:30 de Vespers, het kerkelijk avondgebed van de dinsdagavond in de tweede week. Dan is om 6:00 het Angelus. En kunt u om 6:00 luisteren naar de luistertip uit het archief met Paul van der Stuift, priester. Om 7:00 vieren wij de heilige mis vanuit de Christus Koninkerk in Veldhoven. Om 8:00 kunt u luisteren naar herhalingen van programma's die wij eerder hebben uitgezonden. Het is dan om 8:00 de heilige van de dag. Om 8:30 het gesprek met onze priesterdirecteur. Dan om 9:30 Pater Bots. 10:00 bidden wij de complete. En dan is om 9:50 de noveen van de voorbereiding op de Rosary Rally. Om 9:15 is iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. kwart voor elf. Dan kunt u luisteren naar Emmausgangers. Ik wens je nog een hele mooie namiddag toe en dan gaan we eerst samen de noveen bidden van de Rosary Rally, dag 6.
2: Noveengebed gaan we bidden. Het is een prachtig gebed. We zijn vandaag op dag 6. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden van de heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima, zoals door haar gesproken op 13 juli 1917... Bij het brengen van offers, zeg dan, o Jezus, dit is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de zonden die begaan zijn tegen het onbevlekte hart van Maria. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet ten beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Noveen Rosary Rally. Daar wordt hij ook aangeboden in het Engels.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag herdenken we in de heilige van de dag de heilige Egidius van Saint-Gilles uit Frankrijk. Zijn feest is op 1 september. Dat Egidius echt bestaan heeft, lijdt geen twijfel. Maar welke verhalen die om zijn personen geweven zijn op waarheid berusten en welke bijvoorbeeld zijn verward met anderen die ook Egidius heten, is lang niet altijd duidelijk. De Acta Sanctorum komen tot de volgende slotsom. Egidius was waarschijnlijk van Griekse afkomst. Hij moet rond 640 geboren zijn. Op 25-jarige leeftijd verliet hij zijn vaderland en bereikte over zee de Franse zuidkust. 2 jaar lang woonde hij in de buurt van Arles of een andere plaats. Van daaruit trok hij met een Ferdinandus de eenzaamheid in om als kluizenaar te gaan leven. Ze vestigden zich ergens aan de Garde. Na zo'n 2 jaar, dus zo ongeveer in 670 of 671, besloot Egidius een nog eenzamere plek op te zoeken. Hier werd hij 2 jaar later in augustus of september 673 door de Visigotische koning Flavius Wamba aangetroffen. Met deze gebeurtenis is de beroemde legende van het hert of de reekoe verbonden. De legende luidt als volgt. Gilles was afkomstig uit Athene. Zijn ouders waren van adel. Van kinds af aan had hij zich verdiept in de gewijde letteren. Op een dag ging hij als gewoonlijk naar de kerk. Op een pleintje lag een zieke die hem om een aalmoes vroeg. Gilles gaf onmiddellijk zijn hele tuniek. Op het moment dat de zieke deze aantrok, was hij genezen. Bij de dood van zijn ouders stond Gilles de gehele erfenis af aan Christus. Op een andere dag genas hij door zijn gebed een man die door een slang gebeten was. Hij genas ook een bezetene. Deze leidde met zijn geschreeuw in de kerk te veel de aandacht van de andere kerkgangers af. Maar nu werd Gilles bang dat hij te populair zou worden onder de mensen. Hij vluchtte in het geheim naar de kust. Daar zag hij juist hoe schepelingen dreigden om te komen in een geweldige storm. Op zijn gebed ging de wind meteen liggen. Toen die zeelui hoorden dat hij graag naar Rome wou, namen ze hem uit dankbaarheid gratis mee. Het schip kwam ergens in Arles terecht. Daar verbleef hij 2 jaar bij de heilige Caesarius, bisschop van die stad. Ook genas hij daar een vrouw die al 3 jaar ten prooi was aan koortsaanvallen. Toch wou hij het liefst de eenzaamheid in. Hij verliet dus stilletjes het stadje en leefde enige tijd met de ereniet Viridomius op een plek waar God ten gunste van hem de onvruchtbaarheid deed ophouden. Maar nog steeds drong het gerucht van zijn wonderen tot bij de mensen door. Hij verliet zijn metgezel en trok zich nog verder in de eenzaamheid terug. Ten slotte vond hij een grot dicht bij een bron. Bovendien kwam daar geregeld een reekoe die hem melk gaf om van te leven. Op een dag kreeg de zoon van de koning dat hert tijdens de jacht in de gaten en zette het met zijn honden achterna. Doodsbang zocht het zijn toevlucht bij Sint-Gilles. Deze kwam naar buiten op het rare schreeuwgeluid van het beest en hoorde hoe de jagers eraan kwamen. Hij vroeg dus aan God om het dier te redden dat hem zo trouw van voedsel voorzag. Waarop geen van de honden het dier durfde te benaderen. Ze keerden onverrichte zaken bij de prins terug en omdat de nacht begon te vallen, moesten de jagers hun jacht opgeven. De volgende dag ging het net zo. Voor ze het dier te pakken hadden, viel de duisternis in. Toen de koning ervan hoorde, nodigde hij de bisschop en alle hoogwaardigheidsbekleders uit om deel te nemen aan de jacht, om dit aantrekkelijke dier dat steeds aan zijn achtervolgers wist te ontsnappen. Ook nu durfde de hond het dier niet te benaderen. Wel had één van de aanwezigen met zijn pijl onwetend de heilige monnik verwond. Toen de jagers zich eenmaal een weg hadden gebaand door het dichte struikgewas, ontdekten ze een grijsaard in monnikspij met een reekoe die zich aan zijn voeten had neergelegd. De koning en de bisschop stegen af en traden te voet naderbij met de vraag wie hij was, waar hij vandaan kwam en hoe hij terecht was gekomen op zo'n onherbergzame plek en wie hem die wond had toegebracht. Ze vernamen dat ze daar zelf schuld aan waren. Ze reikten hem een grote hoeveelheid geneesmiddelen aan, met daarbij een schat aan geschenken. Maar de heilige wenste ze zelfs nog geen blik waardig te keuren, de geschenken niet en de geneesmiddelen ook niet. Sterker nog, in het besef dat Gods kracht des te meer in zwakheid aan het licht komt, bad hij God dat deze hem zou genezen van zijn verwonding. Tot zover dus de legende. De geschiedenis over de heilige Egidius gaat als volgt verder. In de maand augustus trok koning Wamba na de verovering van de Zuid-Franse stad Maguignol op een beleg te slaan rond de stad Nîmes. Een middeleeuwse geschiedschrijver weet te vertellen dat daar in de buurt een vreemdeling woonde die een visioen had gezien hoe de stad gespaard zou blijven, omdat de bevelhebber van het leger een gelovig man was. Zou dat Egidius zijn geweest? Hij was inderdaad een vreemdeling en leidde zo'n heilig leven dat het niet vreemd is, zeker niet in die tijd, dat hij voorspellende gebedsvisioenen had. Het kan ook zijn dat de ontmoeting tussen Egidius en koning Wamba plaatsvond in de maand september. Immers, Wamba had een gedeelte van zijn leger vooruitgestuurd om Nîmes te veroveren. Toen Nîmes eenmaal genomen was, is hij er pas naartoe gegaan. In afwachting van zijn opmars kan hij tijdens de jacht op Egidius gestoten zijn, zoals dus de legende vertelt. Hoe dan ook, in het jaar 673 of 674 stond koning Wamba hem het gehele gebied af om er een klooster op te vestigen. Dat werd toegewijd aan Sint Petrus en al vlug stroomde het vol met nieuwe monniken. In 684 maakte paus Benedictus II het Sint Petrusklooster exempt. Dat wil zeggen dat het niet onder gehoorzaamheid viel van de plaatselijke bisschop. De bisschop kon zich er dus niet bemoeien met de interne gang van de zaken. Bovendien schonk de paus bij die gelegenheid twee planken van cyprushout. De een zou dienst doen als drempel, de ander als kroonlijst van toegangspoort tot het klooster. Het klooster kwam tot geweldige bloei. Waarschijnlijk zelfs zozeer dat de monniken vervuld waren van trots. Immers, Egidius tempert het enthousiasme door te voorspellen dat het tot de grond zou worden verwoest. En dat gebeurde inderdaad, tijdens de invallen van de Saracenen in het jaar 720. Egidius was toen al 80 jaar oud. In de oude boeken is er sprake van dat hij door Karel Martel naar het hof in Orléans wordt ontboden. Dat kan zeer wel in deze tijd geweest zijn. Deze was, na zijn overwinning, op Chilperic koning geworden van Neustrazië en Bourgondië en kwam in 719 naar Orléans. In datzelfde jaar drong de opperbevelhebber van de Saracenen op zijn veroveringstocht door tot in Zuid-Frankrijk. Het ligt dus voor de hand dat Egidius met zijn monniken zijn toevlucht zocht in het koninkrijk van de Franken, dat Karel Martel van hem hoorde en hem vroeg naar Orléans te komen. Waarschijnlijk heeft Egidius de Saracenen niet afgewacht. Hij kan simpelweg het voorbeeld hebben gevolgd van zijn collega Sint Romulus uit het Sint Bodelius klooster. Die vluchtte bij de nadering van de Saracenen vanuit de stad Nîmes naar Bourgondië. Eén of twee jaar later is hij waarschijnlijk weer met zijn monniken naar zijn klooster teruggekeerd. Dat zou dan samenvallen met de nederlaag van de Saracenen in de slag bij Toulouse in 721, waar hertog Eudo van Aquitanië als overwinnaar uit de strijd kwam. In 725 kwamen de Saracenen dan weer terug en verwoestten toen grote delen van Zuid-Frankrijk. Daarbij wordt Egidius Sint-Petrusklooster geheel met de grond gelijk gemaakt, precies zoals hij had voorspeld. Kort daarvoor, ergens tussen 721 en 725, moet hij op hoge leeftijd zijn overleden. Er zijn enkele relieken van hem aanwezig in de Saint-Sermain-kerk te Toulouse. Hij ligt ook begraven in de kerk die gebouwd is op de plek waar hij heeft geleefd. Daar groeide een kloostertje uit en tenslotte het plaatsje dat naar hem is genoemd, Saint-Gilles, in de nabijheid van de stad Nîmes. Saint-Gilles groeide in de middeleeuwen uit tot een druk bezochte bedevaartplaats. Het lag immers op de route naar Compostela. Waarschijnlijk vanwege deze verering is Egidius één van de 14 noodhelpers geworden. Daar neemt hij een uitzonderlijke plaats in, want hij is de enige niet-martelaar onder hen. Omdat zijn feestdag zo gunstig in het seizoen lag, was het in vele plaatsen op 1 september de Saint-Gilles-markt, en dat betekende een vrije dag. In Delft bijvoorbeeld was dat de dag dat deur aan deur belasting werd opgehaald. In de eerste week van september vindt in het Vlaamse Mulken een Sint-Saint-Gilles-bedevaart plaats. Saint-Gilles wordt afgebeeld als eremiet in de eenzaamheid, vaak als abt en meestal met een reekoe naast zich. Dikwijls klimt het dier tegen hem op om bescherming te zoeken. Hij is de patroon van Edinburgh, van Graz, Heiligenstadt, Jülich, Carinthië, Klagenfurt, Nuremberg, Oschatz, ten oosten van Leipzig, Osnabrück, Saint-Gilles, het Saint-Gilles in België, Saint-Gilles du Gard, Saint-Gilgen in Oostenrijk, Saint-Gilles bij Dendermonde, Saint-Gilles-Waas en van Toulouse. Hij wordt ook aangeroepen tegen epilepsie en besmettelijke ziekte, chronische infectie en een heleboel andere ziekten. Ook tegen angst en ongeluk en bovendien bij geestelijke nood, schaamte en verlatenheid. Heilige Egidius, oftewel heilige Saint-Gilles, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Gedwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sissen je vader niet is. Heel blij, majesteit. Ik denk dat ik je maar moet vergeven dat je niet meteen nadat je achter het complot kwam naar me toe bent gekomen. Ik ben wellicht enigszins verantwoordelijk voor je misvattingen over Sissen. Als ik Natemahar had toegestaan zijn relatie tot jou bekend te maken, zou je niet zulke bespottelijke conclusies hebben getrokken. Carilinee ademde opgelucht. Dank u, Kandake. Nu weten we tenminste wie een moordenaar heeft ingehuurd om je te doden. Ik zal het afhandelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken wat dat aangaat. U bent grootmoedig, Kandake, zei Natemahar. Maar hoe zult u hem vinden? Vroeg Carilinee. Ik heb mijn middelen. De koningin glimlachte om de commotie bij de deur. En daar komt er een, als ik me niet vergis. Carilinee keek om toen de deur van de troonzaal openging. Een magere jongen van schouder tot kuit gekleed in wit linnen slenterde naar binnen. Arkamani! De jongen grijnsde en liep zelfverzekerd naar de troon om een mooie buiging te maken. Hallo, tantetje! De koningin tikte hem zachtjes op zijn hoofd met haar waaier. Kandake voor jou, snotaap. Ja, mevrouw, zei de jongen gehoorzaam met schitterende ogen. Is de koningin je tante? Piepte Carilinee. Aangetrouwd slechts, verduidelijkte de koningin. Ik dacht dat je mijn spion was, zei Carilinee verontwaardigd. Ik had de indruk dat je voor mij werkte, voegde Natemahar eraan toe. Jullie hadden het allebei mis, zei de koningin voldaan. De jongen heeft potentieel. Ik had hem eerder dan jullie ingeschakeld. Ze wendde zich tot Arkamani. Wat heb je voor nieuws, snotaap? Ik weet wel waar hij zich schuilhoudt, tantetje. Kandake, zei ik. Ja, tantetje. De koningin sloeg geen acht meer op de jongen en wendde zich tot Natemahar. We hebben de huurmoordenaar gevonden die Sissen had ingeschakeld om het meisje te doden, schijnt het. Mag ik helpen, Kandake bood Theo aan. Carilinee stapte naar voren. Als hij gaat, ga ik ook. Treurig telde hij zijn slinkende hoeveelheid munten. Hij was tot volslagen armoede vervallen dankzij die walgelijke meid en haar capriolenman. Beiden waren verdwenen van het schip, opgelost als rook op een winderige dag. Hij was klaar met hen. Als die eenogige hoveling meisjes wilde doden, dan deed hij het zelf maar. Van nu af aan zou hij zich verre houden van klussen die met vrouwen te maken hadden, nam hij zich voor. Hij moest ander werk zoeken. Hij dronk de beker met goedkoop gerstenwater leeg en zette hem met een klap neer. Hij trok zijn oude wapenuitrusting aan, gespte zijn zwaard om, waarvan het vertrouwde gewicht iets troostends had, en slingerde zijn leren pijlkoker over zijn schouder. Nu zag hij er weer respectabel uit, als een echte krijger. Hij opende de deur naar de straat en ontweek een berg warme mest. Toen hij opkeek, stokte zijn adem. Daar stond ze, als een geestesverschijning, en keek glimlachend naar hem op. Ze zwaaide alsof ze hem kende. Lieve help! Het geluk was weer met hem. en had haar naar hem toegebracht. Hij zou zich van haar ontdoen en de rest van zijn loon krijgen. Hij rende op haar af en ze bleef staan, roerloos als een kreupel konijn, alsof ze wachtte tot hij haar kwam vullen. Hij trok zijn mes en liet het tussen zijn vingers dansen, tot het koude heft als de vertrouwde hand van een geliefde in zijn handpalm lag. Toen hij nog slechts 3 stappen bij haar vandaan was, botste hij op een brede borst die er eerst niet was geweest.
2: Kijk uit waar je loopt, gromde hij.
1: En hij keek op.
0: Niet weer! De capriolenman stond voor hem en grijnsde. De krijger duwde tegen de brede borst en draaide zich om weg te rennen, de andere kant op, maar stuitte daarbij op een andere brede borst. Zonder waarschuwing verscheen er ineens een hele rij brede borsten voor hem, die hem de weg versperden. Het gerstenwater had hem iets trager gemaakt. Hij knipperde met zijn ogen en boerde, en pas toen herkende hij de uniformen. De koninklijke gardesoldaten. Hij draaide snel om vervolgens abrupt tot stilstand te komen. Hij werd omringd door een nieuwe muur van sterke mannen. De muur week een beetje uit elkaar voor een lange vrouw die met een ijzig gezicht aankwam lopen. Zijn mond werd droog toen hij de glimmende kap om haar hoofd zag. Ze drukte de punt van haar zwaard tegen de gevoelige plek waar zijn hals overging in zijn keel. Kniel voor je koningin, geschoft. Hij viel op zijn knieën. Hij had kunnen weten dat het de hand van een vrouw zou zijn waardoor hij aan zijn einde kwam. Ik kan u een naam geven, bracht hij uit. Dat geloof ik graag, zei ze opgewekt.
1: De koningin had erop gestaan dat Theo en Cariline een paar kleine privévertrekken innamen die in verbinding stonden met haar eigen appartementen. Ze wilde niet dat Quintus Blandinus lucht kreeg van Carilinis aanwezigheid in Couche. 's Avonds liet ze een eenvoudige maaltijd serveren in haar persoonlijke eetkamer met alleen Natemahar, Cariline en Theo als gasten. Je kunt nu wel stoppen met me aan te kijken alsof ik je zal opeten, kind, zei ze tegen Cariline, terwijl ze plaats nam. Ik moet er zeker van zijn dat je geen deel uitmaakte van het complot. Ik neem aan dat u me niet op mijn woord had kunnen geloven.
0: Nee, dat kon ik niet. Ze vouwde haar servet open. En wat ben je nu van plan om te doen? Vroeg ze, terwijl een jonge Couchitische slavin een schotel van groente opdiende. Ga je terug naar je tante in Caesarea? Blandina, meen ik. Carilines mond viel open. Is er eigenlijk iets wat u niet weet? Natemahar schraapte zijn keel. Om eerlijk te zijn, Carilina is verloofd met Theo. Ze zullen spoedig trouwen en terugkeren naar Korinthe.
1: Verloofd?
0: De koningin trok een wenkbrauw op. Ik zie geen ring aan je vinger. Dat is toch de Romeinse gewoonte?
1: Theo werd een beetje rood.
0: Ik heb nog geen gelegenheid gehad om er een te kopen. Ik heb haar te huwelijk gevraagd toen we aan boord van mijn schip waren. En gezien onze haast om uw majesteit te waarschuwen, konden we de reis niet vertragen door onderweg een haven aan te doen.
1: De koningin schoof haar bord weg.
0: Ik neem aan dat je Romeins staatsburger bent?
1: Niet van geboorte, legde Theo uit. Mijn broer heeft mijn staatsburgerschap een aantal jaren geleden geregeld. Anders moet je als handelaar ijzingwekkend veel belasting betalen aan Rome.
0: Ik heb daar zelf ook enige kennis van, zei de koningin droog.
1: Ze richtte zich tot Cariline. Je mag dan van moeders kant een Romeinse zijn, maar je vader is een Couchitische edelman. Als zodanig, Theodotus van Korinthe, heb je mijn toestemming nodig om met haar te trouwen. Karoline sperde ontzet haar ogen open. Ze keek naar haar vader en vroeg stiltjes om hulp. Maar haar vader was net zo geschokt als zij. Kandakei, begon hij. Ze legde hem met een handgebaar het zwijgen op. Ik heb het niet tegen jou, schatbewaarder. Ik spreek tegen Theodotus van Korinthe. Nou, mevrouw, ik wacht op de vraag. Theo stond op en keek op de zittende koningin neer. Met een soepele beweging knielde hij voor haar op één knie. Kandakei, wilt u mij toestaan om te trouwen met Karoline Gemina, dochter van uw hoofdschatbewaarder Natemahar? Zijn stem klonk zelfverzekerd en vast. Als hij al onrust voelde, dan hield hij dat goed verborgen. Wil je met deze man trouwen? Vroeg de koningin aan Karoline. Ja, Kandakei, heel graag. En wat heeft je grootvader erover te zeggen? Hij weet het niet, mevrouw. Maar mijn vader heeft zijn zegen gegeven. De koningin trok een mondhoek op. Quintus Blandinus zou ontploffen van ergernis. Ze richtte haar aandacht weer op Theo, die nog steeds geknield voor haar lag. Je mag met haar trouwen, zei ze. Theo boog zijn hoofd en het lukte hem om er elegant uit te zien en niet onbeholpen. Dank u, Kandakei. Soms heb ik een schip nodig dat een paar boodschappen voor me kan doen, zei ze, zonder al te opvallend kushitisch te zijn. Theo trok een wenkbrauw op en keek haar minzaam aan. Ik kan geurende zeep voor u vervoeren, mevrouw. Zeep? Zeep. Ik ben op zoek naar een scheepskapitein, niet naar een handelaar. Kan je pomade een nasie maken of breken? Misschien niet, maar men gaat er beslist lekkerder van ruiken. Ze gooide haar hoofd in haar nek en lachte. Nou, sta maar op van de grond. Je kip wordt koud. Ze wenkte de slavin. Haal mijn kist, die van albast en goud. Karoline keek toe terwijl de Kandakei een paar ogenblikken later in haar kist zocht. Uiteindelijk haalde ze er een kleinood uit dat glinsterde en sloot de deksel. Theodotus van Korinthe, zei ze formeel. Ja, Kandakei. Hij knielde opnieuw voor haar neer. Hier is een kleine beloning voor je diensten aan de koningin van Kush. Ze liet iets in Theo's handpalm vallen. Een stralende lach verlichtte zijn gezicht. Het was precies het soort charmante, levendige glimlach die het hart van een vrouw sneller deed slaan. Dat dacht Karoline. Ze probeerde een glimp op te vangen van Theo's schat, maar hij sloot zijn vingers om wat hij vasthield. Theo boog. Mijn dank, Kandakei. En, zei de koningin, waar wacht je dan op? Ik overweeg hem te houden. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat een man sieraden ontvangt van een vorstin. De Kandakei maakte een vreemd geluid dat onstellend veel op gegrom leek. Theo lachte. Hij lachte. Hij gooide het fonkelende sieraad in de lucht en ving het met gemak op en schonk de koningin een ondeugende grijns. De donkere ogen vernauwden. Toen vertrok haar strenge mond. Schiet op, jongen. Ja, mevrouw. Theo nam Karoline's linkerhand in de zijne. De koningin heeft me geholpen met een delicaat probleem, mijn schat. Hij stak Karoline's hand uit en liet iets om haar ringvinger glijden. Ze keek op haar hand neer en zag een ring gemaakt van gepolijst geel goud, aan beide kanten versierd met delicate krullen en graveringen, en in het midden fonkelde een ovale robijn. Karoline's adem stokte. Wat prachtig! De koningin glimlachte. Helaas bezit ik geen traditionele Romeinse trouwring met een graveerwerk van elkaar vastgrijpende handen. maar misschien kun je dat later door een edelsmid in de Robijn nog laten graveren. Carinne schudde haar hoofd. Ik zou er niets aan veranderen. Hij is perfect. Ik veronderstel dat je ook een ijzeren ring zult willen hebben, zei de koningin, doelend op de traditie van Romeinse vrouwen om een eenvoudige ijzeren ring te dragen voor dagelijks gebruik en hun met edelstenen bezette verlovingsring alleen bij speciale gelegenheden te dragen. Het zou jammer zijn om dit schitterende sieraad te verliezen, omdat het onvervangbaar is. Bovendien, voegde Theo eraan toe, ben ik van plan de andere ring te laten maken van ijzer dat in koesjes gewonnen en gesmeed, zodat Carinne altijd een stukje van haar tweede thuis dicht bij haar hart heeft. Dit gaat te ver, zei de koningin tegen Athemahar. Hij heeft altijd precies de juiste woorden klaar. Ze wenkte de slavin weer, die een buiteltje in haar hand legde. Handelaar, opnieuw liet Theo zijn stem in de steek om aan de voeten van de koningin neer te knielen. Ja, Kandake. Ik heb je je beloning gegeven omdat je geholpen hebt mijn leven te redden. Maar ik ben je nog steeds een betaling schuldig. Laat nooit gezegd worden dat de koningin van Kush haar schulden niet betaalt. Het was mijn eer om u te dienen, mevrouw. Toen Theo weer ging zitten, schraapte Carinne haar keel. Wat is er nou, kind? Ik wil u een gunst vragen. Uiteraard, de koningin zuchtte. Je hebt mijn leven gered. Daarvoor verdien je een grote beloning. Wat zal het wezen? Wil je een robijnen armband voor bij je ring? Vruchtbare land aan de Nijl? Een stel paarden? Ik dank u, koningin, maar ik wil geen van die dingen. Wat dan wel? Ik wil mijn vader. Het gezicht van de Kandake verstilde. Ik heb 24 jaar lang geen vader gehad, terwijl u uw schatbewaarder had. Hij heeft in uw dienst alles verloren en is nooit opgehouden trouw voor u te werken. Als hij bereid is zijn positie te verlaten, dan zouden Theo en ik hem graag met ons willen meenemen naar Korinthe. Hij kan een eigen huis krijgen op ons land. Elke dag met ons eten, met ons bidden, met onze kinderen spelen, mocht het God behagen mijn schoot te zegenen. De Kandake balde haar hand tot een vuist om haar zilveren tafelmes. Je vraagt veel. Carinne had zin om te zeggen dat de koningin veel had genomen, maar ze hield haar tong in bedwang. U zei dat ik een grote beloning verdiende en ik heb hem om een grote beloning gevraagd. Nu, ik heb gezien met wat voor soort mannen u elke dag te stellen hebt. Begrijp ik dat het zwaar zal zijn om iemand als mijn vader kwijt te raken. Een man die u kunt vertrouwen, maar we weten allebei dat hij lichamelijk niet sterk is. Hij heeft nu rust en vrede nodig. Een koningin kan veel zegeningen verlenen, maar ze kan niet de liefde van een familie geven. Het mes viel op tafel. De Kandake wendde zich tot Nathemahar. Is het dat wat je wil? Ik had nooit gedacht dat het zelfs maar een mogelijkheid kon zijn, mijn koningin. Dit is voor het eerst dat ik ervan hoor. Ja, maar is het dat wat je wil? Haar vader keek naar Carinne. Zijn ogen glommen. Meer dan wat ook, zei hij schor, en met een wanhoop in zijn stem die Carinne's hart deed omdraaien. De koningin werd stil en liet haar hoofd hangen. Toen ze eindelijk haar hoofd weer hief, leek haar hele lichaam een beetje gekrompen. Dan zul je het krijgen, zei ze. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En als u een vaste luisteraar bent van Radio Maria, dan heeft u gemerkt dat de heilige van de dag en het voorleesboek wat later begonnen dan eigenlijk gebruikelijk. Nou, dat kan allemaal wel eens gebeuren. Dat betekent dat het programma van 2 uur nu gaat beginnen. Maar ietsjes later dus dan aangegeven. Een paar minuutjes later, maar dat geeft niet. Nou, het zal vast en zeker, hoop ik. Ik moet het zelf verzorgen, dus ik doe mijn best. Een mooi programma worden.
2: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
1: Ja, en dat betekent dat we aangekomen zijn bij de laatste uitzending in deze serie Dicht bij zijn hart. En ja, zijn hart, dat is natuurlijk steeds de bedoeling geweest, is om aan te geven dat het gaat om apostolaten die natuurlijk dicht aan het hart van kardinaal Burke zelf liggen. Waar hij een van de oprichters is of een van de vaste medewerkers. In ieder geval iemand die deze apostolaten ook stimuleert en bevordert. En tegelijkertijd zijn het allemaal apostolaten die ook dicht bij het hart van Jezus blijven. Dus het zijn, dat zult u horen ook in deze uitzending, apostolaten die gaan over aanbidding, over de eucharistie, over catechese. En deze uitzending, de laatste dus in deze serie, ter voorbereiding

De laatste dus in deze serie ter voorbereiding op aanstaande zaterdag, de Rosary Rally met kardinaal Burke als speciale gast. Is een compilatie van eigenlijk afgelopen zomer. We hadden nog een laatste apostolaat eigenlijk op het oog, maar het is niet helemaal gelukt om daar een uitgebreid interview over te krijgen. Ik zal er u zeker iets over vertellen, maar we proberen het even allemaal bij elkaar te pakken, zeg maar. Alle apostolaten waar wij het in ieder geval over hebben gehad. Ja, en dat begint dus bij kardinaal Burke zelf. En misschien toch aardig om te weten. Hij is in 1948 geboren. Heeft zelf het seminarie in La Crosse, Wisconsin, bezocht. Heeft theologie en filosofie gestudeerd in Washington aan de Katholieke Universiteit al daar. Hij is ook naar Rome gegaan om aan het Pauselijke Universiteit Gregoriana te studeren. En is ook in de Sint-Pietersbasiliek op 29 juni 1975 tot priester gewijd door toen Paulus VI. Nou, hij heeft diverse functies vervuld eigenlijk, zowel in zijn thuisland als in Rome. En een van dus wat hij heeft bewerkstelligd, wat hij voor elkaar heeft gekregen, is dat hij een heiligdom heeft opgericht, in het Engels heet dat dan de Shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Dus de Shrine of Our Lady of Guadeloupe. En dat is in diezelfde plek waar hij zelf ook op het seminarie heeft gezeten, namelijk in La Crosse, Wisconsin, in de Verenigde Staten. Hij is daar bisschop geworden op een gegeven moment en heeft dus toen het plan opgepakt om met dit heiligdom eigenlijk de gelovigen te helpen om dichter bij God te komen, dichter bij Jezus te komen, om een plek te hebben waar zij hun ziel, maar eigenlijk ook hun lichaam, hè, door werkelijk daar te zijn, dicht bij Jezus kunnen brengen. En dit heiligdom, deze shrine van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, is in de loop van de jaren steeds verder ontwikkeld. Zo rondom het jaar 2000, zeg maar, stond ook de eerste kerk al iets eerder. Gebouwd dus op aandringen van toenmalige bisschop Burke. Een kerk met heel veel prachtige ramen erin, zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Maar dat hele heiligdom is eigenlijk een plek waar je tot rust kunt komen. Je kunt er bidden, je kunt er binnenkort ook op retraite gaan. Er wordt een retraitehuis, of binnenkort over een paar maanden moet het retraitehuis klaar zijn. Er worden processies gelopen. Nou, heel veel in ieder geval wat daar wordt gedaan om de mensen dus dichter bij Jezus te brengen. Elke dag natuurlijk eucharistievieringen, vaste gebeden enzovoort. Nu heb ik in de loop van de afgelopen 2 maanden eigenlijk, dus tijdens de zomerprogrammering, ook mogen vertellen over de diverse apostolaten die hun thuis hebben gevonden hier bij dat heiligdom. En dat is een mooi verhaal, want die apostolaten zijn ofwel door kardinaal Burke zelf opgestart, of ze zijn door hem geadopteerd, zou je kunnen zeggen. Want een priester, een jezuïet die hij kende, dat is pater John Harden, met wie hij dus al heel lang goed bevriend was, die had ook al een aantal activiteiten ontwikkeld, apostolaten zou je ook kunnen zeggen, waar hij al jarenlang mee bezig was. En toen dit heiligdom eigenlijk eraan zat te komen, heeft deze pater gevraagd aan bisschop Burke toen: zou jij alsjeblieft ervoor willen zorgen dat mijn apostolaten hier thuis komen? Want ik voel, ik heb dat ontvangen, dat dit de plek is waar ze thuis horen. Nou, daar ijvert kardinaal Burke voor. En zoveel natuurlijk mensen die met hem werken. Sommige van de apostolaten die hebben misschien nog niet een centrale plek echt daar in La Crosse, zijn er wel heel sterk mee verbonden. En sowieso met kardinaal Burke. En ik heb

0: dus in de diverse uitzendingen mooie gesprekken gehad, waar ik in deze uitzending korte stukjes van wil laten horen, wat ik zei als een soort compilatie. De eerste die zal gaan over een prachtig apostolaat. En dat is eigenlijk een stichting die kardinaal Burke is gestart samen met de dochter van de heilige Gianna Molla. En misschien dat de naam u iets zegt. Zij was een Italiaanse moeder. Heeft eigenlijk haar eigen leven opgeofferd opdat haar kind geboren zou worden. Dat is heel kort samengevat. Nou, dat kind dat dus inderdaad ter wereld is gekomen omdat haar moeder zich heeft opgeofferd, heeft samen met kardinaal Burke dus een stichting opgericht. Nou, daar heb ik een gesprek over mogen houden met degene die stichting leidt. En dat is Mary Pat Janner. En het stuk uit dat interview wil ik u nu graag laten horen. Het zal niet alles meteen duidelijk maken, maar wel ook duidelijk maken de inspiratie die kardinaal Burke aan mensen geeft om zich dus voor iets in te zetten. We zijn bezig met het programma Dicht bij Zijn Hart. Een serie hier bij Radio Maria tijdens de zomer, waarin we in gesprek zijn met medewerkers, betrokkenen van een aantal apostolaten waar kardinaal Raymond Burke zich voor inzet, waar hij de stichter van is. En in deze eerste uitzending ben ik dus in gesprek met Mary Pat Janner. Zij is de directeur van een moeder- en kindhuis in Noord-Dakota, is dat, in een plaatsje Warschau. En zij is ook betrokken bij de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting, die dus gestart is door kardinaal Burke samen met de dochter van Gianna Molla. We zijn dus zo ongeveer halverwege het gesprek en we gaan verder luisteren. Ik vertaal steeds om de zoveel minuten samenvattend wat zij vertelt. You mentioned Cardinal Burke is actually one of, or maybe the main founder of the foundation. Can you tell why do you think that he thinks that this is so important?
1: So important. You know, one of his big apostolates or mission is the Our Lady of Guadalupe Shrine in La Crosse, Wisconsin. I'm sure you'll be visiting there. And even there, he had a painting, you know, installed at one of the side altars of Saint Gianna. And I think, you know, Our Lady of Guadalupe is patron of this unborn. And who exemplifies this in modern life is Saint Gianna. You know, and that sacrifice along with Holy Pietro. And I think through his friendship, I know Gianna Emanuela regards him as a father figure, as really probably half of this country and half the world, you know, do as well. You know, he's just profoundly wise and humble at the same time, and really just inspires anytime anyone gets, you know, 2 seconds in his presence. You know, you see that. And I think he really wanted to point to this new evangelization where we need to promote the family, where we need to promote the sacredness of marriage and the dignity of all human life. And this couple exemplifies that, and I think that it was really important to him to proceed with that, along with Gianna Emanuela. They work great together, and, you know, those two together, along with others who are part of the foundation, have really begun a great work. There's much work to do left with that, but we're going to get there.
0: Yeah. Do you know if he met Gianna when she was still alive, maybe, somehow?
1: With Saint Gianna, no. No, he met Pietro and Gianna after, you know, once she was known.
0: Ja. De vraag die ik stelde aan Mary Pat is waarom zij denkt dat kardinaal Burke het eigenlijk zo'n ontzettend belangrijk iets vindt en deze stichting mee heeft opgezet. En ze vertelt, hij heeft natuurlijk, en dat bestaat al veel langer, het heiligdom van Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Nou, die naam kennen we natuurlijk van Mexico uit, Ons Lief Vrouw van Guadalupe. Maar in La Crosse, dat is in de Verenigde Staten, waar kardinaal Burke zelf bisschop is geweest lange tijd en waar hij dus een heel uitgebreid centrum heeft opgericht, waar de diverse apostolaten ook samenkomen. Ja, zij is natuurlijk de beschermheilige van het ongeboren leven. En Gianna, samen natuurlijk met haar man Pietro, zijn daar ook de modernere, zou je kunnen zeggen, heiligen van en voorbeelden van. En het past ook helemaal bij die nieuwe evangelisatie, die natuurlijk ooit door Paus Johannes Paulus II ook is aangezwengeld. Daar past dit helemaal in thuis. En kardinaal Burke, zeg maar, is, zoals Mary Pat dat dan vertelt, echt ook een vaderfiguur voor Gianna Emanuele, dus de dochter, maar ook voor zoveel meer mensen, want hij is een heel wijs man. Hij is een heel bescheiden man. En eigenlijk, zegt ze, hij inspireert iedereen. Als je maar 2 seconden bij hem in de buurt bent, dan word je al eigenlijk gegrepen. Maar deze stichting is juist ook in deze tijd zo belangrijk, zegt zij. Dus vindt dus ook kardinaal Burke, en daarom ook dat hij zich daarvoor inzet, om de heiligheid van het menselijk leven, de waardigheid van het huwelijk en het leven, om die kracht bij te zetten. Mensen weer opnieuw daarmee kennis te laten maken, te verdiepen enzovoort. En op het laatst vroeg ik van, heeft hij zelf eigenlijk, voordat ze bekend was, misschien Gianna ooit ontmoet? Nou, dat is niet zo. Hij is ook pas nadat haar verhaal een beetje bekend werd, in contact gekomen dus met de familie. En dit fragment kwam dus uit het interview. Dat is uitgezonden op 30 juni. Eigenlijk als eerste in de serie over de apostolaten van kardinaal Burke. Als je het hele interview zou willen horen, dan kunt u dat dus terugvinden in de audiotheek op onze website van Radio Maria. Nogmaals, het programma heet Dicht bij Zijn Hart. We mochten daarna 2 keer spreken met een van de diakens die actief is bij dat heiligdom. Datzelfde heiligdom in La Crosse dus. Het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dat waren 2 zeer aangename gesprekken. En in die gesprekken heeft diaken Patrick Breugen uitgelegd wat het apostolaat is van de Marian Catechists, dus de Mariale catechisten. En ook het apostolaat van de Real Presence, van de werkelijke aanwezigheid van Onze Lieve Heer in de Eucharistie. Nou, ook daar wil ik u 2 fragmenten laten horen uit beide gesprekken. Het is natuurlijk niet het hele gesprek, dus het is slechts een deel daarvan. Maar het geeft wel aan hoe dus kardinaal Burke ook inderdaad mensen inspireert om zich hiervoor in te zetten. En hoe belangrijk hij het vindt en de mensen die met hem en voor hem werken. Om bijvoorbeeld, daar gaat het eerste fragment over, om eigenlijk mensen te vormen die dan vervolgens weer andere catechesen kunnen geven. Maar het is niet zomaar catechese van, ik heb een boek waar ik wat lesjes uithaal en dan vertel ik dat aan de kinderen of aan de volwassenen of aan wie dan ook die catechese gaat ontvangen. Maar het is een toewijding die mensen doen. En de manier waarop dat dan gebeurt, waarop je zo'n, zeg maar, toegewijde catechist kan worden, dat gaat volgens een bepaald plan, volgens een bepaalde cursus. En daarover vertelt deze Patrick Brugge, deze diaken Patrick Brugge, in het volgende citaat. Een fragment dus uit een interview dat ik eerder met hem heb gehouden.

0: you mention again the Marian Catechism apostolate, so people can follow a course in 16 lessons, if I understood it well. But it is for people in the United States especially, or...
1: Oh, I'm so glad you asked that question, because now I'm going to give you the whole answer to that. No, this is a at-home study course, or it can be. So it can be done by you right there during your free time. It can be done a mother with children at home. It can be done with a father that's working, or a mother that is working outside the home. Anybody is capable of learning and to be able to take this. What they do, that they would come to visit, if they actually visit the Shrine of Our Lady of Guadalupe website, you'll see a link to the Marian Catechist Apostolate on there. And when they click on to our website, they'll be able to see the different courses that they can order. And you receive the manual, the workbook, the test tablet, the modern dictionary that Father John Harden had written, and the Catechism of the Catholic Church. That's all the tools that you need to be able to begin this study. And now you can also do it within a group setting.
0: Yeah.
1: So if we have a consecrated Marian catechist in your area, they could lead a group. But see, the first thing we need to do is get people to study to become consecrated, because there are so many areas that don't have this yet. Now, for all those that don't have the opportunity of a consecrated Marian catechist to lead them, or a priest, it could also be led by a priest and or a deacon as well, they can either email their completed lessons, and the typical lesson is going to be anywhere from 45 questions to, when we get to the sacraments and you get to especially the Eucharist, there's 120 questions just on the Eucharist, right?
0: Yeah.
1: And who would have thought that, right? A Father John Harden. No, it is so beautiful, but it's so well written. You just take it one question at a time.
0: Yeah.
1: And you do it within prayer. You always start with Mary first. You start with asking Mary, and it's also called a Marian study course, because Father John wants you to ponder. And some of these questions people just chew on. They go, what is he trying to say?
0: Yeah.
1: Like, why does he ask it like this? Because he wants you to ponder,
0: yeah,
1: right? He wants you really to think about it. Not just, here's a question, here's an answer.
0: Hmm.
1: You're not going to internalize it that way. And so he'll ask you the same question five different ways.
0: Okay, yeah, yeah.
1: So when you are asked that question, you know the answer. You will know what the church teaches.
0: Yeah.
1: You will know what the saints taught. You yeah. know what the heart of Jesus wanted for his children to know.
0: And by now, in the States, there will be quite a few, I don't know, maybe consecrated catechists already?
1: Yeah, so we've had thousands of people take the basic course. Many have gone on to the advanced. We probably have 500 to maybe 600-700 consecrated catechists out there.
0: Mm-hmm.
1: But my whole goal, and I sort of promised Cardinal Burke, well, I did, I say, Cardinal, I'm going to try to make those legions of Marian catechists that Father John always wanted.
0: Mm-hmm.
1: And he said, well, we'll be praying for that, right? And so legions are uncountable, right? But we need them all over the world.
0: Yeah.
1: You know, our program is also down in Nigeria. Nigeria is like fruitful ground for catechesis. We're down in Australia. I'm hoping to get over to the Netherlands, you know? But it takes one good soul like yourself to say, hey, we want to talk about this. We want to begin to expose this.
0: Yeah.
1: To a greater audience.
0: Yeah, yeah.
1: And it is so, so doable by all. And so then, you know, once people complete the basic, now they're ready for what Father John calls the advanced course, right? And that is going to be 36 lessons.
0: Okay.
1: Right? That's 36 lessons. And it just takes the basic and goes a little bit deeper.
0: Yeah.
1: You know, but it's it's still very palatable for all people to be able to do.
0: Yeah, yeah.
1: If you're hearing this by listening to the radio today, know that you can do this. I don't care how old you are. I have people in their 80s taking this. I have youth in the 8th, 9th, 10th grade taking this. All are doing well. All are gaining graces by this.
0: Diake Patrick geeft inderdaad antwoord op de vraag of die cursus dan bedoeld is voor mensen in Amerika. Want dat, daar zit ook dat heiligdom. Hij zegt, ik ben zo blij dat je het vraagt, want nu krijg je het totale antwoord. En hij zegt, het is eigenlijk een cursus die je thuis kunt doen. En het maakt niet uit of je nou een vader, een werkende vader, een werkende moeder bent. Het maakt niet uit. Iedereen kan sowieso die basiscursus eigenlijk volgen. En op de website, ik zal hem aan het einde van het programma ook noemen, daar kun je alles vinden. En als je je dus opgeeft, dan ontvang je oefenmateriaal, een handleiding, oefenbladen, een woordenboek, de catechismus van de Katholieke Kerk en ook testvragen dus. Je kunt het ook als groep doen, maar dan moet er dus iemand zijn die zelf al zo'n toegewijde catechist is om de groep te leiden. Of een priester of een diaken. En anders dan mail je gewoon je antwoorden en dan krijg je daar natuurlijk ook weer antwoord op. Nou, gemiddeld bestaat een les uit iets van 45 vragen. Alleen bij de eucharistie zijn het er 120. Ja, het is natuurlijk ook wel het allerbelangrijkste. En hij zegt, het is zo goed geschreven. En je doet het gewoon vraag voor vraag. En het belangrijkste is ook dat je het in gebed doet. En je eigenlijk begint met Maria. Je vraagt aan haar of zij je wil helpen. En het is ook niet voor niks natuurlijk dat het Mariale Catechese Apostolaat heet. Want Pater Harden, die het allemaal heeft geschreven, die wilde echt dat je over de vragen zou peinzen, zou nadenken, het zou overwegen. En dat het niet zomaar een vraag is van, dit is een vraag, en dit is het antwoord. Nee, hij vraagt je dezelfde vraag wel op minstens 5 verschillende manieren. En als je dan die vraag ooit ergens krijgt, dan weet je wat het antwoord is. Dan weet je wat de kerk erover zegt. Je weet wat de heiligen erover hebben geleerd. Je weet wat het hart van Jezus voor zijn kinderen wil dat ze hierover weten. Hij zegt, er zijn echt duizenden die de basiscursus hebben gedaan. Sommigen gaan door. En er zijn waarschijnlijk nu zoiets van 600 toegewijde catechisten. En hij zegt, mijn doel is om die visie van Pater Harden ooit werkelijkheid te maken. Om hele legioenen van catechisten te hebben opgeleid. En kardinaal Burke die zegt dan heel nuchter, daar zullen we dan maar voor bidden. Het programma draait ook wel al op sommige plekken in Nigeria en Australië. En hij zegt, ik hoop dat er ook in Nederland iemand opstaat die zegt, dit ga ik oppakken. En dan, als je dan eenmaal aan die gevorderde cursus toekomt, dat zijn dan 36 lessen. Maar iedereen kan het doen, zegt hij. Ik heb mensen gehad die in hun 80 waren, maar ook tieners. En als je dat gaat doen, dan ontvang je er ook de genade voor om het te kunnen. Dat was het fragment uit het interview dat ik dus heb gehouden met Patrick Bruggen, de diaken Patrick Bruggen, over het Marian Catechist Apostolate. Een van de apostolaten dus, dat is geconcentreerd, wat in La Crosse zijn basis heeft. Daar bevindt zich ook al het materiaal wat van die Pater John Harden afkomstig is. En in het gesprek zelf, dan kunt u ook horen hoe dat allemaal is gegaan en hoe dat begonnen is. Erg leuk en interessant om naar te luisteren. Op de website, ik noem het ook in dat fragment van het heiligdom zelf. Ik zal het nu alvast een keertje noemen, maar ik zal het ook straks nog een keer herhalen hoor. Maar dat is Guadalupe Shrine. Dus Guadalupe Shrine. SHRINE is dan de Engelse manier. Shrine.org. Daar onder het kopje about us, over ons, daar staan de apostolaten, die daar dus ook allemaal, wat ik zeg, hun huis, hun thuis eigenlijk hebben gevonden. En bij die apostolaten hoort dus dat Marian Catechist Apostolate, het Mariale Catechistenprogramma. Dus kom je steeds een stukje verder met uitleg over wat het is, hoe je je kan aanmelden eventueel enzovoort. Nou, het volgende fragment, dat komt dus uit het andere gesprek dat ik met de diaken Brugge heb mogen houden. En dat gaat over de Real Presence Apostolate, dus over de werkelijke aanwezigheid. En ook dit is dan weer een fragment uit dat grotere interview. En kunt u ook dezezelfde diaken weer enthousiast horen vertellen over dit specifieke apostolaat.
1: Real presence of Jesus within the Eucharist, because mm-hmm. this is the number one ailment, I think, of the world: the lack of understanding, the lack of faith, the lack of belief in the real presence of the Eucharist.
0: Diaken Patrick vertelt dat, even terugkijkend op zijn eigen leven, dat hij altijd erg veel met jeugd heeft gedaan. Dus hij heeft 24 jaar in de parochie gestaan als jongerenwerker, als catechist, als vrijwilliger. En hij vond het ook altijd heel fijn om met jeugd te werken, omdat zij allerlei vragen stelden. Hij zegt, ja, en als ik terugkijk hoe ik zelf opgegroeid ben, het was gewoon in een heel fijn katholiek gezin op een grote boerderij met allemaal melkkoeien. En God heeft mij al vanaf het begin eigenlijk gevormd in dit gezin. Hij heeft God mogen leren kennen in een, hij zegt, ja, een beetje een Duitse stijl kerk, waar ook veel immigranten kwamen die ontzettend hun best deden en met hart en ziel zich ook inzetten voor de gemeenschap. Hij zegt, ja, en daar mocht ik mij ook invoegen om te bidden en om ons lieve Heer te ontvangen. En dat is, zegt hij, ook het liefste wat ik eigenlijk doe. Praten over de werkelijke aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. En hij noemt het zelf de voorzienigheid dat de eerste eucharistieviering die hij mocht vieren als diaken, want toen ik hem sprak was hij nog maar net diaken gewijd, was dus een late roeping, mocht hij van zijn pastoor ook de preek verzorgen. En dat was dus op het feest van Corpus Christi, het lichaam van Christus. Nou, hij zegt, ja, ik vond dat echt providentieel, want dat is, zegt hij, denk ik, waar het echt de wereld het meest aan ontbreekt. Wat gewone mensen ontberen, namelijk het geloof en het vertrouwen in de daadwerkelijke aanwezigheid, de werkelijke aanwezigheid inderdaad, van Christus in de Eucharistie. Hij vertelt dan vervolgens verder over dat Real Presence Apostolate.
1: So, Cardinal Burke first hired me to manage the Marian Catechist Apostolate. About a month or so after being in that role, he comes to my office one day and he has these couple of boxes of files and papers and different things. And he goes, well, here's another apostolate that I want you to manage for me. It's called the Real Presence. And I knew a little bit about it, but I didn't know a lot about it. I was more focused on the Marian Catechist. But he goes, I don't think this will be too big. Well, when I started to dive into it, I go, well, besides just the writings of servant of God, Father John Hardin, he's got extensive writings on the real presence of our Lord. So Cardinal calls Father John Hardin the Johnny Appleseed of apostolates, because he would start like the Marian Catechist, and then he would assign people to start managing it for him. Then he would start the Real Presence Apostolate. And then he would assign people to manage it for him. Then he would start a writer's guild. He would start the Intermorifica, which was a media-centered. He started the Institute of Religious Life. And there's all of these apostolates that he started, and he would just assign people to begin to work in it. Well, eventually, the people, the three ladies that were managing the Real Presence Apostolate for him, who knew Father John personally, well, they began to you know, to get older. And one had cancer, God rest her soul, she has passed away, and the other two are in their 90s now, right? And so they went to Cardinal because in 2000, before Father John Hardin passed away, he asked Cardinal to take over his work, which wasn't just the Marian Catechism, but it also included the Real Presence. And that's how Cardinal Burke became kind of associated with all of these different apostolates. And so he saw the need that these three ladies who couldn't manage it anymore. And so he said, I'm going to bring it back because Father John Hardin asked me to bring these apostles back to the shrine as its home base. And so that's how they wound up on my desk that day.
0: Yeah. Diaken Patrick vertelt ook heel levendig en met enthousiasme, zoals u hoort, hoe dat is gekomen. Dus dat hij kende namelijk kardinaal Burke al vanaf ongeveer halverwege de jaren 90, toen bisschop Burke dus de bisschop werd van La Crosse, had hem intussen gevraagd of hij de coördinator wilde worden, of in ieder geval wilde meehelpen met dat catechistenprogramma. En dat kende ook deze diaken heel goed. Maar toen kwam dus op een gegeven moment kardinaal Burke binnen met nog een aantal dozen. En hij zette dat dus neer op het bureau van Patrick. Ja, zegt hij, ik heb hier nog een apostolaat voor je. En dat moet je ook maar eventjes erbij doen. Nou, hij kende het eigenlijk niet. Het was dus het Real Presence, dus het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid van Christus. Nou, hij is daar ingedoken. Hij zegt, ja, die pater John Hardin had heel veel ook geschreven over de werkelijke aanwezigheid. En dan een korte toelichting. Pater John Hardin, ook in het vorige interview is deze naam veel genoemd. Een jezuïet was dat. Hij is in 2000 overleden, in het jaar 2000. Hij had allerlei apostolaten opgezet. En hij heeft aan kardinaal Burke gevraagd, vlak voor zijn overlijden, of kardinaal Burke degene wil zijn die zijn apostolaten verder zet en ook eigenlijk een thuis geeft. En dat gebeurt dus, en is gebeurd en gebeurt, in dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe, dat toenmalig bisschop Burke heeft opgezet in La Crosse. Nou, deze diaken Patrick vertelt over pater John Hardin dat hij zo iemand is als John Appleseed. Nou, dat heb ik ook even voor u opgezocht. Dat is een heel bekend verhaal eigenlijk in Amerika. Dus Johnny Appelzaad. En dat is een man geweest die zeer gelovig was. Als een soort missionaris eigenlijk door heel Amerika is getrokken. Hij leefde van 1775, toen is hij geboren. Hij is iemand die ontzettend veel ook van de natuur hield. Hij is heel Amerika doorgetrokken om appelboomgaarden te planten. En dat deed hij dus overal. En de kardinaal heeft dus de priester John Hardin wel eens vergeleken met deze Johnny Appleseed, omdat ook deze priester, deze pater John Hardin, allerlei apostolaten heeft opgericht. En dat waren apostolaten zoals dat catechistenproject over dus de werkelijke aanwezigheid van Christus, maar ook voor gebed, voor religieuze, nou, noem maar op. En dat apostolaat, dat specifieke apostolaat voor de werkelijke aanwezigheid van Christus, dat werd eigenlijk door drie oudere dames beheerd. En kardinaal Burke zag dat het voor hen gewoon te veel werd. Dus hij heeft het overgedragen aan diaken Patrick. En ook dus dat het een thuis kreeg in La Crosse. Bij dat heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. En dit fragment kwam dus inderdaad uit het interview dat ik heb mogen houden over dat Real Presence apostolaat. Nou, in het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse, ja, daar is sowieso het gewone programma. Heel erg gericht ook op natuurlijk de aanbidding, op gebed, op de eucharistievering. En dat apostolaat, ja, dat is als het ware een rode lijn door alles wat daar ook gebeurt. En u kunt daar ook weer op diezelfde website veel informatie over vinden. En ook in het gesprek dat ik heb gehouden. En dat is uitgezonden op 4 augustus. Dat kunt u ook beluisteren in onze audiotheek. Ja, we hebben dan nog een laatste uitzending gehad 2 weken geleden. En dat ging niet zozeer over een specifiek apostolaat, maar dat ging over ook wat heel belangrijk gevonden wordt, namelijk op dat heiligdom, is de verering van heiligen. Er zijn heel wat relieken aanwezig op dat heiligdom van een aantal heiligen. In de kerk die daar speciaal gebouwd is, zijn een aantal zijaltaren die gewijd zijn aan speciale heiligen. Onder andere aan Gianamolla, waar we het eerste stuk over hebben gehoord. Maar ook aan de heilige Peregrinus. En in het programma van afgelopen keer heb ik naast dat ik verteld heb over het heiligdom zelf ook over de heilige Peregrinus verteld. En dat stukje wil ik u nu graag ook laten horen.
1: Jesus within the Eucharist. Because this is the number.

0: Het is een hele lange inleiding om uiteindelijk aan te komen bij de heilige Peregrinus. Want zoals gezegd, een van de zijaltaren in de pelgrimskerk daar op het heiligdom is dus gewijd aan de heilige Peregrinus. En de heilige Peregrinus is patroonheilige, en dat zal ik er maar meteen bij zeggen, en dat is ook heel belangrijk, de patroonheilige van mensen die lijden aan kanker, dat vooral, maar ook aan mensen die lijden aan, ja, aan ernstige, langdurige ziektes. En die ziekte die kan fysiek zijn of mentaal. En misschien dat u het heeft opgevangen in het filmpje van kardinaal Burke. Ik hoop dat ik het net ook goed heb gezegd. Op de zondag 6 september, wanneer hij dus de Eucharistieviering viert in de Sint-Bavo-kathedraal, zal er daarna eerst gelegenheid zijn om te luisteren naar een korte lezing van hem. Vraag en antwoord is ook ruimte voor. Maar dan is er op een gegeven moment een moment om ook de reliek van de heilige Peregrinus, die kardinaal Burke dus meeneemt vanuit het heiligdom in Amerika naar Nederland, om die reliek te vereren. En om je te laten zegenen met deze reliek van de heilige Peregrinus, de eerste klas reliek. Nou, die heilige Peregrinus, ja, wie was dat eigenlijk? Het was Italiaan. Hij is geboren waarschijnlijk in het jaar 1260. Kan ook ergens rond 1265 zijn, maar in ieder geval rondom die jaren in Forlì in Italië. In een zeer welgestelde familie. Hij was ook actief, net eigenlijk zoals zijn familie, in een heel politiek getinte beweging die zich juist verzette tegen de Heilige Stoel. En tijdens een oproer, en dat moet geweest zijn in 1283, tegen dus de aanwezigheid van de Servieten, die natuurlijk een orde die in de lijnen van Rome zat, toen deed deze Peregrinus, Laciosi, moet ik er even bij zeggen. Deze Peregrinus deed dus mee aan die oproep. En toen ontmoette hij daar Philippus Benizi. En dat is de generaal, was toen natuurlijk de generaal-overste van de Servieten. Nou, in een van de verhalen wordt gezegd dat Peregrinus deze heilige ook geslagen heeft. En ja, eigenlijk heeft aangevallen, want ja, hij was tegen de heilige stoel. Maar deze Philippus Benizi die bleef kalm en hij bad juist voor zijn belagers. Nou, dat raakte Peregrinus zo diep dat hij is gaan nadenken. En eigenlijk meteen vanaf dat moment is de Heilige Geest in hem werkzaam geweest en heeft hij zich bekeerd. Hij is ook toegetreden tot diezelfde orde, tot de Servieten. En hij heeft een leven lang van strenge boetedoening en gebed geleid. Hij is ook teruggekeerd naar Forlì. Hij zou daar ook een klooster hebben gesticht. En hij stond ook bekend als een vurig prediker en ook een goede biechtvader. Hij blijft dus als de Servietenorde, die waren dienstbaar aan de mensen om hen heen. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft zijn leven eigenlijk gegeven. En op een gegeven moment, dat moet geweest zijn toen hij zelf ongeveer 60 jaar was, bleek dat hij een kwaadaardige tumor, kanker, in zijn been had. De artsen wilden eigenlijk het been amputeren, want ze wisten, er was eigenlijk geen andere oplossing. In de nacht van de operatie heeft hij vurig gebeden voor het kruisbeeld en toen een visioen, een wonder meegemaakt. Want Christus is van het kruis gekomen en heeft zijn been aangeraakt. En de volgende dag, de volgende ochtend, was zijn been helemaal genezen. Nou, dat wonder heeft hem eigenlijk ja, meteen zou je kunnen zeggen, beroemd gemaakt. En al snel zijn de mensen hem gaan vereren na zijn overlijden als een voorspreker voor mensen die kanker hebben en andere ernstige ziekten. Hij is begraven, of zijn stoffelijke resten worden bewaard in de basiliek die ook aan hem is opgedragen in dus Forlì, zijn geboorteplaats. Wat inmiddels een bedevaartsoord is geworden voor mensen, met name natuurlijk voor die mensen die lijden aan kanker, maar ook andere ernstige of ongeneeslijke ziekten. En überhaupt ook wanneer het gaat om beenklachten wordt hij aangeroepen. Hij wordt vaak afgebeeld inderdaad in een zwart harbijt van de Civitenorde. En dan zie je eigenlijk meestal ook wel zijn been wat opgezwollen is. Waar duidelijk iets ernstigs aan de hand is. En hij zit biddend, of hij staat half biddend voor het kruisbeeld met de rozenkrans in zijn hart. Hand, sorry. Ongetwijfeld ook in zijn hart, maar op de afbeelding heeft hij natuurlijk in zijn hand. Wat ik zei, hij is na zijn overlijden, maar zelfs ook toen hij leefde, ja, was hij echt een voorbeeld van nederigheid. Mensen kwamen dus graag ook bij hem biechten. En vooral voor de armen en de zieken was hij dus een echt voorbeeld. Nou, deze heilige Peregrinus, zoals gezegd, heeft zijn eigen altaar in La Crosse, in een van de zijaltaren, waar heel veel mensen inderdaad komen bidden. En misschien weet u zich te herinneren dat in een van de eerste uitzendingen over in deze serie, daar vertelde diaken Patrick, was dat dan, over inderdaad een vrouw die in een plaats in Amerika wat niet ver weg ligt van dit heiligdom, waar een heel belangrijk instituut en ziekenhuis is waar mensen met kanker worden behandeld, waar ze van het hele land vandaan komen, omdat dat echt het top ziekenhuis is voor kankerbehandeling. En vaak komen mensen, ja, als ze dat weten, ook even naar het heiligdom. En deze mevrouw had ervan gehoord. Die had een dag tussen de behandelingen, of eigenlijk nadat er eerst tests waren afgenomen, nog een keer om goed te kijken wat er dan aan de hand was, had ze een dag vrij. Ze was met haar man naar het heiligdom gekomen, is gaan bidden. Haar man was aan het biechten. En hij komt uit de biecht. Zij heeft dus gebeden bij dat heilig, in dat zijaltaar, bij het reliek van de heilige Peregrinus. En zij zegt tegen haar man, ik weet niet wat, maar er is iets gebeurd. Er is iets gebeurd. Terug weer bij het ziekenhuis heeft zij gevraagd of er alsjeblieft opnieuw een scan of een foto gemaakt kon worden. Nou, eerst wilden de artsen daar niet aan van, ja, dat hadden ze net gedaan. Maar op aandringen hebben ze dat toch gedaan. En de artsen komen terug met dus de uitslag daarvan. En ze snappen er niks van. Het is weg. De tumor die zij had, was weg. Nou, grote verbazing alom natuurlijk. En toen vroegen ze haar van, bent u misschien bij het heiligdom geweest? Het heiligdom van Guadeloupe in La Crosse. Ja, zegt ze, ja, daar ben ik geweest. En heeft u daar dan ook gebeden bij de heilige Peregrinus? Ja, dat had ze zeker. Nou ja, dat was natuurlijk al een wonder. En toen vertrouwde die artsen haar toe, u bent niet de eerste. Nou, dit soort verhalen komen dus uit dat heiligdom. En deze Peregrinus, dat reliek, dat wordt dus meegenomen door kardinaal Burk om inderdaad op 6 september, zondag 6 september, na de Eucharistieviering in de Sint-Bavo-kathedraal al daar. En ook de lezing en het moment van vraag en antwoord om dus die reliek te vereren en daarmee de zegen te ontvangen. U hoorde het de vorige uitzending was dat dus het fragment over de heilige Peregrinus en alles daaromheen. Nogmaals, ik noemde het net dus ook op. Het reliek wordt meegenomen door kardinaal Burk en zal op 6 september, dus de zondag is dat, na de Eucharistieviering in de Bavo-kathedraal in Haarlem te vereren zijn ook. En u kunt daarmee worden gezegend. Het is een compilatie van inderdaad de gesprekken die we hebben mogen voeren met de diverse mensen of de informatie die we zelf ook hadden gevonden. En één apostolaat wat dan nog niet aan bod is gekomen, maar wat natuurlijk ook terug te vinden is, dat gaat over het gebed. Nou, ik denk dat uit alle fragmenten en uit alles wat we vertellen over kardinaal Burke ook wel heel duidelijk is dat het gebed een zo belangrijke pijler is onder alles wat hij doet. En de belangrijkste, zou je kunnen zeggen. En er is dus een organisatie waar hij ook weer aan verbonden is, de Catholic Action for Faith and Family, de katholieke actie voor geloof en gezin. En deze, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit de grote inspirator grote inspirator is om mensen te verbinden in gebed. Het bestaat al lang, ze hebben diverse activiteiten gehad. Maar wat je vooral nu terugziet is dat het nogmaals het gebed wordt gepromoot. Mensen worden uitgenodigd om ook eigenlijk deel te nemen aan bijvoorbeeld een van de activiteiten, zou je het kunnen noemen. En dat heet dan Storm Heaven. Oftewel de hemel bestormen. En daarin worden mensen uitgenodigd om samen met al die anderen die zich al hebben aangemeld op elke eerste ik denk de eerste zaterdag, maar dat zie ik nu even niet staan, ook de rozenkrans te bidden. En op die manier je eigenlijk aan te sluiten bij een leger dat de hemel bestormt. En dat is dan niet voor onszelf, maar dat is om te bidden voor de zielen die het meeste nodig hebben. De zielen die verloren dreigen te gaan. Voor eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Voor geestelijke, zeg maar, is ondersteuning voor al degenen die met verleidingen en ontmoediging te maken hebben. Of daarmee eigenlijk worstelen. Om gezinnen te beschermen en het geloof in de gezinnen, dat het behouden mag blijven. Om het kwaad in onze samenleving te stoppen. En om inderdaad om zielen te laten opnemen of te laten overweldigen, zou je haast kunnen zeggen, met genade en licht en waarheid. Dus deze operatie, zoals ze het noemen, operatie Bestormhemel, is iets waar je je bij kan aansluiten. Ook wordt er vaak op deze plek, dat is een aparte website, catholicaction.org, wordt er opgeroepen om intenties door te geven. Want op die eerste, dan ga ik het toch eventjes goed opzoeken, ik denk de eerste zaterdag, daar kunnen mensen dus ook hun intentie opgeven. En die neemt kardinaal Burke dan mee in de eucharistieviering die hij dan opdraagt. Het balt zich allemaal samen rondom Christus, rondom Maria, om in gebed te zijn, om dicht bij hem te zijn in de Eucharistie, om de intenties eigenlijk via kardinaal Burke dan ook in die Eucharistie te laten opnemen, om samen dat leger te zijn van gebed, om dus voor al die intenties te bidden. En dat is eigenlijk ook niet alleen voor de intenties zoals genoemd, maar ook speciaal voor priesters. Die zelf natuurlijk ook kunnen lid kunnen worden, zeg maar, van dat die operatie Bestorm de Hemel. En ook speciaal voor priesters zal het dan worden gebeden dat zij natuurlijk in deze wereld mogen standvastig mogen zijn, dat ze eigenlijk is het te veel om op te noemen, zie ik. U kunt zich voorstellen waar er voor gebeden wordt. En u kunt het ook zelf opzoeken, wat ik net zei, op de website www.catholicaction.org. Ja, dit is dus het laatste apostolaat wat we graag nog onder uw aandacht wilden brengen. En ik heb het net eigenlijk al gezegd, het balt zich allemaal samen. Het komt samen rondom natuurlijk de heilige harten van Jezus en het onbevlekt hart. Of de heilige harten van Jezus en Maria, met het heilige hart van Jezus, het onbevlekt hart van Maria. En dat is ook iets wat aanstaande zaterdag bij de Rosary Rally in Amsterdam... Het is het eerherstel inderdaad aan het onbevlekt hart van Maria. Het is op de eerste zaterdag, dus die devotie van de eerste zaterdag, die staat centraal. Daarover zal ook kardinaal Burke vertellen in zijn lezing in het Vondelpark, nadat we de rozenkrans daar hebben gebeden. De tijden en dergelijke vindt u allemaal op de website. En u kunt dat natuurlijk ook informeren door te bellen hier naar de receptie tussen 10 en 12 is dat altijd door de week. Hiermee sluiten we deze speciale serie rondom dus kardinaal Burke, of met name de apostolaten waar hij zich voor inzet, sluiten we af. Allemaal ter voorbereiding op die Rosary Rally van zaterdag 5 september. Ik hoop dat u erbij kunt zijn natuurlijk. We zullen het rozenkransgebed in ieder geval uitzenden op de radio en ook de lezing van kardinaal Burke. De eucharistieviering voorafgaand aan de Rosary Rally zenden we niet uit op de radio. Omdat het dat ligt wat lastiger. Het zal ook erg lang duren. Wel is op de eerste zaterdag natuurlijk de eucharistieviering vanuit Heilo. Speciaal altijd op die eerste zaterdag om 12 uur. Die kunt u wel natuurlijk op de radio ook mee vieren. Nogmaals heel veel dank voor het luisteren. En heel veel devotie gewenst. Alvast.
1: En zo mogen we kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten alvast een klein beetje beter leren kennen op voorbereiding op de Rosary Rally op 5 september. Dank wel voor het luisteren naar het programma Dichtbij Zijn Hart. Op de website vindt u meer informatie over de Rosary Rally en over deze serie van 6 uitzendingen Dichtbij Zijn Hart. En een linkje daarvan vindt u in de radiogids.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

0: onze Heer Jezus Christus, tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
0: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden,
0: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
0: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
0: ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord,
0: ik vertrouw op u.
1: Goddelijke barmhartigheid die uit de

0: open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma's Gangers ga ik in gesprek met Arnold Huygen. En voor me ligt een boek dat hij geschreven heeft, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is trouwens een boek uitgegeven bij Koek, Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een pittig werk. Ik heb het helemaal gelezen, moet ik zeggen. En wat mij verbaast in het... Ik ga je maar een voorzet geven. Wat mij wel eens verbaast als het over de hel gaat, is het volgende. Ik kom mensen tegen die zeggen dan van... Als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel. Ik kom teksten tegen als... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door één mens is rechtvaardigheid in de wereld gekomen voor allen. Je kunt een aantal kanten op en dat maakt het zo verwarrend. Terwijl er ook hele expliciete teksten staan waar je denkt van nou, liever niet.
1: Nou ja, dat is precies de reden waarom ik ooit aan dit project begonnen ben. Omdat je dus Bijbelse teksten ziet waar mensen zich op beroepen. Wat je noemt, hè, de universalistische kant. Dat wil zeggen, iedereen wordt uiteindelijk gered. Want ja, iedereen gezondigd in Adam, iedereen gered in Christus. Maar je hebt ook teksten die heel duidelijk gaan over scheiding. Hè, dus de schapen en de bokken die van elkaar worden gescheiden. En dan de schapen wachten het eeuwige leven en de bokken de eeuwige bestraffing. Nou, dat is precies de reden waarom ik aan dit boek ben begonnen. En het is niet heel dun uitgevallen. Dat komt omdat ik eigenlijk die... drie belangrijkste tradities die erover zijn, echt wilde recht doen. Dus ik heb gekeken op welke bijbelteksten beroepen ze zich. Met welk recht doen ze dat? Hoe zit dat in de traditie? En eigenlijk vind ik elk van die tradities uiteindelijk tekortschieten. Nou ja, het is een heel werk om doorheen te komen. Maar goed, ik heb er wel een kleine aanwijzing bij gedaan. Hè? Van nou, als je nou zegt, ik geloof dat wel dat die tradities het niet zijn. Dan kun je naar hoofdstuk 5 springen en dan ben je al op 2/3 van het boek.
0: Wat vind ik daar dan op hoofdstuk 5? Is dat de nederdaling ter hel?
1: Ja, dat is inderdaad de nederdaling ter hel. Eigenlijk, nadat ik dus die drie tradities... Misschien moet ik iets over die drie tradities zeggen. Heb afgewezen, denk ik moet opnieuw beginnen. Nou, die drie tradities, dat is de Augustiniaanse, zoals ik hem noem. Dat is eigenlijk de lijn van de kerkvader Augustinus. Dat is denk ik de lijn waarmee de meeste hoorders zijn groot geworden. Namelijk, je hebt twee wegen. De ene weg leidt tot het eeuwige leven en de andere tot een eeuwige pijniging. En Augustinus beroept zich daarvoor op die tekst van de schapen en de bokken bijvoorbeeld, die worden gescheiden. Maar hij weet er opeens wel heel veel van. He, dus hij weet dat mensen... Die verworpen zijn na de dood een lichaam krijgen. En het enige doel van dat lichaam dat ze krijgen is dat ze in dat lichaam gepijnigd kunnen worden. Tot in eeuwigheid. Nou ja, maar Augustinus kan met bepaalde andere teksten totaal niet uit de voeten. Nou, dat is traditie 1. Tweede is die lijn, nou, je noemde het al, het universalisme. Dat wil zeggen, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Want er zijn teksten, met name bij Paulus, hè, dus alle gezondigd in Adam, alle gered in Christus. God zal zijn alles en in allen. Paulus lijkt ook weinig te weten over een hel hiernamaals. Dus universalisme. Het probleem van die teksten, van die positie is dat mensen dan weer eigenlijk niks kunnen met die teksten waar Augustinus zo gek op is. En dat er eigenlijk heel ongeloofwaardige exegeses van worden geleverd. Dan heb je nog een derde traditie. Die vind je in de vroege kerk niet zo heel veel, maar later wel. En die wordt eigenlijk steeds populairder. Dat is de zogenaamde vernietigingsleer, ofwel annihilationisme. Dat wil zeggen, wie gelooft mag voor altijd bij God zijn. Maar wie niet gelooft, dood is dood. Hè? Die wordt vernietigd. En die kan zich beroepen op teksten uit het Oude Testament, maar ook veel teksten over vuur bijvoorbeeld. Mensen denken, nou, dat is pijniging, vuur. Maar vuur, dat is in de Bijbel vernietiging, ondergang. Dus dat annihilationisme kan zich op best heel veel teksten van het Nieuwe Testament beroepen. Maar ja, die andere teksten, daar weten ze dan geen raad mee. Lang verhaal kort, elk van die tradities schiet tekort en ik vind dat ze van elkaars tekorten leven. Dus toen moest ik compleet opnieuw beginnen en daar begin ik dus bij de nederdaling ter hel van Christus.
0: Nou ja, van gereformeerde huizen, heb je daar voor jouw theologie ook aan de kant moeten zetten, wat me heel lastig lijkt?
1: Iedereen komt ergens vandaan. En wat ik als theoloog probeer te doen is eerlijk luisteren naar andere stemmen. He, dus zo min mogelijk voor ingenomen proberen te zijn. Je neemt altijd jezelf mee. He, dat kan niet anders. Maar ik hoop wel dat ook mensen die een andere positie hebben dan ik... wel zeggen als ze dit boek lezen van... Hey, maar ik herken me wel in hoe het wordt beschreven. Ik vind het wel een fair verhaal. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel eerlijk. Nou, daar streef ik eigenlijk naar. En daar doe ik mijn best voor. En eerlijk gezegd, gaandeweg heb ik ook wel in elk van die drie tradities een poosje gewoond. Overtuigd geweest van, nou, dat universalisme, daar zit toch wel wat in. Of dat annihilationisme, die vernietigingsleer, dat is toch zo gek nog niet. En dat heeft me echt wel veel tijd gekost. Ik heb 3 jaar aan het boek geschreven en zeg nou bijna 2,5 jaar heb ik wel gedacht van, nou, ik weet niet of ik ook het hoofd boven water krijg. Of ik echt wat nieuws te melden heb, ja.
0: Ik voel er wel een beetje mee, want die neiging krijg je als je dit boek leest. Hè. Als ik naar het universalisme ga, ik pak er even een voor de hand liggende tekst uit, uit Romeinen 5. Zoals dus door één overtreding de veroordeling is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dat. Want je kunt je nadruk kun je dan gaan leggen op. Kun je dan leggen op de zondaar, hoe slecht ze zijn. Maar je kunt ook de nadruk leggen van, hebben wij al begrepen hoe groot het offer van Christus is? Of datgene wat hij is komen doen?
1: Nou, dat is precies het punt. Als je dit soort teksten bekijkt, je kunt afgaan op het begrip allen en zo. Maar wat is Paulus daar nou eigenlijk aan het zeggen? Wat is nou zo'n punt? En zijn punt in discussie is, het is in Romeinen 5. En daarvoor, in Romeinen 4, heeft hij betoogd, Abraham, nou dat is de vader van alle gelovigen. Hè, hij heeft te maken met mensen die zich afvragen, ja, moet je nou eigenlijk eerst Jood worden voordat je christen kunt worden? Moet je je laten besnijden? En dan zegt hij, nou kijk eens naar Abraham. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig. Maar wanneer staat dat er eigenlijk? Dat staat er voordat Abraham besneden werd. Dus het geloof is belangrijker dan de besnijdenis. En dan gaat hij in Romeinen 5 nog een stap verder terug, helemaal naar Adam. En dan zegt hij, wat er nou bij Adam misging, dat wordt door Christus verzoend. En zo wordt de mens weer bij God gebracht. En er is een exegeet, Eugene Boring, die komt met een verhaal. En dat vind ik heel erg overtuigend, dat schrijf ik dus in het boek ook op. Die zegt, Paulus heeft eigenlijk twee punten die hij geregeld maakt. Het ene punt is het kosmische punt. Namelijk de wereld is gevallen en de wereld moet worden gered. En dan gaat hij opeens die taal spreken over allen en alles. En ook in Romeinen 5, daar spreekt hij echt kosmische taal en koninklijke taal. De zonde heeft geheerst. Nou, dat staat in het Grieks basilarein, als koning geheerst. En Paulus heeft een andere lens, namelijk de oordeelslens. Christus komt als rechter en ja, dan zijn er twee wegen. En dan zie je Paulus juist dat onderscheid aanzetten. Dus het is net van, ja, welk punt is hij hier aan het maken? Is hij het punt aan het maken, Christus is koning over de hele wereld? Dan gaat hij die schijnbaar universalistische taal gebruiken. Of wil hij het punt maken van, Christus is rechter over de wereld? En dan gaat hij die scheidingstaal gebruiken. Nou, ik vind dat een overtuigende manier om die verschillende teksten van Paulus bij elkaar te houden.
0: Hoe doe je dat bijvoorbeeld met die Christushymne in de Colossense? Want dat ligt er niet om. Dan gaat het niet alleen maar om mij, maar het gaat heel erg om Christus. Dat we in hem geschapen zijn, voor hem, door hem. Is het komen van hem dan ook een soort herscheppen en het verlossen van de totale schepping?
1: Jazeker. Nou ja, er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament. En zeker Colossense en Efeze, die erg op elkaar lijken in die brieven, die raken daar wel aan dat Christus regeert over het geheel. En dat alles in hem is. Nou ja, en dat is dus precies zo'n, nou ja, wat meer kosmisch aspect wat daar wordt uitgewerkt. Maar heb je nu bijvoorbeeld de tweede brief van de Thessalonicenzen. Daar spreekt Paulus heel duidelijk over het oordeel en ook wat het effect daarvan is. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9. Daar heeft hij het over dat mensen uiteindelijk terechtkomen ver van de Heer en van zijn macht en majesteit. En dan kun je je afvragen, ja, maar als nou Christus Heer is over alles, als nou God alles en in allen zal zijn, in 1 Korinthe 15. Hoe zit dat dan? Nou ja, en ik denk dus dat het twee kanten zijn die Paulus niet 100% aan elkaar verbindt, maar die op een bepaalde manier wel logisch samenhangen. Als je kijkt naar Christus als rechter, dan is het dus zo dat er onderscheid is en er twee wegen zijn. Maar als het nou zo is dat je kijkt naar Christus als koning, ja, dan uiteindelijk, ja, wordt de wereld gered. En dan gebruikt Paulus die universele taal. Ja.
0: Hoe zou je het begrip verlossing moeten interpreteren in deze?
1: Nou ja, Christus is de verlosser. Hè? Dus wat doet Christus als hij verlost? Aan de ene kant, hij herstelt de gevallen schepping. Hè? Dus de wereld is gevallen. Nou, dan moeten we de naam van Adam noemen. En hij maakt in die zin alle dingen nieuw. Maar er zit ook een, zou je kunnen zeggen, meer persoonlijke of individuele kant aan. Dat hij mensen ook uit de duisternis brengt tot zijn wonderlijk licht. Dat hij mensen bekeert, wedergeboren doet worden en tot zich brengt. En ook daar zie je weer verschillende aspecten van het verlossingswerk van Christus. Ja.
0: Ik vind het ook curieus, en daarna ga ik naar hoofdstuk 5 toe van jouw boek. Dat aan het eind van de openbaring, dit is de stad Gods. En er zijn nog steeds mensen die daar niet binnen kunnen komen, maar die zijn er wel.
1: Ja. Zeker. En ook daar speelt dus context weer een belangrijke rol. Hè? Je moet altijd kijken van wat wil deze tekst nu zeggen tegen de mensen toen. De christenen aan wie het boek Openbaring gericht is, waren mensen die te maken hadden met vervolging. Serieuze vervolging. Hè? Dus die kwamen in de gevangenis terecht, werden gemarteld, soms gedood. En de troost voor deze mensen is dat de vijanden definitief worden weggedaan. Dat is het punt. Het grote Babylon zal vallen. Nou, daarmee is Rome bedoeld. De christenvervolging in Rome. Ongelooflijk verschrikkelijk. En daar staan dus allerlei beelden naast elkaar. Van uitsluiting sowieso. Maar worden die mensen nou gepijnigd of worden ze vernietigd? Eigenlijk staan die beelden zo'n beetje naast elkaar. En ik denk dan van ja, maar die christenen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het precieze lot van hun tegenstanders, van hun vervolgers. Het punt is, die mensen moeten voor altijd het beeld verdwijnen. En dat is het punt dat de openbaring maakt. Ze komen die stad niet binnen. Je komt ze niet meer tegen.
0: Het hoofdstuk 5, hè? De kufferend boek gaat erover. Nederdalen ter helle. Ik dacht dat daar twee namen schieten er van mij uit. Misschien uit het verleden, Gregorius van Nyssen. Maar goed, eigenlijk in de tijd erna, Calvijn en Hans Urs van Balthasar, die twee. Dus een pure Calvinist, maar was hij nog niet Calvijn, denk ik. Maar goed, een reformator en een katholiek.
1: Ja, om te beginnen Calvijn. Calvijn treft een traditie aan. En die traditie die is er best wel breed. Maar die komt vooral uit de oosterse kant van de kerk van de nederdaling ter helle. In de apostolische geloofsbelijdenis staat dat. Dat Christus is neergedaald ter helle of in het rijk van de dood. En dat werd eigenlijk altijd zo uitgelegd als tussen zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn opstanding of verrijzenis op de paasmorgen is hij in het dodenrijk om daar de gelovigen van het Oude Testament te verlossen, de Satan zijn overwinning te verkondigen. En nou ja, verschillende aspecten werden daar genoemd. Dat is best een mooie gedachte. Maar Calvijn zegt, ja, één, ik tref dat in de Bijbel niet aan, en twee, ik vind het eigenlijk maar speculatie. Hoe dan wel? Want Calvijn wil wel een orthodox christen zijn. En hij treft dat ook in zijn geloofsbelijdenis aan. Nou, hij legt dat dan uit als dat heeft betrekking op het lijden van Christus in zijn leven voor zijn dood. En dan met name zijn kruislijden en daarbinnen weer met name die 3 uur duisternis. En ik vind dat een briljante uitleg. Dat is niet de historische reden waarom de nederdaling ter hel ooit in de geloofsbelijdenis terecht is gekomen. Maar eigenlijk is Calvijn dan zo ongeveer de eerste die zegt, de hel is een plek aan deze kant van het graf. Een plek in het heden. En zo kan ik dus ook een link leggen. Ik begin het boek met allerlei heltaal die ik tegenwoordig aantref. Hè. De klimaathel, mentale problemen die mensen ervaren, oorlogen. Wordt vaak hel genoemd. Wat moet je daar als christen mee? Moet je zeggen, nee, joh, jij zit wel in een depressie en het is wel donker voor jou. Maar de echte hel die komt later en die is nog veel erger. Ja, dat zegt natuurlijk geen mens, maar zou je dat moeten zeggen? Calvijn biedt mij eigenlijk een aanknopingspunt om te zeggen, hé, maar die ellende die jij nu ervaart, dat is de hel waarin Jezus Christus ook is neergedaald. En dan opeens is het een boodschap van hoop. Dus Calvijn is voor mij echt geweldig belangrijk. Dat is één. Tweede is een Rooms-Katholiek theoloog, Hans Urs van Balthasar, 20e eeuws theoloog, die eigenlijk zegt, we hebben een theologie van de stille zaterdag nodig, dus tussen Goede Vrijdag en Pasen. Omdat hij zegt, ja, we gaan soms te snel van de dood van Christus naar de paasjubel. Terwijl het heel fundamenteel is dat Christus een soort solidariteit heeft getoond met de dode mens. Met het leven dat tot stilstand komt. En je kunt dus ook niet eens zeggen dat hij de dood heeft ervaren. Want ja, wat is er aan te ervaren? Maar hij heeft wel dat lot gedeeld. En zo is hij tot in het allerdiepste gegaan. En juist in situaties van uiterste dood en ellende en ondergang, ja, daar hebben we ook aandacht aan te geven. En hij verbindt dat aan de mystieke traditie. Mystieke ervaringen, the dark night of the soul, hè, zoals Engelse mystici dat dan noemen. En ik vind dat ook een buitengewoon interessante en respectabele traditie.
0: Johannes van het Kruis volgens mij.
1: Ja, Johannes van het Kruis is dat, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk dat die. Maar er zullen er meer zijn die dat zo zeggen. Maar ik denk dat Johannes van het Kruis is. Ja.
0: Maar wat doet hij daarmee? Want als je naar die diepte gaat, als je zegt in zaterdag, dat is die stille zaterdag, is hij naar de diepte van de hel gegaan. Ja, waarom?
1: Nou ja, eigenlijk omdat hij volledig een mens was en dus ook helemaal de ellende van ons mensen wilde delen. En de ellende van ons mensen is niet alleen dat we moeten sterven, maar dat is ook dat absolute nulpunt waar er helemaal niets meer is, geen beweging meer is, waar alles dood is en duister is. En von Balthasar is bezorgd, en ik vind dat een terecht punt, dat we te snel over die diepte heen hobbelen en dan met elkaar gaan de paasjubel aanheffen. En dat het allemaal weer mooi en vrolijk en optimistisch wordt. En hij zegt, je hebt eigenlijk die diepte van de stille zaterdag nodig om te kunnen begrijpen hoe hoog Pasen gaat. En dat ben ik helemaal met hem eens.
0: Hoe diep is dit? Je zegt het nulpunt, want dan zeg je nogal wat. Dan zeg je eigenlijk, wat tegenwoordig heel modieus is, het voorkomen niets. Dat is ook een bepaalde richting die graag die richting opdenkt. Dat God ook helemaal niets is, maar goed, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar dat je dus helemaal los van alles afgesneden bent, dat.
1: Ja, en daar zou ik dus Calvijn en Hans-Urs van Balthasar willen verbinden en oppakken wat het annihilationisme zegt. Nou, dat is te ingewikkeld natuurlijk. Kijk, dat vernietigingsdenken, dat zegt, uiteindelijk voor ongelovigen dood is dood. Dus dan worden ze tot niets. Ik vind dat eigenlijk een te oppervlakkige bepaling van het niets. Alsof het niets zou zijn de dood van het organisme. Het niets is er ook nu al. In de ervaring van veel mensen. En in de ellende van dood en duisternis. Soms ook in je eigen ziel. En ik denk dat Hans-Urs van Balthasar daar aanraakt. Dus Christus daalt ook af in de allerdiepste diepte van de menselijke ziel. En dat niets, dat raakt hij dus aan. Dus ook wanneer ik in mijzelf, in de duisterste krochten van mijn ziel, een soort leegte tegenkom, een zwart gat. Ja, ook daarvan verlost Christus. Dus daar is hij erbij.
0: Dat vind ik een van die meest mysterieuze termen die ik ooit hoor in interviews. Hij is erbij. Ik heb dat ooit gehoord van iemand en het is een luguber verhaal. Een vrouw die was verkracht tussen haar 12e en 16e. En zij was daarvoor, had ze voor Christus gekozen op de 8e jaar. Nou, dat kan voor mij. En ik vroeg me, waar was hij dan? En ze zei, ja, hij was erbij. En ik parkeer het nog steeds, want ik vind dat, ik begrijp het niet. Maar er zit wel een diepte in die veel verder gaat dan het psychologische verhaal wat er omheen gaat zitten.
1: Ja, zeker. En we moeten dat ook niet te snel een ander opdringen, hè, van Christus is erbij. Want dat kan dan ook snel manipulatief worden en heel negatief werken. Maar als nou mensen die zelf in de concentratiekampen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de vraag waar was God in Auschwitz, zeggen in Auschwitz. Ja, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Of denk aan dat prachtige boek van Endo, Stilte. Daar is ook een film over gemaakt. En dan moet die hoofdpersoon op een gegeven moment op de beeltenis van Christus trappen. En dan is het Christus die zegt, nou, doe het maar. Doe het maar. Dus Christus is erbij, maar dan niet altijd in die overwinnende, triomferende gestalte, maar vaak ook in de lijdende gestalte. Hij is al lijdend, de lijdende nabij. En dat moet je niet te goedkoop maken en niet te plat slaan. En dat is iets voor de eerste persoon. Hè? Dus iemand die dat lijden ondergaat, die mag dat zeggen. Maar ik kan dat niet zomaar een ander toezeggen of opleggen.
0: Ik vind zo'n wonderlijke tekst ook, wanneer Christus verschijnt die ons leven is. Hè, Colossensen, niet zal zijn of was, maar is. Dus hij is op dit moment mijn leven. En als je daarover nadenkt, denk ik, nou, dan leidt hij waarschijnlijk nog aan mijn mens zijn.
1: Ja, of je dat zo kunt zeggen, weet ik niet. Maar ik denk dat het meer zo is, zeg maar, te midden van al wat wij meemaken. Wat is nou eigenlijk ons leven? Inderdaad, Colossensen 3, Christus die ons leven is. En dat wordt gezegd in het kader van dat hij komt. Hè? Dus als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt, hè, dat is de doop en dat is de ondergang van het oude leven, opstaan van het nieuwe leven, nou richt je dan ook wat boven is, want hij is ons leven. En dat is soort de sleutel tot de levensvernieuwing van christenen, ook van dag tot dag. Niet dat dat zo hard gaat, bij mij althans, hè, dus dat is nog een hele strijd. Maar dat is het wel, dat is wel de richting die het opgaat.
0: Ik ga naar de schilderij toe voorop. De Nederdaler ter Helling. Je hebt dit schilderij genomen van een Italiaan, dacht ik. Waarom? Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat hij adem pakt.
1: Ja, voorop staat een afbeelding van Duccio di Buoninsegna. Dit is een onderdeel van de Maestà, wat majesteit betekent. Het is een altaarstuk dat eigenlijk ter ere van Maria was gemaakt in Siena voor de Dom. Het is te zien in het museum naast de Dom in Siena en het is echt schitterend. Dus een aantal panelen, precieze afmeting, ik denk 40 bij 40. En dat schildert het leven van Jezus. Waarom vind ik dit nou zo fantastisch? Nou, dit is de nederdaling ter hel. In de Oosterse traditie is de nederdaling ter hel, de iconografie daarvan, de afbeelding daarvan, dat is de afbeelding van Pasen. Je zou denken, hé, maar dat is de opstanding. Nee, dat is de nederdaling ter hel, want daar is hij aan het overwinnen. En dan vind ik dat in de Westerse traditie hier terug, op een prachtige manier. De kleding van Christus, er zit ook allemaal gouddraad aan. Eerder, als hij wordt afgebeeld, dan zit er alleen een soort gouden lining om zijn kleding heen. Maar hier is hij aan het verhoogd worden. En als je ervoor staat, dan knalt dat er echt uit. Hè? Dus dan wordt je blik getrokken naar Christus. Wat je ziet is, hij pakt Adam bij de pols, niet bij de hand. Want bij de hand zou je kunnen denken, het is Adam die het initiatief neemt, het is Christus. En eigenlijk zijn het de oud-testamentische gelovigen die worden verlost. Hè? Dus het is Adam en Eva, David staat erbij. Hij vertreedt de duivel onder zijn voeten. Je ziet de koperen deuren die hij in stukken heeft gebroken. Dat is een referentie aan de psalmen. Hij heeft een banier bij zich waarop de kruisvlag te zien is. Dus dit is een beeld van bevrijding en van overwinning. En dan kun je zeggen, hey, maar met Calvijn vind je het toch zo mooi dat die hel eigenlijk het hier numaals is. En dat die Oosterse traditie dat het niet per se is. Nee. Maar dit blijft wel een prachtig beeld van overwinning. De ontdekking van de hel, dat is de ondertitel van het boek. Christus heeft de hel ontdekt, opengelegd. Wij wisten eigenlijk niet eens wat hel was. Wij wisten niet wat ellende was totdat hij kwam. En zijn licht opent de duisternis en overwint dan direct ook de duisternis. En dat is eigenlijk een punt dat ik in dat zesde hoofdstuk vooral maak. Aan de weg van Christus kun je aflezen wat eigenlijk de hel is. En eigenlijk moet je dus de hel ook niet zelfstandig thematiseren. Want dan wordt het heel lastig om er iets over te zeggen. Maar juist in het licht van Christus wordt duidelijk wat de hel is. Als een soort, ik gebruik het beeld van een fotonegatief. En dat is voor de jonge lezers misschien een beetje moeilijk, want die kennen dat niet meer. Maar goed.
0: Dat is wel heel lang geleden, Jan.
1: Ja, zo oud ben ik al. Nee, vroeger dan schoot je foto's, weet je wel, op een rolletje. Je hebt jonge mensen die doen het weer, omdat het natuurlijk spannender is. Hè? Je kunt niet direct je foto's bekijken. Dus na afloop breng je het rolletje weg naar de fotograaf en dan krijg je de foto's terug met de negatieven erbij. En wat licht was op de foto, dat is donker op negatief en andersom. Nou, zo kun je aan de weg van Christus zien wat de hel eigenlijk is. En dat betekent, de hel kennen kan alleen in het licht van Christus. Dus dan verliest de hel ook dat overdreven angstaanjagende waar mensen van wakker liggen. Christus is er geweest en hij bevrijdt ervan. Dus Christus is de weg, de waarheid en het leven. De hel, dat is de dwaalweg, de doolhof, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Christus is de weg, bij hem moeten we zijn. Christus is de waarheid. Ja, de hel, dat is fake news, dat is de leugen, dat is dat je geen idee hebt waar je houvast vindt. Hou je vast aan Christus, hij is de waarheid. Christus is het leven, de hel, dat is de dood, dat alles wordt afgeknepen, dat er niet meer te leven valt. Houd je vast aan Christus. En hij is het dus die ons mensen in die ellende opzoekt. Nou, dat beeld, dat plaatje voor mij op een geweldige manier uit. Christus inderdaad, die overwinnend de hel blootlegt. En die zo laat zien dat hij mensen die in de diepste duisternis zaten, kan bevrijden. Ik ga er haast van preken.
0: Ja, ik merk het. Ja, dat zijn vaak niet de beste interviews, maar goed. Nee, maar gek genoeg gezegd, dat hij het licht is. Hè? Hoe kan het dat wij in deze tijd zo moeilijk dat licht zo moeilijk opmerken? Wat is in ons denken gebeurd?
1: Ik denk dat wij in ons denken, ik weet het niet precies hoor, maar laat me proberen, geseculariseerd zijn geraakt. En dat dus een heleboel vormen van ellende die we waarnemen, hè, in oorlog en klimaatverandering, dat wij daar seculiere oorzaken voor aanwijzen en ook seculiere oplossingen voor zoeken. En dus die oorlog is de schuld van Trump. Of van iemand anders, hè? Net welke perspectief je daarop hebt. En de klimaatverandering, nou, dat is de schuld van ons mensen. Of je zegt, nee, ik heb een ander perspectief. Het is helemaal niet zo. En dan moeten wij mensen dat ook oplossen, of juist niet. Ik denk dat de ontdekking van de hel ons kan helpen om zeg maar, de taal die voor de hel wordt gebruikt ook daarop van toepassing te verklaren. De hel, dat is wat wij mensen maken als God ons onze gang laat gaan. Dan maken wij de wereld tot een hel voor andere mensen. En dat loopt uiteindelijk uit op Auschwitz en dergelijke. Dat is wat mensen doen op het moment dat ze ja, de ander niet meer als naaste zien en niet meer naar God luisteren. Dan maken we de wereld voor elkaar tot een hel. En als we dat nou eens eerlijk onder ogen gaan zien, dan zien we ook van hé, dit geeft ons een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die staat nooit los van wie God is. Want alleen God kan ons redden. Neem nou die klimaatverandering. Hè. Ik ontmoet veel jonge mensen die daar erg van onder de indruk zijn. En die een beetje moedeloos worden. Want ja, je kunt wel een beetje wat eraan doen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Weet je wel, andere mensen vliegen gewoon door. En er worden brandstoffen verstookt tot en met. Dus ja, wat heeft het dan voor zin? Nou, op het moment dat je gelooft, ja maar we zijn in Gods hand. Christus heeft onze ellende gedeeld. Alleen hij kan ons van de hel verlossen. Dan heeft het zin als teken. Teken van zijn gerechtigheid, van zijn koninkrijk, om dat toch te doen. En wie weet wat God daar dan mee kan doen. Hè? Dus Martin Luther King, ja, toen die begon, leek het ook niet succesvol te worden. Leek het ook een verliezende strategie te zijn. Hè? Geweldloos verzet, ja, daar gaan we er niet mee komen, mensen. Maar als God dat zegent, dan kan dat toch wat worden. Ja, zo probeer ik dat dus naar voren te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we weer hel en verdoemenis gaan preken. Ik bedoel daarmee niet dat ouderwetse van dreigen met de hel. Eigenlijk kom je dat in de Bijbel niet tegen. Niet voor buitenstaanders, wel binnen de kerk, maar niet voor buitenstaanders dreigen met de hel. Maar wel dat je aanwijst, er zijn allerlei situaties die hels zijn en die we ook als zodanig moeten benoemen en waar we Christus bij nodig hebben.
0: Kom je dan met onze Vader terecht van uw wil geschieden of jullie wil geschieden?
1: Ja. Jazeker. Ja, in dat zesde hoofdstuk ja, kom ik eigenlijk heel traditioneel, zou je kunnen zeggen, met het Onze Vader aan en met de Good Old Heidelbergse catechismus. Omdat ik daar aanknopingspunten vind. Hè, dus als je het nou hebt over wie Christus is, hè, het is negatief van de weg van Christus. En eigenlijk passen de verschillende onderdelen van het goede van het Onze Vader daarbij. Nou ja, een van mijn favoriete zinnen in het boek is: hel is waar het Onze Vader niet meer wordt gebeden. He, dus waar wij onze Vader bidden, daar roepen we God aan, daar vertrouwen we ons aan hem toe. Dan weten we dat hij Vader is. En niet alleen mijn Vader, maar onze Vader. Nou ja, uw koninkrijk komen. He, dus niet het rijk van de Satan. Dat moet worden afgebroken. Zo legt de catechismus dat dan uit. Dus eigenlijk al die beden kun je bij langs gaan en dan zeg je van hé, maar dit is een gebed dat ons uit de hel houdt. Ja, niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat eigenlijk alle aspecten daarvan haak staan op die duisternis van de hel.
0: Ik merk vaak dit bij als ik interviews heb bij mensen of hoe ik ook met mensen omga. Je kunt je leven overgeven aan God, aan Christus, of niet. En dan heb je de neiging teruggeplooid te worden op jezelf. En daar is niet veel te vinden, denk ik.
1: Nee, en ik zou zelf zeggen, dat is precies wat zonde is. Luther zegt dat zo mooi. De zonde betekent de mens is in zichzelf gekromd. Dus die is helemaal op zichzelf gericht. En ja, uiteindelijk ja, leidt dat nergens toe. He, dus wij mensen zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles, onze naast als onszelf. En waar we dat gaan doen, waar we dus onszelf vergeten in liefde, ja, daar bloeit ons leven op. Terwijl als je eindeloos naar jezelf gaat zitten staren, hoe geweldig je wel bent of wat je wel voelt en hoe beroerd je je misschien voelt. Ja, zelfs als je jezelf super geweldig vindt, ook daar word je doodongelukkig van volgens mij. Want ja, je hebt dan wel een soort publiek nodig die dat bevestigt dat jij geweldig bent. En je hebt steeds meer publiek nodig, lijkt me. Dus nee, ik ben het daar wel mee eens. Ja, wij mensen moeten worden opengelegd voor God en voor de naaste. Ja.
0: Hoe doe je dat zelf? Want kijk, dat hoor ik wel eens van het accepteren van datgene wat God je geeft. Maar daar wordt gesproken dan over ontvankelijkheid. Dan heb je dat niet expliciet in het boek daarover. Maar het komt wel naar voren. Ik dacht dat het zesde hoofdstuk over die ik ben, waar je de gebeden aan verbindt.
1: Ja, en over die ontvankelijkheid heb ik eerder wel. Ik heb een boek gemaakt, Lezen en Laten Lezen, over gelovig omgaan met de Bijbel. En daar gaat het daar ook over. Die ontvankelijkheid, dat is iets paradoxaals. Want op het moment dat je gaat oefenen in ontvankelijkheid, ben je dus niet ontvankelijk, maar ben je iets aan het doen. Dus het is eigenlijk niet iets opbouwen of zo'n bepaald vermogen opbouwen, maar het is eerder leeg worden. Dus barrières aan de kant ruimen. En gebed is dus ook niet allereerst een heleboel dingen zeggen, maar stil worden voor het aangezicht van God. En je oefenen in ontvankelijkheid. En dat is misschien voor ons westerse mensen wel het allermoeilijkst. Want ja, we hebben onze agenda, we hebben onze dingen om te doen. We denken van, what's next? Hè? Wat gaan we doen? Terwijl dit vraagt dat we leeg worden voor God. De filosoof Gerard Visser heeft het dan over een resonantieruimte. Hartmut Rosa, de socioloog trouwens ook. Ik spreek het liever over een klankkast. Dus als je een instrument hebt, een gitaar, dan heb je die klankkast heb je echt nodig. Stort je die vol met beton, dan wordt het gitaarspel niet veel meer. En onze ziel is eigenlijk bedoeld als klankkast. Niet om eindeloos te vullen met van alles en nog wat, maar om leeg te worden voor God. Spreek, Heer, uw knecht luistert, zegt Samuel. Nou ja, dat is het. Eerst had hij, dat is uit die geschiedenis in de Bijbel, had hij het eerst helemaal niet in de gaten dat het Gods stem was. Dacht hij, oh ja, dat zal Eli wel zijn. Hè? En daar gaat hij een paar keer op af. Totdat hij doorkrijgt, omdat Eli het zegt, nee, dit is God. En wat moet je zeggen? Spreek, uw knecht luistert. Ja, dat is denk ik de houding die we daarbij nodig hebben van ontvankelijkheid.
0: Ik ga terug naar de schepping toe. Met wat voor doel zou God ons geschapen hebben? Want dat vind ik altijd onderliggend aan dit hele gebeuren. Zou hij ons geschapen hebben om ons te kunnen vernietigen?
1: Nee, kijk, en daar maak ik wel een punt van. De belijdenis van de hel in christelijke belijdenissen komt nooit aan het begin. Dus er staat niet, ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en hel. Nee, hemel en aarde. En dus God heeft de mens voor het leven bestemd en niet voor de ondergang. En hoe het dan toch kan bestaan dat er mensen verloren gaan. Het gaat nog dieper. Hoe het dan kan bestaan dat er kwaad is in de wereld. Want God heeft de wereld goed geschapen. Hoe kan er dan kwaad zijn? En de kerkvader Augustinus heeft zich daar het hoofd over gebroken. En kwam daar eigenlijk ook niet goed uit. Vond hij zelf ook. En daar komen we nog niet uit. Dus nee, God schept het goede. Maar eigenlijk, je ziet het in het Oude Testament al gebeuren. Hè? Vaak wordt er dan naar Adam en Eva gekeken. Maar kijk naar heel dat boek Genesis. Daar zie je eigenlijk, er wordt vaak gezegd, Adam is gekoppeld aan de zondeval. Maar eigenlijk is de val een soort doorgaand gebeuren. Direct na Adam en Eva heb je Kain en Abel. Slaan ze elkaar dood. En dat gaat maar door en door. En dan aan het eind van het boek Genesis, dan zegt Jozef tegen zijn broers. Zijn broers die bang zijn dat hij nou met hen gaat afrekenen. Jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dat is denk ik hoe God werkt. Dat al dat kwaad dat wij mensen maken, dat is wel echt kwaad, hè? Het is niet dat God zegt, weet je, dat geeft ook niet zo. Nee, het is echt kwaad. Maar God denkt het ten goede. God doet er het goede mee. En hoe dat precies zal uitpakken? Nou ja, ik denk dat Augustinus er te veel over wist. En dat we heel bescheiden moeten weten in wat we, wezen in wat we daarover kunnen weten. Dus dat we vooral niet een te grote broek moeten aantrekken en zullen denken van, nou, wij weten precies hoe het met God zit.
0: Nee, maar er zit nog een andere beweging in, want nu heb je de beweging van de mens uit. Maar die beweging, zelfs al bij de zondeval, is een beweging van God naar de mensen toe. En die blijft naar de mensen toe op de een of andere gekke manier.
1: Jazeker, ja. Dus terwijl Adam en Eva denken, nou ja, laat maar, hè, ga maar weg. Precies waar we het net over hadden. Hè, dus dat de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Laat mij maar. Hè, ga maar bij mij weg. Daar zoekt God ze op. En ja, hij had gezegd, op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Dan denk je, nou, dat is het einde, maar God maakt een nieuw begin. En dat is wat hij steeds opnieuw doet in de Bijbel. Hè. Dus en dat is het moment waarin de universalisten gelijk hebben, denk ik. God is altijd weer barmhartiger dan wij mensen konden bedenken. Ik denk dat universalisten te ver gaan als ze daar aan de conclusie willen verbinden. En dus komt het met iedereen goed. Nee, dat, op basis van de Bijbel kun je dat niet zeggen. Maar hopen dat Gods barmhartigheid altijd weer groter is, ja, dat lijkt me heel passend, want dat is die telkens geweest. Dus dat lijkt me een heel goede en passende christelijke hoop.
0: Het is ook zo'n uitspraak als barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus ja. Daar zeg je al iets mee wat ik. Ik ga je een voorbeeld geven in een boek van Vasilij Grossman, Leven aan Lot. Ja. Daar is op een gegeven moment een Russische vrouw die een soldaat verzorgt, terwijl haar familie uitgemoord wordt. En hij zegt, misschien zijn deze momenten van onbaatzuchtige barmhartigheid wel de enige momenten die de geschiedenis overleven. Ik vind het eng, maar goed, het is wel een gegeven.
1: Ja. En ik denk dat het aansluit bij Matteüs 25, het oordeel dat Jezus dan over de wereld velt, dan zegt hij niet van, oh ja, je hebt een miljoen overgemaakt naar die hulporganisatie. Nee, je hebt iemand die hongerig was te eten gegeven.
0: Ja, dat gek is, dat geven beide partijen zeggen zoiets van, ja, wanneer dan?
1: Exact, dus ze waren het zich niet bewust. Dus het gaat niet om dat je denkt van, oké, jongens, ik ga nou even mijn punten scoren voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je er bewust mee bezig. Maar het is dat je onbewust en in het kleine het goede doet. He, er is natuurlijk een focus in onze wereld op wat zichtbaar is, op wat op tv komt, op wat veel geld oplevert en zo. Maar het is vaak zo dat God naar het kleine kijkt, hè? Dat zie je, nou, Jezus die de kinderen om zich heen verzamelt. Je denkt, ja, hij is 3 jaar bezig, volgens andere evangelisten een goed jaar bezig met zijn werk op aarde. Ik bedoel, ja, die kinderen die, ja, dat, sorry hoor, maar even belangrijke dingen aan zijn hoofd. Nee. Dus Jezus doet dat ook steeds, het focussen op wie niet in tel is, wie niet in beeld komt, wie andere mensen voorbij gaan. En hij staat bij hen stil. En ik denk dat dat dus een roeping is, ook voor ons, om hetzelfde te doen. Om ons niet blind te staren op alle glitter en glamour van de grootte van deze wereld.
0: Dus jezelf weggeven. Want ik hoorde ooit een prediker zeggen van ja, voor de kinderen is het Koninkrijk God, zoiets staat er, dacht ik. En die zei zoiets, ja, de kinderen horen er ook bij. Ik denk, nou, misschien is het wel precies andersom, horen wij erbij.
1: Ja,
0: als arme volwassenen.
1: Ja, nee, dat zou maar zo kunnen. Ach ja, we moeten daar ook niet al te speculatief over doen. Ja, maar ik geloof wel dat het doen van goede werken eigenlijk een soort kinderspel is, ja. Wat doen wij aan goeds in deze wereld? Vergeleken bij wat God aan het doen is, ja, is het een beetje kruimelwerk, weet je wel. Van ja, ik heb het in een preek wel eens vergeleken met een kind dat bij een vader voor op de fiets zit, weet je wel. En die vader die zegt, weet je, als jij naar de ijskoopboer kunt sturen, dan krijg jij een ijsje. Ja, en natuurlijk die vader die fietst en die stuurt. En dat kind dat denkt van, oké, jongens, ik ben serieus bezig. En dan komen ze bij die ijskoopboer. Nou, goed gedaan, jij hebt een ijsje verdiend. Ja. Verdiend, ja. Nee, dat is natuurlijk geen verdienen. Dat is nog steeds genade. Maar God beloont dat wel en bekroont dat wel. Dus we moeten zeker wel het goede doen. Maar we doen dan door zijn kracht.
0: Je gebruikt het woordje verdiend en genade. Zit daar niet een soort spanningsveld in dat wij

0: daar niet een soort spanningsveld in dat wij wanhopig proberen alles onder de genade te vatten, terwijl we nauwelijks weten wat het is?
1: Het punt is dat het niet zo wordt dat je een soort scorebord gaat bijhouden van oké, ik heb zoveel pluspunten, zoveel minpunten, dus ik kom er wel. Dat is echt volstrekt onbijbel, zou ik denken, want ja, het gaat om wat Jezus Christus doet en uiteindelijk is het door zijn geest dat we uit dankbaarheid het goede gaan doen. Maar dat goede doen, dat blijft ook altijd nog heel beperkt. Hè? Dus ga maar eens na, wat is nou een daad die wij ooit hebben gedaan die restloos, dus 100% goed is?
0: Dat zijn waarschijnlijk de daden waar je totaal niet van bewust bent. Ja. Dat denk ik.
2: Ja.
0: Dat denk ik. Dus
2: ja.
0: Elk goed gesprek zogenaamd, ja. Wat ik was, ja. Met mensen wil zeggen, ik heb een goed gesprek gehad. Ik denk, nou ja, kan.
1: Ja, dat kan. Maar op het moment dat je het je bewust bent en denkt van, oh, ik ben toch wel goed bezig, weet je wel, dan doe je er al een beetje aan af. Ja, dus het volstrekt goede. Wat is eigenlijk het volstrekt goede? Ik zou zeggen, Jezus zei ooit eens toen iemand tegen hem zei, goede meester. Toen zei hij, waarom noem je mij goed? Er is er maar eentje goed en dat is God. Ja, dat is een briljant antwoord natuurlijk. Dat gaat ook over Jezus en daarom is hij goed. Maar ja, we moeten ons eigen goed zijn zeker niet overschatten.
0: Dan zit er nog een ander ding in het boek. Hè? Je hebt termen vanuit het Oude Testament, Sheol, dacht ik. Gehenna, Nieuwe Testament, Hades of Hades. Maar begint herinner ik me een episode in het evangelie dat Jezus de berg begaat met een paar van zijn discipelen. En er verschijnen naar Mozes en Elia. Dan denk ik, pardon? Wat voor wereld leven wij?
1: Nou ja, en wat voor wereld leefden ze toen? Hè? Dat was,
0: ook naar hun toe, wat ze daar zien. Want ja. het is een werkelijkheid die ze daar zagen.
1: Dat is een werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik niet dat het zo is dat wij nu allerlei verschijningen van Mozes en Elia hebben te verwachten.
0: Ja, maar daar gaat het maar ook niet om. Het gaat even om het feit dat er een werkelijkheid is waar wij niet bij kunnen schijnen, maar die er wel is.
1: Ja, ja, zeker. Ja, kijk, wij willen alles zichtbaar en meetbaar maken, maar ja, een heleboel dingen zijn niet zichtbaar en meetbaar te maken. En dat zijn soms de belangrijkste dingen in het leven, zoals liefde, trouw en goedheid. Dus ja, er is van alles wat wij niet zomaar in de vingers krijgen. Dat ben ik helemaal eens, ja.
0: Maar hoe moet ik dat zien? Want hij ziet daar Mozes en Elia en dan, ja, weg onderwereld, weg Sheol, weg mensen die liggen te wachten. Nou, zelfs deze print op jouw boek klopt dan niet meer.
1: Nou ja, kijk, ik denk dat we onze kennis niet moeten overschatten over wat achter de horizon van onze tijdruimtecontinuum ligt. He, dus mensen denken vaak de eeuwigheid, het is een soort voor de tijd en na de tijd, maar ja, de eeuwigheid staat buiten de tijd. En daarom slaat ons denken altijd op tilt als het over de eeuwigheid gaat of over mensen die uit de tijd zijn, he, overleden zijn. Want ja, wij denken altijd in termen van ruimte en tijd. Maar dat is dus even niet van toepassing op die eeuwigheid. Dus dat krijg je op die manier ook nooit in de vingers. Dus ja, de vraag is, waar komen Mozes en Elia dan vandaan? Of spannender nog, waar komt Samuel vandaan als de waarzegster de Endor hem oproept? Hè? Want dat is eigenlijk helemaal geen goede vrouw. Is dat dan een schijn wat er zichtbaar wordt? Ja, ik heb daar geen definitief antwoord op. Ik denk bij Saul dat het een soort visioen is wat hij ziet. Ja, maar wie weet werd Samuel wel werkelijk uit een soort Sheol onderwereld teruggehaald. Kijk, Mozes en Elia, van die beiden geldt natuurlijk dat ze eigenlijk niet op een normale manier uit deze wereld weggingen. Hè? Dus Mozes werd opgenomen door God. En niemand vond zijn graf, want hij was ineens opgenomen. En van Elia geldt dat ook. Hè? Die voer in een vurige wagen ten hemel. Dus dat zijn ook wel de uitzonderingsgevallen, hoor.
0: Maar goed, het gesprek ging over het uiteinde, of de manier waarop Jezus zijn einde zou beleven.
1: Ja, over zijn exodus staat er dan in het Grieks. En dat is natuurlijk precies waar Mozes een expert is, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen van, hé, is dit een soort voorspel op dat Christus ook op zo'n heel bijzondere manier zonder te sterven het leven zal verlaten? Nou nee, het is juist de voorbereiding op zijn lijden, waarin hij juist wel echt de dood ingaat en zelfs het graf ingaat. En dat 3 dagen lang.
0: Er wordt gezegd dat het in de volheid de tijden was. Hoe moet ik dat zien? Dat het moment dat Christus gestorven is en opgewekt is, of ook ter hel is gegaan, is dat een soort, wat je bij een draaikolk al hebt, dat middelste punt waar alles ingezogen wordt en waar we weer verlost uitkomen aan de andere kant, zoals nieuwe schepsels, ik noem maar wat. Want een chronologisch gebeuren, dat komt bij mij slecht over.
1: Ja, nou ja, nee, het is het.

0: Middelpunt van de tijd. En dat is dus het eigen aan een christelijk geloof, dat er echt een midden van de tijd is. En dat midden, dat kleurt dus ook wat wij verleden en toekomst zouden noemen. Dus het is, ik weet niet of ik het een draaikolk zou noemen, maar het is wel een soort concentratiepunt dat eigenlijk die hele geschiedenis van begin tot eind zijn zin geeft. Je kunt dus de geschiedenis niet alleen beschouwen als een soort lijn, maar ook ja, als een geheel, als een plateau zou je haast zeggen, wat een centrum heeft, wat een midden heeft. En dat midden, dat is wat er in Christus gebeurt in kruis en opstanding, zijn dood en zijn opstaan.
1: Is dat dan het punt waar iedereen doorheen moet, wil de verlossing gestalte krijgen in je, maar ook de hele schepping in wezen, als ik naar Colossense weer ga?
0: Ja, en dat punt, zou Paulus dan zeggen, is de doop. He, want de doop, dat is de gemeenschap aan het sterven en opstaan met Jezus Christus. Dus het symboliseert zowel zijn dood als zijn opstanding, een ondergang en een nieuw leven. En daar moeten we dus doorheen. Dus de doop is, om zo te zeggen, de toegang tot het nieuwe leven. En dan zullen mensen direct zeggen, ja, maar daar moet ook wel geloof bij komen. Nou, dat is ook zo. Doop en geloof hebben ook met elkaar te maken. Dan kunnen we ook nog eens een keer een gezellig interview aanwijden van hoe is die samenhang. Maar ja, dat is het wel. Dus dat delen in dat nieuwe leven, dat is door in Christus te zijn. En daarvan is de doop het teken.
1: Een ander aspect wat er voren komt in het boek is, en ik zou er eigenlijk naar Ratzinger heen willen, de prachtige drieënluik over Jezus van Nazareth. Een fantastische boekserie, of een prachtig werk. Is hoe hij de reiniging ziet door het vuur.
0: Ja, Ratzinger, de latere paus Benedictus de XVI, ziet de reiniging door het vuur als, het is het ene vuur van God dat voor de een reinigend is, hè, en dan denkt hij aan het Rooms-Katholieke leer van het vage vuur, en dat voor de ander vernietigend, / pijnigend is. Daar laat hij wat ruimte open, omdat het gaat niet om die pijniging, maar het gaat om de straf. En dan laat hij dus ook wel ergens de ruimte open dat dat ene vuur van God, ook voor mensen die niet bewust in Christus geloofden, toch reinigend kan zijn in plaats van straffend. Ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat ja, onze God is een verterend vuur, zegt het Nieuwe Testament, sluit aan bij allerlei beelden uit het Oude Testament. En dat je dan niet een soort onderscheid gaat maken van, nou ja, God is de ene keer zo, de andere keer zo. Of God is compleet afwezig in de hel. Hoe kan dat eigenlijk, een stuk van zijn schepping waar hij compleet afwezig is? Maar wie weet is het de schaduwzijde van dat vuur. Hè? Dat vuur, dat ging, die wolk- en vuurkolom, die ging ook tussen Israël en de Egyptenaren in, door de Rode Zee. Voor de Israëlieten was dat het heil, hè? En voor de Egyptenaren was dat de ondergang. Dus het is de ene God, dat is eigenlijk het grote punt dat Ratzinger daar maakt.
1: Is dat een liefdesvuur dan?
0: God is liefde, ja. En om nou direct te zeggen van nou ja, het vuur is uitsluitend liefde, dan ga je denk ik te kort door de bocht. Hè. Dus Ratzinger benadrukt ook van het is reinigend, het kan vernietigend zijn en dergelijke. Maar het belangrijke punt is dat je zegt, God is één. En we gaan niet God als het ware opknippen in verschillende delen.
1: George MacDonald, de voorloper van C.S. Lewis, maar ook van Tolkien en meerdere, die gaat die richting op. Maar ik wil eigenlijk naar C.S. Lewis toe, want je neemt er een stuk in op over de grote scheiding. Een vrij uitgebreid stuk.
0: Om twee redenen. Eén, veel mensen kennen het. En twee, ja, het is fantastisch. Ik beweer in het boek dat over de hel het best in de taal van de verbeelding gesproken kan worden. En Lewis doet dat ook. Dus die maakt er een soort ja, gelijkenis, een parabel van. Je hebt twee steden, hè? Dus je hebt de grauwe stad, dat is eigenlijk wat je de hel zou noemen, en je hebt de stad van licht. En er is een busreis van de hel naar de hemel en dat is hilarisch, want tenminste bij de bushalte slaan ze elkaar al op het gezicht. Wat C.S. Lewis daar laat zien en betoogt is, ja, de mensen zijn in die hel omdat ze er willen zijn. Omdat ze in een state of mind vastzitten. George MacDonald wordt daarmee aangehaald. En ik vind dat een belangrijk inzicht. In een state of mind vastzitten waarin ze alleen aan zichzelf kunnen denken. En daarmee zitten ze zichzelf dus ook gigantisch in de weg. Lewis laat de mogelijkheid open dat mensen uiteindelijk oversteken van de ene naar de andere stad. Dat ze daar willen blijven. De meesten willen dat niet, want die schrikken van, oh, het is zo licht en het is hier zo substantieel en zo. En dat is het tweede wat ik briljant vind aan Lewis. Is dat hij zegt, eigenlijk de hel is een verlies aan substantie. He, dus mensen zijn op een bepaalde manier gemaakt. In God komen ze tot hun bestemming en dan winnen ze aan substantie. Dan worden ze echter dan echt. Terwijl de zonde maakt dat mensen onecht worden. En eigenlijk als een soort schimmen bestaan en misschien ook wel vergaan. Kijk, Lewis, dat kan in zo'n verhaal, hè, laat eigenlijk de opties, die drie tradities, laat hij open. En dus is het zo dat uiteindelijk al die mensen die in de hel achterblijven, uiteindelijk toch als een soort schimmen vergaan? Of blijven ze, annihilationisme, of blijven ze elkaar tot in eeuwigheid pijnigen? Augustinianisme, of duurt het zo lang dat ze uiteindelijk allemaal de oversteek maken, universalisme. Lewis laat dat open. De meeste Lewis-geleerden denken wel dat Lewis een annihilationist is. Ik ben dat wel met hen eens. En dus dat uiteindelijk die mensen zo een schimmenbestaan leiden dat ze tot niets vergaan.
1: Het laatste hoofdstuk begint met T.S. Eliot. En ik kan het mensen aanbevelen om een aantal van zijn werken te lezen. Want wat hij over de wijze zegt, die bij de geboorte van Christus, of bij het kind Christus komen, maar zo zijn er meer dingen. Maar goed, er zijn een aantal van zijn gedichten. Hij schetst een beeld op je netvlies op de een of andere manier. Waarom pak je hem zo? Want je pakt hem eigenlijk ook vanwege wat je al een aantal keren gezegd hebt.
0: Nee, ik vind bij T.S. Eliot in zijn gedicht The Wasteland een prachtige verbeelding van de hedendaagse hel. Dus de hel als het heet, 1920, 1922, hedendaagse Londen. Hè, dus alles is gemechaniseerd en ook de intermenselijke relaties. En juist daardoor is de passie, is het vuur, is het leven eruit en is bruin de dominante kleur. Totdat er iets als Pasen in het gedicht komt en er toch een nieuw leven komt. Ja, ik vind dat een prachtige verbeelding. Ik had eigenlijk oorspronkelijk een nog veel uitgebreidere bespreking van T.S. Eliot. En mijn meelezers zeiden, ja, dit is een beetje moeilijk te verteren, maak het maar korter. Dus het is nu nog een bladzijde over 3-4, denk ik. Ja, maar ik vind dat echt een geweldig gedicht.
1: Ik vind zijn werk moeilijk uit te leggen vaak. Maar als je het leest, dan krijg je toch een notie van, er is iets meer dan wat ik hier lees. Ja. En vooral over die drie wijzen die dan teruggaan naar hun land. En dan zegt hij dat kleine zinnetje, zoals ze nu naar de wereld keken, het is nooit meer hetzelfde geweest.
0: Nee, dat klopt. Dus T.S. Eliot weet daar, als het ware, in poëzie te vangen. Ja, op het moment dat je gaat uitleggen, ja, soms is dat nodig, maar dan verlies je ook iets van de kracht van die poëzie. Dus ja, mensen moeten dat vooral in mijn boek lezen natuurlijk, maar ze moeten vooral ook, wat mij betreft, dat gedicht van T.S. Eliot lezen. Ja.
1: Klein hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. Je probeert er iets van het heden neer te zetten. Onder andere jouw bemoeienis met zalk. Ja. Dat vind ik altijd wel leuk, want dan is het Ida Gerhard, meen ik. En dat blijft wel een bijzondere dichteres.
0: Dat blijft inderdaad een bijzondere dichteres. Ja, dat gaat over haar gedicht Pasen. Over iemand, waarschijnlijk de dichter zelf, die na een groot verdriet langs zalk komt. En daar een kind ziet dat wijst en wijst. En dan is daar de doopnaam van dat kind is in sterkers gezaaid. En dat is in die nacht, de maartse regen had het 's nachts gedaan, is dat opgekomen. Een prachtig gedicht over nieuw leven uit de dood. Maar waarbij die pijn ook wel voelbaar wordt. En waar je dus echt die boodschap van Pasen nodig hebt. Nou, ik fiets daar vaak langs Zalk. En in de bocht van de rivier, je hebt daar echt een enorme bocht. Daar is ook de begraafplaats. En daar is op een plaquette ook dat gedicht van Ida Gerhard aangebracht.
1: Je hebt het in het boek staan, je mag het wel lezen hoor.
0: Ja, als je wilt dan lees ik het voor. Het gedicht heet Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag, waar onderdijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan, daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. Ja, prachtig.
1: Ja, ja dit ontroert jou, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtig gedicht. Ik kan dat blijven lezen. En dat is wat goede poëzie ook doet. Ja, en dat kun je proberen uit te leggen. Maar daar vind je dus eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je voelen.
1: Nog één aspect naar voren brengen. Is de wederkerigheid van God naar de mens toe? Want het wordt heel makkelijk dit gezegd. De hel, zoals het vaak voorgesteld wordt, is dit. De straf daar is disproportioneel ten opzichte van wat je hier op aarde gedaan hebt. Nou, vraag ik het bij sommige dingen af, maar goed. Grosso modo even, zoals wij als gewone mensjes leven.
0: Ja, dat snap ik. Die tegenwerping van die disproportionaliteit. Neem Hitler. Die is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. maar niet honderden miljoenen mensen. En dus er zit altijd een maat aan, hoe enorm die maat ook is en hoeveel ellende iemand ook heeft aangericht. En dan kun je zeggen, ja, maar een beperkt kwaad verdient per definitie niet een onbeperkt, dat is eeuwige straf. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is tijd en eeuwigheid toch weer met elkaar in een soort verband brengen en in een soort proportionaliteit met elkaar brengen. En daarvan denk ik, dat kan dus niet. En dat is heel ingewikkeld voor ons, want wij denken altijd in tijd en ruimte. Hè? Dus wij stellen ons het altijd voor als een tijd en ruimte. Maar die proportionaliteit, die is er niet. En eeuwige straf, ja, wat dat inhoudt, dat is aan God. Want eeuwig is uiteindelijk alleen de eeuwige God. En wat eeuwigheid inhoudt, dat weet dus God alleen. En ik kan me voorstellen dat het onbevredigend is voor mensen, maar het is wel het tegenargument, denk ik, tegen dat bezwaar van, ja, maar het is niet eerlijk, het is niet proportioneel. Dus ja, dat is het. En daar wordt het mysterie alleen maar groter van. En eerlijk gezegd, ja, God doet recht. Zullen we nou het inderdaad aan de levende God in Christus overlaten, hoe hij recht doet? En dan vertrouw ik dat hij dat op een rechtvaardige manier zal doen. Dan hoef ik dat niet te kunnen narekenen voor een ander.
1: Zit er in die relatie God-mens een zekere wederkerigheid?
0: Jawel, maar wel altijd op de manier van dat God de eerste is. Hè? Hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Dus ja, zeker. Je ziet die wederkerigheid in het Oude Testament. Hè? Dus op het moment dat het volk ongehoorzaam is, dan gaat dat God aan zijn hart en dan zoekt hij ze te bereiken. En soms lukt dat ook niet, vaak lukt dat ook niet. Dus ze hebben elkaar nodig, zou je zeggen. Maar het is wel duidelijk, ja, God is de schepper. Hij heeft de overhand op zijn schepsel.
1: Zijn wij te bereiken?
0: Nou ja, kennelijk. Maar alleen door God in Christus. Hè? Dus al die oud-testamentische pogingen, uiteindelijk lopen die erop uit. Jezus zegt dat zelf in een gelijkenis zo. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als hij ons dan bereikt, dan willen we hem niet. En dan kruisigen we hem. En dan houdt hij nog niet op. Hè? Dus door roeien en ruiten gaat hij. Je zou denken, ja, als ze nou mijn zoon kruisigen, als ze het dan echt niet willen, nou laat dan. Maar God blijft doorgaan in zijn liefde. En dat is typerend voor God in Christus.
1: De ontdekking van de hel in dit boek. Is dit een van de redenen?
0: Dit is een van de redenen. Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik zeg, alleen Christus ontdekt de hel. En wij moeten ons dus, af van allerlei vooronderstellingen, van allerlei beelden die we van ouds hebben meegekregen. En ons strikt houden aan wie Christus is en dan beginnen we te ontdekken. Dus de hel is geen evidentie, om zo te zeggen, in het christelijk geloof. Oh ja, natuurlijk, dat zit zo en zo. Nee, dat hebben we te ontdekken. En dan blijkt Christus het te zijn die in het inferno is neergedaald en die zelfs het inferno nog kan vernieuwen.
1: Dacht ik ook. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Arnold Huygen. En met hem was ik in gesprek over het boek, of op basis van het boek door hem geschreven, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Arnold Huygen had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 22e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Zo spreekt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest. En luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie ge zijt, de heilige God. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden alle met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij is de rust zelf. Een rustpunt in onze wereld. Verheven boven het gewoel van de wereld met alle geesten en machten die erin huizen. Jezus is ook een rustpunt in mijn eigen hart. Ook als ik daar met mijn eigen gevoel niet zo goed bij kan komen, en zelfs als ik in mijn eigen hart alleen maar onrust ondervind, ook dan kan ik me in geloof overgeven aan hem, de sterkere, die, zoals hij zelf zegt bij Lucas, de boze geesten overwint. Lucas 11, 22. Een paar passen voor de plaats waar ik gebiddend een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met overwicht in zijn blik, opgewassen tegen de machten in mij, in staat om dat wilde en onbedwingbare in toom te houden. Een gebaar maken van eerbied, mij klein maken voor zijn grootheid en zijn goedheid. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het meeste helpt, zijn woord in heel zijn kracht te ondervinden. En in deze houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Als in vogelvlucht overzie ik de geschiedenis. Jezus ging weg uit zijn vaderstad, meer eruit gegooid dan eruit gegaan, ze joegen hem de stad uit. Maar tenslotte neemt Jezus het initiatief van de woedende stadgenoten over. Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Waarheen? Naar Kafarnaüm. Eigenlijk als een balling, een vluchteling. En evenals in Nazareth komen de mensen onder de indruk van het gezag waarmee hij sprak. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Nu is de kracht van iets of van iemand te af te meten aan diens vermogen om tegenkrachten te overwinnen. De kracht van Jezus' woord wordt nu gedemonstreerd aan zijn vermogen om de allergrootste tegenkracht te weerstaan. De tegenstand tegen Jezus' boodschap mag zich nog zo luid laten horen en ons zelfs heen en weer doen slingeren. Tegen zijn woord is geen macht bestand. Het is geladen met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die bij de Jordaan over Jezus was gekomen en die hem ook toen al meteen deed standhouden in de beproeving door Satan in de woestijn. Jezus is sterker dan alle machten van de geschiedenis. Dat heeft de kerk in alle tijden ondervonden. Ik stel me de plaats voor ogen waar dit gebeurde,
de synagoge van Kafarnaüm, waar hij als leraar optrad, en ook de plaatsen waar ik zelf aan de lijve de macht van Jezus' woord heb ervaren. En ik vraag nu om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik zijn kracht mag leren kennen. De overweging. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. In de oorspronkelijke taal staat voor het woord gezag een woord dat volmacht betekent. Jezus heeft een goddelijke volmacht. Hij is de gevolmachtigde van God. Luisterend naar zijn woorden, horen zij door Jezus' woorden heen de oorsprong van waaruit hij spreekt. Een goddelijke oorsprong. En dat is dan diezelfde bovenmenselijke kracht die ook de duivels onmiddellijk waarnamen. Ik weet wie gij zijt, de heilige God. Ook de aanwezigen in de synagogen werden bij de duiveluitdrijving diezelfde huiveringwekkende kracht gewaar. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft, zodat ze weggaan? Als zoon van God komt Jezus van God, spreekt God door hem en handelt hij uit Gods kracht. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft zodat ze weggaan? Wat heb je van Jezus' machtswoord te verwachten en wat niet? Over wat je niet te verwachten hebt, daarover gaat de eerste lezing uit de brief aan de Thessalonicenzen. Je krijgt niet alles te weten, niet tijd en uur, niet tijd en uur van de dag des Heren. Het heeft geen zin, broeders en zusters, u te schrijven over tijd en uur. Gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Niet hoe het je zal vergaan in het leven, niet hoe je sterven zal zijn. Je kunt je niet op een natuurlijke manier veilig voelen. Alles heeft gewoon zijn verloop en je weet in zekere zin niet veel meer dan een ongelovige. En toch, de mensen in de duisternis leven zo dat ze het licht niet verdragen. Ze doen alsof ook God niet alles weet. Ze praten het kwade goed of zeggen, ja, dat is zo erg niet. Wij horen niet aan macht en duisternis, want wij zijn allen kinderen van het licht. Wie al wat ons overkomt, moeten we ons niet laten opsluiten in de gebeurtenissen. Ook niet in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Want dan scherm je je af van het licht van God. Ons leven blijft hetzelfde. Maar toch verandert het helemaal. En wel doordat wij ons laten opnemen in het geheim van God. En met dat geheim van God komen wij in aanraking bij de viering van de sacramenten, die dan ook vaak aangeduid worden als geheimen van ons geloof, maar ook als wij persoonlijk bidden. Daar worden wij onmiddellijk door God aangeraakt. Want dan gebeurt wat Ignatius in zijn geestelijke oefeningen omschrijft als de onmiddellijke mededeling van God van zichzelf, die in liefde zijn schepsel omhelst wanneer het bidt. Dan is er geen afstand meer. Daarover kun je niet spreken of in begrippen uitdrukken wat er gebeurt. Dan gebeurt er zoiets als wat er voor de ogen van de aanwezigen in de synagoge gebeurde. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar, wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? In de Eucharistie gebeurt zo'n doorbraak van God in onze geschiedenis. Het wordt daar ook letterlijk als geheim aangeduid. Mysterium filii, geheim van het geloof. En dat bestaat erin dat God daar onder ons is. En de gelovigen beamen het geheim. Mijn Heer en mijn God. Jezus is altijd nieuw. Het blijde nieuws. Het evangelie gebeurt dan ook steeds weer opnieuw. Het is nooit oud nieuws.
en het gezag waarmee hij sprak is van de Vader. Jezus is de gevolmachtigde van zijn Vader. Zoals God nooit veroudert, zo evenmin het woord van Jezus. Daarom viert de kerk ook dagelijks de Eucharistie. Iedere dag opnieuw staat de kerk met Jezus op uit de zonde. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar. We door Jezus bij de Vader laten brengen, dat Jezus alles met de Vader te maken heeft, hadden ook de onreine geesten begrepen. Zij spreken over Jezus als de heilige God, zich dan bij de Vader uitspreken en sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen heeft van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Welkom beste luisteraars bij de Vespers, het avondgebed van vandaag, dinsdag. We gebruiken de psalmen van de tweede week en ik geef de bladzijdenummers. U kunt in het Groot Getijdenboek de hymne vinden op bladzijde 706, 706, de antifonde psalmen en verder vindt u vanaf bladzijde 925. In het Klein Getijdenboek kunt u alles volgen vanaf 197. Ik wens u veel devotie toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Gij die der wereld schepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onbreekbaar vast het land.
1: Dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt.
0: Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid.
1: Zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Luistert volken naar deze woorden. Gij aardbewoners, wilt het verstaan?
1: Eenvoudige lieden, aanzienlijke heren, rijken en armen, wie ge ook zijt.
0: Mijn mond zal woorden van wijsheid spreken. Wat in mij omgaat, heeft diepe zin.
1: Mijn oren hebben een spreuk vernomen. Ik duid u de zin in een lied bij de lier.
0: Waarom zou ik vrezen voor slechte tijden, wanneer ik door booswichten word belaagd?
1: Door mensen die rekenen op hun rijkdom en die zich beroemen op hun bezit.
0: Er is toch geen mens die zich vrij kan kopen, zijn eigen losgeld betalen aan God.
1: Te hoog is de prijs voor een eeuwig leven. Nooit is er genoeg om de dood te ontgaan.
0: We zien dat ook wijzen eens moeten sterven. Met domme en dwazen gaan zij te niet.
1: Zij moeten hun rijkdom aan vreemden laten. Het graf zal voor altijd hun woning zijn.
0: Daar is hun verblijf in de eeuwen der eeuwen. Al stond er nog zoveel land op hun naam.
1: Geen mens blijft in leven met al zijn beelden. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij kunt niet God dienen en de mammon. Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer. Zo gaat het met wie op zichzelf vertrouwen. Die pogen op rijkdom, dit is hun lot.
1: Zij staan voor de onderwereld als schapen.
0: Hun statigheid gaat tot ontbinding over. Hun woonplaats is voortaan het dodenrijk.
1: Maar mij zal God van de ondergang redden. Hij zal mij behoeden voor dood en graf.
0: Verlies dus de moed niet wanneer iemand rijk wordt. Wanneer in zijn huis de weelde steeds groeit.
1: Hij zal als hij doodgaat niets mee kunnen nemen. Zijn rijkdommen gaan niet met hem in het graf.
0: Al prijst hij zich tijdens zijn leven gelukkig. Men eert u omdat ge het ver hebt gebracht.
1: Toch moet hij zich eens bij zijn vaderen voegen, die nooit meer het licht van de zon zullen zien.
0: Geen mens blijft in leven met al zijn weelde. Hij is als vee dat eens wordt geslacht.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Verzamelt uw schatten in de hemel, zegt de Heer.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen eer en heerlijkheid. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht.
1: Want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt.
0: Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken.
1: Want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht. Voor God met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.
0: Gij hebt ons voor onze God gemaakt, tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde.
1: Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waardig is het lam dat geslacht werd te ontvangen eer en heerlijkheid.
1: Allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door Gods genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God voor wie gelooft, aangewezen als zoenoffer door zijn bloed. God wilde zo zijn gerechtigheid tonen.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Bestendig geluk aan uw zijde.
1: Bij u, Heer mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer mijn God.
0: Doe aan ons uw wonderwerken, Heer, want gij zijt machtig en groot is uw naam. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest, o God mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige grote zijn naam.
1: Barmachtig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem herkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarmingen dachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe aan ons uw wonderwerken, Heer. Want gij zijt machtig en groot is uw naam. Prijzen wij Christus, onze herder en behoeder, die zijn volk liefdevol beschermt. Bidden wij tot hem, want hij is de vaste grond van ons vertrouwen.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Eeuwige herder, bescherm onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus en alle bisschoppen van Nederland en alle herders van uw kerk.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Toon uw liefde aan de vervolgden. Bevrijd hen uit de beproeving.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Help alle die ongelukkig zijn. Geef voedsel aan wie honger lijden.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Schenk uw licht aan wie wetten maken, zodat zij inzien wat wijs en rechtvaardig is.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Vergeet ook de doden niet, want gij hebt hen gekocht met uw bloed. Laat hen toe tot het bruiloftsmaal van het lam.
1: Heer, bescherm uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Heer God, dag en nacht behoren u toe. Wij bidden u, laat de zon der gerechtigheid nooit ondergaan in ons hart, zodat wij komen tot het licht waarin gij woont. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenk ons zijn zegen. Hij bewaar ons voor onheil en geleid ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Vorige keer luisterden we naar een tekst van de heilige Jean Eudes, die enorm veel heeft geschreven. De tekst die we hebben gelezen handelde over het onvervangbaar gebed. Hij stichtte twee congregaties, waaronder de Eudisten, die zich ten dienste stelden van de priesteropleiding. Deze keer lezen we uit een tekst van Madeleine Maurice, in 1736 geboren en 1769 overleden, uit een verslag van 20 november 1766 aan priester M. Vavasseur, haar laatste biechtvader, spreekt ze ons over een liefde die alles neemt. En daarna staan we nog even stil bij een onderwerp dat ons allen zeker aanbelangt, namelijk de geestelijke communie. We nemen daartoe enkele paragrafen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. Madeleine werd geboren in een kinderrijk Bretoens boerengezin. Haar korte leven, plusminus 33 jaar, heeft ze doorgebracht in de Morbihan, als dienstmeisje in een kasteel. Vanaf haar kinderjaren was ze begenadigd met indrukwekkende mystieke verschijnselen, met name de stigmata. Tot aan haar 28ste jaar kon ze lezen nog schrijven. Daarna schreef ze enkele teksten op vraag van haar geestelijke leiders. Daarin herkent men een sterke invloed van de grote missionarissen uit het westen van Frankrijk, de heilige Jean Eudes en Louis-Marie Grignon de Montfort. Het fragment dat volgt geeft in de uiterst radicale en verticale overgave uitstekend het hoofdthema van de mystici van de 18e eeuw weer. Bij de teksten waarmee we in deze catechese van wal steken, merken we dat we geen grote intellectuele studies moeten hebben ondernomen of in een of andere religieuze levensweg moeten zijn ingeslaan om Gods werkzaamheid in en rondom en binnen ons te ontwaren. Zelfs als men niet eens kan lezen of schrijven, is het niet onmogelijk ons open te stellen voor zijn wil om zich aan ons te openbaren. Elke mens wiens hart gezuiverd en nederig is, kan daartoe komen met de genade van God. En laten we nu het eerste paragraaf lezen van de tekst van Madeleine Maurice, die we halen uit haar verslag van de 20 november 1966 aan priester M. Vavasseur. Plots bevonden de vermogens van mijn lichaam en van mijn ziel zich in een grote vrede en heerlijkheid die, zo leek het, voortkwam uit de aanwezigheid van God in mijn innerlijk. Ik zag Hem wonend in mij, terwijl Hij talrijke gaven bewerkte die de ziel in slaap houden. In deze slaap geniet de ziel, ze ontvangt zonder iets te doen en ze weet niet hoe ze geniet. Ze voelt alleen deze heerlijkheid en vredevolle rust die afkomstig zijn van een zekere ervaring van Gods aanwezigheid in haar. God nodigt zichzelf steeds uit zonder vooraf te verwittigen en de uitwerking van deze aanwezigheid is altijd dat Hij de ziel tot onmacht brengt, de ziel in slaap, terwijl Hij zelf in haar werkzaam is, namelijk terwijl Hij talrijke gaven bewerkte. En wat zij met vreugde gewaar wordt, namelijk deze heerlijkheid en vredevolle rust. De ziel beseft echter heel goed dat het de aanwezige God is die haar dat alles geeft. Hij geeft haar ook een grote zekerheid van zijn aanwezigheid en een ervaring van het feit dat hij God is. Goed, almachtig en barmhartig. Dat hij haar hoogste goed is en haar uiteindelijke bestemming. De ziel bemerkt dat ze al deze dingen op een totaal andere manier kent dan wanneer ze erover nadacht of wanneer ze erover hoorde redeneren. Op dat moment heb ik de indruk dat mijn ziel in het verstand de zekerheid ontvangt over de dingen van het geloof en in de wil sterke en vurige verlangens om alle deugden in praktijk te brengen. Deze toestand houdt de ziel in God, op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. De liefde die haar meegedeeld wordt, is een gewicht dat haar doet overhellen en vloeien naar haar geliefde. Het effect van deze goddelijke werking is een nieuwe wijze van kennen en beminnen, van een onzegbare intensiteit. In het verstand, namelijk de zekerheid, in de wil, de sterke en vurige verlangens, die de ziel uit haar centrum haalt om haar op God te richten. Op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. En die haar doet zwichten voor een steeds sterkere aantrekking tot haar beminde. De wil is gevangen, gaat ze verder. Niets vreest de ziel zozeer dan dat ze terugkeert naar haar vrijheid. Ze vreest ontrouw te zijn en dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. Dat is een kwelling in de ziel. En de ziel is er heel angstig om. Ze kan geen smaak meer vinden in de schepselen. Ze gelooft dat ze daarmee God onrecht zou aandoen. Hij wil immers dat men hem alleen lief heeft en dat men zich losmaakt van de dingen die alleronschuldigst lijken. Ze wordt werkelijk gevoelloos voor de tijdelijke zaken en is alleen tot deze vorm van gebed in staat, behalve wanneer ze zich buiten deze slaap, die het gevolg is van Gods aanwezigheid, bevindt. Nochtans geniet ze van deze rust, zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn. Helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil.

genieten als God dat wil. Door voor deze aantrekking te zwichten, wordt de ziel meer en meer de gevangene van de liefde, afgescheiden van alles wat niet de liefde is, zozeer dat ze gevoelloos voor de tijdelijke zaken wordt. En deze zwakheid, want dat is het inderdaad, verdwijnt meestal met verloop van tijd. Hoe dan ook, de pijn van de ziel is niet gelegen in deze afscheiding, maar wel in de vrees dat de liefde zijn greep zal verminderen. Ze vreest dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. En tegelijk zou de ziel voor niets ter wereld beslag willen leggen op deze liefde, die immers maar mogelijk is in wederzijdse vrijheid van partners. Ze geniet ervan, zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn, helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil. We lezen nu een vierde paragraafje voor van Madeleine Maurice, die handelen over een liefde die alles neemt. In deze gewijde rust leert mijn ziel zich danig in te spannen om haar driften te versterven en de deugden te beoefenen. Ze leert op een hoge en verheven manier de bitterheid van het kruis en van het lijden te aanvaarden. Ik voel dat ze meer overtuigd is en meer genegen om het misprijzen en de vernedering te ondergaan. Dat wil zeggen, alles wat aan God zal behagen. Deze toestand dwingt me zo sterk om al lijdend te beminnen, dat ik geen onderscheid meer maak tussen de kruisen en de liefde. Ik voel in het diepste van mijn hart een volledige instemming met alle gebeurtenissen die God wil, een totale instemming dat Hij met mij doet al wat Hem behaagt. Wat me naar mijn aanvoelen een grote overgave aan de goddelijke en heel beminnelijke voorzienigheid geeft en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. Mijn ziel is onverschillig voor vrede en oorlog, voor actie of gebed. Ik wil wat God wil, niets meer. Deze schijnbaar tegenstrijdige gevoelens lossen zich op in een groeiende overgave aan de goddelijke wil. Een actieve overgave in een steeds grotere gelijkenis van de wil van de ziel aan de wil van God. En een passieve overgave in een groeiende onverschilligheid aan deze wil. Tot ze zich zelfs geen zorgen meer maakt of ze er al dan niet mee overeenstemt. Namelijk, zoals ze zegt, en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. We zien iets soortgelijks in een ervaring van Sint Franciscus van Sales, die tijdens zijn studies in Parijs doodsangsten doorstond om niet in de hel te belanden. In die tijd volgde hij in zijn vrije tijd lessen theologie naast zijn studie in de faculteit rechten aan de Sorbonne. Daar hoorde hij theorieën van predestinatie onderwezen, dat God reeds vooraf besloten had wie er zou gered worden en wie niet. Dat was niet wat hij als kind van zijn moeder had meegekregen als catechese. Het bracht hem helemaal overstuur en in de war. De verantwoordelijke van het huis waar hij op kot was in Parijs zag dat zijn gezondheid maandenlang achteruit ging en dacht dat hij zijn vrome student terug naar huis zou moeten sturen om er niet aan ten onder te gaan. De genezing kwam toen Sint Franciscus tijdens een intens gebed zich in overgave aan Gods wil neerlegde. Hij was zelf bereid, ja, om naar de hel te gaan, mocht God dat van hem verlangen, maar onder voorwaarde dat hij zijn diepe verbondenheid met Jezus Christus daar niet voor moest opgeven, wetend dat hij dit niet aan zou kunnen zonder de aanwezigheid en steun.

Ziezo, beste luisteraar, vooraleer we deze bijdrage met de teksten van Madeleine Maurice afronden, willen we haar teksten nog eens in zijn geheel doornemen om die nog beter tot ons te laten doordringen. Plots bevonden de vermogens van mijn lichaam en van mijn ziel zich in een grote vrede en heerlijkheid die, zo leek het, voortkwam uit de aanwezigheid van God in mijn innerlijk. Ik zag hem wonend in mij, terwijl hij talrijke gaven bewerkte die de ziel in slaap houden. In deze slaap geniet de ziel, ze ontvangt zonder iets te doen en ze weet niet hoe ze geniet. Ze voelt alleen deze heerlijkheid en vredevolle rust die afkomstig zijn van een zekere ervaring van Gods aanwezigheid in haar. De ziel beseft echter heel goed dat het de aanwezige God is die haar dat alles geeft. Hij geeft haar ook een grote zekerheid van zijn aanwezigheid en een ervaring van het feit dat hij God is, goed, almachtig en barmhartig, dat hij haar hoogste goed is en haar uiteindelijke bestemming. De ziel bemerkt dat ze al deze dingen op een totaal andere manier kent dan wanneer ze erover nadacht of wanneer ze erover hoorde redeneren. Op dat moment heb ik de indruk dat mijn ziel in het verstand de zekerheid ontvangt over de dingen van het geloof en in de wil sterke en vurige verlangens om alle deugden in praktijk te brengen. Deze toestand houdt de ziel in God, op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. De liefde die haar meegedeeld wordt, is een gewicht dat haar doet overhellen en vloeien naar haar geliefde. De wil is gevangen, niets vreest de ziel zozeer dan dat ze terugkeert naar haar vrijheid. Ze vreest ontrouw te zijn en dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. Dat is een kwelling en de ziel is er haast angstig om. Ze kan geen smaak meer vinden in de schepselen. Ze gelooft dat ze daarmee God onrecht zou aandoen. Hij wil immers dat men hem alleen lief heeft en dat men zich losmaakt van de dingen die aller onschuldigst lijken. Ze wordt werkelijk gevoelloos voor de tijdelijke zaken en is alleen tot deze vorm van gebed in staat. Behalve wanneer ze zich buiten deze slaap, die het gevolg is van Gods aanwezigheid, bevindt. Nochtans geniet ze van deze rust zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn. Helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil. In deze gewijde rust leert mijn ziel zich danig in te spannen om haar driften te versterven en de deugden te beoefenen. Ze leert op een hoge en verheven manier de bitterheid van het kruis en van het lijden te aanvaarden. Ik voel dat ze meer overtuigd is en meer genegen om het misprijzen en de vernedering te ondergaan, dat wil zeggen alles wat aan God zal behagen. Deze toestand dwingt me zo sterk om al lijdend te beminnen, dat ik geen onderscheid meer maak tussen het kruis of de kruisen en de liefde. Ik voel in het diepste van mijn hart een volledige instemming met alle gebeurtenissen die God wil, een totale instemming dat Hij met mij doet al wat Hem behaagt. Wat me naar mijn aanvoelen een grote overgave aan de goddelijke en heel beminnelijke voorzienigheid geeft en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. Mijn ziel is onverschillig voor vrede of oorlog, voor actie of gebed. Ik wil wat God wil, niets meer. Nadat we gesproken hebben over een liefde die alles neemt, willen we nu kijken naar Jezus die ons zo lief heeft dat Hij alles geeft
wat hij heeft en is. Hiervoor willen we in dit programma even stilstaan bij een heel belangrijk aspect van ons geloofsleven, namelijk de geestelijke communie. We verliezen in onze materialistische consumptiemaatschappij de geestelijke communie vrijwel helemaal uit het oog. Vele katholieke gedoopten weten niet eens wat dit eigenlijk is. Als ze zondags naar de mis gaan, gaan ze wel de communie als de priester het heilig sacrament uitreikt aan de gelovigen. Maar buiten het feit dat ze naar voren gaan aanschuiven om op hun beurt het lichaam van Christus te ontvangen, staan ze meestal niet echt stil bij de eigenlijke diepere betekenis daarvan. Weinigen nemen eens de tijd om te zien of ze wel zuiver genoeg zijn om de Heer in hun leven te ontvangen en hem op die manier geen oneer aan te doen door hem te ontvangen zonder zich daar degelijk op voorbereid te hebben. Wat ons echt kan tegenhouden om waardig en dus werkelijk de Heilige Communie te ontvangen, is het ontbreken van een zuivere levenswandel en een goed geweten, als ook een gebrekkig besef van wie wij ontvangen en waarom hij zich zo radicaal aan ons geeft. We willen straks een tekst gaan lezen van Willem van Saint-Thierry die over de geestelijke communie handelt. Willem is uit onze streken afkomstig, maar in Frankrijk verzeild geraakt en bekend geworden als abt van de abdij van Saint-Thierry in de Marne. Professor Paul Verteye, pater jezuïet, noemt hem de eerste mysticus van de Lage Landen. Over zijn afkomst, jeugd en opvoeding is zeer weinig bekend. We lezen wel dat hij werd geboren apud Leonium, in de omgeving van Luik. Hij was zeer goed bevriend met Sint Bernardus van Clairvaux, van wie hij eveneens een biograaf was. Hij was theoloog en mystieker en na een 15-tal jaar abt te zijn geweest van de abdij van Saint-Thierry, trad hij in als gewone monnik in de abdij van Signy, dat tot de hervorming van de Cisterciënzers behoorde. Het stukje dat hierna volgt is genomen uit de brief van Willem aan de Carthuizers van Mondieu, een klooster eveneens in de Franse Ardennen. De eerste ontmoeting en de daaruit voortvloeiende vriendschap tussen Willem van Saint-Thierry en Sint Bernardus dateert van de jaren 1118 tot 1120. Willem was 10 à 15 jaar ouder dan Bernardus en moet in die tijd 40 à 45 jaar oud geweest zijn. Samen hebben ze heel wat tijd doorgebracht toen ze beide ziek en herstellend waren. Ze hebben toen rustig de tijd gehad om heel diepgaande gesprekken te hebben over het geestelijk leven. Deze rijke gesprekken hebben veel vruchten gedragen in beider studiewerken en geschriften. En Willem leerde er in het bijzonder de geschriften van Origenes kennen en zijn commentaar op het Hooglied. Ook andere Griekse kerkvaders waren toen via de eerste Latijnse vertalingen binnen hun bereik, zoals bijvoorbeeld Gregorius van Nyssa. De Oosterse kerkvaders lieten duidelijk hun sporen na in de geschriften van Willem. Zo mag men volgens André Louf, de vorige abt van Katsberg in Frans-Vlaanderen, wel zeggen dat hij een brug werd tussen Oost en West. Een brug die wellicht nog niet voldoende werd geëxploiteerd. We willen wel eerst en vooral een passage uit de 1 Korintiërsbrief meegeven waaraan Willem van Saint-Thierry zich heeft geïnspireerd in de passage die we straks van hem gaan lezen. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 11,
vers 26 tot 29. In de tekst die hier volgt van Willem van Saint-Thierry over de geestelijke communie krijgen we een mooi en toch beknopt overzicht van wat de geestelijke communie eigenlijk betekent. Jullie zullen merken dat Willem de eerste vers van de passage van Sint Paulus alomvattender interpreteert, namelijk dat we ook steeds op welke plaats en op welk moment ook deze geestelijke communie kunnen ontvangen als we Jezus dood gedenken. Maar eveneens dat we de Heer niet volwaardig ontvangen in de Eucharistieviering zonder die geestelijke communie. Ieder die een zintuig voor Christus heeft, weet zelf hoe voordelig het is voor de christelijke vroomheid, hoe het een dienaar Gods, een dienaar van Christus, redder, betaamt en hoe nuttig het voor hem is om, al was het maar eens per dag, met aandacht de weldaden van zijn verlossend lijden te overdenken, ten einde ze smakend in het bewustzijn te genieten en ze betrouwvol in hun geheugen te prenten. Dit heet een spiritueel nuttigen van het lichaam van de Heer en een drinken van zijn bloed tot gedachtenis aan hem. Hij toch gaf aan al wie in hem gelooft het voorschrift: doe dit tot mijn gedachtenis. Het mogen wat dat betreft voor allen duidelijk zijn hoe onvroom de mens is die Gods goedheid vergeet, om de term zonde van ongehoorzaamheid nog maar niet te gebruiken. Het is even laakbaar als het vergeten van een afwezige vriend die voor ons nochtans een of ander herinneringsteken naliet. Deze heilige en eerbiedwaardige gedachtenis van het mysterie kunnen weliswaar slechts weinigen op passende wijze plaats en tijd vieren. Zij namelijk aan wie dit dienstwerk is toevertrouwd. Maar de realiteit van het mysterie kan in elke tijd, op elke plaats van Gods Rijk en op de wijze die werd overgeleverd, gevierd worden. Ze kan met gevoelens van erkentelijkheid en vroomheid aangeraakt en zich heilvol toegeëigend worden door allen die dit willen. Tot hen immers is gezegd: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, het volk dat werd aangeworven om de kracht van hem die u uit de duisternis riep naar zijn wonderbaar licht af te kondigen. Want hij die waardig is, ontvangt het sacrament ten leven, terwijl de onwaardige het kan profaneren tot zijn dood en veroordeling. Maar de realiteit van het sacrament kan niemand deelachtig worden die er niet waardig en bekwaam voor is. Het sacrament zonder de realiteit ervan brengt dood voor wie het nuttigt. De realiteit echter van het sacrament brengt, zelfs zonder het sacrament, eeuwig leven voor wie het ontvangt. Voor wie wil, ja echt wil, is deze realiteit elk uur van de dag en van de nacht aanwezig. Telkens als je in gedachten aanwezig bent bij hem die voor jou geleden heeft en je gemoed teder en trouw verwijlt bij die daad van hem, eet je zijn lichaam en drink je zijn bloed. Zolang je in hem blijft door de liefde en hij in jou door zijn heiligende en rechtvaardigende werking, word je gerekend tot zijn lichaam en tot één van zijn ledematen.

0: Deze keer luisterden we naar teksten van Madeleine Maurice in een verslag van 20 november 1966 aan M. Vavasseur. Ze spreekt ons over een liefde die alles neemt. En daarna stonden we nog even stil bij een onderwerp dat ons echt aanbelangt, namelijk de geestelijke communie, waarover we enkele paragrafen hebben gelezen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. En de paragrafen die we lazen uit de Gulden Brief zijn paragrafen 115 tot 119. Madeleine Maurice werd geboren in een kinderrijk Bretons boerengezin. Haar korte leven heeft ze doorgebracht in de Morbihan als dienstmeisje in een kasteel. En vanaf haar kinderjaren was ze begenadigd met indrukwekkende mystieke verschijnselen, met name de stigmata. Tot aan haar 28ste jaar kon ze lezen noch schrijven. Daarna schreef ze enkele teksten op vraag van haar geestelijke leiders en daarin herkent men een sterke invloed van de grote missionarissen uit het westen van Frankrijk, de heilige Jean Eudes en Louis-Marie Grignon de Montfort. Het fragment dat we hebben beluisterd geeft in de uiterste radicale en verticale overgave uitstekend het hoofdthema van de mystici van de 18e eeuw weer. Willem van Saint-Thierry, uit onze streken afkomstig, maar in Frankrijk verzeild geraakt, is bekend geworden als abt van de abdij van Saint-Thierry in de Marne. Hij wordt in de ondertitel van een werk van jezuïet en professor Paul Verteijen de eerste mysticus van de Lage Landen genoemd. Over zijn afkomst, jeugd en opvoeding is zeer weinig bekend. We lezen wel dat hij werd geboren apud Leonium, in de omgeving dus van Luik. Hij was Limburger of Waal, of was hij zijn moedertaal Diets, Waals of eerder Duits? We zullen het wellicht nooit echt weten. In ieder geval was hij door zijn geboorte een soort grensgeval. Hij was theoloog en mystieker en was zeer goed bevriend met Sint-Bernardus van Clairvaux. Hij trad na een 15-tal jaar abt te zijn geweest van de abdij van Saint-Thierry in als een gewone monnik in de abdij van Signy, dat tot de hervorming van de Cisterciënzers behoorde. Het stukje dat we hebben gelezen is genomen uit de brief van Willem van Saint-Thierry aan de Carthuizers van de Mont-Dieu, een klooster eveneens in de Franse Ardennen. Tot de volgende keer!
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Openingstekst, broeders en zusters, uit Psalm 85. Ook een bijzonder welkom aan de luisteraars van Radio Maria. Het is wel een... degene die bidt, die is eigenlijk in nood. Wees mij genadig. Ik roep tot u. Gij zijt goed en vergevingsgezind en barmhartig. En God is barmhartig, want als God niet barmhartig zou zijn, hoe zouden wij ons dan tot hem durven keren? Want als hij niet vergevingsgezind zou zijn, hoe zouden wij ons dan tot hem durven wenden? Hij is goed. Laten wij aan het begin van deze Eucharistieviering dan allereerst onze zonde belijden, om zijn barmhartigheid te mogen en te kunnen ondervinden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Almachtige God, al het goede komt van u. Vervul ons hart van liefde voor uw naam. Laat in ons het goede toenemen door een grotere ijver voor u. En houd het in stand door uw voortdurende zorg. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, de geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons mensen wordt iemand alleen gekend door zijn eigen geest in hem, niet door een ander. Zo kent niemand het wezen van God dan alleen de geest van God. Wij echter hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Hij doet ons inzien al wat God in zijn genade gegeven heeft. En daarover spreken wij. Niet met woorden ontleend aan menselijke wijsheid, maar onderricht door de geest. Geestelijke gaven uitleggend aan geestelijke mensen. Een ongeestelijke mens aanvaardt niet wat komt van de geest van God. Het is dwaasheid voor hem. Hij is niet in staat deze dingen te vatten, want ze kunnen alleen beoordeeld worden in het licht van de geest. Een geestelijk mens kan alles beoordelen, maar niemand oordeelt over hem. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie kan hem raad geven? Maar onze gedachte is de gedachte van Christus. Woord van de Heer. De antwoordpsalm is uit Psalm 145 op bladzijde 35. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken altijd. U wil ik prijzen, Heer, iedere dag. Uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is groot en alle lof waardig. Zijn grootheid is niet te doorgronden. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. Uw daden verhaalt geslacht aan geslacht. Uw macht wordt alom verkondigd. Men spreekt van uw luister en majesteit. Verspreid de faam van uw wonderdaden. U wil ik loven, mijn God en Koning,
uw naam verheerlijken voor altijd. Uw huiveringwekkende macht wordt vermeld, uw grootheid door ieder geprezen. Zij zingen de lof van uw grote mildheid en juichen om uw rechtvaardigheid. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd. De Heer is vol liefde en medelijden, langmoedig en zeer goedgunstig. De Heer is bezorgd voor iedere mens, barmhartig voor al wat hij maakte. U wil ik loven, mijn God en Koning, uw naam verheerlijken voor altijd.

De Heer zij met u. Lees ik uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Glorie zij u, Heer. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest en die luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge soms om ons in het verderf te storten? Ik weet wie gij zijt, de heilige Gods. Jezus voegde hem toe: zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden alle met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft dat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Woord van de Heer. De eerste lezing van Paulus, broeders en zusters aan de christen van Korinthe. Ja, de geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Ook onder ons mensen wordt iemand alleen gekend door zijn eigen geest. Ja, wij worden gekend, ik word gekend, u wordt gekend door uw eigen geest. Want wat er in mij is, hoe ik voel, hoe ik beleef, hoe ik ervaar, hoe ik, dat weet alleen ik. Dat weet u niet. Omgekeerd, dat kan ik ook niet weten wat bij u allemaal omgaat, tenzij u daarover verspreekt. Maar dan nog blijft het, hoe voelt dit aan en hoe gaat dit? En ken je dan jezelf? Wie ben ik in mijn diepste wezen? En dan om te realiseren dat ik die ik in mijn diepste wezen ben, ik ben niet uit mijzelf. Ik heb mijzelf niet gemaakt, ik heb mijzelf niet gekozen, ik heb mijzelf niet gewild. Ik ben niet uit mijzelf. Iemand anders heeft mij mijzelf gemaakt. Het is God die ons geschapen heeft.

geschapen heeft. En als je daarover door gaat nadenken, wie ben ik dan in mijzelf, in mijn diepste wezen? God heeft ons geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In mijn diepste wezen, wie ik ben, niet uit mezelf, ben ik een beeld van God. En hoe zuiverder ik ben, hoe meer beeld van God ik ben. En hoe zuiverder ik ben, hoe meer ik God kan kennen. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. En ons hele leven is dan eigenlijk toch een groeien in zuiverheid. En we weten allemaal, broeders en zusters, het gaat met vallen en opstaan. Maar we hopen wel steeds hoger te eindigen. Om steeds meer te worden wie wij zijn. En uiteindelijk zal Paulus dan ook wel zeggen van uiteindelijk heeft God ons zijn Heilige Geest gegeven. Die Heilige Geest van God is de Heilige Geest van Christus, dat wij steeds meer op Christus gaan gelijken. Of zoals Jezus in het Evangelie ergens zegt, niemand kent de Vader tenzij de Zoon, en niemand kent de Zoon tenzij de Vader, tenzij hij die aan wie de Zoon hem gegeven heeft. Dus dat wij God kennen, hoe meer wij op Christus gelijken. En voor de wereld is dat vreemd. De wereld die God niet kent en zich ook niet realiseert wie zij zelf zijn, nog waar zij vandaan komen, hoe zij er gekomen zijn. Ja, die staan er verwonderd en verbaasd te kijken en ja, die begrijpen ons niet. Ze hebben wel een mening klaar, maar dat is een mening van de wereld. En uiteindelijk, als Paulus zegt, ja, ik laat mij door niemand beoordelen, het is God die mij oordeelt. En uiteindelijk behoor ik hem toe. En ik weet dan, als je zuiver bent, dat God liefde is. Dat hij mij lief heeft. En dat zijn liefde voor mij groter is dan al mijn zonden. En hoe zuiverder je bent, hoe meer je ervaart hoe groot die liefde is, dat die liefde oneindig is. Het is te vergelijken als met een speld in een hooiberg. Dat je helemaal door Gods liefde omgeven bent. En dat is onze vrede. En we mogen dat bijzonder allemaal ervaren in het sacrament van boete en verzoening en in het sacrament van de Heilige Eucharistie. In het evangelie zien we dan weer Jezus, wie Jezus is. Wij weten wie Jezus is. De mensen daar weten eigenlijk nog niet wie Jezus is. Gisteren hoorden wij hoe hij uit Nazareth werd weggejaagd en ze hem in de afgrond wilden gooien en weg met hem, als het ware kruisig hem. Vandaag is hij in Kafarnaüm, de woonplaats van Simon Petrus. Morgen zullen we horen dat de schoonmoeder van Petrus daar genezen wordt. En hier spreekt Jezus en de mensen luisteren naar hem. In Nazareth namen ze aanstoot van hem, ze vonden het een belediging. Omdat zij arm van geest waren, omdat zij niet naar Jezus wilden luisteren. En hier staan ze verbaasd. Waar heeft hij die wijsheid vandaan? En hij spreekt niet zoals de rabbijnen, nee, niet zoals de schriftgeleerden en de fariseeën, maar als iemand die gezag bezit. De rabbijnen, de schriftgeleerden en de fariseeën, zij spreken over God. Hier spreekt God zelf. Dat als wij Jezus horen spreken, horen wij God spreken. En dat is zijn wijsheid. Dat is zijn gezag. En dat gezag is bindend. Er is daar ook een man met een onreine geest. Hij is van de duivel bezeten.

Een duivel, dat is een gevallen engel, door God geschapen, maar die geweigerd heeft om het gezag van God te aanvaarden en hem te gehoorzamen. En daarom is hij uit de hemel gejaagd. Een duivel kent dus God en hij kent dus ook de Zoon. En hij weet ook dat de Zoon gekomen is om de wereld te verlossen uit de macht van de boze. En hij voelt zich bedreigd. Bent u gekomen om ons in het verderf te storten? Ik zou haast antwoorden, ja, dat ben ik. En dan zien we hoe bevrijdend Christus werkt. Dat hij een boze geest uitdrijft en dat hij machtiger is dan de boze geesten. En daar staat men ook weer versteld van. Dat hij almachtig is. Dat alles aan hem onderdanig is. Maar ook al is alles onderdanig, hij is dan ook de ware koning. Dat hij gekomen is niet om ons te onderdrukken, maar ons te bevrijden, ons te verheffen. Om ons aan hem gelijk te maken, opdat wij met hem mogen binnengaan in het koninkrijk van God. En dat wij in de liefde van God mogen binnentreden. En die liefde is onze vreugde, is onze dankbaarheid. En we mogen daarvan een stukje proeven hier in de viering van de Eucharistie. Amen. Broeders en zusters, richten we ons vol vertrouwen tot God onze Vader, die ons door zijn Zoon Jezus Christus bevrijdt en de weg wijst naar het ware leven. Voor de Heilige Kerk, dat de paus, de bisschoppen en alle dienaren van de kerk, gesterkt door de Heilige Geest, het woord van Jezus met geloof en goddelijk gezag mogen blijven verkondigen aan de wereld van vandaag. Laat ons bidden. Voor de wereld, voor alle regeringsleiders en zij die verantwoordelijk zijn voor onderwijs en opvoeding, dat zij zich laten leiden door de leraar Jezus, opdat onwetendheid en duisternis uit de harten van de mensen mogen verdwijnen. Laat ons bidden. Voor hen die gebukt gaan onder het lijden, dat allen die leven in innerlijke duisternis, angst of geestelijke nood, en zij die gevangen zitten in wat hen onvrij maakt, de bevrijdende en genezende kracht van het woord van Jezus mogen ervaren. Laat ons bidden. Voor onze parochiegemeenschap en voor de gemeenschap van Radio Maria, voor ons allen hier aanwezig, dat wij ons hart openstellen voor het onderricht van de Heer, zodat Hij met zijn gezag in ons leven mag komen en ons mag doen groeien in geloof, hoop en liefde. Laat ons bidden. Voor al onze dierbare overledenen, dat zij, verlost van alle aardse banden, voor altijd mogen binnengaan in het eeuwige licht van Gods Koninkrijk. Laat ons bidden. En bidden wij een moment in stilte voor onze persoonlijke noden en intenties. Laat ons bidden. God onze Vader, u spreekt tot ons met gezag en schenkt ons uw bevrijdende genade. Wij bidden u, verhoor onze gebeden die wij in geloof voor u brengen, door Christus onze Heer. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In besef van onze onmacht en onze schuld vragen.

Bid, broeders en zusters, dat mij naar uw offer aanvaard mag worden door Gods almachtige Vader. Heer, laat dit heilig offer ons voortdurend tot zegen en heil zijn. Mogen uw kracht voltooien wat wij in dit mysterie vieren. Door Christus onze Heer. Gewone privatie 2 op bladzijde 55. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want in uw goedheid hebt gij de mens geschapen. Door rechtvaardigheid werd hij veroordeeld, maar in uw barmhartigheid hebt gij hem verlost door Christus onze Heer. Door wie ook de engelen, de machten en de krachten huiverend u aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken u. En dat ook onze hulde wordt gehoord, als voor uw troon dit lied wordt aangeheven. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van heerlijkheid. Hosanna in den hoog, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog. Eucharistisch gebed 3b op bladzijde 60. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de Heilige. Heel uw schepping moet u wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig u een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. Wij hebben deze gave dan ook hier gebracht om ze aan u toe te wijden. In alle ootmoed vragen wij u ze te heiligen door uw geest. En zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie welwillend neer op het offer van uw kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Moge hij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God, met heilige Jozef aan bruidegom, samen met uw apostelen en martelaren, en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop, en zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij u is en waarvan gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid, door Christus onze Heer. In hem schijnt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wens elkaar de vrede. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Het lichaam en bloed van onze vrees.

0: Zelfs zij die genodigd zijn naar de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord.
1: Het lichaam van Christus bewaren mij ten eeuwige leven.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Dit zegt de Heer, zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen. Laat ons bidden.

Heer, met brood van uw tafel zijn wij gesterkt. Wij bidden u, laat ons door dit voedsel groeien in liefde en maak ons bereid om u en onze naasten te dienen door Christus onze Heer. En bidden wij ter ere van ons die vrouw ter Eiket, wees gegroet. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze lieve vrouw ter Eik, koningin van de vrede. De Heer zij met u. Zegene u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

0: U was verbonden met de Christus Koninkerk in Veldhoven met celebrant pastoor Frank As. Bedankt voor het meebidden en ik wens u een hele fijne avond toe, vrede en alle goeds.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag herdenken we in de heilige van de dag de heilige Egidius van Saint-Gilles uit Frankrijk. Zijn feest is op 1 september. Dat Egidius echt bestaan heeft, lijdt geen twijfel. Maar welke verhalen die om zijn personen geweven zijn op waarheid berusten en welke bijvoorbeeld zijn verward met anderen die ook Egidius heten, is lang niet altijd duidelijk. De Acta Sanctorum komen tot de volgende slotsom. Egidius was waarschijnlijk van Griekse afkomst. Hij moet rond 640 geboren zijn. Op 25-jarige leeftijd verliet hij zijn vaderland en bereikte over zee de Franse zuidkust. 2 jaar lang woonde hij in de buurt van Arles of een andere plaats. Van daaruit trok hij met een Ferdinandus de eenzaamheid in om als kluizenaar te gaan leven. Ze vestigde zich ergens aan de Garde. Na zo'n 2 jaar, dus zo ongeveer in 670 of 671, besloot Egidius een nog eenzamere plek op te zoeken. Hier werd hij 2 jaar later in augustus of september 673 door de Visigotische koning Flavius Wamba aangetroffen. Met deze gebeurtenis is de beroemde legende van het hert of de reekoe verbonden. De legende luidt als volgt. Gilles was afkomstig uit Athene. Zijn ouders waren van adel. Van kinds af aan had hij zich verdiept in de gewijde letteren. Op een dag ging hij als gewoonlijk naar de kerk. Op een pleintje lag een zieke die hem om een aalmoes vroeg. Gilles gaf onmiddellijk zijn hele tuniek. Op het moment dat de zieke deze aantrok, was hij genezen. Bij de dood van zijn ouders stond Gilles de gehele erfenis af aan Christus. Op een andere dag genas hij door zijn gebed een man die door een slang gebeten was. Hij genas ook een bezetene. Deze leidde met zijn geschreeuw in de kerk te veel de aandacht van de andere kerkgangers af. Maar nu werd Gilles bang dat hij te populair zou worden onder de mensen. Hij vluchtte in het geheim naar de kust. Daar zag hij juist hoe schepelingen dreigden om te komen in een geweldige storm. Op zijn gebed ging de wind meteen liggen. Toen die zeelui hoorden dat hij graag naar Rome wou, namen ze hem uit dankbaarheid gratis mee. Het schip kwam ergens in Arles terecht. Daar verbleef hij 2 jaar bij de heilige Caesarius, bisschop van die stad. Ook genas hij daar een vrouw die al 3 jaar ten prooi was aan koortsaanvallen. Toch wou hij het liefst de eenzaamheid in. Hij verliet dus stilletjes het stadje en leefde enige tijd met de ereniet Viridomius op een plek waar God ten gunste van hem de onvruchtbaarheid deed ophouden. Maar nog steeds drong het gerucht van zijn wonderen tot bij de mensen door. Hij verliet zijn metgezel en trok zich nog verder in de eenzaamheid terug. Ten slotte vond hij een grot dicht bij een bron. Bovendien kwam daar geregeld een reekoe die hem melk gaf om van te leven. Op een dag kreeg de zoon van de koning dat hert tijdens de jacht in de gaten en zette het met zijn honden achterna. Doodsbang zocht het zijn toevlucht bij Sint-Gilles. Deze kwam naar buiten op het rare schreeuwgeluid van het beest en hoorde hoe de jagers er aankwamen. Hij vroeg dus aan God om het dier te redden dat hem zo trouw van voedsel voorzag, waarop geen van de honden het dier durfde te benaderen. Ze keerden onverrichte zaken bij de prins terug en omdat de nacht begon te vallen, moesten de jagers hun jacht opgeven. De volgende dag ging het net zo. Voor ze het dier te pakken hadden, viel de duisternis in. Toen de koning ervan hoorde, nodigde hij de bisschop en alle hoogwaardigheidsbekleders uit om deel te nemen aan de jacht, om dit aantrekkelijke dier dat steeds aan zijn achtervolgers wist te ontsnappen. Ook nu durfde de hond het dier niet te benaderen. Wel had één van de aanwezigen met zijn pijl onwetend de heilige monnik verwond. Toen de jagers zich eenmaal een weg hadden gebaand door het dichte struikgewas, ontdekten ze een grijsaard in monnikspij met een reekoe die zich aan zijn voeten had neergelegd. De koning en de bisschop stegen af en traden te voet naderbij met de vraag wie hij was
waar hij vandaan kwam en hoe hij terecht was gekomen op zo'n onherbergzame plek en wie hem die wond had toegebracht. Ze vernamen dat ze daar zelf schuld aan waren. Ze reikten hem een grote hoeveelheid geneesmiddelen aan, met daarbij een schat aan geschenken. Maar de heilige wenste ze zelfs nog geen blik waardig te keuren, de geschenken niet en de geneesmiddelen ook niet. Sterker nog, in het besef dat Gods kracht des te meer in zwakheid aan het licht komt, bad hij God dat deze hem zou genezen van zijn verwonding. Tot zover dus de legende. De geschiedenis over de heilige Egidius gaat als volgt verder. In de maand augustus trok koning Wamba na de verovering van de Zuid-Franse stad Maguignol op een beleg te slaan rond de stad Nîmes. Een middeleeuwse geschiedschrijver weet te vertellen dat daar in de buurt een vreemdeling woonde, die een visioen had gezien hoe de stad gespaard zou blijven, omdat de bevelhebber van het leger een gelovig man was. Zou dat Egidius zijn geweest? Hij was inderdaad een vreemdeling en leidde zo'n heilig leven dat het niet vreemd is, zeker niet in die tijd, dat hij voorspellende gebedsvisioenen had. Het kan ook zijn dat de ontmoeting tussen Egidius en koning Wamba plaatsvond in de maand september. Immers, Wamba had een gedeelte van zijn leger vooruitgestuurd om Nîmes te veroveren. Toen Nîmes eenmaal genomen was, is hij er pas naartoe gegaan. In afwachting van zijn opmars kan hij tijdens de jacht op Egidius gestoten zijn, zoals dus de legende vertelt. Hoe dan ook, in het jaar 673 of 674 stond koning Wamba hem het gehele gebied af om er een klooster op te vestigen. Dat werd toegewijd aan Sint Petrus en al vlug stroomde het vol met nieuwe monniken. In 684 maakte paus Benedictus II het Sint Petrusklooster exempt. Dat wil zeggen dat het niet onder gehoorzaamheid viel van de plaatselijke bisschop. De bisschop kon zich er dus niet bemoeien met de interne gang van de zaken. Bovendien schonk de paus bij die gelegenheid twee planken van cyprushout. De een zou dienst doen als drempel, de ander als kroonlijst van toegangspoort tot het klooster. Het klooster kwam tot geweldige bloei. Waarschijnlijk zelfs zozeer dat de monniken vervuld waren van trots. Immers, Egidius tempert het enthousiasme door te voorspellen dat het tot de grond zou worden verwoest. En dat gebeurde inderdaad, tijdens de invallen van de Saracenen in het jaar 720. Egidius was toen al 80 jaar oud. In de oude boeken is er sprake van dat hij door Karel Martel naar het hof in Orléans wordt ontboden. Dat kan zeer wel in deze tijd geweest zijn. Deze was na zijn overwinning op Chilperic koning geworden van Neustrasië en Bourgondië en kwam in 719 naar Orléans. In datzelfde jaar drong de opperbevelhebber van de Saracenen op zijn veroveringstocht door tot in Zuid-Frankrijk. Het ligt dus voor de hand dat Egidius met zijn monniken zijn toevlucht zocht in het koninkrijk van de Franken, dat Karel Martel van hem hoorde en hem vroeg naar Orléans te komen. Waarschijnlijk heeft Egidius de Saracenen niet afgewacht. Hij kan simpelweg het voorbeeld hebben gevolgd van zijn collega Sint Romulus uit het Sint Bodelius klooster. Die vluchtte bij de nadering van de Saracenen vanuit de stad Nîmes naar Bourgondië. Eén of twee jaar later is hij waarschijnlijk weer met zijn monniken naar zijn klooster teruggekeerd. Dat zou dan samenvallen met de nederlaag van de Saracenen in de slag bij Toulouse in 721, waar hertog Eudo van Aquitanië als overwinnaar uit de strijd kwam. In 725 kwamen de Saracenen dan weer terug en verwoestten toen grote delen van Zuid-Frankrijk. Daarbij wordt

0: grote delen van Zuid-Frankrijk. Daarbij wordt Aegidius Sint-Petrusklooster geheel met de grond gelijk gemaakt, precies zoals hij had voorspeld. Kort daarvoor, ergens tussen 721 en 725, moet hij op hoge leeftijd zijn overleden. Er zijn enkele relieken van hem aanwezig in de Saint-Sermain-kerk te Toulouse. Hij ligt ook begraven in de kerk die gebouwd is op de plek waar hij heeft geleefd. Daar groeide een kloostertje uit en tenslotte het plaatsje dat naar hem is genoemd, Saint-Gilles, in de nabijheid van de stad Nîmes. Saint-Gilles groeide in de middeleeuwen uit tot een druk bezochte bedevaartplaats. Het lag immers op de route naar Compostela. Waarschijnlijk vanwege deze verering is Aegidius één van de 14 noodhelpers geworden. Daar neemt hij een uitzonderlijke plaats in, want hij is de enige niet-martelaar onder hen. Omdat zijn feestdag zo gunstig in het seizoen lag, was het in vele plaatsen op 1 september de Saint-Gilles-markt, en dat betekende een vrije dag. In Delft bijvoorbeeld was dat de dag dat deur aan deur belasting werd opgehaald. In de eerste week van september vindt in het Vlaamse Mulken een Sint-Saint-Gilles-bedevaart plaats. Saint-Gilles wordt afgebeeld als eremiet in de eenzaamheid, vaak als abt en meestal met een reekoe naast zich. Dikwijls klimt het dier tegen hem op om bescherming te zoeken. Hij is de patroon van Edinburgh, van Graz, Heiligenstadt, Jülich, Carinthië, Klagenfurt, Nuremberg, Oschatz, ten oosten van Leipzig, Osnabrück, Saint-Gilles, het Saint-Gilles in België, Saint-Gilles-du-Gard, Saint-Gilgen in Oostenrijk, Saint-Gilles bij Dendermonde, Saint-Gilles-Waas en van Toulouse. Hij wordt ook aangeroepen tegen epilepsie en besmettelijke ziekte, chronische infectie en een heleboel andere ziekten. Ook tegen angst en ongeluk en bovendien bij geestelijke nood, schaamte en verlatenheid. Heilige Aegidius, oftewel heilige Saint-Gilles, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, goedemorgen beste luisteraars. Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Ja, ik ben vereerd om deze ochtend twee bijzondere gasten hier in de studio te hebben. Ze zitten hier links en rechts van mij. En ik denk dat u ze misschien wel kunt kennen, want ze waren vorig jaar ook bij de Rosary Rally. En ze hebben prachtige gewaden aan, dus daarin zijn ze makkelijk te herkennen. Maar ik heb hier twee herauten van het evangelie in de studio. Namelijk Father Michael Carlson. Welcome, Father.
1: I'm very joyful to be here with everyone, with Father Zimmerman. And it's we'll put this all in the hands of the Blessed Virgin Mary.
0: Absolutely. Ja, zoals u kunt horen, Father Michael spreekt Engels. Ik zal het zo gaandeweg wel vertalen. Hier naast mij zit ook broeder Edward Welling. En broeder Edward die spreekt wel het Nederlands.
2: Goedemorgen, inderdaad. Kom uit Nijmegen.
0: Dat is iets dichter bij huis.
2: Ja. Inderdaad.
0: Want de priester komt uit Amerika helemaal, Minnesota. You are from Minnesota, right?
1: Yes, ja. Yes.
0: Ja. Ik zal, zoals ik net al zei, het een en ander vertalen als het nodig mocht zijn. Ik zal met broeder Edward gewoon in het Nederlands spreken en met Father Michael zal ik in het Engels spreken. To start with you, Father, you are here now in the Netherlands. You are not situated here. Hey? You are on a visit.
1: Yes.
0: Can you tell a bit for the listeners who have no clue who the heralds of the gospel are? What kind of congregation this is?
1: Yes, it's a Catholic congregation, of course, that was born in Brazil as a lay association. And little by little, helping with the parishes, helping with the bishops, it became necessary to grow into, well, it was always the desire of our founder, Monsignor João Cladias, a Brazilian, but with parents from Italy and Spain. It was always his desire to have a religious order that would help the church to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary in a special way based on Our Lady of Fatima, our devotion to Lady of Fatima. But it was necessary to grow not only from a lay association, which began in 2001. It became that later it branched off also into a priestly association called Virgo Flos Carmeli. And then we also have a second order for women. They have vows, but they're private vows. And so, but they live all in community, the women religious of the Heralds of the Gospel.
0: Oké, dus ik vraag aan Father Michael, wie zijn nou echt die herauten van het evangelie? Hij zegt nou, hij is zelf priester, maar het is eigenlijk gestart als lekenorganisatie in Brazilië in 2001. En de toenmalige stichter, Monsieur João Cladias. João Cladias.
1: It's difficult, a little bit difficult to pronounce, but since he's Brazilian, João means John.
0: John, ja, oké. Ja, dus de stichter die had voor ogen dat hij een lekenorganisatie wilde stichten. Maar wel helemaal gericht op de devotie tot Onze Lieve Vrouw. En dan heel specifiek Onze Lieve Vrouw van Fatima. Dus de organisatie was er eigenlijk op gericht en is er nog op gericht om de devotie tot Maria van Fatima te verdiepen. Maar later, ja, het groeide vrij snel, is daar ook een tak uit voortgekomen speciaal voor priesters en ook een tweede orde voor vrouwen. Hè. Dus het is ook echt een religieuze organisatie geworden. Dus er zijn eigenlijk twee takken, hè, two branches.
1: Yes.
0: One for lay people and one for clergy and religious people.
1: And religious,
0: people.
1: Yes.
0: Ja.
1: And the apostolate of the heralds is very, very varied. Let's say. So there's many types of activities. So there's we have this home statue visits with the pilgrim statue of Our Lady of Fatima of the Immaculate Heart of Mary. But not only to homes, but to churches, parishes, hospitals, schools, all over the place, bringing the love of the Blessed Virgin Mary to the people, to the faithful, because many times in our society today, there's very little understanding of the love that the Blessed Virgin Mary has for each and every one. And in these statue visits, many times the Blessed Virgin Mary transmits her love and her graces that many times transform the people and their homes and everything. It's very something very filled with graces. But yeah. Then there's also the choir. We all have special masses in places, ceremonies, all sorts of activities to spread the devotion to the Blessed Virgin Mary and the love for the desire of perfection and ceremonial in the ceremonies of the Catholic Church.
0: Yeah. Dus Vader Michael zegt van het is een heel gevarieerd apostolaat. Waar ze druk mee zijn is onder andere het bijzondere pelgrimsbeeld van Maria van Fatima. Om dat overal naartoe te dragen. Ze komen bij gezinnen thuis en die gezinnen die kunnen zich dan toewijden aan Maria. Maar ze komen bijvoorbeeld ook in ziekenhuizen, ze komen in scholen. En dat is allemaal om die opdracht van Fatima, om daaraan te voldoen. Om inderdaad die liefde tot dat onbevlekte hart van Maria te verdiepen. En Vader Michael zegt ook van ja, ons lieve vrouw heeft een enorme liefde voor ons, maar die is nog lang niet bij iedereen bekend. Dus het is echt die devotie tot Maria die de congregatie inspireert om het werk te doen wat ze doen. Daarbuiten hebben ze ook nog prachtige koren. Hè? Jullie kunnen ontzettend mooi zingen. You sing beautifully. Hè? This is also one of the part of the apostolate.
1: Well, some of the heralds sing
0: some
1: beautifully.
0: Of them. Okay, not all.
1: Not
0: okay.
1: All of them.
0: Yeah, we were discussing this before the broadcast started. Will you sing live? But then Broeder Edward started coughing. No,
1: yes, actually, Brother Edward does sing very well.
0: Yeah.
1: But unfortunately today
0: doesn't
1: we're not
0: best,
1: with our choir.
0: Yeah, yeah, okay.
1: But
0: yeah.
1: Yes, some sing very, very well, and that is one of the main apostolates of the Heralds of the Gospel in many places, because our founder always wanted us to, through music, which gets to the heart. It's not necessary. It's a language that's universal.
0: Yeah.
1: So through music, Gregorian chant, singing, but also through musical instruments like trumpets, trombones, the French horn, clarinets. We have our band and choir that help out in masses and ceremonies all over.
0: Ja, dus Vader Michael zegt van het is ook echt een hele bewuste keuze om goede koren te hebben. Met vaak ook begeleid met instrumenten zoals trombone, trompetten of andere instrumenten. Omdat het ook het verlangen was van de stichter om ook het evangelie te verkondigen door de schoonheid te tonen. Hè? Dus door mensen te raken met de taal van muziek. Gregoriaanse gezangen bijvoorbeeld, begeleid met instrumenten. Om op die manier ook echt de harten te raken. Dus niet alleen maar theoretische kennis overbrengen, maar ook echt met die schone gezangen de mensen te raken. Ja, broeder Edward, ik schakel even over naar het Nederlands. Ja, jij bent een van de jongere telgen, denk ik, hè, van de familie van de heer Houten, klopt dat?
2: Godzijdank hebben we veel roepingen over de hele wereld. Dus ik ben niet de jongste, maar goed, er zijn een heel groot aantal jongeren
0: die
2: nog jonger zijn dan ik.
0: Ja. Ja, want hoe oud ben je?
2: Ik ben 29.
0: 29, oh ja, dat is niet meer piepjong. Nee, dat klopt. Nee. En jij bent broeder. Wat is het verschil precies voor de mensen die dat niet weten? Priester, hè? De vader, dat begrijpen de mensen wel. Maar wat doet een broeder precies?
2: Het is eigenlijk hè, bij de herauten, wij treden in bij de herauten, om het zo te zeggen, om heraut van het evangelie te worden. Om hè, dus een religieus te worden. Het is heel anders dan bijvoorbeeld seminarist te worden. Als iemand seminarist wordt, gaat hij het seminarie in om priester te worden. En hè, als hij uiteindelijk geen priester wordt, dan is er natuurlijk iets aan de hand, om het zo te zeggen. Hij heeft zijn doel niet bereikt. Bij het religieuze leven, niet alleen bij de herauten, maar ook bij de andere congregaties, hè, men treedt in tot het religieuze leven om lid te worden van die religieuze organisatie, die orde, die congregatie, om zijn leven aan God te wijden binnen dat charisma wat door de Heilige Geest aan die specifieke congregatie is gegeven.
0: Ja.
2: En daar binnen die congregatie kan men uiteindelijk priester worden of niet. Maar dat is meer, om het zo te zeggen, bijna iets, iets bijkomends, om het zo te zeggen. Op een andere of een betere of een diepere manier de orde en zo dus ook de kerk te kunnen dienen.
0: Ja, helder. Dus je wordt allereerst heroud. En dan binnen het feit dat je heroud bent, kan de congregatie of God in feite door de congregatie inderdaad ervoor kiezen om jou wel of niet priester te wijden. Maar het gaat allereerst om de spiritualiteit van de congregatie.
2: Inderdaad.
0: Wat heeft jou zo getrokken aan de heroud? Dat jij daar je hele leven voor in het teken hebt willen stellen?
2: Het eerste eigenlijk liefde op het eerste gezicht was het habit. Want het habit spreekt heel, heel erg, hè? Alles in het habit heeft zo zijn symbool. En de verschillende symbolen die ik in het habit zag, waren precies eigenlijk de dingen waarvan ik zag, nee, dit is echt het meest katholiek habit wat ik heb gezien. Deze organisatie, deze congregatie, past helemaal bij mij. Want ik zie die diepe spiritualiteit en ook de hele mariale spiritualiteit, hè, heel erg duidelijk in het habit. En eigenlijk, je ziet eigenlijk ook wel iets in het habit wat niet in woorden uit te drukken is, maar waar je van je direct denkt van, oké, dit is helemaal goed.
0: Het trekt echt de aandacht, hè? Als jullie ergens komen, dan zien, je kunt niet om jullie heen, om het zo te noemen. Net als bijvoorbeeld de minderbroeder Franciscanen, dat ze wat verdekter staan opgesteld, zeg maar.
2: Nee, dit is echt iets voor tegenwoordig, waarin alles wat katholiek geloof is en zo probeert te worden verstopt en zo. Ja. Juist om te laten zien, het katholiek geloof is levend, is mooi, is de moeite waard om trots op te zijn.
0: Omschrijf het daarbij dus, want we spreken voor de radio nu, dus mensen kunnen niet zien wat jullie aan hebben. Wat maakt dat habit zo bijzonder?
2: Het habit is een witte tuniek. Voor de priesters is het een bruine tuniek. Met een bruin scapulier. Het scapulier is dus een mantel, een schoudermantel om het zo te zeggen. Dat eigenlijk elke religieuze organisatie, elke religieuze congregatie heeft die. De bijzondere van onze is dat het Karmelieten scapulier is, wat in de 13e eeuw door Maria in een verschijning in Engeland aan de heilige Simon Stok is gegeven als het kleed van haar bescherming. Met de belofte om alle die dat kleed dus dragen bijzonder te beschermen. En dat is dus het scapulier wat we hebben, omdat onze stichter eerst bij de derde orde van de Karmelieten hoorde. Op dat bruine scapulier wat wij dus dragen, staat een groot kruis. Een kruis met aan de uiteinde van het kruis een soort bloemachtige lelies, om het zo te zeggen. Dat geeft aan het kruis natuurlijk een zekere elegantie, maar ook een zekere vreugde. Hè? Het kruis is Christus die aan het kruis voor ons is gestorven. Maar is toch ook die vreugde van de verrijzenis die je aan die bloemachtige uiteinde van het kruis dus ziet. Het is een kruis gebaseerd op het kruis van de heilige Jacobus, van de middeleeuwse Spaanse ridderorde van de heilige Jacobus. En het origineel, het middeleeuwse origineel is geheel rood. Die van ons is half rood. In het midden een gouden koord. En aan de andere kant is het wit. Ook die kleuren symboliseren natuurlijk. Doet direct denken aan de kleuren van de goddelijke barmhartigheid. Het wit en het rood. Maar symboliseert ook het wit, de zuiverheid van Maria. Wat ook ons ideaal van zuiverheid is. Het rood, het bloed wat Jezus voor ons aan het kruis heeft vergoten. En wat ook het bloed is wat elke katholiek in zijn leven voor God bereid moet zijn om dat voor hem te vergieten. Mocht dat uiteindelijk fysiek nodig zijn, maar ook met het lijden van elke dag. Bereid zijn om voor God te lijden natuurlijk. En het gouden koord wat het kruis dus door de helft verdeelt, verticaal. Dat is dus eigenlijk symboliseert de waarde van het katholieke geloof. De gouden kleur, maar ook het is een dunne draad. Het geloof, moeten we goed voor zorgen om het zo te zeggen. Hè? Want ja, je moet groeien in het geloof, niet verliezen. Zo dun als een draad, om het zo te zeggen. Het is iets heel kostbaars waar we voor moeten zorgen.
0: Het ziet er inderdaad prachtig uit. We hebben wel wat foto's gemaakt net aan het begin van de uitzending. Die zullen we op de website delen. Als jullie dat goed vinden, dan kunnen mensen ook zien wat jij nu vertelt. Hè?
2: Prima.
0: Ja. Ja, ik zie nog meer. Ik zie ook tekenen op jouw kraag of boord, om het zo te noemen. Wat zijn dat?
2: Nou, het kraag op het boord zijn twee symbolen van het Vaticaan eigenlijk. Zijn de pauselijke sleutels met de tiara. Dat is het typische symbool van het pausschap. En dat symboliseert ook zeker. Normaal gesproken militaire uniformen hebben op de kraag eigenlijk een kroontje of zo. Om te laten zien, wij strijden voor de koning of Hè, en om te laten zien dat wij eigenlijk strijden voor de katholieke kerk. Dat is ons ideaal, waar wij ons leven voor geven.
0: Ja. Jullie dragen ook laarzen, want je hebt het nu over soldaten, hè, in het leger van de Heer. Heeft dat ook die betekenis of niet?
2: Het heeft aan de ene kant natuurlijk, roept natuurlijk direct die betekenis op van laarzen. Dat, hè, is het toch een leger van, hè, in zekere zin. En de geestelijke strijd die we moeten voeren natuurlijk in ons persoonlijk geestelijk leven. Maar ook in de geestelijke strijd die we zien in de samenleving. Hè. Dat is iets wat natuurlijk heel erg onderschat is in de zekere zin. Hè. Het katholieke geloof heeft het aspect van die strijd natuurlijk heel duidelijk. Maar in sommige tijden, en tegenwoordig ook heel vaak, wordt het een beetje aan de kant geschoven. En wordt het meer gezien als vrede, vergeving en zo. Dat wat natuurlijk ook aspecten zijn van het katholieke geloof. Maar goed, hè, het geheel van het katholieke geloof moet natuurlijk soms moet men wat meer laten zien. Ja. Wat een beetje vergeten wordt, om het zo te zeggen.
0: We zijn hier op aarde ook de strijdende kerk. Dat is wat je daarmee wil aangeven.
2: Inderdaad.
0: Ja, inderdaad. De strijd tegen de duivel, tegen het vlees, tegen de wereld, tegen
2: zo
0: de zonde.
2: Is dat.
0: Ja.
2: Zo is dat.
0: Ja. Ja. Ik zie ook nog een, ik weet niet hoe je het moet noemen, een soort grote medaille of embleem.
2: Ja, dat zit dus op het hart eigenlijk, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk iets wat in ons hart zit, maar zeker ook in het hart van alle luisteraars. Dat is namelijk in het centrum een kleine symbool van een monstrans. Hè, onze liefde tot het Heilige Sacrament, hè, wat eigenlijk het centrum van ons leven is. Daarboven een klein beeldje, relief van onze lieve vrouw van Fatima, hè, om onze liefde tot Maria te tonen. En onderaan weer de pauselijke sleutels. Dat zijn eigenlijk de drie witte liefdes, zoals dat wordt genoemd. Ja. Hè? Christus in het Heilige Sacrament, de Heilige Hostie, is wit. Maria van Fatima, hè? Haar kleed is wit. En de paus is natuurlijk altijd in het wit gekleed.
0: Dus dat zijn de drie witte gedaanten.
2: Inderdaad, ja. De drie witte liefdes.
0: Heel mooi, ja. Dankjewel, broeder Edward. Ja, we gaan zo nog even terug naar Father Michael. Maar ik wil eigenlijk eerst even gaan luisteren naar een van de liederen die jullie zelf zingen. Hè? Dus zoals ik net begreep, niet iedereen van de herauten zingt. Hè? De een heeft weer een ander talent natuurlijk. Maar zingen is belangrijk binnen jullie apostolaat. Ik ga even kijken of er al iets is klaargezet door onze redactie. Want dat zou gebeuren. Ik ga het even zoeken. Ik zie het nog niet staan. Nou, dan moet ik het eerst even opzoeken. Dan komen we daar zo even op. Voordat we zo naar de muziek gaan luisteren. Father Michael, I know that the heart of your mission, so to say, is promoting the devotion to the Immaculate Heart of Mary.
1: Absolutely.
0: Yeah, and the most profound way, so to say, to do this is the consecration to the Heart of
1: the
0: Mary,
1: right? The consecration to the Heart of the Blessed Virgin Mary. Of course, every consecration to the Blessed Virgin Mary is to our Lord. But through her hands, because she has the best hands and she's the Mother of God, and she's the one who takes us to the true devotion to our Lord Jesus Christ, as St. Louis de Montfort tells us. Yes, yeah, very important.
0: Yeah. Ik vraag aan de Father Michael van, dus het is duidelijk, hè, het hart van alles wat de spiritualiteit van de herauten uitmaakt, is de devotie tot het onbevlekt hart van Maria. En dan nog iets specifieker, de toewijding aan het hart. En Father Michael zegt inderdaad, dat klopt. En elke toewijding aan het onbevlekt hart van Maria is natuurlijk ook altijd een toewijding aan het heilig hart van Jezus. Hè? Dus je kunt je niet toewijden aan Maria zonder dat je automatisch ook bij Jezus wordt gebracht. I know an important part of your apostolate is also you go to homes and also to schools, you just told me, so that people or families, an entire family, can also consecrate themselves to the Immaculate Heart,
1: yes,
0: through the heart of Mary to the heart of Jesus. How does this work?
1: Well, originally our founder, he found a book, which is St. Louis de Montfort, The Consecration to the Blessed Virgin Mary, which is at that time it was Blessed Louis de Montfort. And he made his consecration to the Blessed Virgin Mary. And having made his consecration to the Blessed Virgin Mary, he perceived how that completely changed his life and put his life in the perspective of truly loving our Lord Jesus Christ. And through the Blessed Virgin Mary, he perceived, as Saint John Paul II also made this consecration, he perceived that this was something very, very important in his life, and that it was central to the devotion to the church. And so he wanted this to grow within the Heralds of the Gospel. And from there, he dreamt of everyone, making every possibility that everyone that might be able to consecrate themselves to Our Lady, that happened. First, it was in little groups, in families, in churches, but then with the internet, and especially with COVID, we weren't able to go out to so many places. So it grew on the internet, especially, well, right now we only have in Portuguese, the consecration in Portuguese, in Spanish, and in English.
0: Okay, and the preparation is also on internet then?
1: Yes, okay. There's the preparation, 30-day preparation, 33 days, as St. Louis de Montfort wanted. And this one can sign up for, it's for free, of course, on our website in English and the YouTube in English. We hope to have in the Dutch language, hopefully soon, French. We have plans. We also have plans for German. But little by little, it's growing very, very much. St. Louis de Montfort said that when this devotion, when this consecration to Mary had grown in big proportions, that would be a sign of the intervention of God in society in that day. And we see how much this is very, very important, because through devotion to Our Lady, the person really loves God as they should. That's what St. Louis de Montfort says. He says that since God wanted to come to this world through the Blessed Virgin Mary, he also wants us to arrive at him, at his love, through the devotion to the Blessed Virgin Mary. Because it wasn't absolutely necessary. It wasn't something absolute. But since God wanted this, because he has his mysterious ways, that must be the most perfect. Yeah. That's what he says. And
0: I will a short translation, because otherwise some listeners won't
1: yes,
0: understand
1: I'm
0: anymore.
1: I'm sorry.
0: Dus ik vroeg net aan Vader Michael van dus die toewijding aan het hart van Maria, hè, dus de toewijding aan het hart van Jezus door het hart van Maria. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan en waarom is dat zo belangrijk? Nou, hij zegt dat gaat primair terug naar de heilige Louis-Marie Grillon de Montfort. Ja, dat was natuurlijk een bekende Franse heilige die deze toewijding aan Maria overal promoten. Hij heeft daar een belangrijk boekje ook over geschreven. In het Nederlands heet dat De Ware Godsvrucht. Het wordt ook wel het Gouden Boekje, de Little Golden Booklet, is het called of zo. Dus het Gouden Boekje van Grillon de Montfort. En daarin spreekt hij heel duidelijk over die toewijding aan Maria. En dan zegt hij ook zoiets van, dat is eigenlijk de zekerste en eenvoudigste weg naar de hemel. Hè? The most certain and fast way to heaven, hè, is this consecration. Ja, wat is die toewijding? Dus die toewijding is dat je inderdaad volledig aan Maria toebehoort. En de heilige Grillon de Montfort die zei al van, als deze toewijding zal toenemen in de wereld, dan zal uiteindelijk God ingrijpen. Hè? Dus God die laat zich ook als het ware bewegen. Op het moment dat veel mensen echt toegewijde zielen aan het hart van Maria zijn, dan laat God zich ook bewegen. Dan zal hij ook ingrijpen ten goede. Hè? Dan zal hij de samenleving ook de goede kant omvormen. En het is ook een keuze geweest van God om mens te worden door Maria. Hè, dat is niet een soort toevalligheid. Hè. Dat had ook op een andere manier gekund als God het had gewild. Hè, want God is tot alles in staat. Maar hij heeft er heel bewust voor gekozen om door de heilige maagd Maria mens te worden. En daarom, zegt Vader Michael net, verlangt God ook dat we door diezelfde Maria tot God komen. Hè, dus dat is niet alleen God komt tot ons door Maria, maar ook wij komen door Maria tot God. En dat is natuurlijk wel een hele, hele mooie gedachte. Hij voegt er ook nog aan toe net van de heilige paus Johannes Paulus II. Had natuurlijk ook zijn hele pontificaat in het teken gesteld van deze toewijding. Hè. Totus tuus was zijn wapenspreuk. Hè. Geheel de uwe. En dat was natuurlijk geheel de uwe Maria. Hè. Dus volledig toegewijd aan Maria. We are going to listen to one of your songs. I found Salve Regina Gregorian chant from the Heralds. Is this a good song to listen to?
1: Yes, yeah? Of course.
0: Okay. We gaan luisteren naar het Salve Regina gezongen door de herauten van het Evangelie.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. We hebben net gehoord het prachtige Salve Regina, gezongen door de herauten zelf. Hè. Weliswaar niet live hier in de studio. En dat kan misschien een volgende keer nog een keer gebeuren. Maar toch een hele mooie weergave op YouTube. Ja, heel gedragen. Hè. Ik hoorde net al, jullie vertelden dat dit ook een belangrijk deel van het apostolaat is. Dus de harten raken met muziek. Ja, aanstaande zaterdag hebben wij weer een belangrijke dag. Hè. Dan zullen we met flink wat mensen in Amsterdam samenkomen. En dat heeft ook alles te maken met die devotie tot het onbevlekt hart van Maria. Ja, niet alleen spreekt Grion de Montfort natuurlijk over die toewijding aan Maria, maar ook de opdracht van Maria van Fatima, waar jullie net zelf al over spraken, is ook belangrijk, hè, die eerste zaterdagdevotie. Broeder Edward, kun jij daar iets over vertellen? Heeft dat ook een plek in jullie spiritualiteit, de eerste zaterdagdevotie?
1: Zeker.
0: Dat belangrijk, ja?
1: Eigenlijk alle landen waar de herauten van het evangelius kloosters hebben en hun apostolaat dus uitoefenen, hebben we dus promoten wij dus die eerste zaterdagdevotie. Omdat het nou een van de belangrijke opdrachten, zoals u dat zegt, van onze lieve vrouw van Fatima was. Zij is dus in Fatima, in Covadiria, is ze 6 maal verschenen. Nadat eerst de engel van Portugal aan de 3 herderskindertjes verscheen. Verscheen in 1917, onze lieve vrouw, 6 maal. En ze zei, ik zal nog terugkomen om de devotie tot mijn onbevlekt hart, om daarom te vragen. En zij is inderdaad dus teruggekomen in Pontevedra. Toen zuster Lucia, die woonde daar dus. Omdat haar neefje en haar nichtje, Jacinta en Francisco, die waren aan de Spaanse griep overleden. Kort na de verschijningen. Zij was de enige die dus overbleef. Dat was haar ook al door Maria gezegd tijdens de verschijning in Fatima. Ze zei van, Francisco en Jacinta, die zal ik binnenkort naar mij toe roepen. Maar jij moet nog hier blijven. Om de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld te vestigen. Hè? En dan zegt zuster Lucia, moet ik dan helemaal alleen blijven? Ja, natuurlijk, een klein meisje zit, degene met wie ik nu Maria zie, en ik blijf dan helemaal alleen. He? En dan zegt Maria, zegt haar dan, maar ik ben altijd met jou. He? En inderdaad, onze lieve vrouw die komt dus in 1925, verschijnt ze in Pontevedra, in het klooster waar zuster Lucia dan woont. En ze verschijnt samen met het kindje Jezus. En zij verschijnt dan dus met haar onbevlekt hart. Een hart met vlammen die daaruit komen. En omcirkeld door met een doornenkroon. Dat is dus haar onbevlekt hart. En de eerste zaterdag is bijzonder om eerherstel te brengen aan dat onbevlekt hart. Dat zo beledigd wordt en zoveel lijdt onder de zonde van de mensen. Dat wordt dus gesymboliseerd door die doornenkroon die om dat hart heen heen staat. En dus de eerste zaterdag is dus eigenlijk bedoeld om als eerherstel, door het eerherstel, doornen uit het hart van Maria te halen, om Maria te troosten. En ze vraagt dan dus ook om 5 zaterdagen. 5 is echt een typisch Mariaal nummer, om het zo te zeggen. Hè, sinds de middeleeuwen al. Hè. De naam Maria heeft 5 letters. In het Latijn is ook mater, moeder, heeft 5 letters. Virgo, maagd, heeft ook 5 letters. De rozenkrans heeft 5 tientjes. Dus 5 is echt een heel, heel mariaal nummer. Om 5 zaterdagen, 5 achtereenvolgende zaterdagen, de communie te ontvangen, te biechten, de rozenkrans te bidden en 15 minuten over de geheimen van de rozenkrans na te denken. Hè? Maria zegt dan, om mij gezelschap te houden gedurende 15 minuten, mediterend over de geheimen van de rozenkrans. Omdat de mensen het dus een beetje gemakkelijker te maken, organiseren wij dus eigenlijk in alle landen waar we dus kloosters en kapellen hebben en apostolaat doen. Elke eerste zaterdag een plechtige mis met het beeld van onze lieve vrouw van Fatima, met gezang, met muziek, met een plechtige liturgie. Heilige mis, priesters om de biecht te horen, de rozenkrans, een 15 minuten meditatie. Om dus het zo makkelijk mogelijk voor de mensen te maken. Om aan deze smeking, om het zo te zeggen, van Maria eigenlijk te voldoen.
0: Ja, Dus ja. Het is echt om Maria te troosten en die doornen uit haar hart te trekken, als het ware.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. Ja. Ze voegt er ook hele mooie beloften aan toe, hè, voor degene die die devotie trouw zullen vervullen. Hè? Uh-huh. Persoonlijke beloften. Dus we krijgen dan de garantie, om het zo te noemen, dat we niet in ongenade zomaar zullen sterven. Uh-huh. Dus dat we nog voordat we sterven in ieder geval de mogelijkheid ontvangen om de sacramenten te ontvangen.
1: Zegt, ik zal alle genade die nodig zijn voor de redding van de ziel van deze persoon, zal ik op het moment van de dood aan die persoon geven.
0: Precies, ja. Dus dan word je nog niet automatisch gered, hè? Want je kunt altijd nog de hemel afwijzen.
1: Maria zegt het heel erg, ik zal alle genade geven.
0: Ja,
1: het is dan ligt aan ons om die genade daar gebruik dan van te maken.
0: Precies.
1: Maar dat aan ons aan genade op dat moment niet zal ontbreken, dat is zeer zeker.
0: Ja. En ook voor de wereld. Hè? Dus je had het net over Ponte Vedra. En Maria zou ook niet lang daarna verschijnen, ook in Tui, hè? Ook in Noord-Spanje. En daar is natuurlijk die fameuze uitspraak gedaan van de toewijding van Rusland aan haar onbevlekt hart. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk vooral een opdracht aan de paus en de bisschoppen. Maar die verborgen kant van datgene wat ze in Fatima is komen zeggen, is toch die eerste zaterdag.
1: Inderdaad, het is iets waar eigenlijk bijna niks, wat eigenlijk een beetje verdekt is, om het zo te zeggen. Wat men niet eigenlijk weet. Maar wat wel, er zit een prachtige belofte aan. En het mooiste is natuurlijk ook nog, er zit eigenlijk iets wat we aan Maria kunnen geven, wat zij graag wil. Want zij is onze moeder. We zien hoezeer zij lijdt aan al de ontrouwe kinderen die ze tegenwoordig heeft. Alles wat er op aarde gebeurt. Alles wat er in de kerk gebeurt. En we zien dus onze moeder, we moeten haar troosten. Hoe kunnen we dat nou doen? En zij geeft ons zelf eigenlijk de manier aan hoe zij graag getroost wil worden. Ze zegt zelf inderdaad ook. Het is natuurlijk mooi dat de mensen het willen doen, die eerste zaterdag devotie, omwille van die belofte. Maar het mooiste is nog, als men dat dus wil doen, eigenlijk gewoon om haar te troosten.
0: Ja, omwille van de liefde. Ja. De troost die we haar brengen. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ze doet ook een prachtige uitspraak dan van, je zei net dat op het moment dat Maria aan zuster Lucia verschijnt, dat ze ook spreekt over, moet ik dan alleen blijven hier op aarde? Hè? Want haar neefje en nichtje zijn inmiddels al naar de hemel. Dan zegt ze ook van, maar mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn.
1: Inderdaad.
0: En de weg die je naar God zal leiden. Hè? Dat is ook een prachtige uitspraak,
1: hele
0: niet alleen
1: zin
0: voor haar natuurlijk, maar voor iedereen die de toevlucht neemt tot Maria.
1: Ja.
0: Ken je ook het verhaal van, vind ik zelf zo'n prachtig detail van dit hele verhaal, dat ze de opdracht krijgt om die devotie te verspreiden, maar dat ze er nog een beetje in aan het talmen is eigenlijk. Ze treuzelt en ze heeft er nog niet snel genoeg gehoor aan gegeven. En dan komt ze op een gegeven moment een klein jongetje tegen en die wijst ze dan naar de kapel. En later komt ze dat jongetje weer tegen. En dan zegt ze van, heb je gedaan wat ik jou vroeg? Ben je naar de kapel gegaan om daar te gaan bidden? En dan ineens verandert dat jongetje in een kleine koning. En dan blijkt het Jezus Christus zelf te zijn. En die zegt, hebt u gedaan, zuster, wat ik u heb opgedragen? Namelijk om die devotie te verspreiden. Hè? Dus dat ging nog niet helemaal zonder slag of stoot.
1: Nee, inderdaad. Ze zegt dan, mijn biechtvader en zit daar met mijn superieur en weet ik niet wat. En zegt dan ook, en sommige mensen hebben ook de moeilijkheid om dan precies op die eerste zaterdag te biechten en zo. Hè? En dan is het op zijn minst mooi dat zij, dat maakt het voor ons natuurlijk een stuk makkelijker, die de eerste zaterdag devotie zouden willen doen in ons leven. Omdat ze namelijk de moeilijkheden aan Jezus, aan het kindje Jezus dus, voorstelt. En ze krijgt dan dus ook van hem het antwoord om het een beetje wat makkelijker te maken. Ze zegt bijvoorbeeld van, sommige mensen kunnen niet op de eerste zaterdag biechten, mogen ze ook van tevoren biechten. En Jezus zegt dan, ze mogen natuurlijk ook, ze vraagt om 8 dagen van tevoren. En Jezus zegt, ze mogen ook van tevoren biechten. Het mag zelfs nog langer van tevoren zijn.
0: Ja.
1: Als ze me maar in staat van genade ontvangen.
0: Ja,
1: als ze de communie ontvangen op de dag zelf.
0: Ja.
1: Maar en dat ze dus de biecht doen met de intentie om om mijn hart te eerherstel te brengen. Maar als ze dan die intentie zijn vergeten, dan mogen ze ook daarna nog biechten, zegt Jezus dan.
0: Het kan niet coulanter zijn eigenlijk.
1: Hè?
0: Dat maakt het zo eenvoudig mogelijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Het is altijd prachtig als de hemel zo naar ons toe komt om het ons zo eenvoudig mogelijk te maken. We hebben voor aanstaande zaterdag, wanneer we dan ook dus weer die eerste zaterdag devotie in Amsterdam zullen gaan volbrengen, hebben we ook mooie kaartjes uitgebracht. Dat noemen we dan de ladder naar de hemel. En dan kunnen mensen die 4 opdrachten van Maria, dus wat u net al zei, van de communie ontvangen, de biecht, De Heilige Rozenkrans bidden, minstens 15 minuten mediteren over de Rozenkrans. Kunnen ze afvinken op het plaatje. En dan moet ze er ook steeds bij zeggen van de intentie waarmee ik dit doe, is ook om eerherstel te brengen. Hè? Dus dat is wel iets wat ook expliciet moet worden gemaakt. En dan kunnen ze dat 5 eerste zaterdagen op een blaadje invullen. En dan weet je zeker dat je het ook nooit vergeet of overslaat. Hè? Dus dat is dus iedereen die zaterdag komt, die krijgt zo'n kaartje als daar behoefte aan is. Father Michael, yeah, it's always a problem here in this broadcast that time flies because it's only 1 hour and normally we have way more to discuss than
2: the
0: we...
2: The inflexible seconds and the minute hands going by.
0: Yeah, exactly.
2: But
0: exactly, yeah.
2: When it's well taken care of the time, it always has good results in eternity.
0: Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, so 1 hour
2: important.
0: Can be really packed with many graces, of course.
2: Yes.
0: Yeah. So you are in Holland right now. Are you on a special mission now here in Holland?
2: Yes. Yeah? We live, both brother Edward, who's, even though he's Dutch, he lives in Spain with me. We have a house there, a center of community. We, for example, the Gregorian chant that everyone heard just before. Every day we have this in our daily lives. We have a program, an internal program that's very strong, intense, with a lot of prayer life, ceremony, and singing, especially Gregorian chant, or practicing polyphonic, or practicing other types of music, also studies. We have continued studies all the time. But our center, we have mostly in Europe. We have in Spain, Portugal, Italy. And then we come for missions because we have several families here in the Netherlands who participate in our spirituality. I think, you know, Diana and others.
0: Yeah. They have been in this broadcast as well
2: last year. Yes.
0: Yeah.
2: Uh-huh. And we have, since we have a couple of our members are from here, from the Netherlands, it's a very lovely place to come. And it's very joyful for us to help the people that we have, that we know here in the Netherlands. For example, through the consecration courses online, many people have made the consecration either in Spanish or in English. And so we also visit some of them that we're able to, taking the Blessed Virgin Mary. And so it's once in a while that we're able to come to the Netherlands. And it's always very joyful to see the faith and the joy of everyone here.
0: I believe there was a Holy Mass yesterday or maybe 2
2: yes,
0: days ago.
2: Yes, we had on Sunday. In Spanish. We had the other time in English. We hope to have another one in English. And maybe in Dutch when we have someone that is able to master the language, or maybe a Dutch, maybe, who knows.
0: Are there many Dutch brothers and fathers
2: Just a couple.
0: Okay.
2: Because we have

0: shirt to make sure that
1: that it's concrete, we know that it's something that doesn't
0: we don't go back on feeling. Because when we sign something, we know that it's for all time.
1: Yeah, it's really it's an act of the will also, not only your thoughts.
0: It's not just that we woke up this morning, we feel a lot better, and so we're going to consecrate. No.
1: No, no.
0: It's something that we thought about, we prepared ourselves about. And even though it might be a quick preparation, one could say, no, well, what about a preparation of 1 year, 5 years, 10 years? No, it can't be so long that we might put it off afterwards.
1: Yeah, so it's 33 days, right?
0: Yes.
1: Yeah. Exactly, yeah. I will translate again. Nou, dus vader Michael zegt van dat die toewijding, het grote belang daarvan. Hij was zelf ook aanwezig bij de toewijding van Nederland 2 jaar geleden. En hij zegt ook van ja, zo'n toewijding is natuurlijk iets van de zichtbare kant. Hè? Dus je doet echt iets, je spreekt iets uit. Je zet je handtekening onder een blaadje. Maar tegelijkertijd heeft het ook een als het ware een soort onzichtbare component. En in die toewijding geef je alles. Hè? Dus je geeft ziel en lichaam. Je houdt eigenlijk niks achter voor de hemel. Je houdt niks achter voor Maria. En hij zegt van zo'n individuele toewijding heeft een enorme consequentie voor je persoonlijke leven. Maar op het moment dat je je gezamenlijk toewijdt, dan heeft dat nog iets extra krachtigs, zou je kunnen zeggen. Want het is God natuurlijk heel welgevallig als ook een groep mensen, en zeker als het een hele natie of een heel land is, die in gezamenlijkheid ervoor kiest om zich toe te wijden aan de Heilige Maagd Maria. Dan betekent dat dus dat je ook als land op dat moment heel bijzonder onder die bescherming van Maria valt. En dat je er ook dus inderdaad niet alleen maar als losse individuen, maar ook als groep, als deel van dat lichaam van Christus wordt toegewijd aan de Heer door het hart van Maria. Like I said before, unfortunately, we almost have to conclude. Could you tell, to conclude, some really practical things? Do you have a website where people can find some more information? Could they come to one of the Holy Masses you are organizing here in Holland still? Or
0: Yes. On this day, unfortunately, the two of us are already going back to Spain tonight.
1: Okay.
0: There are two other brothers that are going to continue for a few weeks, for a couple weeks, several visits. But I think their agenda is quite filled.
1: Okay.
0: Maybe if someone really is able
1: to. Right? Yes. Yeah.
0: And so we won't have any special message this time. But we will periodically have some mass. We will send. How do we send out the invitations? First of all, normally we have through the website. We have a YouTube in English. We actually have two YouTubes in English. One is just kind of more a practical one, and the one that has a lot. Well, I should say three because we have one in Canada, based in Canada, that where they have podcasts and things like that. We have catechism, several types of Catholic teachings and whatnot. And there, you can find it at Heralds of the Gospel YouTube Canada or Heralds of the Gospel YouTube Official. and then from there, we have the possibility to make the consecration to the Blessed Virgin Mary. That's how most of the people here in the Netherlands are able to know about the Mass.
1: So the catechesis is online then?
0: Yes, the catechesis is online, and then the person puts their some type of a contact.
1: Okay.
0: And they can be invited to a Mass here or invited.
1: So it starts on the internet, but then it becomes more personally.
0: Yes. Or if the person meets one of our members while we're here in the Netherlands, then, can I? It's kind of almost family based little by little.
1: Yeah. We are in good contact with Antoine and Diana also. So
0: exactly.
1: Sometimes there come questions of the listeners. They start sending WhatsApps to our studio, and then we can say, contact Antoine or Diana.
0: Exactly. Yeah. Or even the website.
1: Yeah. En de website de
0: YouTube channel.
1: Oh, de YouTube channel.
0: More
1: okay.
0: than anything.
1: Ja. Nou, ik vroeg tot slot, want we moeten zo gaan afronden. Of vader Michael en broeder Edward nog lang in Nederland zijn. Nou nee, vanavond vliegen jullie weer terug naar Spanje. Dus dat is heel kort. Maar als jullie, als de luisteraars thuis op de hoogte willen blijven van alle activiteiten en al het mooie werk dat ze doen. Er zijn verschillende YouTube-kanalen. Dus er is een YouTube-kanaal officieel, heet dat. En een YouTube-kanaal van Canada. Nou, daar kun je in ieder geval ook alle mooie gezangen vinden. Maar ook overige activiteiten. Dus via YouTube, via de website kun je van alles achterhalen. En vader Michael zegt net, van, ja, het werkt een beetje als een familie. Hè? Dus op het moment dat je geïnteresseerd bent en je wil wat meer weten over die toewijding. Je kunt online ook je voorbereiden. Hè? Die 33-daagse voorbereiding kan online. Maar dat wordt dan wel gaandeweg ook persoonlijk gemaakt. Dat je weet dat er een contactpersoon is in het land waar je zelf die toewijding aan het doen bent. Waar je contact mee kunt hebben. En dan kan het ook zijn dat daar in de nabijheid ook een heilige mis wordt gevierd. Waar je dus ook die toewijding kunt uitspreken. Oké, we zullen gaan afsluiten met het lied A Trece de Mayo. Father, why this song?
0: Well, it has become basically the hymn of Our Lady of Fatima. And when it's sung, everyone is reminded of this so important devotion to the Blessed Virgin Mary of Fatima. And even though it was sung in Portuguese, which is where Our Lady appeared, Portugal, it's through the music, everyone can come into the same spirit of childlike love for the Blessed Virgin Mary. And I imagine that here in the Netherlands also the hymn is known.
1: Yeah.
0: So
1: at least here on the radio.
0: Well, but since it's so well known, it kind of brings together her children from so many nations and so many places in the same spirit.
1: Goed, we gaan luisteren naar A Trece de Mayo, hè, dus de 13e mei, de eerste keer dat Maria natuurlijk verscheen in Fatima. Gekozen door de herauten die hier vandaag bij mij aan tafel zaten. Ontzettend bedankt. Thank you so much, Father Michael.
0: Thank you so much also, Father Zimmerman. And everyone who's listening, because they've had the patience to be learning
1: Father Michael,
0: all this. But it's also something very important for us and for everyone to grow in the devotion to the Blessed Virgin Mary. Ja.
1: Dus Father Michael, bedankt ook u allen thuis. Onder andere voor uw geduld, maar ook omdat het natuurlijk gewoon een heel belangrijk onderwerp is om over te spreken. Broeder Edward, ook dank en heel veel zegen over jullie prachtige apostolaat.
2: Dank u wel.
1: We gaan luisteren naar A Trece de Mayo.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We nemen de lezingen van de 22e week, woensdag. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Ze werd ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen de dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar Jezus sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij predikte in de synagogen van het Joodse land. Dit is het woord van God. Begin en einde van het gebed verdienen een bijzondere zorg. Aan het begin moet ik de overgang maken van een bestaanswijze waarin ik zelf het middelpunt van mijn denken en handelen ben, naar een bestaanswijze waarin dat middelpunt buiten mijzelf ligt, bij hem, bij God. Zo ongeveer als de koortsige schoonmoeder van Simon en allen die lijdend of bezeten waren zich helemaal op hem richten, in het vertrouwen dat Jezus van zijn kant zijn goedheid en macht naar hen laat uitgaan. En zo mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij mij ziet, dat hij mij kent in mijn eigen diepere noden. Want daartoe is hij immers van de Vader uitgegaan. Ik maak, om het contact te verdiepen, een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naargelang ik vermoed hem het beste te kunnen vinden, of beter nog, mij door hem kan laten vinden. Meer nog, dan door de lichamelijke gebedshouding, wordt het gebed gedragen door de totale geestelijke levenshouding. Mijn gebed zal aan diepte winnen wanneer ik me zo zuiver mogelijk probeer te ordenen op God. En ik zou dat dus als een genade kunnen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. We maken kennis met Jezus door hem te volgen in zijn eerste optreden in Kafarnaüm. Thuisgekomen van de dienst in de synagoge waar hij een duivel had uitgedreven, doen Petrus en diens metgezellen Andreas, Jacobus en Johannes een beroep op Jezus ten behoeve van Simons zieke schoonmoeder. Hij geneest haar en onmiddellijk zet zij haar vrijgeworden kracht in ten behoeve van anderen. Zij bediende hen. En aan het eind van de Sabbat, 's avonds bij zonsondergang, stroomde de hele stad voor Jezus' deur samen om hun zieken te laten genezen. Maar Jezus heeft het gevoel dat zijn eigenlijke zending dreigt vast te lopen. Wonderen zijn tekenen van het Rijk Gods, niet het Rijk God zelf. Hij trekt zich daarom terug in de eenzaamheid waar hij bleef bidden, zoals Marcus zegt. En als ze hem komen halen om hem zijn taak als wonderdoener te laten voortzetten, antwoordt Jezus: laten we ergens anders heen gaan. In trouw aan de zending van zijn Vader, van wie hij is uitgegaan. Door me de plaats voor ogen te stellen waar dit geschiedde, geef ik hem nog meer kans datgene aan mij te verrichten waartoe hij van de Vader is uitgegaan. De plaats is het huis van Simon en Andreas
en vervolgens de ruimte voor de deur van dat huis waar heel de stad samenstroomde. Dan een eenzame plaats waar Jezus bleef bidden en niet te vergeten de onzichtbare plaatsen bij Jezus' hemelse Vader van wie Jezus is uitgegaan. Eventueel stel ik me de plaatsen voor ogen waar ik zelf ooit door Jezus van koortsige onrust genezen ben, of een of ander pelgrimsoord waar velen die aan allerhande ziekte lijden samenstromen om de weldadige invloed van Jezus en Maria te ondergaan. Ik mag doen wat ik wil om me voor te bereiden. De deur van het geheim blijft gesloten, zolang ik niet die bijzondere genade krijg die ik verlang, een innerlijke kennis van Jezus. Zodat ik bij hem niet kon zoeken waarvoor men hem destijds in zijn eenzaamheid achterna kwam, de tekenen, dat wil zeggen de buitenkant, maar dat waarnaar de tekenen verwijzen. Het rijk van God, de Vader, waarvoor Jezus is uitgezonden. Ik vraag hem om die innerlijke kennis. De overweging. Jezus kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Want precies diezelfde behandeling krijgen ook de bezetenen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God, hij gaf een streng bevel. Was Petrus' schoonmoeder dan ook bezeten? Misschien in die zin, zoals wij wel eens zeggen, hij ging als een bezetene tekeer of hij ging als een bezeten aan het werk. Bezeten op zo'n manier dat mensen niet helemaal in zelfbezit zijn als ze werken. Alsof ze door het werk worden bezeten. Ze doen dan hun werk in een koortsachtig tempo of eigenen zich het werk op de een of andere manier toe. Ze zoeken zichzelf erin. Waar kun je jezelf een beter in zoeken dan in je werk? Daar ben je op je eigen terrein. Daar ben je zelf heer en meester. Dat er inderdaad zoiets aan de hand geweest zou kunnen zijn bij Petrus' schoonmoeder, zou misschien opgemaakt kunnen worden uit wat er van haar werd gezegd na de genezing. Zij werd ervan, van de hoge koorts, bevrijd. En ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. In plaats van zichzelf te bedienen, in dienst te staan van zichzelf, door als een bezetene aan het werk te gaan, koortsachtig, bediende zij nu anderen in rust, in overgave. Paulus komt in zijn parochie ook van die dwarsgeesten tegen. Ook daar was de zelfzucht, de ikzucht, het egoïsme, het kleinmenselijk gedrag, de naijver en de twist niet van de lucht. Ik ben voor Paulus, zegt de een. En een ander, ik ben voor Apollos. Dat zijn van die groeistuipen waarbij mensen zich ertoe laten verleiden om dat wat van God is, zichzelf toe te eigenen. En Paulus geeft een aantal beelden, om als het ware in beeld te brengen, waarmee die Korintiërs nu toch eigenlijk bezig zijn. Hij gebruikt daarvoor de beelden van de akker of de tuin, het beeld van het bouwwerk en het beeld van de tempel. Eerst het beeld van de akker of de tuin. Ik, Paulus, heb geplant, Apollos heeft begoten. Dat zijn allebei ondergeschikte werkzaamheden bij een bekering. God doet het eigenlijke werk. God gaf de groei, zegt Paulus. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, alleen God die de wasdom geeft. Maar Apollos en Paulus zijn wel beiden Gods medewerkers. Je kunt niet de een tegen de ander uitspelen door te zeggen, ik ben voor die, ik ben tegen die. Want dan eigenen ze zich hen toe. Nee, zegt Paulus, wij zijn Gods medewerkers. Maar jullie zelf zijn het werk van God. Als gelovigen zijn jullie zelf het werk van God. God doet zijn werk in jullie harten. Wat God doet in de natuur, wasdom geven, dat doet hij ook in de bekering. De boer kan de omstandigheden veranderen. Hij kan planten. Men kan begieten, maar dat plantje wortels schiet, dat het gaat groeien,
dat er iets uitkomt, dat het vruchtbaar wordt, dat kan alleen God. En zo is het ook met ons geloof. Geloof wordt ons door God in onze harten geplant om het daar te laten groeien. En ook dat wij van zondige mensen heilige mensen worden, gebeurt door Gods toedoen. En dat is wat Paulus in dat andere beeld naar voren brengt, de tempel. De tempel van God is heilig en die tempel van God zijt gij. 1 Korinthe 3. Dat is het grootste wonder. God werkt in de harten van de mensen. En niet van buitenaf, maar van binnen in de mens. En dat is net het onderscheid ten opzichte van de werkzaamheden van de mensen. Zij werken van buitenaf. Goede werken moeten natuurlijk wel gebeuren. Maar zonder het werk van God in het hart van de mens is dat andere waardeloos. Jezus liet zich door datzelfde lijden. Als hij zegt, ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Het moeten dat Jezus gebruikt tegenover de kwade machten is een ander moeten. Hij gaf een streng bevel. Eruit. Maar we kunnen ons toch niet voorstellen dat de Vader Jezus met een streng bevel heeft opgedragen om de zending naar de mensen te volbrengen? Nee, dat is een zending die Jezus wordt opgelegd in liefde door de Heilige Geest. Hij heeft zelf de wens van de Vader voorkomen door te zeggen, hier ben ik wil. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Jezus heeft zich met die zending vereenzelvigd. Hij is die zending. Zoals hij zichzelf is, zo is hij ook de zending. Zoals Jezus zich nu geïdentificeerd heeft met zijn zending, zo mogen wij ons door de Heilige Geest identificeren met zijn woord. Doordat het neerdaalt in ons hart, in ons geweten, waar het door Gods geest kan worden opgenomen en één gemaakt met onszelf tot iets van binnenuit. Dat het woord zo in ons neerdaalt, dat we ons dat niet meer voor de geest hoeven te halen, maar dat we dat woord zijn. Dat we er ja op zeggen. Zoals God ja zegt op ons, dit is mijn lichaam. En wel, mijn lichaam voor ieder van ons persoonlijk. Zoals Jezus bij die zieken één voor één de handen oplegde, zo heeft hij voor ieder van ons één voor één een woord en straks voor ieder van ons één voor één zijn zelfgave. Ter ere van de heilige van vandaag, Paus Gregorius de Grote, tot slot nog een krachtige uitspraak over de Eucharistie. Eerst nog over de tijd waarin hij leefde, de 6e eeuw. Epidemieën heersten er toen, hongersnood, nood van allerlei aard. Voor de Romeinen van zijn tijd waren de vertrouwde metgezellen. Oorlogen en invallen van de op gang gekomen volksverhuizing verwekten een diep onbehagen bij de tijdgenoten, zodat zij elke dode gelukkig prezen, omdat hij of zij eens voor altijd was ontsnapt aan die vreselijke aardse catastrofen. En naar aanleiding daarvan zegt Paus Gregorius, wij zien hoe de wereld al aan het verdwijnen is. Deze wereld moeten wij van ganse harte gering achten. Ook moeten wij dagelijks God offers brengen van verzoenende boete met tranen van berouw. Maar ook dagelijks het offer brengen van het vlees en het bloed van Christus. Dit offer redt op geheel eigenaardige wijze de ziel van het eeuwig verderf. Want het stelt ons de zoendood van de eengeboren Zoon van God op geheimvolle wijze tegenwoordig. Bedenken wij daarom wat dit offer te bieden heeft, daar het altijd weer het lijden van de eengeboren Zoon van God tot vergeving van onze zonden tegenwoordig stelt. Want welke gelovige zou eraan kunnen twijfelen
dat op het uur van het offer, op het woord van de priester, de hemel zich opent. Dat dit geheim van Jezus Christus wordt bijgewoond door de koren van de engelen. En dat zich het hoogste verbindt met het laagste. Het aardse zich verenigt met het hemelse. En uit het zichtbare en onzichtbare één wordt. Bij deze handeling moeten wij echter ook onszelf met vermorzeling van hart ten offer brengen. Want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals de leerlingen deden toen ze hem voor Petrus' schoonmoeder zijn hulp inriepen. De schrift heeft voor zo'n gesprekje een woord, vrijmoedig. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. En in diezelfde geest van vrijmoedigheid en eerbied en onze Vader bidden.

overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt.
1: Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immers zonder schuld voor u.
0: De tegenstander laat mij niet met rust. Hij werpt mij op de grond. En stoot mij in de duisternis der doden.
1: Mijn geest is uitgeput. Mijn hart geheel verstijft.
0: Ik denk terug aan vroeger dagen. Herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest.
1: Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel als droge grond heeft dorst naar u.
0: Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput.
1: Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
0: Laat uw genade blijken elke morgen. Want ik vertrouw op u.
1: Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven.
0: Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij.
1: Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Want gij zijt toch mijn God.
0: Uw geest die goede tieren is. Geleide mij op effen paden.
1: Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u.
1: Wees nuchter, word wakker. Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Noveengebed gaan we bidden. Het is een prachtig gebed. We zijn vandaag op dag 6. En zo leven we toe, al biddend, naar de Rosary Rally die aankomende zaterdag zal plaatsvinden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus.

0: Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid, waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van de heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. We lezen de woorden van de heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima, zoals door haar gesproken op 13 juli 1917. Bij het brengen van offers, zeg dan: O Jezus, dit is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de zonden die begaan zijn tegen het onbevlekte hart van Maria. Overwegen we een kort moment in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En deze tekst heeft u ook ontvangen, heeft u ook in ieder geval kunnen ontvangen in de WhatsApp-groep Novain Rosary Rally. Daar wordt hij ook aangeboden in het Engels.
1: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: ICK, hoeveel?
2: 36.
1: 36. Jacob en de hemelladder. De monnik Johannes Climacus, die in de overgang van de 6e en de 7e eeuw in het klooster van de Sinaï leefde, schreef zijn beroemde ladder van de goddelijke opklimming. Het Griekse woord climax betekent ladder. Hij beschrijft 30 treden van de geestelijke weg die de mens voeren van bekering en onthechting naar gebed, stilte en uiteindelijk naar de liefde. Op de icoon van de website, die op de website staat, heb ik 7 treden geschilderd. Hier sluit de oude christelijke traditie aan bij het visioen van Jacob, wanneer Jacob onderweg de nacht doorbrengt bij Bethel, droomt hij een wonderbaarlijk visioen. Hij ziet een ladder die op de aarde staat en waarvan de top tot in de hemel reikt. Engelen van God stijgen op en dalen neer. Bovenaan staat de Heer en hernieuwt hij de belofte van Abraham en Isaac aan Abraham en Isaac. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde worden gezegend. Zo lezen we in Genesis hoofdstuk 28 vers 14. De ladder verbeeldt hemel en aarde. God is niet ver van de mens, maar hij opent de hemel en komt de mens tegemoet. Eeuwen later verwijst Jezus zelf naar dit visioen wanneer hij Nathanael ontmoet. Voorwaar, ik zeg u, gij zult de hemel ook geopend zien en de engelen God zien opstijgen en neerdalen boven de mensenzoon. Daarmee onthult Christus het geheim van Jacobs ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp uit een droom, ze verwijst naar hemzelf. En hierbij moeten we ook denken aan Theresia van Lisieux. We hebben het hier over opstijgen en neerdalen, niet eens over klimmen. Theresia van Lisieux, in die tijd hoorde ze van de eerste liften die overal geplaatst werden. En zij noemde de armen van Jezus als een lift. Goed. Christus onthult zo het geheim van Jacobs ladder. De ladder is niet slechts een voorwerp als een uit de droom, maar naar hem verwijzend. Hè? Dus zoals Theresia zegt, die lift. Christus is de ladder. Hij is de ware verbinding tussen hemel en aarde. In hem daalt God zelf naar de mens af en wordt de weg naar de Vader geopend. Hij is de Zoon die uit de hemel gekomen is en ons terugbrengt naar het huis van de Vader.
2: De ladder die wij mogen beklimmen. Christus is de ware ladder en daarbij rijst een andere vraag. Hoe gaat de mens deze weg? De eerste treden, zo zien we, beginnen met het loslaten van het oude leven, onthechting en gehoorzaamheid. Daarna volgt de weg van boete, het bewustzijn van de dood en het leren omgaan met de passies die het hart gevangen houden, zoals woede, wrok, oordeel, leugen, gulzigheid, begeerte, geldzucht, ijdelheid en hoogmoed. En daartegenover groeien de deugden. Nederigheid, zachtmoedigheid, zuiverheid, eenvoud, waakzaamheid en onderscheidingsvermogen. En hoger op de ladder komen de stilte, het gebed en de innerlijke vrede. Uiteindelijk bereikt de ladder haar voltooiing in één woord: liefde. We zien op de icoon hoe Jezus de ladder boven vasthoudt en ons aanmoedigt om naar hem te komen. Het doel van deze geestelijke weg is dus niet alleen dat wij steeds volmaakter worden in eigen ogen, maar het doel is dat ons hart steeds meer op God wordt gericht en leert liefhebben zoals hij heeft liefgehad tot het uiterste toe.
1: Hier ontmoeten Jacob en Johannes Climacus elkaar, als het ware halverwege de ladder, kunnen we maar zeggen. Jacob ziet een ladder die van de aarde naar de hemel reikt. Climacus beschrijft de weg van de mens die langs de ladder omhoog gaat. De 30 treden zijn geen ladder waarmee de mens zichzelf naar God toe kan werken. Ze beschrijven eerder hoe Gods genade de mens langzaam bevrijdt van alles wat hem van God verwijdert. Maar het christelijk geheim is dat de mens niet uit eigen kracht omhoog klimt. Dus hij wordt als het ware met die lift van Theresia meegenomen. Maar eerst daalt God af. De hemel wordt geopend. Christus komt naar ons toe. Hij neemt ons menselijk bestaan aan, deelt onze kwetsbaarheid en gaat zelfs zelf de weg van het kruis. Daarom is de christelijke geestelijke opgang geen vlucht uit de aarde. Het is juist een steeds dieper binnengaan in Christus die ons menselijke natuur heeft aangenomen. De ladder staat met haar voet op de aarde. Dat is veelzeggend. God vraagt niet om menselijkheid achter ons te laten, maar juist om daar midden in ons leven hem te ontmoeten. Iedere trede wordt een beweging van het hart, van angst naar vertrouwen, van hoogmoed naar nederigheid, van oordeel naar barmhartigheid, van bezit naar ontvankelijkheid, van onrust naar gebed en uiteindelijk van onszelf naar de liefde.

0: Goed zien, van aangezicht tot aangezicht. Keer me nog even terug naar Jacob, hoe hij teruggaat naar het land van zijn vaderen. In de nacht daarvoor worstelt hij aan de rivier de Jabok met een geheimzinnige engel. Hij ontvangt een nieuwe naam, Israël, omdat hij met God en mensen heeft gestreden en heeft overwonnen. Zo lezen we in Genesis, hoofdstuk 32, vers 29. Jacob noemt deze plaats Pniel, wat betekent: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ben toch in leven gebleven. Hier bereikt Jacobs eigen weg dus een dieptepunt en hoogtepunt tegelijk. Hij is niet langer de man die steeds vlucht, hij is iemand die God heeft ontmoet, die zijn heup heeft ontwricht, zodat hij niet langer kan vluchten. Deze ontmoeting met de engel wijst vooruit naar het grote mysterie van de menswording van God in Christus. Wat Jacob slechts in een geheimvolle ontmoeting mocht ervaren, wordt werkelijkheid in Christus. Het onzichtbare aangezicht van God wordt zichtbaar voor ons. Johannes schrijft: het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Hoofdstuk 1, vers 14. En in vers 18: niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon heeft hem doen kennen. Jezus toont ons het ware gelaat van God. Hij is onze bestemming, ons thuisland, zegt Theresia van Lisieux, kerklerares. Houden we onze ogen naar haar voorbeeld, dan steeds op Jezus gericht. Hij gaat naast ons, opdat we niet ten val komen.
1: Zo kunnen wij de weg van Jacob verstaan als een voorafbeelding van de weg die in Christus wordt vervuld. Jacob ontvangt het visioen van de ladder. Christus wordt de ware ladder tussen de hemel en de aarde. Johannes Climacus leert ons hoe wij deze weg met Christus kunnen gaan. En aan het einde wacht niet een beloning, maar de liefde, ofwel de beloning is de liefde. Het is de weg waarop wij ontdekken dat God ons al tegemoet komt. Hij daalt af naar ons en opdat wij in Christus mogen opgaan naar hem. Jacob zag de hemel geopend. Christus opent de hemel, de Geest leert ons de weg. En de laatste trede is de liefde. Daar, bovenaan de ladder, ook op de icoon, staat geen onbekende God te wachten, maar de Vader naar wie Christus ons brengt. Want uiteindelijk, op de hoogste trede van de ladder, is niet iets wat wij bereiken. Op de hoogste trede is Christus zelf te zien, ook op de icoon. In Christus mag de mens werkelijk God van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, omdat God zelf ons menselijke aangezicht heeft aangenomen.
0: Bidden we samen. Heer Jezus Christus, u bent de ware ladder die hemel en aarde verbindt. Zoals Jacob bij Bethel de hemel geopend zag, open ook voor ons de weg naar de Vader. Leer ons, tree voor tree, los te laten wat u van ons verwijdert, wat ons van u verwijdert. Onze angst, onze hoogmoed, onze eigen wil en onze onrust. Geef ons dan, smeken wij u, een nederig hart, een waakzame geest, stilte om te luisteren en een hart dat leert bidden. Zoals Johannes Climacus ons leert. Voer ons zo, langs iedere trede, steeds dieper binnen in uw liefde. Want u daalt naar ons af, opdat wij in u mogen opgaan naar God. Breng ons dan uiteindelijk daar waar Jacob u ontmoette, van aangezicht tot aangezicht, zodat de hoogste trede altijd de liefde mag zijn. Heer, u bent de weg, u bent de ladder, u bent het doel.
1: Heer, voer ons op naar uw gelaat en we zijn gered.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Arnold Huygen. En voor me ligt een boek wat hij geschreven heeft, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is trouwens een boek uitgegeven bij Koek, Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Het is een pittig werk, ik heb het helemaal gelezen, moet ik zeggen. En wat mij verbaast in het... Ik ga je maar een voorzet geven. Wat me wel eens verbaast als het over de hel gaat, is het volgende. Ik kom mensen tegen die zeggen dan van... Als je niet in Jezus gelooft, ga je naar de hel. Ik kom teksten tegen als... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door één mens is rechtvaardigheid in de wereld gekomen voor allen. Je kunt een aantal kanten op en dat maakt het zo verwarrend. Terwijl er ook hele expliciete teksten staan waar je denkt van nou, liever niet.
1: Nou ja, dat is precies de reden waarom ik ooit aan dit project begonnen ben. Omdat je dus Bijbelse teksten ziet waar mensen zich op beroepen. Wat je noemt hè, de universalistische kant. Dat wil zeggen, iedereen wordt uiteindelijk gered. Want ja, iedereen gezondigd in Adam, iedereen gered in Christus. Maar je hebt ook teksten die heel duidelijk gaan over scheiding. Hè, dus de schapen en de bokken die van elkaar worden gescheiden. En dan de schapen wachten het eeuwige leven. En de bokken de eeuwige bestraffing. Nou, dat is precies de reden waarom ik aan dit boek ben begonnen. En het is niet heel dun uitgevallen. Dat komt omdat ik eigenlijk die... drie belangrijkste tradities die erover zijn, echt wilde recht doen. Dus ik heb gekeken op welke bijbelteksten beroepen ze zich. Met welk recht doen ze dat? Hoe zit dat in de traditie? En eigenlijk vind ik elk van die tradities uiteindelijk tekortschieten. Nou ja, het is een heel werk om doorheen te komen. Maar goed, ik heb er wel een kleine aanwijzing bij gedaan. Hè? Van nou, als je nou zegt, ik geloof dat wel dat die tradities het niet zijn. Dan kun je naar hoofdstuk 5 springen en dan ben je al op 2/3 van het boek.
0: Wat vind ik daar dan op hoofdstuk 5? Is dat de nederdaling ter helle?
1: Ja, dat is inderdaad de nederdaling ter hel. Eigenlijk, nadat ik dus die drie tradities... Misschien moet ik iets over die drie tradities zeggen. Heb afgewezen, denk ik moet opnieuw beginnen. En die drie tradities, dat is de Augustiniaanse, zoals ik hem noem. Dat is eigenlijk de lijn van de kerkvader Augustinus. Dat is denk ik de lijn waarmee de meeste hoorders zijn groot geworden. Namelijk, je hebt twee wegen. De ene weg leidt tot het eeuwige leven en de andere tot een eeuwige pijniging. En Augustinus beroept zich daarvoor op die tekst van de schapen en de bokken bijvoorbeeld, die worden gescheiden. Maar hij weet er opeens wel heel veel van. He, dus hij weet dat mensen die verworpen zijn na de dood een lichaam krijgen. En het enige doel van dat lichaam dat ze krijgen is dat ze in dat lichaam gepijnigd kunnen worden. Tot in eeuwigheid. Nou ja, maar Augustinus kan met bepaalde andere teksten totaal niet uit de voeten. Nou, dat is traditie 1. Tweede is die lijn, nou, je noemde het al. Het universalisme, dat wil zeggen, uiteindelijk komt het met iedereen goed. Want er zijn teksten, met name bij Paulus, hè, dus alle gezondigd in Adam, alle gered in Christus. God zal zijn alles en in allen. Paulus lijkt ook weinig te weten over een hel hiernamaals. Dus universalisme. Het probleem van die tekst, van die positie is dat mensen dan weer eigenlijk niks kunnen met die teksten waar Augustinus zo gek op is. En dat er eigenlijk heel ongeloofwaardige exegeses van worden geleverd. Dan heb je nog een derde traditie. Die vind je in de vroege kerk niet zo heel veel, maar later wel. En die wordt eigenlijk steeds populairder. Dat is de zogenaamde vernietigingsleer, ofwel annihilationisme. Dat wil zeggen, wie gelooft mag voor altijd bij God zijn. Maar wie niet gelooft, dood is dood. Hè? Die wordt vernietigd. En die kan zich beroepen op teksten uit het Oude Testament. Maar ook veel teksten over vuur bijvoorbeeld. Mensen denken, nou, dat is pijniging, vuur. Maar vuur, dat is in de Bijbel vernietiging, ondergang. Dus dat annihilationisme kan zich op best heel veel teksten van het Nieuwe Testament beroepen. Maar ja, die andere teksten, daar weten ze dan geen raad mee. Lang verhaal kort, elk van die tradities schiet tekort. En ik vind dat ze van elkaars tekorten leven. Dus toen moest ik compleet opnieuw beginnen. En daar begin ik dus bij de nederdaling ter hel van Christus.
0: Nou ja, van gereformeerde huizen. Heb je daar voor jouw theologie ook aan de kant moeten zetten? Wat me een hele lastige lijkt.
1: Iedereen komt ergens vandaan. En wat ik als theoloog probeer te doen is eerlijk luisteren naar andere stemmen. He, dus zo min mogelijk voor ingenomen proberen te zijn. Je neemt altijd jezelf mee. He, dat kan niet anders. Maar ik hoop wel dat ook mensen die een andere positie hebben dan ik, wel zeggen als ze dit boek lezen van, hé, maar ik herken me wel in hoe het wordt beschreven. Ik vind het wel een fair verhaal. Ik ben het er misschien niet mee eens, maar het is wel eerlijk. Nou, daar streef ik eigenlijk naar en daar doe ik mijn best voor. En eerlijk gezegd, gaandeweg heb ik ook wel in elk van die drie tradities een poosje gewoond. Overtuigd geweest van nou, dat universalisme, daar zit toch wel wat in. Of dat annihilationisme, die vernietigingsleer, dat is toch zo gek nog niet. En dat heeft me echt wel veel tijd gekost. Ik heb 3 jaar aan het boek geschreven en zeg nou bijna 2,5 jaar... heb ik wel gedacht van nou, ik weet niet of ik ook het hoofd boven water krijg. Of ik echt wat nieuws te melden heb, ja.
0: Ik voel er wel een beetje mee, want die neiging krijg je als je dit boek leest. Hè. Als ik naar het universalisme ga, ik pak er even een voor de hand liggende tekst uit, uit Romeinen 5. Zoals dus door één overtreding de veroordeling is gekomen over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Dat. Want je kunt je nadruk kun je dan gaan leggen op. Kun je dan leggen op de zondaar, hoe slecht ze zijn. Maar je kunt ook de nadruk leggen van, hebben wij al begrepen hoe groot het offer van Christus is? Of datgene wat hij is komen doen?
1: Ja, dat is precies het punt. Als je dit soort teksten bekijkt, je kunt afgaan op het begrip allen en zo. Maar wat is Paulus daar nou eigenlijk aan het zeggen? Wat is nou zijn punt? En zijn punt in discussie is, het is in Romeinen 5. En daarvoor, in Romeinen 4, heeft hij betoogd, Abraham, nou dat is de vader van alle gelovigen. Hè, hij heeft te maken met mensen die zich afvragen, ja, moet je nou eigenlijk eerst Jood worden voordat je christen kunt worden? Moet je je laten besnijden? En dan zegt hij, nou kijk eens naar Abraham. Abraham geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Prachtig. Maar wanneer staat dat er eigenlijk? Dat staat er voordat Abraham besneden werd. Dus het geloof is belangrijker dan de besnijdenis. En dan gaat hij in Romeinen 5 nog een stap verder terug, helemaal naar Adam. En dan zegt hij, wat er nou bij Adam misging, dat wordt door Christus verzoend. En zo wordt de mens weer bij God gebracht. En er is een exegeet, Eugene Boring, die komt met een verhaal. En dat vind ik heel erg overtuigend, dat schrijf ik dus in het boek ook op. Die zegt, Paulus heeft eigenlijk twee punten die hij geregeld maakt. Het ene punt is het kosmische punt. Namelijk de wereld is gevallen en de wereld moet worden gered. En dan gaat hij opeens die taal spreken over allen en alles. En ook in Romeinen 5, daar spreekt hij echt kosmische taal en koninklijke taal. De zonde heeft geheerst. Nou, dat staat in het Grieks basilarein, als koning geheerst. En Paulus heeft een andere lens, namelijk de oordeelslens. Christus komt als rechter en ja, dan zijn er twee wegen. En dan zie je Paulus juist dat onderscheid aanzetten. Dus het is net van, ja, welk punt is hij hier aan het maken? Is hij het punt aan het maken, Christus is koning over de hele wereld? Dan gaat hij die schijnbaar universalistische taal gebruiken. Of wil hij het punt maken van, Christus is rechter over de wereld? En dan gaat hij die scheidingstaal gebruiken. Nou, ik vind dat een overtuigende manier om die verschillende teksten van Paulus bij elkaar te houden.
0: Hoe doe je dat bijvoorbeeld met die Christushymne in Colossense? Want dat ligt er niet om. Dan gaat het niet alleen maar om mij. Maar het gaat heel erg om Christus. Dat we in hem geschapen zijn, voor hem, door hem. Is het komen van hem dan ook een soort herscheppen en het verlossen van de totale schepping?
1: Ja, zeker. Er zijn verschillende teksten in het Nieuwe Testament. En zeker Colossense en Efeze, die erg op elkaar lijken, die brieven, die raken daar wel aan dat Christus regeert over het geheel. En dat alles in hem is. Nou ja, en dat is dus precies zo'n wat meer kosmische aspect wat daar wordt uitgewerkt. Maar heb je nu bijvoorbeeld de tweede brief van de Thessalonicense. Daar spreekt Paulus heel duidelijk over het oordeel en ook wat het effect daarvan is. 2 Thessalonicense 1 vers 8 en 9. Daar heeft hij het over dat mensen uiteindelijk terechtkomen ver van de Heer en van zijn macht en majesteit. En dan kun je afvragen, ja maar als nou Christus Heer is over alles, als nou God alles en in allen zal zijn, 1 Korinthe 15. Hoe zit dat dan? Nou ja, en ik denk dus dat het twee kanten zijn die Paulus niet 100% aan elkaar verbindt, maar die op een bepaalde manier wel logisch samenhangen. Als je kijkt naar Christus als rechter, dan is het dus zo dat er onderscheid is en er twee wegen zijn. Maar als het nou zo is dat je kijkt naar Christus als koning, ja, dan uiteindelijk wordt de wereld gered. En dan gebruikt Paulus die universele taal. Ja.
0: Hoe zou je het begrip verlossing moeten interpreteren in deze?
1: Nou ja, Christus is de verlosser. Hè? Dus wat doet Christus als hij verlost? Aan de ene kant, hij herstelt de gevallen schepping. Hè? Dus de wereld is gevallen. Dan moeten we de naam van Adam noemen. En hij maakt in die zin alle dingen nieuw. Maar er zit ook een, zou je kunnen zeggen, meer persoonlijke of individuele kant aan. Dat hij mensen ook uit de duisternis brengt tot zijn wonderlijk licht. Dat hij mensen bekeert, wedergeboren doet worden en tot zich brengt. En ook daar zie je weer verschillende aspecten van het verlossingswerk van Christus. Ja.
0: Ik vind het ook curieus, en daarna ga ik naar hoofdstuk 5 toe van jouw boek. Dat aan het eind van de openbaring, dit is de stad Gods. En er zijn nog steeds mensen die daar niet binnen kunnen komen, maar die zijn er wel.
1: Ja. Zeker. En ook daar speelt dus context weer een belangrijke rol. Hè? Je moet altijd kijken van wat wil deze tekst nu zeggen tegen de mensen toen. De christenen aan wie het boek Openbaring gericht is, waren mensen die te maken hadden met vervolging. Serieuze vervolging. Hè? Dus die kwamen in de gevangenis terecht, werden gemarteld, soms gedood. En de troost voor deze mensen is dat de vijanden definitief worden weggedaan. Dat is het punt. Het grote Babylon zal vallen. Nou, daarmee is Rome bedoeld. De christenvervolging in Rome. Ongelooflijk verschrikkelijk. En daar staan dus allerlei beelden naast elkaar. Van uitsluiting sowieso. Maar worden die mensen nou gepijnigd of worden ze vernietigd? Eigenlijk staan die beelden zo'n beetje naast elkaar. En ik denk dan van ja, maar die christenen die zijn eigenlijk niet zo geïnteresseerd in het precieze lot van hun tegenstanders, van hun vervolgers. Het punt is, die mensen moeten voor altijd het beeld verdwijnen. En dat is het punt dat de openbaring maakt. Ze komen die stad niet binnen. Je komt ze niet meer tegen.
0: Het hoofdstuk 5, hè? De kufferend boek gaat erover. Nederdalen ter helle. Ik dacht dat daar twee namen schieten er van mij uit. Misschien uit het verleden, Gregorius van Nyssen. Maar goed, eigenlijk in de tijd daarna, Calvijn en Hans Urs van Balthasar, die twee. Dus een pure Calvinist, maar was hij nog niet Calvijn, denk ik. Maar goed, een reformator en een katholiek.
1: Ja, om te beginnen Calvijn. Calvijn treft een traditie aan. En die traditie die is er best wel breed. Maar die komt vooral uit de oosterse kant van de kerk van de nederdaling ter helle. In de apostolische geloofsbelijdenis staat dat. Dat Christus is neergedaald ter helle of in het rijk van de dood. En dat werd eigenlijk altijd zo uitgelegd als tussen zijn sterven op Goede Vrijdag en zijn opstanding of verrijzenis op de paasmorgen is hij in het dodenrijk om daar de gelovigen van het Oude Testament te verlossen, de Satan zijn overwinning te verkondigen. En nou ja, verschillende aspecten werden daar genoemd. Dat is best een mooie gedachte. Maar Calvijn zegt, ja, één, ik tref dat in de Bijbel niet aan, en twee, ik vind het eigenlijk maar speculatie. Hoe dan wel? Want Calvijn wil wel een orthodox christen zijn. En hij treft dat ook in zijn geloofsbelijdenis aan. Nou, hij legt dat dan uit als dat heeft betrekking op het lijden van Christus in zijn leven voor zijn dood. En dan met name zijn kruislijden en daarbinnen weer met name die 3 uur duisternis. En ik vind dat een briljante uitleg. Dat is niet de historische reden waarom de nederdaling ter hel ooit in de geloofsbelijdenis terecht is gekomen. Maar eigenlijk is Calvijn dan zo ongeveer de eerste die zegt, de hel is een plek aan deze kant van het graf. Een plek in het heden. En zo kan ik dus ook een link leggen. Ik begin het boek met allerlei heltaal die ik tegenwoordig aantref. Hè. De klimaathel, mentale problemen die mensen ervaren, oorlogen. Wordt vaak hel genoemd. Wat moet je daar als christen mee? Moet je zeggen, nee, joh, je zit wel in een depressie en het is wel donker voor jou. Maar de echte hel die komt later en die is nog veel erger. Ja, dat zegt natuurlijk geen mens, maar zou je dat moeten zeggen? Calvijn biedt mij eigenlijk een aanknopingspunt om te zeggen, hé, maar die ellende die jij nu ervaart, dat is de hel waarin Jezus Christus ook is neergedaald. En dan opeens is het een boodschap van hoop. Dus Calvijn is voor mij echt geweldig belangrijk. Dat is één. Tweede is een Rooms-Katholiek theoloog, Hans Urs van Balthasar, 20e eeuwse theoloog, die eigenlijk zegt, we hebben een theologie van de stille zaterdag nodig, dus tussen Goede Vrijdag en Pasen. Omdat hij zegt, ja, we gaan soms te snel van de dood van Christus naar de paasjubel. Terwijl het heel fundamenteel is dat Christus een soort solidariteit heeft getoond met de dode mens. Met het leven dat tot stilstand komt. En je kunt dus ook niet eens zeggen dat hij de dood heeft ervaren. Want ja, wat is er aan te ervaren? Maar hij heeft wel dat lot gedeeld. En zo is hij tot in het allerdiepste gegaan. En juist in situaties van uiterste dood en ellende en ondergang, ja, daar hebben we ook aandacht aan te geven. En hij verbindt dat aan de mystieke traditie. Mystieke ervaringen, the dark night of the soul, hè, zoals Engelse mystici dat dan noemen. En ik vind dat ook een buitengewoon interessante en respectabele traditie.
0: Dat is Johannes van het Kruis volgens mij.
1: Maar ja, Johannes van het Kruis is dat, denk ik, ja. Ja, ja, ik denk dat die... Maar er zullen er meer zijn die dat zou zeggen, maar ik denk dat Johannes van het Kruis is, ja.
0: Maar wat doet hij daarmee? Want als je naar die diepte gaat, als je zegt in zaterdag, dat is die stille zaterdag, is hij naar de diepte van de hel gegaan. Ja, waarom?
1: Nou ja, eigenlijk omdat hij volledig een mens was en dus ook helemaal de ellende van ons mensen wilde delen. En de ellende van ons mensen is niet alleen dat we moeten sterven, maar dat is ook dat absolute nulpunt waar er helemaal niets meer is, geen beweging meer is, waar alles dood is en duister is. En von Balthasar is bezorgd, en ik vind dat een terecht punt, dat we te snel over die diepte heen hobbelen en dan met elkaar gaan de paasjubel aanheffen. En ja, dat het allemaal weer mooi en vrolijk en optimistisch wordt. En hij zegt, je hebt eigenlijk die diepte van de stille zaterdag nodig om te kunnen begrijpen hoe hoog Pasen gaat. En dat ben ik helemaal met hem eens.
0: Hoe diep is dit? Dat je zegt nulpunt, want dan zeg je nogal wat. Dan zeg je eigenlijk... Wat tegenwoordig heel modieus is, het voorkomen niets. Dat is ook een bepaalde richting die graag die richting opdenkt. Dat God ook helemaal niets is, maar goed, dat vind ik weer een ander verhaal. Maar dat je dus helemaal los van alles afgesneden bent, dat.
1: Ja, en daar zou ik dus Calvijn en Hans-Urs von Balthasar willen verbinden en oppakken wat het annihilationisme zegt. Nou, dat is te ingewikkeld natuurlijk. Kijk, dat vernietigingsdenken, dat zegt, uiteindelijk voor ongelovigen dood is dood. Dus dan worden ze tot niets. Ik vind dat eigenlijk een te oppervlakkige bepaling van het niets. Alsof het niets zou zijn de dood van het organisme. Het niets is er ook nu al. In de ervaring van veel mensen. En in de ellende van dood en duisternis. Soms ook in je eigen ziel. En ik denk dat Hans-Urs von Balthasar daar aanraakt. Dus Christus daalt ook af in de allerdiepste diepte van de menselijke ziel. En dat niets, dat raakt hij dus aan. Dus ook wanneer ik in mijzelf, in de duisterste krochten van mijn ziel, een soort leegte tegenkom, een zwart gat. Ja, ook daarvan verlost Christus. Dus daar is hij erbij.
0: Dat vind ik een van die meest mysterieuze termen die ik ooit hoor in interviews. Hij is erbij. Ik heb dat ooit gehoord van iemand en het is een luguber verhaal. Een vrouw die was verkracht tussen haar 12e en 16e. En zij was daarvoor, had ze voor Christus gekozen op 8e jaar. Nou, dat kan voor mij. En ik vroeg me, waar was hij dan? En ze zei, ja, hij was erbij. En ik parkeer het nog steeds, want ik vind dat... Ik begrijp het niet, maar er zit wel een diepte in die veel verder gaat dan het psychologische verhaal wat er omheen gaat zitten.
1: Ja, zeker. En we moeten dat ook niet te snel een ander opdringen, hè, van Christus is erbij. Want dat kan dan ook snel manipulatief worden en heel negatief werken. Maar als nou mensen die zelf in de concentratiekampen zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog, als antwoord op de vraag waar was God in Auschwitz, zeggen in Auschwitz. Ja, wie ben ik dan om dat te ontkennen? Of denk aan dat prachtige boek van Endo, Stilte. Daar is ook een film over gemaakt. En dan moet die hoofdpersoon op een gegeven moment op de beeltenis van Christus trappen. En dan is het Christus die zegt, nou, doe het maar. Doe het maar. Dus Christus is erbij, maar dan niet altijd in die overwinnende, triomferende gestalte, maar vaak ook in de lijdende gestalte. Hij is al leidend, de lijdende nabij. En dat moet je niet te goedkoop maken en niet te plat slaan. En dat is iets voor de eerste persoon. Hè? Dus iemand die dat lijden ondergaat, die mag dat zeggen. Maar ik kan dat niet zomaar een ander toezeggen of opleggen.
0: Ik vind zo'n wonderlijke tekst ook, wanneer Christus verschijnt die ons leven is. Hè, Colossense, niet zal zijn of was, maar is. Dus hij is op dit moment mijn leven. En als je daarover nadenkt, denk ik, nou, dan leidt hij waarschijnlijk nog aan mijn mens zijn.
1: Ja, of je dat zo kunt zeggen, weet ik niet. Maar ik denk dat het meer zo is, zeg maar, te midden van al wat wij meemaken. Wat is nou eigenlijk ons leven? Inderdaad, Colossense 3... Christus die ons leven is. En dat wordt gezegd in het kader van dat hij komt. Hè? Dus als je dan met Christus gestorven bent en opgewekt. Hè, dat is de doop. En dat is de ondergang van het oude leven, opstaan van het nieuwe leven. Nou, richt je dan ook wat boven is. Want hij is ons leven. En dat is soort de sleutel tot de levensvernieuwing van christenen. Ook van dag tot dag. Niet dat dat zo hard gaat, bij mij althans. Hè, dus dat is nog een hele strijd. Maar dat is het wel. Dat is wel de richting die het opgaat.
0: Ik ga naar de schilderij toe voorop. De nederdaling ter helling. Je hebt dit schilderij genomen van een Italiaan, dacht ik. Waarom? Want ik blijf het heel bijzonder vinden dat hij adem pakt.
1: Ja, Voorop staat een afbeelding van Duccio di Buoninsegna. Dit is een onderdeel van de Maestà, wat majesteit betekent. Het is een altaarstuk dat eigenlijk ter ere van Maria was gemaakt in Siena voor de Dom. Het is te zien in het museum naast de Dom in Siena en het is echt schitterend. Dus een aantal panelen, precieze afmeting, ik denk 40 bij 40... En dat schildert het leven van Jezus. Waarom vind ik dit nou zo fantastisch? Nou, dit is de nederdaling ter hel. In de Oosterse traditie is de nederdaling ter hel, de iconografie daarvan, de afbeelding daarvan, dat is de afbeelding van Pasen. Je zou denken, hé, maar dat is de opstanding. Nee, dat is de nederdaling ter hel, want daar is hij aan het overwinnen. En dan vind ik dat in de Westerse traditie hier terug, op een prachtige manier. De kleding van Christus, er zit ook allemaal gouddraad aan. Eerder als hij wordt afgebeeld, dan zit er alleen een soort gouden lining om zijn kleding heen. Maar hier is hij aan het verhoogd worden. En als je ervoor staat, dan knalt dat er echt uit. Hè? Dus dan wordt je blik getrokken naar Christus. Wat je ziet is, hij pakt Adam bij de pols, niet bij de hand. Want bij de hand zou je kunnen denken, het is Adam die het initiatief neemt, het is Christus. En eigenlijk zijn het de oud-testamentische gelovigen die worden verlost. Hè? Dus het is Adam en Eva, David staat erbij. Hij vertreedt de duivel onder zijn voeten. Je ziet de koperen deuren die hij in stukken heeft gebroken. Dat is een referentie aan de psalmen. Hij heeft een banier bij zich waarop de kruisvlag te zien is. Dus dit is een beeld van bevrijding en van overwinning. En dan kun je zeggen, hé, maar met Calvijn vind je het toch zo mooi dat die hel eigenlijk het hier numaals is. En dat die Oosterse traditie dat het niet per se is. Nee. Maar dit blijft wel een prachtig beeld van overwinning. De ontdekking van de hel, dat is de ondertitel van het boek. Christus heeft de hel ontdekt, opengelegd. Wij wisten eigenlijk niet eens wat hel was. Wij wisten niet wat ellende was totdat hij kwam. En zijn licht opent de duisternis en overwint dan direct ook de duisternis. En dat is eigenlijk dat is een punt dat ik in dat zesde hoofdstuk vooral maak. Aan de weg van Christus kun je aflezen wat eigenlijk de hel is. En eigenlijk moet je dus de hel ook niet zelfstandig thematiseren. Want dan wordt het heel lastig om er iets over te zeggen. Maar juist in het licht van Christus wordt duidelijk wat de hel is. Als een soort, ik gebruik het beeld van een fotonegatief. En dat is voor de jonge lezers misschien een beetje moeilijk, want die kennen dat niet meer. Maar
0: dat is wel heel lang geleden, Jan.
1: Ja, zo oud ben ik al. Nee, vroeger dan schoot je foto's, weet je wel, op een rolletje. Je hebt jonge mensen die doen het weer, omdat het natuurlijk spannender is. Hè? Je kunt niet direct je foto's bekijken. Dus je, na afloop breng je het rolletje weg naar de fotograaf en dan krijg je de foto's terug met de negatieve erbij. En wat licht was op de foto, dat is donker op negatief en andersom. Nou, zo kun je aan de weg van Christus zien wat de hel eigenlijk is. En dat betekent, de hel kennen kan alleen in het licht van Christus. Dus dan verliest de hel ook dat overdreven angstaanjagende waar mensen van wakker liggen. Christus is er geweest en hij bevrijdt ervan. Dus Christus is de weg, de waarheid en het leven. De hel, dat is de dwaalweg, de doolhof, dat je geen hand voor ogen kunt zien. Christus is de weg, bij hem moeten we zijn. Christus is de waarheid. Ja, de hel, dat is fake news, dat is de leugen, dat is dat je geen idee hebt waar je houvast vindt. Hou je vast aan Christus, hij is de waarheid. Christus is het leven, de hel, dat is de dood, dat alles wordt afgeknepen, dat er niet meer te leven valt. Houd je vast aan Christus. En hij is het dus die ons mensen in die ellende opzoekt. Nou, dat beeld, dat plaatje voor mij op een geweldige manier uit. Christus inderdaad, die overwinnend de hel blootlegt. En die zo laat zien dat hij mensen die in de diepste duisternis zaten, kan bevrijden. Ik ga er haast van preken.
0: Ja, ik merk het. Ja, dat zijn vaak niet de beste interviews, maar goed. Nee, maar gek genoeg gezegd, dat hij het licht is. Hè? Hoe kan het dat wij in deze tijd zo moeilijk dat licht zo moeilijk opmerken? Wat is in ons denken gebeurd?
1: Ik denk dat wij in ons denken, ik weet het niet precies hoor, maar laat me proberen, geseculariseerd zijn geraakt. En dat dus een heleboel vormen van ellende die we waarnemen, hè, in oorlog en klimaatverandering, dat wij daar seculiere oorzaken voor aanwijzen en ook seculiere oplossingen voor zoeken. En dus die oorlog is de schuld van Trump. Of van iemand anders, hè? Net welk perspectief je daarop hebt. En de klimaatverandering, nou, dat is de schuld van ons mensen. Of je zegt, nee, ik heb een ander perspectief. Het is helemaal niet zo. En dan moeten wij mensen dat ook oplossen, of juist niet. Ik denk dat de ontdekking van de hel ons kan helpen om zomaar de taal die voor de hel wordt gebruikt ook daarop van toepassing te verklaren. De hel, dat is wat wij mensen maken als God ons onze gang laat gaan. Dan maken wij de wereld tot een hel voor andere mensen. En dat loopt uiteindelijk uit op Auschwitz en dergelijke. Dat is wat mensen doen op het moment dat ze de ander niet meer als naaste zien en niet meer naar God luisteren. Dan maken we de wereld voor elkaar tot een hel. En als we dat nou eens eerlijk onder ogen gaan zien, dan zien we ook van, dit geeft ons een verantwoordelijkheid. Maar die verantwoordelijkheid die staat nooit los van wie God is. Want alleen God kan ons redden. Neem nou die klimaatverandering. Ik ontmoet veel jonge mensen die daar erg van onder de indruk zijn. En die een beetje moedeloos worden. Want je kunt wel een beetje wat eraan doen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat. Weet je wel? Andere mensen vliegen gewoon door. En er worden brandstoffen verstookt tot en met. Dus wat heeft het dan voor zin? Nou, op het moment dat je gelooft, maar we zijn in Gods hand. Christus heeft onze ellende gedeeld. Alleen Hij kan ons van de hel verlossen. Dan heeft het zin als teken van zijn gerechtigheid, van zijn koninkrijk, om dat toch te doen. En wie weet wat God daar dan mee kan doen. Dus Martin Luther King, toen die begon, leek het ook niet succesvol te worden. Leek het ook een verliezende strategie te zijn. Geweldloos verzet, daar gaan we er niet mee komen, mensen. Maar als God dat zegent, dan kan dat toch wat worden. Zo probeer ik dat dus naar voren te brengen. En ik vind het dus heel belangrijk dat we weer hel en verdoemenis gaan preken. Ik bedoel daarmee niet dat ouderwetse van dreigen met de hel. Eigenlijk kom je dat in de Bijbel niet tegen. Niet voor buiten.

0: de Bijbel niet tegen. Niet voor buitenstaanders, wel binnen de kerk, maar niet voor buitenstaanders dreigen met de hel. Maar wel dat je aanwijst, er zijn allerlei situaties die hels zijn en die we ook als zodanig moeten benoemen en waar we Christus bij nodig hebben.
1: Kom je nou met onze Vader terecht van uw wil geschieden of jullie wil geschieden?
0: Ja. Jazeker. In dat zesde hoofdstuk kom ik eigenlijk heel traditioneel, zou je kunnen zeggen, met het Onze Vader aan en met de Good Old Heidelbergse Catechismus. Omdat ik daar aanknopingspunten vind. Hè, dus als je het nou hebt over wie Christus is, hè, dat is negatief van de weg van Christus. En eigenlijk passen de verschillende onderdelen van het goede van het Onze Vader daarbij. Nou ja, een van mijn favoriete zinnen in het boek is: hel is waar het Onze Vader niet meer wordt gebeden. He, dus waar wij onze Vader bidden, daar roepen we God aan, daar vertrouwen we ons aan hem toe. Dan weten we dat hij Vader is en niet alleen mijn Vader, maar onze Vader. Nou ja, uw koninkrijk komen, he, dus niet het rijk van de Satan. Dat moet worden afgebroken. Zo legt de catechismus dat dan uit. Dus eigenlijk al die beden kun je bij langs gaan en dan zeg je van hé, maar dit is een gebed dat ons uit de hel houdt. Ja, niet omdat wij zo goed bidden, maar omdat eigenlijk alle aspecten daarvan haak staan op die duisternis van de hel.
1: Ik merk vaak dit bij als ik interviews heb bij mensen of hoe ik ook met mensen omga. Je kunt je leven overgeven aan God, aan Christus, of niet. En dan heb je de neiging teruggeplooid te worden op jezelf. En daar is niet veel te vinden, denk ik.
0: Nee, en ik zou zelf zeggen, dat is precies wat zonde is. Luther zegt dat zo mooi. De zonde betekent de mens is in zichzelf gekromd. Dus die is helemaal op zichzelf gericht. En ja, uiteindelijk leidt dat nergens toe. He, dus wij mensen zijn gemaakt om God lief te hebben boven alles, onze naast als onszelf. En waar we dat gaan doen, waar we dus onszelf vergeten in liefde, ja, daar bloeit ons leven op. Terwijl als je eindeloos naar jezelf gaat zitten staren, hoe geweldig je wel bent of wat je wel voelt en hoe beroerd je je misschien voelt. Ja, zelfs als je jezelf super geweldig vindt, ook daar word je doodongelukkig van volgens mij. Want ja, je hebt dan wel een soort publiek nodig die dat bevestigt dat jij geweldig bent. En je hebt steeds meer publiek nodig, lijkt me. Dus nee, ik ben het daar wel mee eens. Ja, wij mensen moeten worden opengelegd voor God en voor de naaste. Ja.
1: Hoe doe je dat zelf? Want kijk, dat hoor ik wel eens van het accepteren van datgene wat God je geeft. Maar daar wordt gesproken dan over ontvankelijkheid. Dan heb je dat niet expliciet in het boek daarover, maar het komt wel naar voren. Ik dacht dat het zesde hoofdstuk over die ik ben, waar je de gebeden aan verbindt.
0: Ja, en over die ontvankelijkheid heb ik eerder wel. Ik heb een boek gemaakt, Lezen en Laten Lezen, over gelovig omgaan met de Bijbel. En daar gaat het daar ook over. Die ontvankelijkheid, dat is iets paradoxaals. Want op het moment dat je gaat oefenen in ontvankelijkheid, ben je dus niet ontvankelijk, maar ben je iets aan het doen. Dus het is eigenlijk niet iets opbouwen of zo'n bepaald vermogen opbouwen, maar het is eerder leeg worden. Dus barrières aan de kant ruimen. En gebed is dus ook niet allereerst een heleboel dingen zeggen, maar stil worden voor het aangezicht van God. En je oefenen in ontvankelijkheid. En dat is misschien voor ons westerse mensen wel het allermoeilijkst. Want ja, we hebben onze agenda, we hebben onze dingen om te doen. We denken van, what's next? Hè, wat gaan we doen? Terwijl dit vraagt dat we leeg worden voor God. De filosoof Gerard Visser heeft het dan over een resonantieruimte. Hartmut Rosa, de socioloog trouwens ook. Ik spreek het liever over een klankkast. Dus als je een instrument hebt, een gitaar, dan heb je die klankkast heb je echt nodig. Stort je die vol met beton, dan wordt het gitaarspel niet veel meer. En onze ziel is eigenlijk bedoeld als klankkast. Niet om eindeloos te vullen met van alles en nog wat, maar om leeg te worden voor God. Spreek, Heer, uw knecht luistert, zegt Samuel. Nou ja, dat is het. Eerst had hij, dat is uit die geschiedenis in de Bijbel, had hij het eerst helemaal niet in de gaten dat het Gods stem was. Dacht hij, oh ja, dat zal Eli wel zijn, hè? En daar gaat hij een paar keer op af. Totdat hij doorkrijgt, omdat Eli het zegt, nee, dit is God. En wat moet je zeggen? Spreek, uw knecht luistert. Ja, dat is denk ik de houding die we daarbij nodig hebben van ontvankelijkheid.
1: Ik ga terug naar de schepping toe. Met wat voor doel zou God ons geschapen hebben? Want dat vind ik altijd onderliggend aan dit hele gebeuren. Zou hij ons geschapen hebben om ons te kunnen vernietigen?
0: Nee, kijk, en daar maak ik wel een punt van. De belijdenis van de hel in christelijke belijdenissen komt nooit aan het begin. Dus er staat niet, ik geloof in God, de Vader, de schepper van hemel en hel. Nee, hemel en aarde. En dus God heeft de

0: mens voor het leven bestemd en niet voor de ondergang. En hoe het dan toch kan bestaan dat er mensen verloren gaan. Het gaat nog dieper. Hoe het dan kan bestaan dat er kwaad is in de wereld. Want God heeft de wereld goed geschapen. Hoe kan er dan kwaad zijn? En de kerkvader Augustinus heeft zich daar het hoofd over gebroken. En kwam daar eigenlijk ook niet goed uit. Vond hij zelf ook. En daar komen we nog niet uit. Dus nee, God schept het goede. Maar eigenlijk, je ziet het in het Oude Testament al gebeuren. Hè. Vaak wordt er dan naar Adam en Eva gekeken. Maar kijk naar heel dat boek Genesis. Daar zie je eigenlijk, er wordt vaak gezegd, Adam is gekoppeld aan de zondeval. Maar eigenlijk is de val een soort doorgaand gebeuren. Direct na Adam en Eva heb je Kain en Abel. Slaan ze elkaar dood. En dat gaat maar door en door. En dan aan het eind van het boek Genesis, dan zegt Jozef tegen zijn broers. Zijn broers die bang zijn dat hij nou met hen gaat afrekenen. Jullie hebben het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En dat is denk ik hoe God werkt. Dat al dat kwaad dat wij mensen maken, dat is wel echt kwaad, hè? Het is niet dat God zegt, ah, weet je, dat geeft ook niet zo. Nee, het is echt kwaad. Maar God denkt het ten goede. God doet er het goede mee. En hoe dat precies zal uitpakken? Nou ja, ik denk dat Augustinus er te veel over wist. En dat we heel bescheiden moeten weten in wat we daarover kunnen weten. Dus dat we vooral niet een te grote broek moeten aantrekken en zullen denken van nou, wij weten precies hoe het met God zit.
1: Ja, maar er zit nog een andere beweging in, want nu heb je de beweging van de mens uit. Maar die beweging, zelfs al bij de zondeval, is een beweging van God naar de mensen toe. En die blijft naar de mensen toe op de een of andere gekke manier.
0: Jazeker, ja. Dus terwijl Adam en Eva denken, nou ja, laat maar, hè, ga maar weg. Precies waar we het net over hadden, hè, dus dat de zonde is dat je op jezelf gericht bent. Laat mij maar, hè, ga maar bij mij weg. Daar zoekt God ze op. En ja, hij had gezegd, op het moment dat je van die vrucht eet, dan zul je de dood sterven. Dan denk je, nou, dat is het einde, maar God maakt een nieuw begin. En dat is wat hij steeds opnieuw doet in de Bijbel. He, dus en dat is het moment waarin de universalisten gelijk hebben, denk ik. God is altijd weer barmhartiger dan wij mensen konden bedenken. Ik denk dat universalisten te ver gaan als ze daar aan de conclusie willen verbinden. En dus komt het met iedereen goed. Nee, dat, op basis van de Bijbel kun je dat niet zeggen. Maar hopen dat Gods barmhartigheid altijd weer groter is. Ja, dat lijkt me heel passend, want dat is die telkens geweest. Dus dat lijkt me een heel goede en passende christelijke hoop.
1: Het is ook zo'n uitspraak als barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dus ja. Daar zeg je al iets mee wat ik... Ik ga je een voorbeeld geven in een boek van Vasilij Grossman, Leven aan Lot. Ja. Daar is op een gegeven moment een Russische vrouw die een soldaat verzorgt, terwijl haar familie uitgemoord wordt. En hij zegt, misschien zijn deze momenten van onbaatzuchtige barmhartigheid wel de enige momenten die de geschiedenis overleven. Ik vind het eng, maar goed, het is wel een gegeven.
0: Ja. En ik denk dat het aansluit bij Matteüs 25. Het oordeel dat Jezus dan over de wereld velt, dan zegt hij niet van, oh ja, je hebt een miljoen overgemaakt naar die hulporganisatie. Nee, je hebt iemand die hongerig was te eten gegeven.
1: Ja, dat gek is, dat geven beide partijen zeggen zoiets van, ja, wanneer dan?
0: Exact, dus ze waren het zich niet bewust. Dus het gaat niet om dat je denkt van, oké, jongens, ik ga nou even mijn punten scoren voor het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je er bewust mee bezig. Maar het is dat je onbewust en in het kleine het goede doet. He, er is natuurlijk een focus in onze wereld op wat zichtbaar is, op wat op tv komt, op wat veel geld oplevert en zo. Maar het is vaak zo dat God naar het kleine kijkt, hè? Dat zie je, nou, Jezus die de kinderen om zich heen verzamelt. Je denkt, ja, hij is 3 jaar bezig. Volgens andere evangelisten een goed jaar bezig met zijn werk op aarde. Ik bedoel, ja, die kinderen die, ja, dat, sorry hoor, maar even belangrijke dingen aan zijn hoofd. Nee. Dus Jezus doet dat ook steeds, het focussen op wie niet in tel is, wie niet in beeld komt, wie andere mensen voorbij gaan. En hij staat bij hen stil. En ik denk dat dat dus een roeping is, ook voor ons, om hetzelfde te doen. Om ons niet blind te staren op alle glitter en glamour van de grootte van deze wereld.
1: Dus jezelf weggeven. Want ik hoorde ooit een prediker zeggen van ja, voor de kinderen is het Koninkrijk God, zoiets staat er, dacht ik. En die zei zoiets, ja, de kinderen horen er ook bij. Ik denk, nou, misschien is het wel precies andersom, horen wij erbij. Ja, als arme volwassenen.
0: Ja, nee, dat zou maar zo kunnen. Ach ja, we moeten daar ook niet al te speculatief over doen. Ja, maar ik geloof wel dat het doen van goede werken eigenlijk een soort kinderspel is, ja. Wat doen wij aan goeds in deze wereld? Vergeleken bij wat God aan het doen is, ja, is het een beetje kruimelwerk, weet je wel. Van ja, ik heb het in een preek wel eens vergeleken met een kind dat bij een vader voor op de fiets zit, weet je wel. En die vader die zegt, weet je, als jij naar de ijskoopboer kunt sturen, dan krijg jij een ijsje. Ja, en natuurlijk, die vader die fietst en die stuurt. En dat kind, dat denkt van, oké, jongens, ik ben serieus bezig. En dan komen ze bij die ijskoopboer. Nou, goed gedaan, jij hebt een ijsje verdiend. Ja. Verdiend, ja. Nee, dat is natuurlijk geen verdienen. Dat is nog steeds genade. Maar God beloont dat wel en bekroont dat wel. Dus we moeten zeker wel het goede doen. Maar we doen dat door zijn kracht.
1: Je gebruikt het woordje verdiend en genade. Zit daar niet een soort spanningsveld in dat wij wanhopig proberen alles onder de genade te vatten, terwijl we nauwelijks weten wat het is?
0: Het punt is dat het niet zo wordt dat je een soort scorebord gaat bijhouden. Van oké, ik heb zoveel pluspunten, zoveel minpunten, dus ik kom er wel. Dat is echt volstrekt onbijbel, zou ik denken. Want ja, het gaat om wat Jezus Christus doet. En uiteindelijk is het door zijn geest dat we uit dankbaarheid het goede gaan doen. Maar dat goede doen, dat blijft ook altijd nog heel beperkt. Hè? Dus ga maar eens na, wat is nou een daad die wij ooit hebben gedaan die restloos, dus 100% goed is?
1: Dat zijn waarschijnlijk de daden waar je totaal niet van bewust bent. Ja. Dat denk ik. Ja. Dat denk ik. Dus ja. Elk goed gesprek zogenaamd, ja. wat mensen wel zeggen, ik heb een goed gesprek gehad. Ik denk, nou ja, kan.
0: Ja, dat kan. Maar op het moment dat je het je bewust bent en denkt van, ik ben toch wel goed bezig, weet je wel, dan doe je er al een beetje aan af. Ja, dus het volstrekt goede. Wat is eigenlijk het volstrekt goede? Ik zou zeggen, Jezus zei ooit eens toen iemand tegen hem zei, goede meester. Toen zei hij, waarom noem je mij goed? Er is er maar eentje goed en dat is God. Ja, dat is een briljant antwoord natuurlijk. Dat gaat ook over Jezus en daarom is hij goed. Maar ja, we moeten ons eigen goed zijn zeker niet overschatten.
1: Dan zit er nog een ander ding in het boek. Hè? Je hebt termen vanuit het Oude Testament, Sheol, dacht ik. Gehenna, Nieuwe Testament, Hades of Hades. Maar begint herinner ik me een episode in het evangelie dat Jezus de berg op gaat met een paar van zijn discipelen. En er verschijnen dan Mozes en Elia. Dan denk ik, pardon, wat voor wereld leven wij?
0: Nou ja, en wat voor wereld leefden ze toen? Hè? Dat was,
1: ook naar hun toe, wat ze daar zien. Want dat is een werkelijkheid die ze daar zagen.
0: Dat is een werkelijkheid. Tegelijkertijd denk ik niet dat het zo is dat wij nu allerlei verschijningen van Mozes en Elia hebben te verwachten.
1: Ja, maar daar gaat het maar ook niet om. Het gaat even om het feit dat er een werkelijkheid is waar wij niet bij kunnen schijnen, maar die er wel is.
0: Ja, zeker. Ja, kijk, wij willen alles zichtbaar en meetbaar maken, maar ja, een heleboel dingen zijn niet zichtbaar en meetbaar te maken. En dat zijn soms de belangrijkste dingen in het leven, zoals liefde, trouw en goedheid. Dus ja, er is van alles wat wij niet zomaar in de vingers krijgen. Helemaal eens, ja.
1: Maar hoe moet ik dat zien? Want hij ziet daar Mozes en Elia en dan, ja, weg onderwereld, weg Sheol, weg mensen die liggen te wachten. Zelfs deze prent op jouw boek klopt dan niet meer.
0: Nou ja, kijk, ik denk dat we onze kennis niet moeten overschatten over wat achter de horizon van onze tijdruimte continuum ligt. He, dus mensen denken vaak de eeuwigheid, het is een soort voor de tijd en na de tijd, maar ja, de eeuwigheid staat buiten de tijd. En daarom slaat ons denken altijd op tilt als het over de eeuwigheid gaat of over mensen die uit de tijd zijn, he, overleden zijn. Want ja, wij denken altijd in termen van ruimte en tijd. Maar dat is dus even niet van toepassing op die eeuwigheid. Dus dat krijg je op die manier ook nooit in de vingers. Dus ja, de vraag is, waar komen Mozes en Elia dan vandaan? Of spannender nog, waar komt Samuel vandaan als de waarzegster de Endor hem oproept? Hè? Want dat is eigenlijk helemaal geen goede vrouw. Is dat dan schijn wat er zichtbaar wordt? Ja, ik heb daar geen definitief antwoord op. Ik denk bij Saul dat het een soort visioen is wat hij ziet. Ja, maar wie weet werd Samuel wel werkelijk uit een soort Sheol onderwereld teruggehaald. Kijk, Mozes en Elia, van die beiden geldt natuurlijk dat ze eigenlijk niet op een normale manier uit deze wereld weggingen. Hè? Dus Mozes werd opgenomen door God en niemand vond zijn graf, want hij was ineens opgenomen. En van Elia geldt dat ook, hè? Die voer in een vurige wagen ten hemel. Dus dat zijn ook wel de uitzonderingsgevallen, hoor.
1: Maar goed, het gesprek ging over het uiteinde, of de manier waarop Jezus zijn einde zou beleven.
0: Ja, over zijn exodus staat er dan in het Grieks. En dat is natuurlijk precies waar Mozes een expert is, zou je kunnen zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen van, hey, is dit een soort voorspel op dat Christus ook op zo'n heel bijzondere manier zonder te sterven het leven zal verlaten? Nou nee, het is juist de voorbereiding op zijn lijden, waarin hij juist wel echt de dood ingaat en zelfs het graf ingaat. En dat 3 dagen lang.
1: Wordt gezegd dat het in de volheid de tijden was. Hoe moet ik dat zien, dat het moment dat Christus gestorven is en opgewekt is, of ook ter hel is gegaan? Is dat een soort, wat je bij een draaikolk al hebt, dat middelste punt waar alles ingezogen wordt en waar we weer verlost uitkomen aan de andere kant, als wat nieuwe schepsels, ik noem maar wat. Want een chronologisch gebeuren, dat komt bij mij slecht over.
0: Ja, nou ja, nee, het is het middelpunt van de tijd. En dat is dus het eigen aan een christelijk geloof, dat er echt een midden van de tijd is. En dat midden, dat kleurt dus ook wat wij verleden en toekomst zouden noemen. Dus het is, ik weet niet of ik het een draaikolk zou noemen, maar het is wel een soort concentratiepunt dat eigenlijk die hele geschiedenis van begin tot eind zijn zin geeft. Je kunt dus de geschiedenis niet alleen beschouwen als een soort lijn, maar ook ja, als een geheel, als een plateau zou je haast zeggen, wat een centrum heeft, wat een midden heeft. En dat midden, dat is wat er in Christus gebeurt in kruis en opstanding, zijn dood en zijn opstaan.
1: Is dat dan het punt waar iedereen doorheen moet, wil de verlossing gestalte krijgen in je, maar ook op de hele schepping in wezen, als ik naar Colossense weer ga?
0: Ja, en dat punt, zou Paulus dan zeggen, is de doop. He, want de doop, dat is de gemeenschap aan het sterven en opstaan met Jezus Christus. Dus het symboliseert zowel zijn dood als zijn opstanding, een ondergang en een nieuw leven. En daar moeten we dus doorheen. Dus de doop is, om zo te zeggen, de toegang tot het nieuwe leven. En dan zullen mensen direct zeggen, ja, maar daar moet ook wel geloof bij komen. Nou, dat is ook zo. Doop en geloof hebben ook met elkaar te maken. Daar kunnen we ook nog eens een keer een gezellig interview aanwijden van hoe is die samenhang. Maar ja, dat is het wel. Dus dat delen in dat nieuwe leven, dat is door in Christus te zijn. En daarvan is de doop het teken.
1: Een ander aspect wat naar voren komt in het boek is, en ik zou er eigenlijk naar Ratzinger heen willen, de prachtige drieluik over Jezus van Nazareth. Een fantastische boekserie, of een prachtig werk. Is hoe hij de reiniging ziet door het vuur.
0: Ja, Ratzinger, de latere paus Benedictus de 16e, ziet de reiniging door het vuur als, het is het ene vuur van God dat voor de een reinigend is, hè, en dan denkt hij aan het Rooms-Katholieke leer van het vage vuur, en dat voor de ander vernietigend, schuine streep pijnigend is. Daar laat hij wat ruimte open, omdat het gaat niet om die pijniging, maar het gaat om de straf. En dan laat hij dus ook wel ergens de ruimte open dat ene vuur van God, ook voor mensen die niet bewust in Christus geloofden, toch reinigend kan zijn in plaats van straffend. Ik vind dat zo'n mooie gedachte, omdat ja, onze God is een verterend vuur, zegt het Nieuwe Testament, sluit aan bij allerlei beelden uit het Oude Testament. En dat je daar niet een soort onderscheid gaat maken van, nou ja, God is de ene keer zo, de andere keer zo, of God is compleet afwezig in de hel. Hoe kan dat eigenlijk, een stuk van zijn schepping waar hij compleet afwezig is? Maar wie weet is het de schaduwzijde van dat vuur. Hè? Dat vuur, dat ging, die wolk- en vuurkolom, die ging ook tussen Israël en de Egyptenaren in, door de Rode Zee. Voor de Israëlieten was dat het heil, hè? En voor de Egyptenaren was dat de ondergang. Dus het is de ene God. Dat is eigenlijk het grote punt dat Ratzinger daar maakt.
1: Is dat een liefdesvuur dan?
0: God is liefde, ja. En om nou direct te zeggen van, nou ja, het vuur is uitsluitend liefde, dan ga je denk ik te kort door de bocht. Hè. Dus Ratzinger benadrukt ook van, het is reinigend, het kan vernietigend zijn en dergelijke. Maar het belangrijke punt is dat je zegt, God is één. En we gaan niet God als het ware opknippen in verschillende delen.
1: George MacDonald, de voorloper van C.S. Lewis, maar ook van Tolkien en meerdere, die gaat die richting op. Maar ik wil eigenlijk naar C.S. Lewis toe, want je neemt er een stuk in op over de grote scheiding. Een vrij uitgebreid stuk.
0: Om 2 redenen. 1, veel mensen kennen het. En 2, ja, het is fantastisch. Ik beweer in het boek dat over de hel het best in de taal van de verbeelding gesproken kan worden. En Lewis doet dat ook. Dus die maakt er een soort, ja, gelijkenis, een parabel van. Je hebt twee steden, hè? Dus je hebt de grauwe stad, dat is eigenlijk wat je de hel zou noemen. En je hebt de stad van licht. En er is een busreis van de hel naar de hemel. En dat is hilarisch, want tenminste bij de bushalte slaan ze elkaar al op het gezicht. Wat C.S. Lewis daar laat zien en betoogt is, ja, de mensen zijn in die hel omdat ze er willen zijn. Omdat ze in een state of mind vastzitten. George MacDonald wordt daarmee aangehaald. En ik vind dat een belangrijk inzicht. In een state of mind vastzitten waarin ze alleen aan zichzelf kunnen denken. En daarmee zitten ze zichzelf dus ook gigantisch in de weg. Lewis laat de mogelijkheid open dat mensen uiteindelijk oversteken van de ene naar de andere stad. Dat ze daar willen blijven. De meesten willen dat niet, want die schrikken van, oh, het is zo licht en het is hier zo substantieel en zo. En dat is het tweede wat ik briljant vind aan Lewis. Is dat hij zegt, eigenlijk de hel is een verlies aan substantie. Ja, dus mensen zijn op een bepaalde manier gemaakt. In God komen ze tot hun bestemming en dan winnen ze aan substantie. Dan worden ze echter dan echt. Terwijl de zonde maakt dat mensen onecht worden en eigenlijk als een soort schimmen bestaan en misschien ook wel vergaan. Kijk, Lewis, dat kan in zo'n verhaal, hè, laat eigenlijk de opties, die drie tradities, laat die open. En dus is het zo dat uiteindelijk al die mensen die in de hel achterblijven uiteindelijk toch als een soort schimmen vergaan, of blijven ze annihilationisme, of blijven ze elkaar tot in eeuwigheid pijnigen, augustinianisme, of duurt het zo lang dat ze uiteindelijk allemaal de oversteek maken, universalisme. Lewis laat dat open. De meeste Lewis-geleerden denken wel dat Lewis een annihilationist is. Ik ben dat wel met hen eens. En dus dat uiteindelijk die mensen zo een schimmenbestaan leiden dat ze tot niets vergaan.
1: Het laatste hoofdstuk begint met T.S. Eliot. En ik kan het mensen aanbevelen om een aantal van zijn werken te lezen. Want wat hij over de wijze zegt, die bij de geboorte van Christus, of met kind Christus komen, maar zo zijn er meer dingen. Maar goed, er zijn een aantal van zijn gedichten. Hij schetst een beeld op je netvlies op de een of andere manier. Waarom pak je hem zo? Want je pakt hem eigenlijk ook vanwege wat je al een aantal keren gezegd hebt.
0: Nee, ik vind bij T.S. Eliot in zijn gedicht The Wasteland een prachtige verbeelding van de hedendaagse hel. Dus de hel als het heet, 1920, 1922, hedendaagse Londen. Hè, dus alles is gemechaniseerd en ook de intermenselijke relaties. En juist daardoor is de passie, is het vuur, is het leven eruit en is bruin de dominante kleur. Totdat er iets als Pasen in het gedicht komt en er toch een nieuw leven komt. Ja, ik vind dat een prachtige verbeelding. Ik had eigenlijk oorspronkelijk nog veel uitgebreidere bespreking van T.S. Eliot. En mijn meelezers zeiden, ja, dit is een beetje moeilijk te verteren, maak het maar korter. Dus het is nu nog een bladzijde of 3-4, denk ik. Ja, maar ik vind dat echt een geweldig gedicht.
1: Ik vind zijn werk moeilijk uit te leggen vaak. Maar als je het leest, dan krijg je toch een notie van, er is iets meer dan wat ik hier lees. Ja. En vooral over die drie wijzen die dan teruggaan naar hun land. En dan zegt hij dit kleine zinnetje, zoals ze nu naar de wereld keken, het is nooit meer hetzelfde geweest.
0: Nee, dat klopt. Dus T.S. Eliot weet daar, als het ware, in poëzie te vangen. Ja, op het moment dat je gaat uitleggen, ja, soms is dat nodig, maar dan verlies je ook iets van de kracht van die poëzie. Dus ja, mensen moeten dat vooral in mijn boek lezen natuurlijk, maar ze moeten vooral ook, wat mij betreft, dat gedicht van T.S. Eliot lezen. Ja.
1: Klein hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. Je probeert er iets van het heden neer te zetten. Onder andere jouw bemoeienis met zalk. Ja. Vind ik altijd wel leuk, want dan is het Ida Gerhard, meen ik. En dat blijft wel een bijzondere dichteres.
0: Dat blijft inderdaad een bijzondere dichteres. Ja, dat gaat over haar gedicht Pasen. Over iemand, waarschijnlijk de dichter zelf, die na een groot verdriet langs zalk komt. En daar een kind ziet dat wijst en wijst. En dan is daar de doopnaam van dat kind is in sterkers gezaaid. En dat is in die nacht, de maartse regen had het 's nachts gedaan, is dat opgekomen. Een prachtig gedicht over nieuw leven uit de dood. Maar waarbij die pijn ook wel voelbaar wordt. En waar je dus echt die boodschap van Pasen nodig hebt. Nou, ik fiets daar vaak langs Zalk. En in de bocht van de rivier, je hebt daar echt een enorme bocht. Daar is ook de begraafplaats. En daar is op een plaquette ook dat gedicht van Ida Gerhard aangebracht.
1: Je hebt het in het boek staan, je mag het wel lezen hoor.
0: Ja, als je wilt dan lees ik het voor. Het gedicht heet Pasen. Een diep verdriet dat ons is aangedaan kan soms na bittere tranen onverwacht gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, op paasmorgen, zeer vroeg nog op den dag. waar onder dijks een stukje moestuin lag, met boerse rijtjes primula's verfraaid, zag ik, zondags getooid, een kindje staan. Het wees en wees en keek mij stralend aan. De maartse regen had het 's nachts gedaan, daar stond zijn doopnaam in sterkers gezaaid. Ja, prachtig. Ja.
1: Ja, dit ontroert jou, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ik vind het een prachtig gedicht. Ik kan het blijven lezen. En dat is wat goede poëzie ook doet. Ja, en dat kun je proberen uit te leggen. Maar daar vind je dus eigenlijk geen woorden voor. Dat moet je voelen.
1: Nog één aspect naar voren brengen. Is de wederkerigheid van God naar de mens toe? Want het wordt heel makkelijk dit gezegd. De hel, zoals het vaak voorgesteld wordt, is dit. De straf daar is disproportioneel ten opzichte van wat je hier op aarde gedaan hebt. Nou, vraag ik het bij sommige dingen af, maar goed. Grosso modo even, zoals wij als gewone mensjes leven.
0: Ja, dat snap ik. Die tegenwerping van die disproportionaliteit. Neem Hitler. Die is verantwoordelijk voor de dood van tientallen miljoenen mensen. Maar niet honderden miljoenen mensen. En dus er zit altijd een maat aan. Hoe enorm die maat ook is en hoeveel ellende iemand ook heeft aangericht. En dan kun je zeggen, ja, maar een beperkt kwaad verdient per definitie niet een onbeperkt, dat is eeuwige straf. Nou ja, wat je dan eigenlijk aan het doen bent, is tijd en eeuwigheid toch weer met elkaar in een soort verband brengen en in een soort proportionaliteit met elkaar brengen. En daarvan denk ik, dat kan dus niet. En dat is heel ingewikkeld voor ons, want wij denken altijd in tijd en ruimte. Hè? Dus wij stellen ons het altijd voor als een tijd en een ruimte. Maar die proportionaliteit die is er niet. En eeuwige straf, ja, wat dat inhoudt, dat is aan God. Want eeuwig is uiteindelijk alleen de eeuwige God. En wat eeuwigheid inhoudt, dat weet dus God alleen. En ik kan me voorstellen dat het onbevredigend is voor mensen, maar het is wel het tegenargument, denk ik, tegen dat bezwaar van ja, maar het is niet eerlijk, het is niet proportioneel. Dus ja, dat is het. En daar wordt het mysterie alleen maar groter van. En eerlijk gezegd, ja, God doet recht. Zullen we nou het inderdaad aan de levende God in Christus overlaten, hoe hij recht doet? En dan vertrouw ik dat hij dat op een rechtvaardige manier zal doen. Dan hoef ik dat niet te kunnen narekenen voor een ander.
1: Zit er in die relatie God-mens een zekere wederkerigheid?
0: Jawel, maar wel altijd op de manier van dat God de eerste is. Hè? Hij is de schepper, wij zijn het schepsel. Dus ja, zeker. Je ziet die wederkerigheid in het Oude Testament. Hè? Dus op het moment dat het volk ongehoorzaam is, dan gaat dat God aan zijn hart en dan zoekt hij ze te bereiken. En soms lukt dat ook niet, vaak lukt dat ook niet. Dus ze hebben elkaar nodig, zou je zeggen. Maar het is wel duidelijk, ja, God is de schepper. Hij heeft de overhand op zijn schepsel.
1: Zijn wij te bereiken?
0: Nou ja, kennelijk. Maar alleen door God in Christus. Hè. Dus al die oud-testamentische pogingen, uiteindelijk lopen die erop uit. Jezus zegt dat zelf in de gelijkenis zo. Ten laatste zond hij zijn zoon. En als hij ons dan bereikt, dan willen we hem niet. En dan kruisigen we hem. En dan houdt hij nog niet op. Hè. Dus door roeien en ruiten gaat hij. Je zou denken, ja, als ze nou mijn zoon kruisigen, als ze het dan echt niet willen, nou laat dan. Maar God blijft doorgaan in zijn liefde. En dat is typerend voor God in Christus.
1: De ontdekking van de hel in dit boek, is dit een van de redenen?
0: Dit is een van de redenen. Nou ja, de belangrijkste reden is eigenlijk dat ik zeg, alleen Christus ontdekt de hel. En wij moeten moeten dus af van allerlei vooronderstellingen, van allerlei beelden die we van ouds hebben meegekregen, en ons strikt houden aan wie Christus is, en dan beginnen we te ontdekken. Dus de hel is geen evidentie, om zo te zeggen, in het christelijk geloof. Oh ja, natuurlijk, dat zit zo en zo. Nee, dat hebben we te ontdekken. En dan blijkt Christus het te zijn die in het inferno is neergedaald en die zelfs het inferno nog kan vernieuwen.
1: Dacht ik ook. Hey, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit zei Arnold Huygen. En met hem was ik in gesprek over het boek, of op basis van het boek door hem geschreven, Inferno, de ontdekking van de hel. Het is een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Arnold Huygen had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: Gedwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sissen je vader niet is. Heel blij, majesteit. Ik denk dat ik je maar moet vergeven dat je niet meteen nadat je achter het complot kwam naar me toe bent gekomen. Ik ben wellicht enigszins verantwoordelijk voor je misvattingen over Sissen. Als ik Natemahar had toegestaan zijn relatie tot jou bekend te maken, zou je niet zulke bespottelijke conclusies hebben getrokken. Carilinee ademde opgelucht. Dank u, Kandake. Nu weten we tenminste wie een moordenaar heeft ingehuurd om je te doden. Ik zal het afhandelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken wat dat aangaat. U bent grootmoedig, Kandake, zei Natemahar. Maar hoe zult u hem vinden? Vroeg Carilinee. Ik heb mijn middelen. De koningin glimlachte om de commotie bij de deur. En daar komt er een, als ik me niet vergis. Carilinee keek om toen de deur van de troonzaal openging. Een magere jongen van schouder tot kuit gekleed in wit linnen slenterde naar binnen. Arkamani! De jongen grijnsde en liep zelfverzekerd naar de troon om een mooie buiging te maken. Hallo, tantetje! De koningin tikte hem zachtjes op zijn hoofd met haar waaier. Kandake voor jou, snotaap. Ja, mevrouw, zei de jongen gehoorzaam met schitterende ogen. Is de koningin je tante? Piepte Carilinee. Aangetrouwd slechts, verduidelijkte de koningin. Ik dacht dat je mijn spion was, zei Carilinee verontwaardigd. Ik had de indruk dat je voor mij werkte, voegde Natemahar eraan toe. Jullie hadden het allebei mis, zei de koningin voldaan. De jongen heeft potentieel. Ik had hem eerder dan jullie ingeschakeld. Ze wendde zich tot Arkamani. Wat heb je voor nieuws, snotaap? Ik weet wel waar hij zich schuilhoudt, tantetje. Kandake, zei ik. Ja, tantetje. De koningin sloeg geen acht meer op de jongen en wendde zich tot Natemahar. We hebben de huurmoordenaar gevonden die Sissen had ingeschakeld om het meisje te doden, schijnt het. Mag ik helpen, Kandake Boteo aan? Carilinee stapte naar voren. Als hij gaat, ga ik ook. Treurig telde hij zijn slinkende hoeveelheid munten. Hij was tot volslagen armoede vervallen dankzij die walgelijke meid en haar capriolenman. Beiden waren verdwenen van het schip, opgelost als rook op een winderige dag. Hij was klaar met hen. Als die eenogige hoveling meisjes wilde doden, dan deed hij het zelf maar. Van nu af aan zou hij zich verre houden van klussen die met vrouwen te maken hadden, nam hij zich voor. Hij moest ander werk zoeken. Hij dronk de beker met goedkoop gerstenwater leeg en zette hem met een klap neer. Hij trok zijn oude wapenuitrusting aan, gespte zijn zwaard om, waarvan het vertrouwde gewicht iets troostends had, en slingerde zijn leren pijlkoker over zijn schouder. Nu zag hij er weer respectabel uit, als een echte krijger. Hij opende de deur naar de straat en ontweek een berg warme mest. Toen hij opkeek, stokte zijn adem. Daar stond ze, als een geestesverschijning, en keek glimlachend naar hem op. Ze zwaaide alsof ze hem kende. Lieve help! Het geluk was weer met hem. en had haar naar hem toegebracht. Hij zou zich van haar ontdoen en de rest van zijn loon krijgen. Hij rende op haar af en ze bleef staan, roerloos als een kreupel konijn, alsof ze wachtte tot hij haar kwam vullen. Hij trok zijn mes en liet het tussen zijn vingers dansen, tot het koude heft als de vertrouwde hand van een geliefde in zijn handpalm lag. Toen hij nog slechts 3 stappen bij haar vandaan was, botste hij op een brede borst die er eerst niet was geweest.
2: Kijk uit waar je loopt, gromde hij.
1: En hij keek op.
0: Niet weer! De capriolenman stond voor hem en grijnsde. De krijger duwde tegen de brede borst en draaide zich om weg te rennen, de andere kant op, maar stuitte daarbij op een andere brede borst. Zonder waarschuwing verscheen er ineens een hele rij brede borsten voor hem, die hem de weg versperden. Het gerstenwater had hem iets trager gemaakt. Hij knipperde met zijn ogen en boerde, en pas toen herkende hij de uniformen. De koninklijke gardesoldaten. Hij draaide snel om vervolgens abrupt tot stilstand te komen. Hij werd omringd door een nieuwe muur van sterke mannen. De muur week een beetje uit elkaar voor een lange vrouw die met een ijzig gezicht aankwam lopen. Zijn mond werd droog toen hij de glimmende kap om haar hoofd zag. Ze drukte de punt van haar zwaard tegen de gevoelige plek waar zijn hals overging in zijn keel. Kniel voor je koningin, geschoft. Hij viel op zijn knieën. Hij had kunnen weten dat het de hand van een vrouw zou zijn waardoor hij aan zijn einde kwam. Ik kan u een naam geven, bracht hij uit. Dat geloof ik graag, zei ze opgewekt.
1: De koningin had erop gestaan dat Theo en Cariline een paar kleine privévertrekken innamen die in verbinding stonden met haar eigen appartementen. Ze wilde niet dat Quintus Blandinus lucht kreeg van Carilinis aanwezigheid in Couche. 'S Avonds liet ze een eenvoudige maaltijd serveren in haar persoonlijke eetkamer met alleen Natemahar, Cariline en Theo als gasten.
0: Je kunt nu wel stoppen met me aan te kijken alsof ik je zal opeten, kind, zei ze tegen Cariline, terwijl ze plaats nam. Ik moet er zeker van zijn dat je geen deel uitmaakte van het complot. Ik neem aan dat u me niet op mijn woord had kunnen geloven.
1: Nee, dat kon ik niet. Ze vouwde haar servet open. En wat ben je nu van plan om te doen? Vroeg ze, terwijl een jonge Couchitische slavin een schotel van groente opdiende. Ga je terug naar je tante in Caesarea? Blandina, meen ik. Carilinees mond viel open. Is er eigenlijk iets wat u niet weet? Natemahar schraapte zijn keel. Om eerlijk te zijn, Carilinee, is verloofd met Theo. Ze zullen spoedig trouwen en terugkeren naar Korinthe.
0: Verloofd?
1: De koningin trok een wenkbrauw op. Ik zie geen ring aan je vinger. Dat is toch de Romeinse gewoonte? Theo werd een beetje rood.
0: Ik heb nog geen gelegenheid gehad om er een te kopen. Ik heb haar te huwelijk gevraagd toen we aan boord van mijn schip waren. En gezien onze haast om uwe majesteit te waarschuwen, konden we de reis niet vertragen door onderweg een haven aan te doen.
1: De koningin schoof haar bord weg.
0: Ik neem aan dat je Romeins staatsburger bent?
1: Niet van geboorte, legde Theo uit. Mijn broer heeft mijn staatsburgerschap een aantal jaren geleden geregeld. Anders moet je als handelaar ijzingwekkend veel belasting betalen aan Rome.
0: Ik heb daar zelf ook enige kennis van, zei de koningin droog.
1: Ze richtte zich tot Cariline. Je mag dan van moeders kant een Romeinse zijn, maar je vader is een Couchitische edelman. Als zodanig, Theodotus van Korinthe, heb je mijn toestemming nodig om met haar te trouwen. Karinine sperde ontzet haar ogen open. Ze keek naar haar vader en vroeg stiltjes om hulp. Maar haar vader was net zo geschokt als zij. Kandakei, begon hij. Ze legde hem met een handgebaar het zwijgen op. Ik heb het niet tegen jou, schatbewaarder. Ik spreek tegen Theodotus van Korinthe. Nou, mevrouw, ik wacht op de vraag. Theo stond op en keek op de zittende koningin neer. Met een soepele beweging knielde hij voor haar op één knie. Kandake, wilt u mij toestaan om te trouwen met Karinine Gemina, dochter van uw hoofdschatbewaarder Natemahar? Zijn stem klonk zelfverzekerd en vast. Als hij al onrust voelde, dan hield hij dat goed verborgen. Wil je met deze man trouwen? Vroeg de koningin aan Karinine. Ja, Kandake, heel graag. En wat heeft je grootvader erover te zeggen? Hij weet het niet, mevrouw. Maar mijn vader heeft zijn zegen gegeven. De koningin trok een mondhoek op. Quintus Blandinus zou ontploffen van ergernis. Ze richtte haar aandacht weer op Theo, die nog steeds geknield voor haar lag. Je mag met haar trouwen, zei ze. Theo boog zijn hoofd en het lukte hem om er elegant uit te zien en niet onbeholpen. Dank u, Kandake. Soms heb ik een schip nodig dat een paar boodschappen voor me kan doen, zei ze, zonder al te opvallend kushitisch te zijn. Theo trok een wenkbrauw op en keek haar minzaam aan.

0: trok een wenkbrauw op en keek haar minzaam aan. Ik kan geurende zeep voor u vervoeren, mevrouw.
1: Zeep?
0: Zeep. Ik ben op zoek naar een scheepskapitein, niet naar een handelaar. Kan je pomade een nasie maken of breken? Misschien niet, maar men gaat er beslist lekkerder van ruiken. Ze gooide haar hoofd in haar nek en lachte. Nou, sta maar op van de grond. Je kip wordt koud. Ze wenkte de slavin. Haal mijn kist, die van albast en goud. Carilinee keek toe terwijl de kandake een paar ogenblikken later in haar kist zocht. Uiteindelijk haalde ze er een kleinood uit dat glinsterde en sloot de deksel. Theodotus van Korinthe, zei ze formeel.
1: Ja, kandake.
0: Hij knielde opnieuw voor haar neer. Hier is een kleine beloning voor je diensten aan de koningin van Kush. Ze liet iets in Theo's handpalm vallen. Een stralende lach verlichtte zijn gezicht. Het was precies het soort charmante, levendige glimlach die het hart van een vrouw sneller deed slaan. Dat dacht Carilinee. Ze probeerde een glimp op te vangen van Theo's schat, maar hij sloot zijn vingers om wat hij vasthield. Theo boog. Mijn dank, kandake. En, zei de koningin, waar wacht je dan op?
1: Ik overweeg hem te houden. Het gebeurt tenslotte niet elke dag dat een man sieraden ontvangt van een vorstin.
0: De kandake maakte een vreemd geluid dat onstellend veel op gegrom leek. Theo lachte. Hij lachte. Hij gooide het fonkelende sieraad in de lucht en ving het met gemak op en schonk de koningin een ondeugende grijns. De donkere ogen vernauwden. Toen vertrok haar strenge mond. Schiet op, jongen.
1: Ja, mevrouw.
0: Theo nam Carilinee's linkerhand in de zijne. De koningin heeft me geholpen met een delicaat probleem, mijn schat. Hij stak Carilinee's hand uit en liet iets om haar ringvinger glijden. Ze keek op haar hand neer en zag een ring gemaakt van gepolijst geel goud, aan beide kanten versierd met delicate krullen en graveringen, en in het midden fonkelde een ovale robijn. Carilinee's adem stokte. Wat prachtig! De koningin glimlachte. Helaas bezit ik geen traditionele Romeinse trouwring met een graveerwerk van elkaar vastgrijpende handen. Maar misschien kun je dat later door een edelsmid in de robijn nog laten graveren. Carilinee schudde haar hoofd. Ik zou er niets aan veranderen. Hij is perfect. Ik veronderstel dat je ook een ijzeren ring zult willen hebben, zei de koningin doelend op de traditie van Romeinse vrouwen om een eenvoudige ijzeren ring te dragen voor dagelijks gebruik en hun met edelstenen bezette verlovingsring alleen bij speciale gelegenheden te dragen. Het zou jammer zijn om dit schitterende sieraad te verliezen, omdat het onvervangbaar is. Bovendien, voegde Theo eraan toe, ben ik van plan de andere ring te laten maken van ijzer dat in Kush is gewonnen en gesmeed, zodat Carilinee altijd een stukje van haar tweede thuis dicht bij haar hart heeft.
1: Dit gaat te ver, zei de koningin tegen Athemahar. Hij heeft altijd precies de juiste woorden klaar.
0: Ze wenkte de slavin weer, die een buiteltje in haar hand legde. Handelaar. Opnieuw liet Theo zijn stem in de steek om aan de voeten van de koningin neer te knielen.
1: Ja, kandake.
0: Ik heb je beloning gegeven omdat je geholpen hebt mijn leven te redden. Maar ik ben je nog steeds een betaling schuldig. Laat nooit gezegd worden dat de koningin van Kush haar schulden niet betaalt. Het was mijn eer om u te dienen, mevrouw. Toen Theo weer ging zitten, schraapte Carilinee haar keel.
1: Wat is er nou, kind?
0: Ik wil u een gunst vragen.
1: Uiteraard, de koningin zuchtte. Je hebt mijn leven gered. Daarvoor verdien je een grote beloning.
0: Wat zal het wezen?

0: Wil je een robijnen armband voor bij je ring? Vruchtbare land aan de Nijl? Een stel paarden? Ik dank u, koningin, maar ik wil geen van die dingen. Wat dan wel? Ik wil mijn vader. Het gezicht van de Kandakei verstilde. Ik heb 24 jaar lang geen vader gehad, terwijl u uw schatbewaarder had. Hij heeft in uw dienst alles verloren en is nooit opgehouden trouw voor u te werken. Als hij bereid is zijn positie te verlaten, dan zouden Theo en ik hem graag met ons willen meenemen naar Korinthe. Hij kan een eigen huis krijgen op ons land. Elke dag met ons eten, met ons bidden, met onze kinderen spelen, mocht het God behagen mijn schoot te zegenen. De Kandakei balde haar hand tot een vuist om haar zilveren tafelmes. Je vraagt veel. Karinne had zin om te zeggen dat de koningin veel had genomen, maar ze hield haar tong in bedwang. U zei dat ik een grote beloning verdiende, en ik heb hem om een grote beloning gevraagd. Nu, ik heb gezien met wat voor soort mannen u elke dag te stellen hebt. Begrijp ik dat het zwaar zal zijn om iemand als mijn vader kwijt te raken. Een man die u kunt vertrouwen, maar we weten allebei dat hij lichamelijk niet sterk is. Hij heeft nu rust en vrede nodig. Een koningin kan veel zegeningen verlenen, maar ze kan niet de liefde van een familie geven. Het mes viel op tafel. De Kandakei wendde zich tot Nathemahar. Is het dat wat je wil? Ik had nooit gedacht dat het zelfs maar een mogelijkheid kon zijn, mijn koningin. Dit is voor het eerst dat ik ervan hoor. Ja, maar is het dat wat je wil? Haar vader keek naar Karinne. Zijn ogen glommen. Meer dan wat ook, zei hij schor en met een wanhoop in zijn stem die Karinne's hart deed omdraaien. De koningin werd stil en liet haar hoofd hangen. Toen ze eindelijk haar hoofd weer hief, leek haar hele lichaam een beetje gekrompen. Dan zul je het krijgen, zei ze. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Begin van de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Paulus spoort Timotheus aan in zijn taak te volharden. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, volgens de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus zijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede voor u vanwege God de Vader en onze Heer Christus Jezus. Het is met dankbaarheid jegens God die ik, evenals mijn voorouders, met een zuiver geweten tracht te dienen, dat ik uw naam noem in mijn gebeden, zonder ophouden, dag en nacht. Als ik denk aan uw tranen, verlang ik vurig u weer te zien, om weer helemaal gelukkig te zijn. En uw ongeveinsd geloof komt mij voor de geest, dat geloof dat eerst uw grootmoeder Louis en uw moeder Eunike bezield heeft, en dat nu ook, daarvan ben ik zeker, leeft in u. Vergeet dus niet het vuur aan te wakkeren van Gods genade die in u is, door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam u dus niet van onze Heer te getuigen. Schaam u evenmin voor mij, zijn gevangene. Draag uw deel in het lijden voor het evangelie door de kracht van God die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade. Van alle eeuwigheid ons verleend in Christus Jezus, is zijn genade nu openbaar geworden door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk licht deed aanlichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik aangesteld als heraut en apostel en leraar. Daarom moet ik ook deze nieuwe beproeving ondergaan. Maar ik schaam er mij niet voor, want ik weet wie ik mijn vertrouwen heb geschonken. En ik ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is ongerept te bewaren wat mij is toevertrouwd tot aan de grote dag. Neem als richtsnoer de gezonde beginselen die je uit mijn mond hebt vernomen, en houd ze vast in het geloof en de liefde van Christus Jezus. Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dat allen in Azië mij in de steek hebben gelaten, ook Figelus en Hermogenes. Mogen de Heer barmhartigheid bewijzen aan het huisgezin van Onesiphorus, want hij heeft zich niet geschaamd voor mijn boeien, en zijn bezoeken hebben mij veel goed gedaan. Toen hij in Rome kwam, heeft hij ijverig naar mij gezocht en mij ook gevonden. De Heer verlene hem dat hij barmhartigheid vindt bij zijn Heer op die dag. En hoeveel diensten hij te Efeze bewezen heeft, weet gij zelf het best. Tweede lezing. Uit de brief van de diaken Geert Grote over het geduld. De drievoudige steun van de Heilige Schrift in beproevingen. Zoals gij weet, verstaan wij onder oorlog een langdurende strijd. Maar met de term gevecht geven wij de afzonderlijke aanvallen aan. Welnu, Het is de bedoeling van de Allerhoogste dat wij in de afzonderlijke beproevingen onze handen, dat wil zeggen onze vingers, ofwel de verschillende overwegingen van ons verstand, gereed houden voor de voortdurende strijd. De veelvuldige lezing en overweging van de Heilige Schrift betekent in drievoudig opzicht een steun voor degenen die beproefd worden. Zij verdrijft namelijk de neerslachtigheid, zij leert hun hoe ze moeten strijden en zij belooft hun de kroon van de overwinning. Want hoewel de door God ingegeven Schrift niet rechtstreeks de strijd leert, geeft zij toch sterkte aan het hart, en door de overweging van de hemelse dingen wordt de geest verhelderd, verlicht en verblijd. Dit is het goddelijk gevolg en het hemelse loon van de lezing van de Schrift, zoals zij dat was voor Augustinus, toen deze zo bedroefd was over de dood van zijn moeder. Ook ik beken dat zij voor mij een dagelijkse troost is. Want aan mensen die bedroefd zijn, moet de eenzaamheid in ledigheid of de ledigheid op zichzelf ten sterkste ontraden worden, omdat dan de voorstellingen van neerslachtigheid de overhand krijgen. Vandaar dat voor eenzame of droefgeestige mensen, voor mensen die beproefd worden, voor wankelmoedigen en neerslachtigen, iedere bezigheid, vooral evenwel de lezing van de Heilige Schrift, een verlichting betekent en een uitkomst, zoals uit vele voorbeelden blijkt. Voor degenen echter die veel last van hoofdpijn hebben, is handenarbeid, gepaard met een niet al te zware meditatie, meer aan te bevelen dan langdurige lezing. Maar meer in het bijzonder worden wij door de Schrift gesterkt en geholpen als deze ons niet alleen verblijdt, maar ons ook het wezen en het doel van de levensstrijd leert kennen en ons doet hongeren naar de overwinning en ons de beloning in het vooruitzicht stelt. Want, aldus de apostel, alles wat eertijds is opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift in hoop zouden leven. Dikwijls moeten we ons die plaatsen uit de Schrift voor de geest halen en overwegen, die ons verlichting kunnen geven in het ogenblikkelijke lijden, of die in ons het verlangen opwekken naar de toekomstige beloning, zoals deze. Dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht, niet op het zichtbare, namelijk de beproevingen, maar op het onzichtbare, dat ons is toegezegd. Zo zijn er veel schriftuurplaatsen, waarvan de overweging heel nuttig is in tijden dat de zondaar zich tegen ons verheft en wij met stomheid geslagen ter neerliggen en ophouden het goede te doen en onze troefheid vernieuwd wordt.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam

0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van

0: God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

We nemen de lezingen van de 22e week, woensdag. Lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafarnaüm en ging het huis van Simon binnen. Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had, riepen ze voor haar zijn hulp in. Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Ze werd ervan bevrijd en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar hem toe. Hij genas hen door ze één voor één de handen op te leggen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God. Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken, want zij wisten dat hij de Messias was. Toen de dag geworden was, ging hij naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats. De mensen zochten hem echter, kwamen waar hij was en poogden hem vast te houden om te verhinderen dat hij hen zou verlaten. Maar Jezus sprak tot hen: Ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godsrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij predikte in de synagogen van het Joodse land. Dit is het woord van God. Begin en einde van het gebed verdienen een bijzondere zorg. Aan het begin moet ik de overgang maken van een bestaanswijze waarin ik zelf het middelpunt van mijn denken en handelen ben, naar een bestaanswijze waarin dat middelpunt buiten mijzelf ligt, bij hem, bij God. Zo ongeveer als de koortsige schoonmoeder van Simon en allen die lijdend of bezeten waren zich helemaal op hem richten, in het vertrouwen dat Jezus van zijn kant zijn goedheid en macht naar hen laat uitgaan. En zo mijn geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan, de blik omhoog, in geloof zien hoe hij mij ziet, dat hij mij kent, in mijn eigen diepere noden. Want daartoe is hij immers van de Vader uitgegaan. Ik maak, om het contact te verdiepen, een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang ik vermoed hem het beste te kunnen vinden, of beter nog, mij door hem kan laten vinden. Meer nog, dan door de lichamelijke gebedshouding, wordt het gebed gedragen door de totale geestelijke levenshouding. Mijn gebed zal aan diepte winnen wanneer ik me zo zuiver mogelijk probeer te ordenen op God. En ik zou dat dus als een genade kunnen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dan breng ik me de geschiedenis te binnen. We maken kennis met Jezus door hem te volgen in zijn eerste optreden in Kafarnaüm. Thuisgekomen van de dienst in de synagoge waar hij een duivel had uitgedreven, doen Petrus en diens metgezellen Andreas, Jacobus en Johannes een beroep op Jezus ten behoeve van Simons zieke schoonmoeder. Hij geneest haar en onmiddellijk zet zij haar vrij geworden kracht in ten behoeve van anderen. Zij bediende hen. En aan het eind van de Sabbat, 's avonds bij zonsondergang, stroomde de hele stad voor Jezus' deur samen om hun zieken te laten genezen. Maar Jezus heeft het gevoel dat zijn eigenlijke zending dreigt vast te lopen. Wonderen zijn tekenen van het Rijk Gods, niet het Rijk God zelf. Hij trekt zich daarom terug in de eenzaamheid waar hij bleef bidden, zoals Marcus zegt. En als ze hem komen halen om hem zijn taak als wonderdoener te laten voortzetten, antwoordt Jezus: laten we ergens anders heen gaan. In trouw aan de zending van zijn Vader, van wie hij is uitgegaan. Door me de plaats voor ogen te stellen waar dit geschiedde, geef ik hem nog meer kans datgene aan mij te verrichten waartoe hij van de Vader is uitgegaan. De plaats is het huis van Simon en Andreas,
en vervolgens de ruimte voor de deur van het huis waar heel de stad samenstroomde. Dan een eenzame plaats waar Jezus bleef bidden en niet te vergeten de onzichtbare plaatsen bij Jezus' hemelse Vader van wie Jezus is uitgegaan. Eventueel stel ik me de plaatsen voor ogen waar ik zelf ooit door Jezus van koortsige onrust genezen ben, of een of ander pelgrimsoord waar velen die aan allerhande ziekte lijden samenstromen om de weldadige invloed van Jezus en Maria te ondergaan. Ik mag doen wat ik wil om mij voor te bereiden. De deur van het geheim blijft gesloten, zolang ik niet die bijzondere genade krijg die ik verlang, een innerlijke kennis van Jezus. Zodat ik bij hem niet kom zoeken waarvoor men hem destijds in zijn eenzaamheid achterna kwam, de tekenen, dat wil zeggen de buitenkant, maar dat waarnaar de tekenen verwijzen. Het rijk van God, de Vader, waarvoor Jezus is uitgezonden. Ik vraag hem om die innerlijke kennis. De overweging. Jezus kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan en gaf een streng bevel aan de koorts. Want precies diezelfde behandeling krijgen ook de bezetenen. Uit velen gingen ook duivels weg die schreeuwden: Gij zijt de Zoon van God, hij gaf een streng bevel. Was Petrus' schoonmoeder dan ook bezeten? Misschien in die zin, zoals wij wel eens zeggen, hij ging als een bezetene tekeer of hij ging als een bezeten aan het werk. Bezeten op zo'n manier dat mensen niet helemaal in zelfbezit zijn als ze werken. Alsof ze door het werk worden bezeten. Ze doen dan hun werk in een koortsachtig tempo of eigenen zich het werk op de een of andere manier toe. Ze zoeken zichzelf erin. Waar kun je jezelf een beter in zoeken dan in je werk? Daar ben je op je eigen terrein. Daar ben je zelf heer en meester. Dat er inderdaad zoiets aan de hand geweest zou kunnen zijn bij Petrus' schoonmoeder, zou misschien opgemaakt kunnen worden uit wat er van haar werd gezegd na de genezing. Zij werd ervan, van de hoge koorts, bevrijd. En ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen. In plaats van zichzelf te bedienen, in dienst te staan van zichzelf, door als een bezetene aan het werk te gaan, koortsachtig, bediende zij nu anderen in rust, in overgave. Paulus komt in zijn parochie ook van die dwarsgeesten tegen. Ook daar was de zelfzucht, de ikzucht, het egoïsme, het kleinmenselijk gedrag, de naijver en de twist niet van de lucht. Ik ben voor Paulus, zegt de een. En een ander, ik ben voor Apollos. Dat zijn van die groeistuipen waarbij mensen zich ertoe laten verleiden om dat wat van God is, zichzelf toe te eigenen. En Paulus geeft een aantal beelden, om als het ware in beeld te brengen, waarmee die Corinthiërs nu toch eigenlijk bezig zijn. Hij gebruikt daarvoor de beelden van de akker of de tuin, het beeld van het bouwwerk en het beeld van de tempel. Eerst het beeld van de akker of de tuin. Ik, Paulus, heb geplant, Apollos heeft begoten. Dat zijn allebei ondergeschikte werkzaamheden bij een bekering. God doet het eigenlijke werk. God gaf de groei, zegt Paulus. Nog hij die plant betekent iets, nog hij die begiet, alleen God die de wasdom geeft. Maar Apollos en Paulus zijn wel beiden Gods medewerkers. Je kunt niet de een tegen de ander uitspelen door te zeggen, ik ben voor die, ik ben tegen die. Want dan eigenen ze zich hen toe. Nee, zegt Paulus, wij zijn Gods medewerkers. Maar jullie zelf zijn het werk van God. Als gelovigen zijn jullie zelf het werk van God. God doet zijn werk in jullie harten. Wat God doet in de natuur, wasdom geven, dat doet hij ook in de bekering. De boer kan de omstandigheden veranderen. Hij kan planten, hij kan begieten, maar dat plantje wortel schiet, dat het gaat groeien,
dat er iets uitkomt, dat het vruchtbaar wordt, dat kan alleen God. En zo is het ook met ons geloof. Geloof wordt ons door God in onze harten geplant om het daar te laten groeien. En ook dat wij van zondige mensen heilige mensen worden, gebeurt door Gods toedoen. En dat is wat Paulus in dat andere beeld naar voren brengt, de tempel. De tempel van God is heilig en die tempel van God zijt gij. 1 Korinthe 3. Dat is het grootste wonder. God werkt in de harten van de mensen. En niet van buitenaf, maar van binnen in de mens. En dat is net het onderscheid ten opzichte van de werkzaamheden van de mensen. Zij werken van buitenaf. Goede werken moeten natuurlijk wel gebeuren. Maar zonder het werk van God in het hart van de mens is dat andere waardeloos. Jezus liet zich door datzelfde lijden. Als hij zegt, ik moet ook aan andere steden de blijde boodschap van het Godrijk brengen, want daarvoor ben ik gezonden. Het moeten dat Jezus gebruikt tegenover de kwade machten is een ander moeten. Hij gaf een streng bevel. Eruit. Maar we kunnen ons toch niet voorstellen dat de Vader Jezus met een streng bevel heeft opgedragen om de zending naar de mensen te volbrengen? Nee, dat is een zending die Jezus wordt opgelegd in liefde door de Heilige Geest. Hij heeft zelf de wens van de Vader voorkomen door te zeggen, hier ben ik, ik wil. Mijn spijs is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Jezus heeft zich met die zending vereenzelvigd. Hij is die zending. Zoals hij zichzelf is, zo is hij ook de zending. Zoals Jezus zich nu geïdentificeerd heeft met zijn zending, zo mogen wij ons door de Heilige Geest identificeren met zijn woord. Doordat het neerdaalt in ons hart, in ons geweten, waar het door Gods Geest kan worden opgenomen en eengemaakt met onszelf tot iets van binnenuit. Dat het woord zo in ons neerdaalt, dat we ons dat niet meer voor de geest hoeven te halen, maar dat we dat woord zijn. Dat we er ja op zeggen. Zoals God ja zegt op ons, dit is mijn lichaam. En wel, mijn lichaam voor ieder van ons persoonlijk. Zoals Jezus bij die zieken één voor één de handen oplegde, zo heeft hij voor ieder van ons één voor één een woord en straks voor ieder van ons één voor één zijn zelfgave. Ter ere van de heilige van vandaag, Paus Gregorius de Grote, tot slot nog een krachtige uitspraak over de Eucharistie. Eerst nog over de tijd waarin hij leefde, de 6e eeuw. Epidemieën heersten er toen, hongersnood. Nood van allerlei aard voor de Romeinen van zijn tijd, waren de vertrouwde metgezellen. Oorlogen en invallen van de op gang gekomen volksverhuizing verwekten een diep onbehagen bij de tijdgenoten, zodat zij elke dode gelukkig prezen, omdat hij of zij eens voor altijd was ontsnapt aan die vreselijke aardse catastrofen. En naar aanleiding daarvan zegt Paus Gregorius, wij zien hoe de wereld al aan het verdwijnen is. Deze wereld moeten wij van ganse harte gering achten. Ook moeten wij dagelijks God offers brengen van verzoenende boete met tranen van berouw. Maar ook dagelijks het offer brengen van het vlees en het bloed van Christus. Dit offer redt op geheel eigenaardige wijze de ziel van het eeuwig verderf. Want het stelt ons de zoendood van de eengeboren Zoon van God op geheimvolle wijze tegenwoordig. Bedenken wij daarom wat dit offer te bieden heeft, daar het altijd weer het lijden van de eengeboren Zoon van God tot vergeving van onze zonden tegenwoordig stelt. Want welke gelovige zou eraan kunnen twijfelen
dat op het uur van het offer, op het woord van de priester, de hemel zich opent. Dat dit geheim van Jezus Christus wordt bijgewoond door de koren van de engelen. En dat zich het hoogste verbindt met het laagste. Het aardse zich verenigt met het hemelse. En uit het zichtbare en onzichtbare één wordt. Met deze handeling moeten wij echter ook onszelf met vermorzeling van hart ten offer brengen. Want als wij het geheim van het lijden van onze Heer vieren, moeten wij nadoen wat wij vieren. De heilige mis wordt voor ons een offer aan God, wanneer wij onszelf tot een offer gemaakt hebben. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus, zoals de leerlingen deden toen ze hem voor Petrus' schoonmoeder zijn hulp inriepen. De schrift heeft voor zo'n gesprekje een woord, vrijmoedig. Laten wij vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade. En in diezelfde geest van vrijmoedigheid en eerbied en onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: Ja, en dat betekent dat we aangekomen zijn bij de laatste uitzending in deze serie Dicht bij zijn hart. En ja, zijn hart, dat is natuurlijk steeds de bedoeling geweest, is om aan te geven dat het gaat om apostolaten die natuurlijk dicht aan het hart van kardinaal Burke zelf liggen. Waar hij een van de oprichters is of een van de vaste medewerkers. In ieder geval iemand die deze apostolaten ook stimuleert en bevordert. En tegelijkertijd zijn het allemaal apostolaten die ook dicht bij het hart van Jezus blijven. Dus het zijn, dat zult u horen ook in deze uitzending, apostolaten die gaan over aanbidding, over de eucharistie, over catechese. En deze uitzending, de laatste dus in deze serie, ter voorbereiding op aanstaande zaterdag, de Rosary Rally met kardinaal Burke als speciale gast, is een compilatie van eigenlijk afgelopen zomer. We hadden nog een laatste apostolaat eigenlijk op het oog, maar het is niet helemaal gelukt om daar een uitgebreid interview over te krijgen. Ik zal er u zeker iets over vertellen, maar we proberen het even allemaal bij elkaar te pakken, zeg maar. Alle apostolaten waar wij het in ieder geval over hebben gehad. Ja, en dat begint dus bij kardinaal Burke zelf. En misschien toch aardig om te weten, hij is in 1948 geboren. Heeft zelf het seminarie in La Crosse, Wisconsin bezocht. Heeft theologie en filosofie gestudeerd in Washington aan de Katholieke Universiteit al daar. Hij is ook naar Rome gegaan om aan het Pauselijke Universiteit Gregoriana te studeren. En is ook in de Sint-Pietersbasiliek op 29 juni 1975 tot priester gewijd door toen Paulus VI. Nou, hij heeft diverse functies vervuld eigenlijk, zowel in zijn thuisland als in Rome. En een van wat hij heeft bewerkstelligd, wat hij voor elkaar heeft gekregen, is dat hij een heiligdom heeft opgericht, in het Engels heet dat dan de Shrine, van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe. Dus de Shrine of Our Lady of Guadeloupe. En dat is in diezelfde plek